0: beurt al iets slordiger worden bij Pietrzko.
1: Ja, de spanning wordt hoger natuurlijk. Die voelt ook. Ik moet mijn eigen lek houden. Want ja, als ik hier gebroken word, dan is het voor 99% klaar. Want dan mag Smit natuurlijk zelf beginnen.
0: Ja, dan zie je nu ook weer dat Smit... Ja... 3,66 uitkomt naar 6 pijlen.
1: Maar het valt allemaal een beetje tegen wat Will Smit doet in de legs van Pietrzko. Trippeltje gevonden door Ross Smit. En nog eentje naast.
0: Gaat dan nu het moment komen dat er wat meer druk gaat komen? Eerst is het Pietrzko die naar een finish mag toewerken. Nou ziet dit er uitstekend uit. En dat is ook zijn eerste van deze wedstrijd. Hij zet zichzelf op 50. Om zo meteen voor 4-4 te gaan gooien.
2: 97.
0: Smit vindt nog wel een triple, maar staat weer flink achter om het. Het is niet echt druk wat hij zet.
1: Zo gaat alles met het arts mee in deze wedstrijd. En het lijkt erop dat lek 8 gewoon in het rijtje meegaat. Dubbel 16 voor Pietrzko. Blijft er gewoon in hangen, hoor. En nog steeds een gemiddelde van 96.
0: Gewoon 4 uit 9 op zijn dubbels.
1: We staan gewoon een hartstikke goede wedstrijd te spelen hier.
0: En het is weer een leg die Ross Smit begint. Dus Ross Smit weet de trippels weer te raken.
1: Ja, Pietrzko zal ergens nog een keer Ross Smit moeten gaan breken natuurlijk.
0: Het leek even te moeten lachen om iets in het publiek. Even een duimpje omhoog toen hij terugliep.
2: 83.
0: Hij kan er nog om lachen. Hij weet dat dit erbij hoort.
1: Ja, deze lek lijkt wel een soort van opgegeven te zijn. Nou, alles gaat met de darts mee, dus waarschijnlijk is het gewoon Ross Smit die deze lek wint.
2: 96.
0: Deze score ziet het daar inderdaad naar uit.
1: Nog een triple, laat de finish over voor Pietrzko.
2: 85.
1: Dat lukt bij lange na niet.
2: 86.
1: En dan lijkt het erop dat lek 9 gewoon weer vrij gemakkelijk gaat naar degene die de lek ook begonnen is. Het wordt hier rustig weggezet.
2: 54.
0: Het enige wat Pietrzko kan doen is kijken of hij er wat druk op kan zetten.
1: 61. Nou, het is niet heel veel, maar het is iets. Hij laat in ieder geval een finish over. Smit. Nog één bel.
2: Nou,
1: die valt wel. En zo gaat nog steeds alles met het AS maar heen. Dan is dit de lek waar het moet gaan gebeuren voor Ricardo Pietrescu. Kan hij net zoals tegen Danny Noppert het weer naar een elfde lek toebrengen. Je ziet het hier in beeld. Het is pas de eerste lek van Ross Smit die in 6 beurten wint.
2: 59.
0: Is dit geen lekker begin voor Pietrescu? Smit vindt 1 triple. Ja, de wedstrijd gemiddeld, dus u ziet ze in beeld. Liggen dicht bij elkaar. Scorend ziet het er bij Ross Smit wel beter uit. We hebben nu twee van die mindere beurten van Pietrescu.
1: Ja, het scorende gemiddelde wordt vooral gemaakt omdat Ross Smit het in zijn eigen legs een stuk beter doet dan in die legs van Pietrescu. Pietrescu zit redelijk op één lijn. Alleen Ross Smit gooit in zijn eigen legs veel beter. Nu ook weer 160. Smit krijgt de triples er nog niet zo makkelijk gevonden.

0: 100.
1: Utrecht vindt nog wel een triple met zijn laatste. Smit pakt ook nu nog niet door in de leg van de Duitser.

0: 60.
1: Maar het lijkt een beetje op te zijn bij Ricardo Pietrzyk.
2: Ja, Smit moet hier gewoon een finish over gaan laten natuurlijk. Maar Smit gaat het ook allemaal niet zo makkelijk hoor. Het is hard werken zo aan het einde van de wedstrijd. En Smit voelt natuurlijk aan alles. Als ik gewoon één goede leg gooi, dan heb ik die wedstrijd gewoon binnen. Maar het lukt maar niet. De gemiddelden zijn inmiddels gezakt. Naar allebei rond de 91. Kan Pietrzyk hier een finish overlaten. Ja, nog een triple, zelfs onder de 100. Ja, en dat lukt. Zo krijgt hij de kans om een 5-5 te maken vanaf 98. Wat gaat Smit overlaten? Die begint goed. Oeh, Ricardo Pietrzyk kijkt dan van... Oei, dit is wel een hele goede score. Dat is het ook. Maar nu is de vraag, mag Ross Smit nog wel voor dubbel 8 gooien? Dit is spannend voor Pietrzyk. En ook voor heel de zaal. Want die willen natuurlijk dat Pietrzyk gewoon deze wedstrijd nog gaat winnen. In ieder geval naar een 11e leg gaat. Triple 18. Nee, hij blijft op de 20. Nou, hij stond er op zich mooi voor natuurlijk. Kans weg. Match darts voor Ross Smit.
0: 44.
1: En dan is dit voor de wedstrijd. En dan is het in de 10e leg pas voor het eerst dat er een leg wordt gebroken. En het is Ross Smit die het doet. Hij wint. En in de legs van Pietrzyk was het wat moeizaam. In zijn eigen legs was het goed. Maar het is hij die het opneemt tegen Michael van Gerwen vanavond.

0: Mama, blijf maar staan.
1: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
2: ASR doet het.
3: Nieuw, de Kia K4. Alles, behalve alledaags. Ook als sportswagon.
4: Kia, movement that inspires.
5: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koudtablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
6: Try it by.

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
4: Jouw trendy sandalen voor de Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
5: Maak je niet druk, want Weekamp heeft nu zonnige zomerdeals. Met korting tot 40% op zomerfashion, tot 60% op beauty, tot 30% op tuinmeubelen en nog veel meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind

0: Alpha-Regen-Trio zu komplizieren. Hier ist der Kirkulator, Kirk Babbitt.
1: We hebben al twee Nederlanders in de avondsessie van de International Darts Open. Ja, en de vraag is, kan daar nog een derde bij? Wessel Nijman moet dat gaan doen. En hij neemt het op tegen James Wade, die nog altijd staat. Tenminste, en als hij nog langer blijft staan, dan gaat zijn walk-on nog langer duren. Maar als ik eens even naar de onderlinge resultaten kijk tussen James Wade en Wessel Nijman, dan staat daar 4-0 voor James Wade. En dat is geen fijne onderlinge tussenstand.
2: Nee, dus daar moet wat aan gedaan worden. En ik vind vandaag wel een... Kijk, wat goed zeg. LeBron James en Wade van Miami Heat. En dan die shirtjes aan. Grote klasse. Maar terug te komen. Ja, dan wordt het vandaag... Vind ik het een mooi moment dat Wessel Nijman het maar eens gaat doen. Ja, James Wade won gisteren. Je ziet het hier in beeld. Heel erg gemakkelijk van Dave Chisnell. Want ja, Dave Chisnell staat de laatste tijd niet bijzonder te gooien. En Chisnell levert gewoon een degelijke partij af. Gooide 98 gemiddeld. En Chisnell had in heel die wedstrijd 0 hele pijlen op de dubbel. Dus ja, James Wade zei het ook in een interview. Hij zegt, ik wil elke wedstrijd met 6-0 winnen. Ik gun het heel veel spelers dat ze 0 legs tegen me winnen. Maar Dave Chisnell gun ik het dan weer niet. Aan de andere kant, wel blij dat ik gewoon 6 heb en mijn tegenstander 0.
1: Ja, en dan Wessel Nijman, die speelt ook een bijzondere partij. 108. Terwijl die de wedstrijd maar eens begint met een maximale score. De 180ste van dit toernooi. Maar Nijman kwam gisteren met 5-3 achter tegen O'Connor.

0: Nou, benieuwd. Filip Brzezinski zei het gisteren in het interview met James Wade. Oké, je moet tegen een man in vorm, enzovoort, enzovoort. En een hele loftrompet over Wessel Nijman. En toen zei Filip Brzezinski, je hebt 4 keer tegen hem gespeeld, 4 keer gewonnen. Nou, zei James Wade, dat is het belangrijkste. En morgen ga ik proberen de 5e te winnen. En zo simpel is het ook natuurlijk.
1: Dat is een gelukkige misser. Corrigeert het wel, maar Wade heeft een kans op 150. Och, niet naar dubbel 15.
2: 110. Wesley requires 16.
1: Dus is dit direct om te breken.
2: Dus,
1: uitstekend begin aan deze wedstrijd van Wessel Nijman.
0: Lekje in 13 darts. 1-0 voor de Nederlander.
1: Maar ja, we hadden het net al over die laatste, of die onderlinge ontmoetingen. 4 keer James Wade. De laatste keer was ook niet op zomaar een toernooi. World Matchplay. Maar de laatste 16. En dat was het toernooi dat James Wade ongelooflijk goed stond te spelen.
0: Ja, het is een van zijn meest favoriete toernooien, de World Matchplay. James Wade.
1: Ook 102,5 gemiddeld tegen Nijman. Wade wonnen met 11-5. Ze hebben 2 keer op de vloer gespeeld. 1 keer in 2024, 1 keer in 2025. Beide werden met 6-3 gewonnen door Wade. De andere ontmoeting was tijdens de laatste 16 van de Swiss Darts Trophy in 2024. En dat werd 6-4 voor Wade. Maar ja, het is al gezegd. Nijman is in een behoorlijke vorm. Dat laat hij ook nu weer zien.
0: Alle tijd voor Nijman om er 2-0 van te maken. Blijft tot die 20, gaat graag naar dubbel 18. Dat is de reden. Uitstekend begin hoor van de Nederlander. Dertiendarter en een 15-darter voor Wessel Nijman.
2: Sick.
1: En we weten inmiddels 3 van de 4 kwartfinales vanavond. En de laatste wordt dus gevuld vanuit deze partij en de partij hierna.
0: Ja, en zoals je onder in beeld ziet, we beginnen ook om 6 uur vanavond. Een uurtje eerder. Deze middagsessie begonnen we natuurlijk ook een uur eerder. Nog veel meer sport. We hebben natuurlijk ook nog de Formule 1 van Canada. We beginnen om 9 uur. Morgen nog hockey. En we hebben natuurlijk nog schakelshow van de Premier League van de laatste speelronde.
2: 96.
0: En donderdag ook nog de finale van de Premier League. Dus genoeg te zien en zeker vandaag. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon de finale dag hier op de International Darts Open.
1: En waar ik naartoe wilde, de laatste kwartfinale zal gaan tussen de winnaar van dit duel en de winnaar van het volgende duel tussen Cameron Menzies en Martin Schindler. ...148 gaat niet uit voor James Wade.

0: Ja, en Wessel Nijman deed het gisteren al. Hij besliste de wedstrijd met een 106 check-out. Nu op 105. 85 over. Wil maar dubbel 14, maar...
1: 89.
0: Lukt niet.
1: James Rickoff, 52.
0: Oeh, en daar maakt Wade toch een foutje. Mist twee pijlen om deze leg te houden. Dan kan Nijman op 3-0 komen. En Nijman, die maakt helemaal geen fouten. Drie pijlen op een dubbel, alle drie raak.
2: En Nijman staat gewoon een uitstekende wedstrijd te spelen. Wat je al zei, nog een pijl op een dubbel gemist. 102 gemiddeld. Zou toch lekker zijn als we na Michael van Gerwen en Gier van Veen... Wessel Nijman ook nog in de avondsessie kunnen krijgen.
1: 108.
2: En nog maar een 180er voor Nijman. Nummer 2.
1: 98.
0: Ook op een finish, maar Nijman 121. Nu goed wegzetten.
1: 53.
0: En ook Wade lukt het niet om op een dubbel te mogen gooien. Zet hem wel... beter weg. Dus Nijman 68.
2: Nou, gelijk de eerste pijl in de triple. Dus twee pijlen voor de dubbel. Blijft het 100%.
1: 64.
2: Dat niet. Twee pijlen strak naast de ijzer van de dubbel 4. Dus geen 4-0. Maar wel 3-1.
1: Game.
0: En zo blijft Wade in deze wedstrijd. Geen derde maximale score voor Nijman, maar wel een prima score in deze leg.
1: 60.
0: Terwijl Wade geen triple weet te vinden. Maar dat geldt ook voor Nijman.
2: Ja, twee gemiste dubbeltjes en het wordt even ietsje minder bij Wessel Nijman.
0: Daar wil Wade maar al te graag gebruik van maken.
2: Wade kan ook wel wat succes gebruiken op de Eurotour, want zo spannend is het allemaal nog niet. Hij sloeg er eentje over dit jaar. Had er nog geen één keer de kwartfinale. Wade, natuurlijk, naar tops. Ja, en zo had het 4-0 kunnen staan voor Wessel Nijman met die twee misses op 68. En zo staat het gewoon 3-2. Je bent er nooit helemaal vanaf van James Wade. En inmiddels 14-15 darters, dan weet je wat Wade de rest van de wedstrijd gaat doen. Want hij blijft gewoon dit niveau vasthouden.
1: 139.
0: Ja, we zien hier het verschil in gemiddeldes. Wessel gooit zo'n 10 punten hoger tot dusver. Maar bij Wade zit er toch een stijgende lijn in.
1: 140.
2: Dat is goed van Nijman. Was ook nodig. Ja, kijk eens naar James Wade. Het gemiddelde gaat rap omhoog. Weer een beurt met twee triples in deze leg. Zijn derde al. Nijman. Naar Bullseye.
1: 136.
0: En dan is daar James Wade, 82. Mist ook de 14. 73 over, heeft nu een triple nodig. En die is gevonden, dubbel 8.
2: Nijman knikt al, maar de dubbel gaat ernaast. Grote kans hier voor Nijman. Oké, het is maar om zijn eigen lek te houden, maar ook zo belangrijk. Want de eerste drie pijlen op een dubbel waren allemaal raak. Die drie daarna gingen ernaast. Maar deze gaat er weer in. En je ziet aan Wessel Nijman aan alles hoe belangrijk deze 25 finish was.
0: Nijman neemt even zijn tijd.
2: Ik zie veel ijsjes in het publiek. Ja, het zal ook in de zaal in Riza natuurlijk behoorlijk warm zijn. Er zitten natuurlijk een paar duizend mensen in de zaal. Dus het meeste zuurstof zal inmiddels wel uit die oude Duitse hal getrokken zijn. Je ziet het ook veel spelers. Het is warm op het podium.
0: Maar het is wederom echt een partij op goed niveau.
1: 59.
2: Hier zo moet Nijman instappen. Naar die beurt zonder triples van James Wade. Ja, die zit perfect. 140 zou lekker zijn. Het wordt 140.
0: En 167 gaat niet uit voor Wade. Wat laat hij staan?
1: 97.
0: En dan Nijman voor een 5-2 voorsprong. En dan mag de volgende leg zelf beginnen. En hij mag naar de bullseye.
2: Weer naar de bullseye. Deze keer een stukje verder vandaan. Nou, dus en vriendin kijken gespannen toe. Wade. Eén pijltje voor tops. En weer valt die pijl er net onder. Grote kans hier voor Nijman om de wedstrijd in het slot te gooien.
1: James Wade, 20.
2: Het is toch al een paar keer dat Wessel Nijman de kansen krijgt. Zeker twee pijltjes ernaast. En zo blijft James Wade in die wedstrijd hangen. Ja, dat is toch een van de gevaarlijkste om op je bagage dragen te hebben, James Wade. Twee pijlen op 68, nu weer twee pijltjes op 45. In theorie natuurlijk nog niks aan de hand, nog steeds die break voorsprong. Maar het had al zo mooi kunnen zijn inmiddels.
1: 95.
0: Ja, dit is goed van Nijman. Doet nu in ieder geval zijn eigen lek houden.
2: Dat is wel goed van Nijman. Zelfs als Wade 180 gooit, kan hij niet op een finish geraken, dus alle tijd.
1: 43.
0: Het is gunstig. Ja, geen triple. Wade heeft er twee nodig.
2: Dat lukt niet. Het is nog steeds alle tijd voor Nijman.
0: Dan is dit voor de hoogste finish van de wedstrijd tot nu toe. En die is voor Wessel Nijman. 120 en dus een 5-3 voorsprong.
2: Ja, het is de minste leg van James Wade in deze wedstrijd. Maar alle legs lagen dicht bij elkaar. Dus op het moment dat het moet gebeuren dat Wade aan moet klampen, geeft hij toch een lekje vrij eenvoudig weg. En nu ligt de druk volledig bij James Wade.
1: 140.
0: Ja, we zien het hier. Wade twee keer zo vaak een beurt zonder triples. 10 voor hem.
1: 93.
0: 5 voor Nijman. Om er nog maar eentje bij te schrijven voor Wade.
1: 93.
0: Het was even heel spectaculair wat beide lieten zien. Kak nu toch wat in.
2: En toch zit Nijman nog rond de 100 gemiddeld.
1: 58.
2: Aan deze wedstrijden draaien niet om gemiddeldes. Van Nijman wil gewoon natuurlijk naar zo zoveel als de kwartfinale. Wade wil gewoon de streak levend houden om gewoon Wessel Nijman te verslaan. En zijn eerste kwartfinale dit Eurotourseizoen te behalen. Hij mag naar dubbel 13.
0: En dat is James Wade. Ik zei net 120 was de hoogste finish tot nu toe. En James Wade maakt er één leg later 146 van.
2: Ja, dit is de leg waar het moet gaan gebeuren voor Wessel Nijman. Dan is dit de beste manier om zo'n leg te beginnen. Het is 180 nummer 3.
1: 100.
0: James Wade weet nog één triple te vinden met zijn laatste. Nijman blijft doorgaan en lijkt er een einde aan deze wedstrijd te willen maken.
1: 100.
0: Maar Wade geeft nog niet op. Ook zijn eerste maximale van deze partij.
2: Ja, Nijman begonnen met 5 triples met de eerste 6 pijlen. En dan volgt er een beurt zonder triples. Wat kan Wade? Heeft er misschien eigenlijk nog wel eentje nodig. Blijft bij 1. Dit is voor de wedstrijd. Wessel Nijman. Het zou een mooi einde zijn van een mooie wedstrijd tussen twee spelers. Triple 19. Voor Bullseye. De vorige twee keer ging de boel ernaast. Ik wou zeggen 3 keer scheepsrecht.
0: En dan een vergelijkbare opdracht voor Wade. Alleen die moet via triple 17. Maar ook hij mag naar de bullseye. En ook hij mist. En dus is dit voor een derde Nederlander in de kwartfinale vanavond. 2 pijlen, dubbel 8. Maar hij maakt het nog niet af.
2: Het zijn inmiddels 3 messen uit de sloot in voor Wessel Nijman. En Wade gaat naar dubbel 10. En Wade gooit dubbel 10. Heeft heel de wedstrijd achter de feiten aangelopen. Maar mag nu wel zelf leg 11 beginnen. Wade is totaal niet van de boxjes. Maar deze kon hij natuurlijk niet negeren. Want Wessel Nijman stond zo sportief te wachten. Met zijn hand vooruit. Wade. Het is triple stellen. Het is 1 triple. In beurt 1.
0: Nijman laat zichzelf even op. Weet geen triples te vinden. En dan is dit, ja, ongelooflijk knap wat James Wade aan het doen is.
2: 100 scoren en 174. Nijman lacht al. Nijman weet het. Het is klaar. 2 beurten zonder triples. En waar het heel veel schijn van had. Dat het eindelijk een keer de kant op zou vallen van Wessel Nijman. Is het James Wade die een fantastische laatste leg gooit. 100, 174 en 180. Hij staat er 9 pijlen op 47.
0: Ja, en dan is dit James Wade voor de wedstrijd. Maar ook hij laat het publiek nog even wachten. Ja, Nijman wil gewoon 3 triples.
2: Ja, het helaas. 3 match darts in de vorige leg. 1 op bullseye, 2 op dubbel 8. Die hadden er natuurlijk in gemoeten.
0: En James Wade. Ja, hij zei het al. I'm still standing. Hij komt terug en gooit een geweldige laatste leg. En heeft daarmee nog steeds niet verloren van Wessel Nijman. Onderlinge stand 5-0. En we zien James Wade dus vanavond terug.

0: Mama, blijf maar staan.
1: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
2: ASR doet het.

0: alledaags. Ook als sportswagon.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
3: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
4: Zoek je deze misschien?
5: Ja, al een tijdje.
3: Staatsloterij. De Loterij van Nederland. Sinds 1726.
6: Jouw trendy sandalen voor de Scapino prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
7: Maak je niet druk, want Weekamp heeft nu zonnige zomerdeals. Met korting tot 40% op zomerfashion, tot 60% op beauty, tot 30% op tuinmeubelen en nog veel meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind...

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden. En zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B. Tanden kunnen geel worden door dagelijkse vlekken. Handtandenborstels verwijderen er een deel van, maar Oral-B iO reinigt beter. De Radiant White opzetborstel verwijdert tandplak en polijst oppervlakkige vlekken weg. Voor 100% schonere tanden die vanaf dag 1 witter zijn. Perfect poetsen begint bij Oral-B.

sure.

0: soms heb je van die opkomstnummers die dusdanig goed zijn dat niet alleen het publiek uit volle borst meezingt, maar dat je tegenstander stiekem op het podium staat mee te zingen. En dat eigenlijk de mannen aan het bord ook staan mee te zingen. Dit is keurig gekozen van Martin Schinter.
1: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Vorig jaar kwam hij altijd op met Rammstein. Was ook altijd wel goed, vond ik. Werkte ook goed. Dat is geswitcht. Linkin Park met In The End. Ik vind het een goede keuze. En hij slaat goed aan bij het publiek. En zelfs bij de tegenstander. De schrijver stond gewoon mee te zingen. Dat is wat we willen zien.
0: Ja, het is net even wat anders dan wat... wat was het? Rob Cross deed bij Steven Bunting. Die had zoiets van... Ah ja, laten we beginnen.
1: Maar dan sluit ik het weer bij Rob Cross aan.
0: Ik zal het noteren. Maar nee, dit was uitstekend. En dit is natuurlijk waar een groot deel van het publiek op heeft zitten wachten. De nummer 1 van Duitsland. Martin Schindler won gisteren met 6-5 van Karel Sedlacek. Ja, en Cameron Menzies. Je hebt het helemaal in het begin van deze uitzending al even genoemd. Maar dat was een knotsgekke partij. Want het stond 4-0 voor Josh Rock.
1: Ja, dat klopt. Hij stond 4-0 voor. Dat was 4 uit 5 op de dubbels tot op dat moment. En daarna geen dubbel meer geraakt. Het was 0 uit 11 daarna voor Josh Rock. En hij verloor 6 leks op rij. En daarom is het niet Josh Rock die hier staat. Maar is het dus Cameron Menzies.
2: 140.
1: En voor Menzies was het een dusdanige belangrijke overwinning. Daar is hij weer. Met het oog op de World Matchplay. Matchplay. Hij staat nu op de vervelende 17e plaats. Als die wint, dan staat hij ineens 14e. Dan gaat hij Cross. Oké, die zit nog in het toernooi. Kim Huibrechts en Damon Hatt daar voorbij. Het zijn spannende tijden. Voor Menzies is sowieso die overwinning van gisteren natuurlijk al erg welkom. Hij heeft het nog steeds in eigen hand.
2: 56. Martin Jurikwan, 50.
0: Nog hier een klein kansje om direct te breken. Maar vindt geen triples en dus Schindler voor een 1-0 voorsprong.
1: Eerste lek in 14 yards voor de wall. Schindler gaan we natuurlijk wel terugzien op de World Matchplay. Die is wel zeker. De nummer 7 op dit moment van de Pro Tour Order of Merit. Nog steeds de nummer 18 van de wereld. Hij heeft natuurlijk een tijdje in die top 16 gestaan. Nou, nu kwam de periode aan dat hij Eurotours moest gaan verdelen. Nog steeds een keurige 18e plaats.
0: Petrescu die ondertussen in het publiek is gaan zitten.
2: 82.
0: Zijn koppelmaat tijdens de World Cup aan te moedigen.
2: 123.
0: We hebben dit ook al bij het eerder ontmoeting gezegd van deze middag. Dat het soms lang geleden is dat twee mensen tegenover elkaar hebben gestaan. Maar dat is hier ook weer het geval. Cameron Menzies en Schindler stonden voor het laatst tegenover elkaar op 9 november 2024 tijdens de Grand Slam of Darts. Alle ontmoetingen komen dan ook uit 2023 en 2024. Bij het 3-1 staat voor Menzies.
1: Dat is dan toch gek hè, bij sommige spelers. Want dit zijn echt spelers die eigenlijk nooit een Pro Tour of een Euro Tour overslaan. Ze zijn eigenlijk vrijwel gekwalificeerd voor bijna alle majors. En dan toch zie je het dat het gewoon soms heel lang kan duren voordat je pas tegen elkaar speelt. Tops voor Menzies.
2: En
1: zo is het 1-1.
0: Dat is de tweede voor Cameron Menzies.
1: Hij weet ze makkelijk te vinden hoor, zo in het begin van de wedstrijd. Maar Schinter doet ook lekker mee. Het is gelijk hard tegen hard, zo in het begin van de wedstrijd.
0: Ja, dat is wel wat je wil zien in een laatste partij van zo'n sessie.
1: Finish weg voor Martin Schindler.
2: Hij
1: had wel keurig tops over.
2: Martin Jurikman 40.
0: Ja, het scorebord is ook weer erbij. Schindler naar dubbel 10. Naar dubbel 5. En hier een kans voor Menzies om te breken.
2: Gets on the third leg, Cameron Menzies.
1: Nou, een slordigheidje van Martin Schindler. Het zijn drie dure misters. Menzies profiteert gelijk. Ja, de zaal wil natuurlijk maar één ding. Die staan volledig achter deze man. Die willen natuurlijk dat Martin Schindler de avondsessie had. En misschien wel voor de tweede keer in Riza kan gaan winnen.
0: Ja, hij is de enige overgebleven oud-winnaar. Voorafgaand aan deze middagsessie hadden we er twee. Titelverdediger Steven Bunting was de ander. Maar zoals ook al werd besproken in de partij van Van Gerwen en ook in het interview na zijn wedstrijd. Nou, dit is een van de weinige Eurotour toernooien die Van Gerwen nog nooit heeft gewonnen. Hij heeft wel twee keer de finale gehaald. En dat was in 2023 en in 2020. Die verloor hij van Gerwin Price en Joe Cullen. En Gerwin Price sowieso de man is die hier vier keer wist te winnen. Maar ja, dus überhaupt nog nooit een Nederlander die dit toernooi won.
1: Nou, we hebben nog twee ijzers in het vuur vanavond. De nummer 1 en 2 van de plaatsingslijst. Gian van Veen en Michael van Gerwen.
0: Die zitten dan ook aan de andere kant van het schema.
1: Ja, dat zou natuurlijk het ultieme scenario zijn vanavond. Dat allemaal vanaf 6 uur te zien.
2: 92.
0: Nou, naast Van Gerwen om nog even bij de Nederlanders te blijven. Eén andere Nederlander gehad die hier een finale heeft gehaald. Dat is de man die op die moment dit jaar bezig is aan een comeback. Benito van der Pas. Tijdens de eerste editie in 2015.
1: Ja, aan een comeback. Zover is het natuurlijk ook nog niet. Hè?
0: Helemaal aan het begin, toch?
1: Ja, dat is waar. Nee, maar ik bedoel de
0: comeback. Gewoon überhaupt een half jaar geleden nog geen pijlen gooien.
1: Nee, dat is waar. Hij is nu weer langzaamaan begonnen, toch?
0: Ja, nee, ik bedoelde niet dat hij weer op het helemaal oude niveau is. Maar
1: volgens mij is wel het plan dat hij in januari Q-School gaat gooien.
0: Volgens mij is dat zeker het plan.
1: Nou, laten we het hopen, want gewoon de voormalig nummer 13 van de wereld hebben we het over. Menzies ondertussen op 3 in voorsprong. 3 uit 4 op de dubbels.
0: Is hier de druk nog opvoeren. Mag een triple zo lekker zijn.
2: 140.
0: Dat lukt.
2: 191.
1: Is dat er toch wat druk inderdaad op die 91 van Schindler. Kies de agressieve route. Triple nodig, triple onvonden.
2: 75.
1: Beltje ernaast. Mensen die scoorden natuurlijk al 102 uit. Kan daar een 117 aan worden toegevoegd.
2: 97.
0: Dat lukt net niet.
2: 16.
0: Zo blijft Schindler in de partij. En zo houdt dus ook Schindler nog zicht op dat laatste plekje in de kwartfinales. Waarin de winnaar het dus opneemt tegen James Wade.
1: Ja, het had zo mooi kunnen zijn natuurlijk. Dat is best wel leuk om daar gemogen staan had. Maar ja, helaas, de drie matchdarts gingen ernaast. En dan was het uiteindelijk toch James Wade die van achterstand terug wist te komen. En met een fantastische achterlek. Best wel Nijman aan de kant schoof. En zo haalde James Wade dus zijn eerste kwartfinale dit jaar op de Eurotour. Nou, wie zijn tegenstander gaat worden, dat gaan we nog even zien. Hier zie je het, hè. Het probleem van Schinter lag in leg 3. Die drie gemiste dubbels.
2: 170.
0: 170 gaat niet uit.
2: Maar
0: Menzi zet hem wel uitstekend weg. Maar toch een klein kansje voor Schindler. Dus Menzies voor een 4-2 voorsprong.
2: Cameron Menzies.
0: 4 uit 6 op zijn dubbels.
1: Nou, een gemiddelde van bijna 100. Ziet er goed uit hoor, van Cameron Menzies. Hij krijgt de zaal behoorlijk stil.
0: Nou, ik denk, ik ga eens kijken. Wade had natuurlijk net een tegenstander waar die 4-0 tegen stond in de onderlinge in de stand. Inmiddels 5-0.
2: Zeker.
0: Hoe beide heren tegenover James Wade staan. Ja, Menzies heeft een positief record tegen James Wade. Staat 7-6. Voor Schindler is dat een ander verhaal. 2-8. Terwijl ik dat zeg, verandert Schindler een 120 score niet in een 180, maar in een 60 score, omdat hij een extra pijl meeneemt. En Menzies,
1: ja, dat vind ik mooi. Die reactie van Menzies, toch een beetje lachen van, kijk vriend, zo moeilijk is het helemaal niet om 180 te gooien. Schindler, ondanks die 120 punten op de grond, nog wel het initiatief, maar dan zou een triple wel fijn vinden. Hoe vindt hij nog?
0: Kan Menzies weer triples vinden. In ieder geval één dan.
2: 60. Wat hier gewoon 104.
1: Schindler, geen 104. Laat wel een dubbel staan.
0: Schindler tot nu toe 2 uit 6 op zijn dubbels. Naar dubbel 1.
2: 6. Coming to record 60.
0: En het waren eerder al 3 gemiste pijlen in leg 3. En nu weer. En Menzies maakt daar gewoon gebruik van.
1: Dan wordt alles uit wat hij tegenkomt. Hij staat volledig terecht hier met 5-2 voor. Er zijn een paar foutjes van Schindler. Een paar keer een volle hand op de dubbel ernaast. En Menzies zegt dankjewel. Hij gaat hier voor de wedstrijd gooien. En een plekje in de kwartfinale. aan de drie kwart finales.
2: Met
1: zijn hele carrière. Die drie verloor hij overigens wel allemaal. En nu, als hij nog één leg wint, mag hij het op gaan nemen vanavond in de laatste kwartfinale tegen James Wade. Wat je al zei, waar hij een positief record tegen heeft. En Menzies maakt een goede indruk, hoor.
3: Nou ja, hij liet al in die partij tegen Rock gisteren zien dat hij niet opgeeft.
1: Ja, en een beetje hulp van Rock.
3: Het moet soms meezetten.
2: 57.
3: Het is een score zonder trippels van Schindler. En dan kan Menzies een finish over gaan laten.
2: 100.
1: Laat 118 over. Voor de wedstrijd. Cameron Menzies. Om het in stijl te doen. Dat lukt dan nog net niet. Maar ja, Sinter, 146. Het lijkt te hoog.
3: En het is te hoog. Cameron Menzies gaat ervoor de wedstrijd gooien. En hij laat het horen. Maar het is Cameron Menzies die zich plaatst voor de kwartfinales. Hij stond een uitstekende wedstrijd te gooien tegen een toch wat mindere Martin Schindler. Voornamelijk op de dubbels liet Cameron Menzies zien goed te zijn. En vanavond gaat hij het dus opnemen tegen James Wade. En hier nog even het

Bunting verloor van Rob Cross met 6-2. Jermaine Wattimena speelde weer zo'n bijzondere laatste leg tegen Ryan Joyce, maar die verloor dit keer met 6-5. Michael van Gerwen won met 6-3 van Damon Hetta. Ricardo Pietrzczko kon lang mee, maar in de tiende

0: zo goede Cameron Menzies. En die gaan wij vanavond dus terugzien. We gaan hier nog even het bracket zien.
1: Dit is dan het bracket. We gaan het in volgorde spelen. De eerste kwartfinale is Gio van Veen, de nummer 1 geplaatst. Die gaat het opnemen tegen Ryan Searle. Daarna twee ongeplaatste spelers. Bob Cross gaat het opnemen tegen Ryan Joyce. Daarna Michael van Gerwen. Misschien wel een Nederlandse finale. Hij gaat het opnemen tegen Bos Smit. En James Wade gaat het opnemen tegen de winnaar van de net, Cameron Menzies. Dit is het schema van vanavond. We spelen het helemaal uit. Wie gaat de winnaar worden van de International Darts Open? We gaan verder om 6 uur. Ik zou voor nu zeggen, eet smakelijk, geniet even van het mooie weer. En tot over 2 uurtjes.

De hut is vol en iedereen is er bijna klaar voor het speelschema van vanavond. Ja, de kwartfinales, dus het is vrij makkelijk. We spelen het in bracket volgorde. En dus krijgt u van ons het bracket. Giel van Veen, hij is als eerste geplaatst, speelt tegen Ryan Searle. De winnaar van die wedstrijd speelt daarna tegen of Rob Cross of Ryan Joyce. Michael van Herwen, dat is de tweede Nederlander die er nog in zit. Die speelt tegen Ross Smith. En tenslotte hebben we ook nog James Wade, de machine. Hij zit er ook gewoon nog in. Hij versloeg Wessel Nijman vanmiddag. En hij speelt tegen Cameron Menzies. Eén van deze acht wordt de nieuwe International Darts Open kampioen. De aankomende 4 uur ongeveer gaan wij voor u verslaan. En gaan we weten wie uiteindelijk de kampioen is. Het woord is, zoals te doen gebruikelijk, zo dadelijk als eerste aan onze vriend uit Duitsland, Philip Brzezinski.

0: Und außerdem begrüßen wir auf der Bühne unseren ersten Referee dieser Finalsession. Hier ist der Kirkulator, Kirk Bevins.
1: Kirk Bevins is onze scheidsrechter voor deze eerste partij. En het is niet zomaar een partijtje. Het is een wedstrijd tussen nummers 1 en 8 van de plaatsingslijst. Het is dus volgens de plaatsingslijst gegaan in dit deel van het bracket in ieder geval. Gian van Veen en Ryan Searle. Gian van Veen. Het is zijn 41ste Eurotour-toernooi en zijn 12e kwartfinale. Hij won er 6 en verloor er 5 van de vorige 11 die hij speelde. En dit is Ryan Searle. Won van Charlie Manby met 6-3 en won indrukwekkend vanmiddag van Kim Huibrechts met 6-1 maar liefst. Hij stond 1 keer in zijn carrière in de finale van een Eurotour-toernooi. Dat deed Van Veen al 3 keer. Hij won tot nu toe van Conor Scutt en van Kevin Doets in 2. Goeie wedstrijden, Marco.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Goedenavond, Jacques. Vooral tegen Doets vanmiddag vond ik het indrukwekkend. Ik had eigenlijk wel verwacht dat die partij dichter bij elkaar zou zitten. Want Doets is de laatste week in topvorm. Maar Van Veen speelde heel goed. Gewoon een gemiddelde van 103,5. Maar Ryan Searle daarentegen, die maakte ook korte metten met Kim Huibrechts. Ja. Speelde ook goed.
1: Van Veen dacht even dat het 180 was. Searle kan er wel op lachen. Die denkt, wacht eens even, ik zal het even voordoen.
3: Nee, ook niet.
1: Ik denk dat hij wel het arm op je omhoog had gestoken.
3: 104.
1: Lekker tempo bij deze twee mannen. Dit is een heerlijke eerste kwartfinale van zo'n avond. Ja, Ryan Searle. Dit is zijn 15e kwartfinale op een Eurotour-toernooi. Van de vorige 14 won hij er 3. Dat is niet best, hè?
2: Nee, dat betekent dus ook dat hij het dus moeilijk vindt om op zo'n Eurotour-toernooi meerdere partijen op een dag te spelen. Ja, van, of de transitie van middag naar avondsessie, dat gewoon een probleem is.
1: Ja, daar lijkt het wel op.
2: En nu mag hij het op gaan nemen tegen de nummer 1 van de plaatsingslijst. Ik wou het net nog zeggen, beide spelers maakten zoveel indruk in de eerste wedstrijd. Ik denk, nou, als ze dat dan allebei meenemen na deze wedstrijd, dan wordt het een klapper.
1: Ik heb wel dat Searle de triple 1 in zwerft nu. Van Veen op zoek naar tops.
3: James on the first line.
1: En een stopje opzij. En dan is daar het gaatje. En zo houdt Van Veen zijn eigen eerste leg.
4: Hij zit heel erg aan de rechterkant van de 20, Searle.
2: Ja, daar had hij vanmiddag totaal geen last van. Want vanmiddag leek al of dat alles in de triple 20 ging. Scorende beurten met 2 triples van Ryan Searle was niet normaal. Hij stond eigenlijk elke leg wel na 9 pijlen op een finish. Of zelfs onder de 100. Het ging zo makkelijk tegen Kim Huibrechts.
1: Ja, hij heeft er van die wedstrijden bij. Ja, ik zou bijna zeggen, op de Pro Tour heeft hij er van die dagen soms bij.
2: Ja, dan kan hij niet missen.
1: Nee.
2: Dan is het gewoon alleen maar 100 plus gemiddeld, 100 plus gemiddeld. En dat gaat dan heel de dag zo door, inderdaad.
3: 91. 149.
2: Ja, nou, deze dan wel.
3: Good.
2: Ja hoor, deze dan wel. Prachtige finish om zijn kwartfinale af te trappen. Mooie 149 van Ryan Searle.
1: 12 bij Light. Dat is lekker. Zo staan ze allebei na 2 legs meteen op het scorebord. En dan krijg je over het algemeen de beste wedstrijden van. Die zit eigenlijk net een beetje te hoog. Dat is een knappe 2 hoor, dat hij hem al naast krijgt.
2: Nou, de zaal is weer goed gevuld in Riza. Zoals je ziet, de tribune zit ook.

0: zo goed als vol. Zou het dan misschien toch gewerkt hebben dat we nu een uurtje eerder beginnen zo'n sessie?
1: 81, ja? Junior Ball, 24.
2: Van heeft geen haast. Wil gewoon een dubbel overlaten. Het is dubbel 16. Dat lukt niet helemaal. Dubbel 16. Nu dan toch wel.
1: 36.
2: Ik heb nog idee dat hij de flight pakte van die pijl die er al in zat.
0: Nou, en, 149 ging wel uit. 150 is echt te hoog.
1: 110. Dat is wel
0: keurig tops over. Maar normaal gesproken is dat geen probleem voor Gio van Veen. En nu ook niet. En zo gaat alles keurig met de darts mee. 2-1 voor de Nederlander.
1: 108.
2: En de eerste 180 van de wedstrijd. Het heeft nog lang geduurd. Volgend jaar terug in Riza. Nou, de kalender is nog niet bekendgemaakt, maar ik kan me niet voorstellen dat Riza er niet bij staat.
0: Ja, dat is een van zijn Eurotour locaties die... Hij blijft er gewoon op, hè?
2: Ja, het is ook de enige in die contraien natuurlijk. Dus ja, je wil daar ook de fans bedienen.
0: Nou, je ziet het. Het is een volle zaal. En dat is meestal wel een reden voor de PDC Europe om terug te gaan. Wat de Eurotour ook verdient natuurlijk.
1: Runner
2: 138. 138 voor Searle. Geen haast. Want ook in zijn leg is hij weer ver vooruit.
1: 98. 96. Runner 140.
0: Zo is het nog niet echt spannend in... De legs.
1: Games aan de voorleg.
0: Zo gaat de leg steeds vrij eenvoudig naar de leg. Degene die hem begint, die wint hem dan ook. Dat zou op het einde goed nieuws zijn. Want Van Veen mag eventueel bij 5-5 leg 11 beginnen.
2: Ergens zullen we nog wel een kansje krijgen.
1: 131.
0: Je merkt wel dat Searle inmiddels de triples wat makkelijker gevonden heeft dan Van Veen. De beurten met twee triples, waar Searle vanmiddag zo goed in was, gaan inmiddels lopen.
1: 100.
2: 100. Toch een beetje ontevreden van Veen, omdat die eerste pijl in die triple zit. Dan wil je minimaal 140 hebben.
1: 59.
2: Een triple voor Van Veen en nu heeft Searle de kans.
0: Ja, dit is een serieuze kans, zeker als die eerste pijl erin zit. Twee daarnaast. Maar net geen 170 voor Ryan Searle. Maar ja, 142. Het is een flinke finish. Het is een te hoge finish op dit moment. En zo krijgen we nu echt een serieuze B-kans voor Ryan Searle. Via dubbel 12. Ja, zo makkelijk gaat het dan. Gemiddelde van ruim boven 100, Ryan Searle. Ziet er tot nu toe best toch indrukwekkend uit.
2: Ja, wie weet, hè. Ik bedoel, ook bij Ryan Searle, daarvan weten we. Die doet natuurlijk al heel lang mee op al die Eurotour toernooien. Het is Eurotour nummer 66 voor Ryan Searle. En dan nog geen één gewonnen voor iemand die toch dicht tegen de top 10 van de wereld aan zit. Players Championship zat heeft gewonnen. Acht Players Championships op zijn naam staan. Twee Challenge Tours, ja.
0: Eén keer een Eurotour finale. Die hij misschien wel op moeten winnen natuurlijk. Miste daar heel veel matchdarts tegen Martin Schindler.
1: 140.
0: Ja, met de cijfers die hij tot nu toe laat zien. Is het zomaar mogelijk.
1: 140.
0: En eigenlijk hoort Ryan Searle misschien ook wel in het rijtje van... Die zou toch wel een keer een Eurotour moeten winnen. Maar ja, dat geldt voor deze man zeker.
2: Ja.
1: 85.
0: Ryan, 130. Zes darts voor deze 130.
1: 20.
0: Oh, er wordt niet heel veel van afgehaald door Ryan Searle. Daar kan Van Veen van profiteren.
2: Nou, ten eerste top zo hoor. Searle vanaf 106. Enkele 20, dus triple 18 nodig. Nee.
1: 98, Junior Require 40. Hier is al een
2: cyclone. Zo is de break geen break geworden.
1: Want
2: Van Veen breekt meteen weer terug. Zo wint iedereen de leg waar hij als eerste op een dubbel mag gooien.
0: De triple 1 gaat ook uitstekend trouwens bij Ryan Searle. Dit zijn er weer twee.
1: Sick.
2: Nou, een punt of 10 hoger ruim voor Ryan Searle in zijn gemiddelde.
1: 21.
2: Ja. Dat verschil zit er met name in zijn eigen legs.
1: 96.
0: Ja, er was ook een lek bij. Volgens mij de tweede lek. Toen was Van Veen nog niet halverwege.
2: Ja, precies. Nou gaat het hard, hè. Die gemiddeld is.
0: Het zou mooi zijn als het een beetje spannend wordt in bepaalde legs. Dat beide spelers pijlen op een dubbel krijgen. Want daar zitten we nu een beetje op te wachten. Voor mijn gevoel zitten ze daar ook beide op te wachten.
1: 140.
0: Zul. Laat de finish over in de lek van Van Veen.
1: Ryan, you've got 114.
2: Triple 18 heeft hij nodig, Searle. Maar vindt hij niet. Heeft dat natuurlijk lastig zien, Ryan Searle, voor het probleem met zijn
1: oog.
2: Van Veen blijft bij die 18. En gaat naar de bullseye.
0: Die zitten dan toch wel een stukje van aan. En voor het eerst deze wedstrijd krijgen beide spelers pijlen op de dubbel.
1: Zo
0: maakt er dankbaar gebruik van. Breekt hier Gier van Veen en komt 4-3 voor. Maar je ziet aan alles aan de houding van Veen. Hij is niet happy met zijn spel. Scorend wil het allemaal nog niet zo gaan bij Van Veen.
2: Zijn eerste pijl zit voor het echt goede net een tikje te hoog. Het is niet heel veel te hoog. Maar het is net een tikje waar hij in de Premier League met name regelmatig last van had dat ze eronder zaten te ver. En dit is prima. Dan zou hij ze normaal gesproken erop moeten kunnen leggen.
0: Het zal natuurlijk ook nog wel een klein beetje wennen zijn. Omdat hij sinds kort met nieuw materiaal gooit natuurlijk.
2: Uiteraard.
1: Sick.
2: En hier mag hij ook echt wel ontevreden over zijn over deze beurt. Die eerste is al perfect.
1: Sick.
0: Ja, dat is drie keer strak boven het ijzer. Beurt ervoor ook al. Dan kan Van Veen met die matige lek toch nog gewoon in de buurt komen. Hè? Dan is het weer een beurt zonder trippels. Beetje jammer voor Van Veen.
2: Die ene nog vast af bij Searle. Maakt hij dubbel 10 over Van Veen. 160.
0: Oeh.
2: Dat gaat niet lukken.
1: 140.
2: En heavy metal wint dubbel 10. En is dan één leg verwijderd van de overwinning. En eerlijk is eerlijk. Okay. Hij staat ook beter te spelen op dit moment dan Van Veen. Ja.
0: Gooit bijna 10 punten hoger in gemiddelde. Waarin leg 7 Van Veen 1 double boel kreeg. Krijg hij gewoon een volle hand op de dubbel.
2: Het kan bij Van Veen natuurlijk ook zo zijn dat deze een lange dag voor hem. Hij moest de eerste wedstrijd van vanmiddag spelen. Misschien is dat met zijn huidige conditie nog net even te lang. Ik weet het niet. Hij is de enige die daar zelf antwoord op kan geven natuurlijk.
0: Nou, ik neem aan, als je de eerste wedstrijd gespeeld hebt, nou, dat was natuurlijk vroeg, was 12 uur, dat je dan wel terug naar je hotel gaat.
2: Nee, natuurlijk, want... maar dan nog steeds is het wel een vermoeiende dag natuurlijk.
0: Zeker. Ja, het blijft altijd moeilijk. Wat moet je gaan doen?
2: Ja, ik zeg altijd terug naar je hotel, maar dat is mijn mening. Zelfs als je de laatste speelt, zit er nog steeds 3 uur tussen, ruim. En je bent al warm gerooid. Je hoeft niet helemaal meer warm te rooien.
0: Zo gaat het wegzetten. Weer een triple 1. Maar toch krijgt hij dan steeds weer 2 pijlen in de triple 20. Van Veen om in de wedstrijd te blijven. Dat lukt niet. Dan gaat Sul voor de wedstrijd gooien.
2: Voor 15 is 2 pijlen voor Tops. En zo gaat het ook. En hij heeft dan 1 pijltje genoeg. Ryan Sul wint met 6-3 van Gian van Veen. En dus lukt het weer niet voor Gian van Veen om een Eurotour toernooi op zijn naam te schrijven. Hij won in ieder geval een paar wedstrijden als eerste geplaatste speler dit toernooi. En Ryan Sul, misschien is het wel zijn avond.

0: it. How'd you do that?
1: That's a wrap.
2: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
3: ASR doet het.
4: I am the same boat and I like to do things fast. And now fast just got better.
5: Beter tegen nare geurtjes met een heerlijke geursensatie. Nieuw Robijn Quick Wash. Speciaal voor korte wasjes. Nu ook in Optimum White en puur en zacht.
6: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.

0: Je gaat de sprong wagen. Je weet precies wat je nodig hebt. En waar de risico's liggen. Dit is jouw tijd. En om nog verder te komen...
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.

0: begrüßen wir auf der Bühne unseren zweiten Referee dieser Finalsession. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Franz Engerer, hij is de baas van wedstrijd nummer 2, kwartfinale nummer 2, beter gezegd, tussen Rob Cross en Ryan Joyce. Twee mannen die tot nu toe een flink indruk hebben gemaakt. En die zeker terecht hier staan. Met name Rob Cross, die verantwoordelijk was vanmiddag dat we sowieso een nieuwe naam op de beker gaan krijgen. Want hij knikkerde de verdedigend kampioen Steven Bunting eruit. Dit is Ryan Joyce. Hij is met name verantwoordelijk voor het uitschakelen van een heleboel Nederlanders. Jeffrey Sparidaans ging eraf. Christian Kist ging eraf. Jermaine Wattimena ging er ook af. Soms wat makkelijker dan andere keren, maar toch, hij staat hier nog steeds, Relentless Ryan Joyce. Zijn 40ste Eurotour toernooi. Eén keer haalde hij de finale. Dat is toch alweer een tijdje geleden. En dan Rob Cross. Hij, ja, aan het begin van het jaar dacht iedereen, die zien we voorlopig niet meer terug. Maar hij is toch aan een soort revival bezig. Won natuurlijk al 2 Eurotour toernooien in zijn carrière. En versloeg achtereenvolgens Dirk van Duivenbode. Close wedstrijd, maar won hem wel met 6-5. Mike de Dekker en Steven Bunting. En Marco, Rob Cross maakte indruk vanmiddag.
2: Ja, hij zet heel eenvoudig Steven Bunting aan de kant. Oké, Steven Bunting miste een paar dubbels in het begin. Maar Rob Cross strafte alles af. En ik vond vooral de manier hoe Rob Cross speelde. Er zat passie in, er zat vuur in. Het was goed om te zien. Het lijkt echt of dat Rob Cross weer aan het terugvecht is.
1: Ik heb het al vaker gezegd. Hij is er zo bij gebaat dat hij wat minder speelt eigenlijk. Hij zou een klein beetje moeten temporiseren af en toe. Niet alles spelen. Maar als hij fris is, dan is en blijft hij levensgevaarlijk.
2: 100. Ja, een paar maanden geleden zei iedereen, oi oi, hij gaat Peter Wright en al die mannen achteraan. Maar oké, hij staat al nummer 22 van de wereld. Maar het ziet er goed voor hem uit voor de World Matchplay. Moeten nog wel wat dingetjes gebeuren, maar bijvoorbeeld een overwinning hier. Ik zou hem weer in dat veld brengen. En stel dat hij de matchplay haalt, ik denk dat hij het uiteindelijk wel gaat halen. Maar ik denk dat niemand uit de top 16 Rob Cross tegen wil komen in de eerste ronde.
1: Hij staat niet te juichen in ieder geval. Nee. Er zijn natuurlijk nog wel een paar gevaarlijke klanten in dat rechter rijtje, zoals we dat dan even voor het gemak noemen. Matchplay, nou, het lijkt ieder jaar wel weer beter te worden. En sterker deelnemersveld. Ja, er zitten weinig zwakke broeders tussen meer. Dat is gewoon zo.
2: Het zijn natuurlijk echt de beste spelers die zich plaatsen voor de World Matchplay. Cross daar nog niet bij. Maar bij een overwinning hier. Dan is hij nog niet veilig. Maar dan is hij naar plekje 14.
1: Dan zit hij er voorlopig in ieder geval bij.
2: 57. Ik zal in de volgende leg proberen uit te leggen. Want er is ook nog wat aan de hand voor het volgende Eurotour toernooi. Want er zijn nog een paar toernooien die meetellen. Eens kijken hoe Cross het hier gaat wegzetten. Doet het goed. Vanmiddag ook met Bunting. Wegzetbeurten waren goed. Eigenlijk was het een compleet verzorgde wedstrijd van Rob Cross. De momenten dat hij mocht missen, dan miste hij ook. Maar de momenten dat het uit moest, ging ook alles uit.
1: Deze eerste kwaldubbel gaat ernaast. Ryan Joyce op 113. Op 19 en dubbel 18. Gaat niet lukken.
3: 53. Robbie Glass 32. Game for the first leg.
1: En de eerste leg blijft veilig bij Rob Cross.
2: Ja, wat ik al zei, hij zou weer echt een goed resultaat moeten halen, Rob Cross. Want het volgende Eurotour-toernooi, dat is namelijk volgende week de Baltic Sea Darts Open in Kiel. Daar staat hij op dit moment nog niet bij de deelnemers. Maar hij is wel eerste reserve. Dan is de kans meestal groot dat je mee mag doen. Maar ja, stel dat ze wel allemaal opkomen dagen. Dan moet er op cross vanaf de zijlijn gaan kijken hoe de rest het gaat doen. En dan wordt het toch weer in één keer een stuk moeilijker om in dat groen te blijven voor de World Matchplay.
1: Ja, want er zijn nog een aantal toernooien te spelen voor de World Matchplay. We hebben het er gisteren al eventjes kort over gehad. Players Championship 24 is het einde van de kwalificatieperiode. Begin juli ligt dat.
2: Ja, en we hebben er nu 18 gehad. Dus het is nog één Eurotour en nog een paar vloertoernooien. Dus ja, daar kan natuurlijk ook nog genoeg gebeuren. Maar bij zo'n Eurotour valt natuurlijk wel het meeste geld te verdienen. Ja. Dus ja, als je hier bijvoorbeeld de finale kan halen, ja, dan ben je natuurlijk een heel end.
1: Maar de verschillen zijn klein, hè, in dat stukje aan de onderkant, zeg maar, van die Pro Tour top 16.
2: Ja, er zit tussen 10 man. Tussen 7 man zit maar £10.000. En dan denk je, ja, wat is £10.000? Maar dat is gewoon hier zo'n halve finale of finale halen. En je bent gewoon veilig.
1: Ja.
2: Zo snel kan het ook gaan.
3: 140. 95.
1: Ryan Clark 80. Prachtig over Ryan Joyce.
2: Altijd met triple 18 beginnen. Cross. Dan blijft er nog 110 over, maar er blijft geen 50 over.
3: 92. Reinicon 40.
1: Joyce op het bord.
3: 81.
1: En je merkt meteen natuurlijk al dat het tempo in deze wedstrijd beduidend anders is dan het tempo in de eerste partij.
2: Ja, dit is qua tempo de langzaamste kwartfinale van de vier in ieder geval. Hierna Van Gerwen tegen Ross Smit. Oké, Ross Smit is niet de snelste, maar Van Gerwen natuurlijk wel. Maar dan James Wade tegen Menzies. Ja, we zouden dus in theorie twee hele snelle halve finales kunnen krijgen natuurlijk.
1: Als te doen gebruikelijk spelen vandaag de kwartfinales, de halve finales en de finale allemaal achter elkaar. Het is een loodzware avond voor de spelers die die finale halen. Maar het is meer dan waard natuurlijk als je kijkt naar het prijzengeld.
2: £35.000 voor de winnaar.
1: Precies.
2: Runner-up mag tevreden zijn met 15. Nou, voor een weekend darten.
1: Precies.
3: 56.
2: Om het rijtje af te maken. Halve finalist is £10.000. Dan heb je nu de kwartfinale gehad. £8.000. Nou, dat is best een weekendje voor een Risa, toch?
3: 57.
2: Nou, het prijzengeld is enorm omhoog gegaan bij de Eurotour. Waar het vorig jaar nog £175.000 per toernooi was. Nu gewoon £230.000 per toernooi. En het wordt alleen maar meer en meer.
1: Ja, het trekt toch niet de toppers aan op de een of andere manier. Dus prijsgeld is ook niet alles klaarblijkelijk.
3: 96.
2: Krol is inmiddels wel onder problemen hier in zijn eigen lek. En Joyce laat zien waar hij eigenlijk het hele weekend al mee bezig is. Van die combinatie finishes met één pijl op dubbel 16, die gaan bijna allemaal uit. Eigenlijk heb ik het gevoel dat hij dat bijna de afgelopen twee jaar al doet. Ryan Joyce.
1: Ja, hij blijft ook wel een beetje stagneren op die wereldranglijst, hè? Het is nou ook niet iemand die grote stappen daar maakt.
2: Ja, hij staat. Hij was al 27ste begonnen, hij staat inmiddels 25, maar voor mijn gevoel staat hij ook al een jaar op plek 25.
1: Ja.
3: 57.
1: Het is voor Ryan Joyce pas zijn vijfde kwartfinale op een Eurotour toernooi in zijn carrière. Dat is ook niet heel erg veel. Allemaal vorig jaar en dit jaar gehaald.
2: Ja, daarvoor speelde hij natuurlijk niet heel veel Eurotours.
4: Nee, hij vindt vliegen niet heel fijn.
2: Want een hekel aan vliegen, ja, dan wordt het lastig, hè, vanuit Newcastle. Of daar, ja, daar hebben ze in de buurt Newcastle. In ieder geval Noord-Engeland.
4: Ja. Geboren en woonachtig in Newcastle, inderdaad.
2: Ja, dan wordt het toch lastig als je naar Hildesheim of naar Riza moet.
4: Dat is niet te doen met de auto eigenlijk.
2: Ja, Ryan Joyce inmiddels terug op plekje 25. Rob Cross staat op dit moment nummer 23 van de wereld. Hij winst eventueel. Gaat hij één plekje omhoog? Gaat hij Ratajski voorbij? Ja, het ligt daar ook dicht bij elkaar.
4: Het oogt bij Rob Cross iets minder solide als vanmiddag. 118, Reinecke 52. En Joyce mag weer naar dubbel 16. Kaboom, het is 3-1. Het is weinig spectaculair wat Ryan Joyce over het algemeen laat zien. Het is ook esthetisch niet het mooiste wat je kunt krijgen op een dartboard. Maar ja, het is zeer zakelijk en zeer goed.
2: Ja, je weet wat Ryan Joyce doet, terwijl dat Cross hier zijn eerste 180 wordt. Ryan Joyce gooit elke beurt een paar triples. En hij eindigt waarschijnlijk met één pijl met dubbel 16. Dat is Ryan Joyce.
3: 16.
2: Vanmiddag speelde hij een goede wedstrijd tegen Wattimena. Op het einde hadden beide spelers een beetje pech. Wattimena uiteindelijk het meeste. Beide spelers kregen matchdarts. Uiteindelijk was het Joyce die hem erin gooide. Dat was voor Wattimena de tweede wedstrijd op rij waar hij dat feest had in zo'n laatste leg.
3: Good for you.

0: 96.
1: Het is niet de traditionele snack van Riza. Kipnuggets met patat, maar goed. We tellen maar goed.
0: 140, Robic 110.
1: Intussen Rob Cross 110 in de leg waarin Ryan Joyce het dan weer wat rustiger aan doet.
2: Hij begint gelijk met een triple. Dus ook Cross mag naar dubbel 16.
0: De
2: hoogste finish van de wedstrijd. Komt op naam van Rob Cross. Een mooie 110 finish. Nou, Joyce heeft natuurlijk nog steeds die break voorsprong.
0: 60.
1: Hij begint wel met 60.
2: Twee keer 100 van Cross. Joyce.
0: 58.
2: Toch even een paar beurten zonder triples in deze leg. Daar kan Cross weer van profiteren. Hij heeft het initiatief eigenlijk al te pakken. Begint gelijk goed.
1: Profiteert dus maximaal. Tweede leg op rij met 180.
0: 99.
1: En zes darts de tijd om er 3-3 van te maken. Dan is dit niet zo slecht, hoor.
2: Best oké. Okay. Had in ieder geval de boel eraf. Dus blijft een single naar dubbel combinatie over. Het enige wat Joyce kan doen is wat druk geven.
0: 100.
2: Dat valt dan eigenlijk een beetje tegen aan zo'n eerste pijl. Twintig en dubbel 18 voor Cross. Good dart. Heel erg sarcastisch van Cross. Maar die dubbel 9 trekt hij er ook aan de binnenkant. Dan krijgt Joyce wel een serieuze kans om toch gewoon eigenlijk binnen te hengelen.
1: 4 dubbel 5. Maar die gaat er ook net onder. Geen dubbel 16, hè?
2: Andere groen. Het is wel een belangrijk moment in de wedstrijd, hoor. 3-3 of 4-2.
1: Oh. Dat is ook wel een eindje er vandaan. Maar die zit erin. En dus is het na 6 legs gewoon volledig gelijk.
2: Ja, en kijk eens hoeveel het met hem doet, hè, die leg. Je zag hoe belangrijk dit moment was. Het is maar een 9 finish. Het stelt in theorie natuurlijk niks voor, maar het is wel belangrijk. Scorend is het allemaal nog niet zo goed als wat ze vanmiddag lieten zien. Vooral Joyce was scorend heel erg goed vanmiddag.
0: 140.
1: 54. Ja, Nou, want nu is het weer Joyce die makkelijk het initiatief pakt in de leg die Cross begint.
0: En
1: met deze 180 doet hij dat sowieso.
2: Lekker moment hoor, voor Ryan Joyce. Cross gaat zijn hel zoeken bij de triple 18. Meestal als hij daar op gooit is dat altijd wel goed verzorgd. Nou, Joyce mag wel als eerste. Kijkt even waar Cross op staat. Moet dus wel gewoon voor de 14 gaan. Ja, triple gevonden.
1: Wel of net niet. Ja, vanmiddag in zijn interview na afloop klaagde Joyce een beetje over de hitte. Zei dat hij er ook echt last van had. Ik denk dat iedereen er wel last van heeft. Je ziet ook weer de zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd staan. En weer een lekkere finish van Rob Cross. Hey, je zei het eerder al, Marco. Als het moet, gooit hij erin.
2: Ja, maar ook die 162 daarvoor, hè, die beurt. Dat is ook wel klas, hoor.
0: 100.
2: Maar je ziet dat er een andere Cross op het podium staat als een maand of twee geleden. Als hij dan verloren op de hele Tour, dan was het ja, met je schouders ophalen, bedankt en we zien het wel weer. Maar ik denk dat hij toch zelf, of misschien zijn thuissituatie of zijn manager wel wat gezegd heeft. Vriend, dat zal wat moeten gebeuren.
1: Ja, maar het maakt eigenlijk niet uit hoeveel mensen dat tegen je zeggen. Als het niet vanuit jezelf komt, dan gebeurt er meestal niet zoveel. 140.
2: Je ziet wel dat Cross nu met een andere mindset staat te spelen dan een tijd geleden. Natuurlijk, in interviews is het makkelijk zeggen van ja, ik doe er heel veel voor. Maar je moet het wel echt doen natuurlijk. Maar je ziet wel dat Cross ermee bezig is.
1: Ja, het is natuurlijk ook niet altijd. Iedereen denkt altijd, ja, mooi leven als darter. Maar het is natuurlijk best wel veel hetzelfde. Ja, weet je, ga maar eens 4 uur aan een dartbord staan. In je eentje, dat valt niet mee. Tenminste, mij viel nooit mee.
2: Heb jij dat gedaan vroeger?
1: Nou, ik stopte dus meestal na een kwartier.
2: Ja, ik wou net
1: zeggen. Dat ik hier zit.
2: 180 nummer 3 voor Rob Cross. Nee, maar tuurlijk, er zitten ook mooie dingen aan. Maar er wordt echt onderschat hoeveel de darters in hotels en reizen. Dat wordt echt onderschat, denk ik, door heel veel mensen.
1: Op 18 heeft hij nodig Rob Cross. Die gooit hij niet.
0: 56.
1: Dus kan Joyce weer terug naar 4-4.
0: Ryan Joyce.
1: Nou, dubbel 14 weet Joyce wel te vinden. Nou, zo zit het gewoon weer dicht bij elkaar.
2: Ja, zo is het toch een goede wedstrijd hoor. Beide spelers 50% op de dubbels.
0: 58.
2: Gemiddeld is van Cross rond de 94 en Joyce 97 en een beetje. Spannend zal dus in de eindfase.
0: 100.
2: Je ziet het hier, Joyce 3-1 voor. Toen weer voorsprong voor Cross. Nu weer netjes in balans.
0: 140.
2: Ik durf mijn geld er nog niet op te zetten wie de tegenstander van Ryan Searle gaat worden.
0: 60.
1: Ja, je bent geneigd te denken dat het voordeel dan toch ligt bij de speler die A wat vaker kwartfinales wint en B de oneven legs mag beginnen. Dat zou dan Rob Cross zijn, maar ja.
0: 41.
1: Het is geen zekerheid.
2: Want hier is Ryan Joyce.
0: 140.
2: Weer een beurt met twee triples, waar hij er al zoveel van heeft.
0: 98.
1: Nou, wat een finish over Cross. 164. Ja, dat is een beste. Joyce hier een trippeltje kan gooien. Had hij een veel betere finish over.
0: Ja,
1: dat trippeltje dat komt er niet.
2: mag Kroos het gewoon gaan proberen. Weer eerst naar triple 18. Dan blijft er weer 110 over. Maar weer niet naar de bullseye.
0: 92. Grind call 142. 64.
2: Oké, okay gedaan door Joyce, maar beide mannen op een gelijkwaardige finish. Kroos mag als eerste. Voor triple 20 en dubbel 6. Triple gelijk raak. Nou, hier is 50% op de dubbels. Dus het zou in theorie geen probleem moeten zijn. Het is ook geen probleem. Finishend. Nu weer. Het moet. En het gaat gewoon uit.
1: Nu de druk dus vol op Ryan Joyce. Die moet zijn eigen lek nu houden. Staan nog altijd groot tegen een gemiddelde van 96. Daar is niks mis mee. 50% op zijn dubbels. Het zit gewoon heel dicht bij elkaar. Zo zijn alle ingrediënten om er gewoon een 11-10-6 lek uit te halen.
2: Verdient deze wedstrijd misschien ook wel. Uitstekende lek hoor van Ryan Joyce. Nou, het gaat waarschijnlijk gewoon gebeuren. We gaan naar een 11e en beslissende lek.
1: Ja, Kroos is in deze lek even helemaal weg ook.
0: 78.
1: Ryan dus mag Joyce het ook gewoon rustig aan doen. 1 18 naar dubbel 16. Dat is verstandig.
2: 97. Ja, dat is dan een lek onder druk. En dan gewoon naar 12e hard op dubbel 16. Uit het boekje.
0: 127,
1: Ryan Clark 32. 5-5, it is. En in de tweede kwartfinale van het International Darts Open gaan we een 11e en beslissende leg spelen. En het is Voltage die mag beginnen. En heel veel breaks hebben we in deze wedstrijd niet gehad. 2 slecht. Nu gaan we vlak achter elkaar.
2: Twee keer goed geswitcht door Rob Kroos.
1: Maar Joyce blijft bij. Oh, geen triple voor Kroos. Die zaten er al die vlak boven.
2: Deze zit perfect voor Ryan Joyce. Moet nu wel naar een 19 omdat die tweede pijl er een beetje scheef in staat. Dat is een beste beurt van Relentless. 101 punten voorsprong.
1: Laatste van Kroos, maar het initiatief is hij wel kwijt.
2: 18 toe. Ja, hij vindt daar zelfs nog een triple. Beste lek hoor van Ryan Joyce. Kroos heeft nu echt minimaal 140 nodig. Oei, begint weer met een 1. Nu moet er nog gerekend worden.
1: Ja, precies. Zal maar 18 moeten met zijn laatste pijl.
2: Hij vraagt het voor de zekerheid ook even na.
0: 76.
2: Het is niet fantastisch hoor. Kroos voor de zoveelste keer weer op 164 aanbeland. Dit is voor de wedstrijd Ryan Joyce.
1: Nou, tops over.
0: 94.
1: Nou, dan mag Kroos denk ik proberen. Die triple 18 die hebben we al een paar keer zien raken.
0: 164.
2: Yeah.
1: En nu kiest hij ineens voor de triple 19. Ja, oké. Het is een keuze. Ryan Joyce voor Tops. En een plek in de halve finale. Ryan Joyce, stap hier opzij. Oei, het is geen dubbel 16.
2: Nee, en zeker als die eerste pijl een beetje naar beneden hangt, ja, dan is er geen ruimte meer. En dan kan Cross die wedstrijd toch nog winnen. Gehoorde al twee finishes van boven de 100. Kan daar een derde aan worden toegevoegd. Dat gaan we doen.
1: Nee, triple 16. Nee, nee. Ja, tops, tops.
2: Dat is één keer tops.
1: En dat is twee keer tops. Hij doet het gewoon. Rob Cross. Ryan Joyce mist drie matchdarts om Rob Cross naar huis te sturen. En het is Rob Cross die vervolgens 100 uitgooit. Ryan Joyce heeft geen zin in het praatje. Die balt als een stekker en gaat de kleedkamer opzoeken. Rob Cross gaan we terugzien. Hij in de halve finale tegen Ryan Searle.

0: around it.
1: How'd you do that?
2: And that's a wrap.
3: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
4: ASR doet het.
5: Niemand mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
6: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
5: Ja! Kilo's supplementen. Wel met water. Niet via de nezen. Kom op, hè!
7: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.

0: cancelando.
1: Je hebt een doel. Je ziet het al helemaal voor je. Maar je moet er nog wel komen. Dit is jouw tijd. En als het zover is...
2: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
3: Zoek je deze misschien?
4: Ja, al een tijdje.
2: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.

0: De 18e onderlinge ontmoeting tussen Michael van Gerwe en Ross Smith hier op het podium in Riza. Van Gerwe staat 11-6 voor in onderlinge duels, dat wel. Maar ja, de laatste maanden, of ja, misschien moet je wel zeggen de laatste jaren, zijn er weinig zekerheden meer bij Van Gerwe. Dit is Ross Smith, smudger, als 10e geplaatst op dit toernooi. Stond al 4 keer in de finale van Eurotour toernooi. Hij weet dus wat het is om ver te komen in dit soort toernooien. Hij weet alleen nog niet wat het is om te winnen op dit soort toernooien. Is een 76e Eurotour ook alweer voor hem, hè? Dat zijn er ook al een berg. Ja, als je het hebt over een berg, dan heb je het ook over deze man. 120 heeft hij er gegooid. 38 keer gewonnen. Hij had heel veel moeite en een beetje mazzel tegen Madars Rasma. Het moest beter, zei hij gisteravond. En het was vanmiddag ook een stuk beter tegen Damon Hetta. Die versloeg hij met 6-3. Ja, en nu gaat hij iets doen wat hij al heel vaak gedaan heeft. En dat is een kwartfinale op een Eurotour spelen. Dit is kwartfinale nummer 79 voor Michael van Gerwe. Ja.
1: Dat zijn dus meer kwartfinales dan wat Ross Smith Eurotours heeft gespeeld.
0: Ja, Van Gerwe heeft dus 120 Eurotours gespeeld. Dat is de 79e kwartfinale. Ja, het is 2 of 3 keer haalt hij gewoon de kwartfinale minimaal. En er zijn er spelers die denken, nou, een keertje een kwartfinale halen, dat is echt gaaf.
1: Ja, en dan valt het de laatste jaren eigenlijk nog mee hoeveel kwartfinales dat hij haalt. Het percentage is dus aan het zakken eigenlijk.
0: Ja, dat klopt.

0: Nog steeds bizarre cijfers wat Van Gerwen alle monteuren toe geflikt heeft.
1: Maar Ross Smit is wel een van die spelers die weet wat het is om te winnen van Van Gerwen. 6 keer gespeeld op de Eurotour tegen elkaar. Van Gerwen won er 4, maar Ross Smit won er dus ook gewoon 2.
2: Easy one.
0: Ja, speelde eigenlijk 2 rare wedstrijden. Tenminste, compleet verschillend. Wat Van Gerwen eigenlijk ook deed eerder dit toernooi. Tegen Cullen was Ross Smit heel erg goed. En tegen Pietrzycko vanmiddag. Ja, zijn eigen legs waren oké. Okay, maar kon totaal geen druk geven in de leg van Pietrzycko. Uiteindelijk won hij die wedstrijd wel. Ja, Van Gerwen speelde goed tegen Hetta vanmiddag. Maar tegen Rasma had eigenlijk al gewoon huis gemoet, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, Rasma werd een beetje bevangen door de spanning.
0: 6 matchdarts voor Rasma.
2: Ik
1: verwacht niet dat Ross Smit daar zoveel last van zal hebben.
0: Hier is Van Gerwen voor de eerste leg.
1: 2 missers. Ross Smit op 108. De 16 en tops gaat hij proberen. Nou, triple 16 is gelukt.
2: Game.
1: En tops ook. Het is Ross Smit die meteen 108 uitgooit. Bij, nou ja, mag je het een foutje noemen. De eerste 2 missers van Van Gerwen in ieder geval.
0: Ja, dat heeft Van Gerwen vaker dit toernooi. Het is allemaal niet gelijk in de eerste beurt uit.
2: 97.
1: Scorebord lijkt even vastgelopen te zijn. Dan is hier het reserve scorebord.
0: Ja, ze zijn het weekend met voor het eerst met een nieuw scoresysteem aan het testen. Het is pas voor het eerst dat het scorebord eruit gaat.
1: Ja, ik heb het ook nog niet gezien.
0: Ja, je weet zelf hoe het eerste Eurotour-toernooi was in Krakau.
1: Ja, toen ging het onderleg zo'n beetje eruit.
0: Ja, ik weet er alles van, laat ik het netjes zeggen. Maar er worden achter de schermen worden er veel veranderingen en updates aangedaan. Kijk, of dat je nou fan bent van of niet het nieuwe scorebord. Inmiddels ben je er ook wel aan gewend, moet ik toch wel zeggen.
1: Ja, precies.
0: Maar dat is bij darters en bij de mensen die het darten volgen. Verandering schijnt nogal moeilijk te zijn. Wij waren er ook best sceptisch over in het begin. Maar ja, nu al die updates zien er best oké uit, toch?
1: Ja, je bent eraan. Maar goed, ik denk nog steeds dat het wat magertjes is qua informatievoorziening.
0: 100%. Er zijn er wel meer statistieken beschikbaar. En maar er moet gewoon nog veel aan gewerkt worden. Het scoren wordt er weer terug. Ja, Ross Smit. Nou, gewoon op een 2-0 voorsprong.
1: Dadelijk gedaan is, kunt u meteen door naar de Formule 1, de Grand Prix van Canada.
2: Zeker.
1: Morgen beginnen, of in ieder geval zijn de play-offs van het hockey ook nog te zien op Viaplay, zowel de dames als de heren.
2: 145.
1: Dus het stopt niet met sport op deze zondag. Donderdag de finale avond van de Premier League of Darts. Luke Littler, Luke Humphries, Gerwin Price en Johnny Clayton gaan dan uitmaken wie de Premier League van dit jaar gaat winnen. Dinsdag begint ook nog de UK Open Pool. Kunt u ook Gerwin Price zien. En Barry Hearn. Als u op tijd inschakelt. Die gaan meedoen namelijk aan dat pooltoernooi.
3: 73.
0: Ja, Gerwin Price gaat meedoen aan het UK Open Pool. Stel dat hij nou heel ver komt. Wat gaat er nou gebeuren met de Premier League?
1: Ja, jij denkt, nee, ja, ik heb een paar jaar commentaar bij pool gedaan. Dat is iets anders dan wat wij met z'n tweeën doen op een pooltafel ergens in een kroeg of zo.
0: Onderschat mijn poolkwaliteiten niet,
1: nee, nee, maar ik onderschat ze ook niet.
0: Oké, okay, jij hebt het ook gelijk.
1: Weer drie missers voor Gerben. En
0: oh, er is iets aan de hand. Er is toch niets aan de hand. Ross Smit dacht dat er wat was. Vroeg het aan Van Gerben. Van Gerben zei, nee, het is goed, maar... Geen idee wat het nou precies was.
1: Smit naar de 18. En Smit naar de bullseye. En ook die gaat erin. Ja, hij straft wel ieder foutje van Verger af, Ross Smit.
0: Ja, hij mist twee paarden op die 100 in de eerste leg. Nu drie darts op 32. Ja, dat mag natuurlijk niet.
2: Wat een voelzin.
0: Nu wordt het toch wel zaak voor Van Gerwen om eens snel een lek te winnen. Het liefst deze lek al van Ross Smit. Dan wordt het een lastig verhaal.
2: 105.
0: Dit is goed van Gerwen. Het is de eerste 180er van de wedstrijd, maar die komt op een lekker moment. Hij laat 60 over. Nou, Ross Smit op 160. Die eerste zit perfect. Twee daarnaast.
2: 120.
1: Dat is de eerste misser op een dubbel van Ross Smit. En dan moet Van Gerwen daar gebruik van maken. Er moet een keer een dubbel in. Dubbel 10 dan. Nou.
0: Ja, kijk, die pijl op dubbel 10 die zit er nog vlakbij. Maar die eerste pijl op tops, dat scheelt gewoon 3 centimeter.
1: Ja, Ross Smit. Je moet ook nog tops gooien, wil ik zeggen. Die gooit hij dan ook met de laatste pijl.
0: Ja, 4-0. Een voordeel van Smudger. 7 missers inmiddels op de dubbel van Gerwen.
1: Ja, scorend is het allemaal nog niet eens zo slecht. Maar de afwerking, daar schort er toch echt wel aan. Gewoon dat het echte vertrouwen er nog niet is.
0: Die pijl die zakt wat, dus hij moet dan naar de 19. Die zakt ook, dus dan terug naar de 18.
1: Nou, er is nogal wat te doen om die borden. Er worden toch best wel veel spelers daar... over klagen.
0: Ja, wie was dat nou? Oh ja, Bradley Brooks, die op 161. Die gooide hem precies in het midden van de boel. En dan stuit het er zo uit.
1: Ja, nou, wel meer... ook op de Pro Tour... was ook ergens, volgens mij.
0: Ja, daar was Gary Anderson bij. Dat was Smit. Was ook totaal niet blij.
1: Ja, ze zijn er natuurlijk hard mee aan de slag. Maar ja, het is ook niet zo heel makkelijk op te lossen.
0: Ja, en het ding is... ze moeten ook... getest worden, maar ja, het blijft lastig natuurlijk, hè. En je zou toch ook wel mogen verwachten van de fabrikant... het is niet het eerste bord wat ze afleveren, hè.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus ja, is het dan zoveel ander materiaal. Eerst kijken wat Van Gerwen doet vanaf 136. Die tweede valt er net naast. Ja, Smit op 111. Dit zou wel echt de knock-out zijn als deze ook nog uitgaat. Nou, dat blijft Van Gerwen bespaard.
2: 59. Mark, we require 8.
1: Welke dubbel wel? Dubbel 4? Ja, dubbel 4 wel. Die gaat er midden in. Alle ballen op dubbel 4.
0: En de stand ligt er in ieder geval niet. Hij heeft veel support in Risa.
1: Ja, het is ook gek eigenlijk, want Van Gerwen, die natuurlijk ieder Eurotour toernooi zo'n beetje wel gewonnen heeft in zijn carrière. Dit is het enige Eurotour toernooi wat echt vaak gehouden is, dat hij nog nooit gewonnen heeft.
0: Wel finale gestaan, maar nooit gewonnen inderdaad. Daar werd hij nog wel even aan herinnerd door Filip Brzezinski in het interview vanmiddag.
2: 85.
0: Heeft hij nu ook niet alle jaren in Risa gespeeld. De meeste datters vinden er dan toch, als er dan eentje over kunnen staan, dan denken ze, dan staat Risa meestal wel hoog op de nominatie. Maar we zitten op zich niet in de positie om het nu af te zeggen natuurlijk.
1: Nee, hij is hier ook inderdaad niet zo heel vaak geweest. 4 keer. Als je dat afzet tegen al die andere Eurotoernooi, daar is hij wel wat vaker geweest natuurlijk.
0: Dat heeft alles ermee te maken. Maar reistijd natuurlijk. En als hij ook nog in een week valt rond de Premier League, dan is het helemaal snel schrappen natuurlijk. Nou, wat we al zeiden, Van Gerwen zit nu niet in die positie om zomaar Eurotours te skippen. Dit is wel een goede lek van Gerwen.
1: Nog eens een keer een lek die Smit is begonnen. Dus dubbel, belangrijk dat hij dubbel erin gaat. Dubbel.
2: Ja,
1: niet makkelijk,
2: Michael.
0: Van 4-0 naar 4-2. Qua gemiddelde inmiddels Ross Smit voorbij.
1: Ross Smit heeft nog geen 180 even uit bijvoorbeeld. Dit is toch een man die ze makkelijk gooit als hij lekker staat te spelen. Misschien een beetje geschrokken van die 4-0 voorsprong ook.
0: Ja, daar zaten natuurlijk misschien wel drie lekkere cadeautjes bij.
2: Wat een voorzet.

0: Sick.
1: Ja, Smit laat het compleet afweten hier.
0: 58. Michael
1: 170. Nou, die Obelix die energie vandaan haalt. Die blijft maar doorgaan dat hele weekend, hè.
0: 134.
1: Hij brengt in ieder geval wel sfeer in zo'n zaal zo'n heel weekend.
2: Ik ben benieuwd of Obelix ook Maastricht aandoet.
0: 70. Michael,
1: ja, was ook in Krakau volgens mij. En,
2: ja, Krakau was.
1: En in Graz was hij niet volgens mij, maar ja, hij doet er best veel. Ja, Maastricht, vlak bij de Duitse grens. En het schijnt dat Maastricht vooral op de zaterdagavond echt een gekkenhuis gaat worden.
2: Oké.
1: Want ik, een paar geleden bij een Eurotour, toen kwam Filip Brzezinski naar me toe. Hij zegt, wat is er in vredesnaam in Nederland aan de hand? Ik zeg, ja, wat bedoel je? Want er is genoeg aan de hand.
0: Ja, hij zegt,
1: het is de allerlaatste Eurotour van het jaar. Maar voor Maastricht zijn nu al de meeste kaarten verkocht van allemaal.
2: Ja, we hebben goede promotie gedaan.
1: Dat inderdaad. Maar wat ik ook begrijp, dat er nu al voor de zaterdagavond tussen de 5.000 en 5.500 kaarten zijn verkocht.
2: Oké.
1: Er zijn nog steeds kaarten beschikbaar.
2: Ja, dat is niet veel in voor Maastricht ook. Ik ben er wel eens eerder geweest in Maastricht. Dat is echt een ongelofelijke knoepert van een hal.
1: Ja, dus er kunnen er nog veel meer in. Maar dat wordt wel een feest. Vooral die zaterdagavond. Tja, er is nu nog zoveel maanden te gaan. Misschien dat er wel 6.000 man of zo. Misschien wel meer.
2: Ja.
1: Dat zijn mooie aantallen.
2: In ieder geval kun je dan op die zaterdagavond van Gerben en van Veen zien. En ik denk dat ze misschien nog wel een paar Nederlanders plannen op die avond.
1: Ja, Nijman bijvoorbeeld, wat die meenaast. Zijn natuurlijk allemaal wat die meenaast die in de top 16 blijven. Wat die Noppert misschien wel. Het wordt een spectaculaire avond, denk ik.
2: Wat dingen. Ja, de laatste van het jaar. Misschien dat ook wel de echte toppers ook allemaal komen. Je weet het niet.
1: Ja, misschien nog een goede training voor het EK. Misschien dat sommigen nog wel moeten om het EK überhaupt te halen.
2: Precies. Ros Smit gaat naar Tops. Om na 3 verloren legs het over eentje te winnen. Maar daar zit hij toch best wel een eindje vandaan. Als we er nog wat wil uitdelen, dan is dit de mogelijkheid. Triple 19 is goed. Triple 16 net niet.
0: 433. Was er gewoon 39.
2: En nog 2 missers.
1: Het stond een minuut of 10 geleden 4-0 voor Ros Smit. Oh, Van Gerwen.
0: Ros Smit 32.
1: Die kansen moeten er toch echt in. Van Gerwen kan zichzelf wel voor zijn kop slaan.
2: Nou, inmiddels gaan die dubbels bij Ros Smit ook niet meer zo makkelijk, hè? Die was ooit nog eens 3-3.
0: Maar
2: deze wurmt hij er nog net in.
1: Je ziet ook aan alles van heel veel opluchting en bepaalde stress dat eruit kwam. Dat had hij natuurlijk gewoon 4-4 moeten staan.
2: Ja, Van Gerwen kan alleen zichzelf kwalijk nemen. Je kunt het hem ook bijna horen zeggen. Ik heb gewoon veel te veel dubbels gemist vandaag.
1: Ja, 2 pijlen op 100, die 2 pijlen op 60. Een volle hand op dubbel 16. Nu weer een volle hand.
2: Het is te veel.
1: Het kan een keer een lekje. Maar niet 4 leks in een best of 11.
2: Nee. En dan zie je toch, ondanks dat hij zo'n Players Championship wint. Dat moet goede moed geven, dat kan niet anders. Dat moet ook het vertrouwen geven dat het er nog steeds wel in zit. Het is niet zo consequent als dat het ooit geweest is.
1: Ja, toch moet ik ook zeggen. Ros Smit vindt het wel heel spannend
2: Ja.
1: Om nu tegen Van Rijnen te gooien. Want het gemiddelde van Ross Smit is 85.
2: Ja, hij staat wel 5-3 voor.
1: Dat is het belangrijkste.
0: Hoor.
1: Maar toch vind ik het nog niet zo'n zekerheidje dat hij zomaar even die wedstrijd binnenhaalt. Dan gaan we naar triple 15.
0: Dat is zijn beste wedstrijdbeurt.
1: Eigenlijk moeten we een keer... nog een keer zo lekker in de volgende leg.
2: Nou, zo scoort is er niet heel veel mis mee, heb ik het idee nog steeds.
1: Hij mist 13 pijlen op zijn dubbel in deze wedstrijd tot nu toe. En er wordt 95 gemiddeld.
0: Jason van
1: Hoijdelen. Nou, nu is het doe or die. Door van Gerben.
2: In deze leg moet het voor Ross Smit gebeuren. Maar eigenlijk ook voor Van Gerben.
1: Beurt met twee trippels van Ross Smit. Van Gerwen zal in de achtervolging moeten. Heeft er al twee in hangen. Blijf bij twee.
0: Sick.
1: Nou, hier beurt zonder trippels van Ross Smit.
2: Nu heeft hij wel een dikke nodig, hè? Twee trippels, drie trippels. Dat zou mooi zijn. Het worden er in ieder geval twee. Dat betekent dat hij een finish over heeft. En misschien belangrijker nog de druk op Smit houdt. Ja, die hengelt meteen de eerste er weer in.
1: Triple 15 met de laatste. Dat lukt dan niet. Nou, 144 om erin te blijven van Gerwen. Antwoord is nee. Dus er gaat matchdash komen 92. Voor Ross Smit.
0: Russia requires 66.
2: Als hij triple 10 gooit, komen zelfs twee matchdarts. Het wordt er eentje op tops. Die zit erboven. Van Gerwen overleeft zijn zevende matchdart dit toernooi. Ja, als je het dan weer niet afmaakt, dan houdt het een keertje op, hè.
1: Zoveel kansen gekregen. Zoveel gemist. Normaal gesproken gaat Ross Smit dit niet meer weggeven. Toch?
2: Ja, een kat heeft volgens mij 9 levens. Van Gerwen heeft er nu al 10. 10 pijlen. Zijn er al geweest om hem uit het toernooi te knikkeren. Maar het wil maar niet lukken. En hij staat nog steeds.
1: Het is 5-5. Hij mag zelf leg 11
0: beginnen.
1: Ross Smit schudt het hoofd. Hij had het natuurlijk hier gewoon af moeten maken. Eén goede leg.
2: Precies. Ja, een degelijke leek. Het hoeft misschien niet eens heel goed te zijn. Nog altijd geen 180 voor Ross Smit deze wedstrijd.
1: Belangrijke laatste hier voor Van Gerwen.
2: Hier laat Smit de druk even varen. Dit is goed. Dit is prima.
1: Kan Smit op een finish komen? Het antwoord is ja.
0: Maar
1: nog steeds geen 180. Hij krijgt een kansje. Van Gerwen moet het hier diep gaan wegzetten. Ja, ja, en dan is 60 eigenlijk te weinig.
2: 164 voor Ross Smit. Twee keer triple 19. Dat is één. Maar dat is geen twee. Even kan Van Gerwen opgelucht ademhalen. Maar dan moet hij het zelf ook nog doen.
1: 114 voor Van Gerwen. Voor een plekje in de halve finale. Kreeg al zoveel wedstrijdpijlen tegen. Eerst van Rasma, nu van Smit. Gaat hij nu zelf een wedstrijdpijl krijgen? Oh, en die schiet wel heel erg verder 5 in.
0: 26.
1: Slordig.
2: Oh, en Pullenburg is dit, hè?
0: 68.
1: Nou, 68. Ik durf mijn geld er nog niet op te zetten voor Ross Smit.
2: Met third nummer 5. En die is uiteindelijk wel raak. Hij heeft veel matchstarts overleefd in dit toernooi, Michael van Gerwen. Maar de 11e matchstart wordt er dan uiteindelijk toch fataal. Ross Smit, hij zegeviert met 6-5 tegen de Michael van Gerwen. Die veel te veel dubbels wist vandaag.

0: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
1: Zoek je deze misschien?
2: Ja, al een tijdje.
0: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
3: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
4: Hi.
3: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
5: Mama, blijf maar staan. Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
6: ASR doet het.
7: Niemand mag om 4 uur inkakken. Dus wij gaan werken, Nederland wakker schudden. Kom op!
8: Kijk, hier zijn ze natuurlijk niet vies van een opwekkend middeltje. Maar dan hebben ze mijn spul nog niet geprobeerd.
7: Ja! Kilo's supplementen. Wel met water. Niet via de nezen. Kom op, hè!
9: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.

Je weet dat niks vanzelf komt. Daarom werk je ook hard. En je weet wat echt belangrijk is. Dit is jouw tijd. En om daar het meeste uit te halen...

0: Joy Buy. Voor 11 uur 's ochtends besteld, voor 11 uur 's avonds in huis. Joybuy.nl. Shop slim, score groot.
1: Jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.

0: präsentieren wir unser Refereeing-Trio. Hier ist Charlie Costafin.
1: James Wade heeft zijn tijd ervoor genomen om op het podium te verschijnen. Maar hij is er dan uiteindelijk toch. En mijn tegenstander was er ook al een tijdje. Cameron Menzies. En zonder welke scheidsrechter hebben we dan, is het stel in principe compleet. En kunnen we al aan het pijlen gooien gaan beginnen. Ja, Ryan Searle, Rob Cross spelen tegen elkaar in de eerste halve finale. Ross Smith wacht in de tweede halve finale op de winnaar van deze partij. Er kan wel eens een verrassende winnaar uitrollen dit toernooi in Riza. Cameron Menzies heeft al 3 wedstrijden gespeeld en heeft ze alle 3 uiteraard gewonnen. Unto Boegner, Rock en Schindler gingen er allemaal af. En dit is James Wade. Won heel overtuigend van Dave Chisnell met 6-0. En won heel knap van Wessel Nijman. Stond 5-3 achter. Maar won wel de laatste 3 legs.
2: En een beetje hulp. Want Wessel Nijman miste 3 matchdarts. 1 op de bullseye. En 2 op dubbel 8. Ja, dan is Wade meestal gehaaid zat. Om dan toch nog even er 5-5 van te maken in die laatste leg. Na 9 darts op 47. Dat is wel bijzonder goed.
3: Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's James to throw first.
2: Ook wel typisch James Wade. Heel de tijd eraan blijven hangen. En op het allerlaatste moment er gewoon overheen gaan.
1: Ja. Ja, eerder in die wedstrijd had Wessel ook al een paar kansen om het gaatje groter te maken. Liet dat na. Ja, en dan heb je weer een lesje geleerd, hè, tegen een man als James Wade. Die, ja, een veteraan is misschien nog zacht uitgedrukt. Het is zijn 38e kwartfinale op de Eurotour inmiddels alweer.
2: Ja, en misschien nog wel bijzonderder. We zitten in het 15e jaar van de Eurotour. Hij heeft alle 15 jaren minimaal een kwartfinale gehaald.
1: Hij is de enige.
2: Hij is de enige speler die dat voor elkaar gekregen heeft.
1: Geef maar weer eens aan hoe knap dat allemaal is. We hebben nog even gekeken naar Van Gerwen bijvoorbeeld. Maar die heeft het eerste jaar, 2012, geen kwartfinale gehaald.
2: En toch valt het dan tegen hoeveel titels James Wade op de Eurotour gewonnen heeft.
1: Ja, want dat staat dan toch weer een beetje in schil contrast. Je zou denken, dan moet hij er dus ook best wel een aantal winnen. Want hij wint van die kwartfinales. Laat ik het nog even bijpakken. Verkeerde. Die
2: James Wade.
1: Ja, van de 37 die hij speelt, wint hij er 21. Dus hij staat 21 keer in de halve finale.
2: Ja, en uiteindelijk maar 2 titels gewonnen. De laatste titel van James Wade op een Eurotour is 10 jaar geleden.
1: Poh. Dat is inderdaad een tijdje terug.
2: Dan wordt het wel weer tijd, zou je zeggen.
1: Ja, met de spelers die allemaal nog over zijn, geef ik hem een aardige kans. Aan de andere kant weten we ook dat de laatste tijd, dit soort dagen, vaak wat lang zijn voor James Wade.
2: Ja, voor Menzies is dit behoorlijk nieuw terrein. Het is pas een 4e kwartfinale van Cameron Menzies. Het zou toch mooi zijn na al de tegenslagen die hij heeft gehad, dat hij dan toch weer naar een goed resultaat. En misschien wel een heel mooi resultaat aan het einde van de avond.
1: Ja, ik denk dat alle 5 spelers die er nu nog in zitten denken, oké, dit kan mijn weekend worden. Nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst zijn er inmiddels natuurlijk ook gewoon uit.
2: Ja, weten zelf nummer 3. En toch zou je zeggen dat James Wade de favoriet is. En daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar toch heeft Menzies een positief record tegen James Wade. En het is niet zo dat ze 3 keer tegen elkaar gespeeld hebben. Ze hebben 13 keer tegen elkaar gespeeld.
1: Okay.
2: Dat staat 7-6 voor Menzies.
1: Wel vaak tegen elkaar gespeeld ook. Zo lang speelt Menzies nog niet bij de beter zijn.
2: Nou, ze speelde op Player Championships, op Eurotours, ook op de Grand Slam of Darts, op de UK Open. Ze kwamen elkaar genoeg tegen. Ja, 7-6 voor Menzies. 1 keer dit jaar eerder op een Eurotour. Toen was het Menzies die met 6-0 won van James Wade. Dat gaat vandaag niet meer lukken.
3: 177.
1: Zal weet ook niet zo vaak zijn overkomen, denk ik.
2: 95 voor Menzies. Wordt 50.
3: 70.
2: Wordt geen 0.
3: James Rakai, 106.
1: Dit zijn die finishes waar James Wade zo goed in is. Net boven de 100 en dan beginnen met een triple. Dat enkele getal is nooit een probleem. En naar tops.
3: 86.
1: Dit gaat zo vaak uit bij hem. Deze keer niet.
2: Menzies is wel gewaarschuwd.
3: 9. James required 20.
2: Ja, het voordeel voor Wade is, als je hem aan de binnenkant gooit, dan blijft de dubbel 10 over. Daar weet Wade meestal wel raad mee. En zo staat het 2-0.
3: Game on.
2: En zo leek het een beetje bij de walk-on. Moi, James Wade. Niet echt veel energie. Kijk ook hoe het begint. Eerste twee legs. 103 gemiddeld.
3: 60.
1: Altijd heel verzorgd bij James Wade. Heel weinig darts die de 1 en de 5 inschieten. Het zit allemaal rechtdoor. Natuurlijk gooit hij misschien niet altijd zoveel trippels als sommige andere spelers. Maar het is zo stabiel al jaren. Verandert ook niks. Altijd dezelfde darts, altijd dezelfde setup. Het werkt gewoon.
2: Ja, als je daar titels mee gewonnen heeft, waarom zou je dan wisselen? Ik denk dat er veel spelers nog wel wat van kunnen leren.
1: Geen enkele haast voor Wade. Moet hem zo goed mogelijk wegzetten.
3: 83.
2: Toch weer een trippeltje meegepikt met die laatste.
3: James
1: Rakai, 78. Ja, weinig druk gegeven door Menzies. Wait, gaat naar tops.
3: Game, Sean the third leg.
1: En het is 3-0.
3: Fourth leg
1: is
3: Cameron to throw first. 96.
1: Via de flight zo de dubbel 20 in. Menzies kan alleen maar kijken en knikken. En bewonderen hoe goed Wade dat doet.
2: Nou, Wade kon ook wel een succesje gebruiken op de Eurotour dit jaar. Best wel een paar keer voor zijn eerste ronde uit. Dus dat is zeg maar de tweede ronde van het toernooi.
3: Nou,
2: twee keer hiervoor de laatste 16. In Sindelfingen en in Oostenrijk. Nou, nu al in de kwartfinale en dan nu met 3-0 voor.
1: Ja, zo langzaam maar zeker. We zitten op Eurotour 7 van 15. Gaan we ook met één oog wel een klein beetje naar die Eurotour-ranking kijken natuurlijk. Ja. Om te kijken wie zich voor het EK gaat plaatsen.
2: Ja, en de matchplay komt er natuurlijk binnenkort aan. En daar moet James Wade natuurlijk wel in vorm zijn.
3: 100.
2: Want dat is ook wel een beetje zijn toernooi.
1: Ja, daar is hij eigenlijk altijd wel in vorm, hè. Waar staat hij op de wereldranglijst? Is 5, 6? Zoiets?
2: Hij staat op dit moment 6.
1: 6, ja. Dat is het een beetje daar zo.
2: Als hij de finale, haalt, gaat hij Johnny Clayton voorbij.
3: 140.
1: 170 voor Menzies.
3: 145.
1: Tweede keer dat hij de bullseye probeert. Tweede keer dat hij hem mist.
2: Nog steeds geen big fish gezien dit toernooi. Wade naar dubbel 12. En Wade maakt er 4-0 van.
3: Fifth leg is James to throw first. Game on.
2: En dan gooit Menzies eigenlijk helemaal niet zo'n slechte wedstrijd. Ja, mist een paar kleine kansjes. En Wade zegt bij alles, dankjewel.
1: Ja, dat is wat James Wade doet in zijn leven.
3: 100.
1: Ja.
2: Ja. Het is ook eigenlijk bizar, hè, dat je gewoon elke wedstrijd hetzelfde verhaal over James Wade kan vertellen. Want hij doet het ook gewoon elke keer.
1: Ja, als hij de vorm heeft, dan is dit gewoon het verhaal op. Je maakt het verschil in het begin door ijzersterk te finishen. En daarna zorg je gewoon dat je eigen legs uit. En dan zak je gemiddelde zo naar 95 waarschijnlijk. En dan steek je je hand uit. Dan heb je met 6-2 of 6-3 gewonnen.
2: Ja. Of dat het allemaal maar de normaalste zaak van de wereld is.
3: 134.
2: Wat je zei, we zitten natuurlijk nu bijna op de helft van het Eurotour seizoen. James Wade heeft maar één toernooi overgeslagen. Maar voor dit toernooi stond hij nog niet bij de beste 32. Terwijl dat hij ze wel allemaal meegedaan heeft. Inmiddels staat hij op plekje 31. Ja, stel dat hij hier de finale haalt. Dan gaat hij in één keer naar plek 17. Dus zo snel gaat het dan ook weer. Ja. Nou, we moeten er wel van uitgaan. James Wade, die normaal gesproken de rest van de Eurotours wel speelt. Nu met al nog een paar keer een kwartfinale her en der. Die gaat het EK wel normaal gesproken wel spelen. Menzies daarentegen, die staat op plek 20 op dit moment. Maar die is misschien binnenkort voor in gevaar dat hij zelfs qualifiers moet gaan spelen voor de Eurotour. Dus die is wel gebaat bij een goed resultaat.
3: Cameron McCoy, 96.
1: Zeker dubbel 19. Nou, de eerste zit erin. Maar de tweede weer niet. Het schort echt in de afwerking bij Menzies. Hij heeft in 4 legs van de 5 die we gespeeld hebben zo dadelijk een kans gehad. Wait, gooit eerst het licht uit. Dan onder de dubbel 20 en dan niet in de dubbel 10.
3: Cameron McCoy, 38.
1: Dan hoort daar natuurlijk nog wat theater bij.
2: Oeh, was die wel voor de 10? Ik denk het niet. Maar hij hoort wel de dubbel 7 uiteindelijk. En zo komt ook Menzies op het scorebord. Menzies ziet de humor er wel van in.
1: Hij wil eigenlijk lachen met zijn tegenstander, maar daar is James Wade niet zo van.
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. Het was vanmiddag ook mooi. Het stond 5-5. En Wade mocht die laatste leg beginnen. Wessel stond heel sportief zo te wachten om een vuistje te geven. Ja, het is dat Wade er echt niet omheen kon dat hij echt wat dat vuistje moest geven. Maar je zag aan zijn gezicht van... Ja, wat doe jij nou?
1: Ja.
2: Dat heb ik helemaal geen zin in. Hij vond het maar raar.
1: Ja, hij doet het nooit. Hij wil gewoon die laatste leg. Ja, voor mij hoeft het ook allemaal niet.
2: Nee, in de competitie, ja, het gebeurt natuurlijk. En dan zeg je altijd, goede laatste. Maar daar ben je niks van.
1: Nou ja, ik hoop wel goede laatste voor mezelf.
2: Ja, maar je zegt het. Maar je snapt het is heel raar eigenlijk.
1: Ja.
2: Ben jij er wel van als het 2-2 staat of in de competitie?
1: Ja,
2: wij
1: moeten nog boelen ook nog in de laatste leg. Dus ja, dan doe je het automatisch, denk ik, een soort van.
2: Ja. Zeg je ook nog iets?
1: Nee, volgens mij niet heel veel.
2: Of
1: niet
2: gewoon een vuistje of een handje? Of,
1: ja, veel plezier.
2: Veel plezier? Ja. Goed ook.
1: Maar weet je, zeker als je hem niet mag beginnen in die laatste, dan moet je iets zeggen, want ook die andere een beetje...
2: Veel plezier. Ja. Ja.
3: 53, James McCoy, 161.
2: Menzies op 68. Die 68 die echt uit zal moeten.
3: 65, Cameron McCoy, 68.
2: Maar hij valt net niet.
3: James McCoy in 96.
1: De finishers willen niet echt. Weet gaan we de belacht. Menzies ziet hem al vallen.
3: 88.
1: Zie je in de achtergrond. Maar hij valt niet. En zo geeft Wade nu ook wel wat kansjes terug aan Menzies.
3: Game Sean Sickler. Cameron Menzies.
1: Is terug. Tot 4-2. Nog steeds heeft Wade een ruime voorsprong.
3: 140. 100.
2: Nog steeds op bijna 100 gemiddeld. James Wade. Menzies hier met zijn derde 180er. Hij heeft het toch nog niet opgegeven.
1: Nog geen lek gewonnen waarin die 180er hoorde.
2: Nummer 200 van het toernooi. Dat is eigenlijk wel het minimale wat we elke Eurotour halen.
1: Krijgt weer de kans om te breken via dubbel 13. En weer komt hij dichterbij. Van 4-0 nu naar 4-3. Doet heel erg denken aan die vorige wedstrijd. Daar kwam Van Gerwen 4-0 achter. Die kwam ook terug tot 4-3.
2: Ja, die laatste lek was natuurlijk wel goed. Maar die andere twee leks gaan gewoon allebei in 6 beurten.
3: 82.
2: Ja, het scorende gemiddelde van Menzies is dik in orde hoor. Inmiddels boven de 110.
3: 100.
2: Het zou toch mooi zijn voor Cameron Menzies als hij voor het eerst in zijn carrière een halve finale kan halen op een Eurotour.
3: 100. 134.
2: Menzies heeft trippels nodig. Het blijft bij één trippel, zo laat hij wel een finish over. Maar Wade kan hem natuurlijk veel dieper gaan wegzetten.
1: Zullen we zelfs naar de triple 19 toe?
3: 95. Cameron McCoy 145.
1: 145 lijkt wat veel. Is ook wat veel.
2: Naar 90. 68. Oeh, die laatste van Menzies. Dat is pech. Wait, bij die 20 blijven.
3: 65.
2: Komt Menzies goed weg. Dan moeten ze al deze 77 wel uit moeten. Dat stond 4-0.
1: Een pijltje voor Tops. En één pijltje op Tops gaat erin. Eindelijk een keer zo'n combinatie finish die meteen valt. En het is gewoon 4-4. Dit hadden wij toch niet verwacht.
2: Ik denk James Wade niet. Ik denk Cameron Menzies niet. Want Menzies stond al een keer eerder met 4-0 achter. Dat was tegen George Rock. Toen won hij met 6-4. Het zou bijzonder zijn als dat twee keer in een weekend lukt.
3: En
2: je ziet het hier. Beide spelers hebben in 7 van de 8 legs pijl op een dubbel gehad. Dat ook gewoon al klaar kunnen zijn natuurlijk.
3: 81.
2: Dan is dit wel misschien de terechte tussenstand.
1: Ja. Het is wel echt een wedstrijd met twee gezichten voorlopig.
3: 55.
1: Heerlijk is eerlijk. Het is ook gewoon James Wade die nu het een en ander laat liggen natuurlijk. Iets wat we eigenlijk van hem niet gewend zijn.
3: 165.
1: 96. James McCoy 164. Wel weer gewoon twee beurten hiervoor.
2: Ja, heel graag nog ergens een triple gooien.
3: 60.
2: Kies er dan voor om toch op die 20 te blijven, maar hij valt er net boven. Dan kan Menzies misschien hier met 140 misschien toch nog wat druk uitoefenen.
3: 130. James McKay 104.
2: Ja, het is dat hij een dubbele boel geworden, want een enkele boel had totaal geen verschil gemaakt. Wait, niet naar dubbel 12.
3: 100. Cameron McKay 84.
1: Dan een dubbel 2 misschien dadelijk. Of is het Menzies? Naar Tops. Ja, net als tegen George Rock. Van 4-0 achter gaat hij naar 5-4 voor.
2: Ah, dan wordt hij 81 uit. Nu deze 85 in de vorige lekker knappe finish. Ja, hij doet het goed hoor.
3: 93.
2: Menzies is op zijn best dit weekend als hij 4-0 achter staat.
1: Ja, ik zou er toch niet een sport van maken.
3: Nee. 100.
2: Dan toont hij toch wel veerkracht. Hè? Dan staat hij op het punt om misschien wel uit de matchplay race te vallen. Om qualifiers te spelen voor een Eurotour. Dit is dan een van zijn laatste kansen. Dan gaat hij hier gewoon misschien wel halve finale halen. Misschien wel meer.
1: Het is dat Wade dus op 4-0 mist Wade drie pijlen om 5-0 te maken. En vanaf dat moment keert alles.
2: Cameron Menzies. Laat geen finish over. Kan weet dat wel.
1: Oh,

0: Op 18. Nee. En dus moet het via de bullseye. Maar die zit nog een stukje vandaan.
1: James requires 70.
2: Tops voor Wade.
1: 30.
0: Nee. De laatste vijf pijlen, zes pijlen die James Wade richting een dubbel heeft gegooid, zijn allemaal gemist. Menzies naar dubbel 16.
1: Game shot.
0: En hij doet het. Cameron Menzies. Hij komt voor de tweede keer dit toernooi met 4-0 achter. En voor de tweede keer dit toernooi wint hij de wedstrijd met 6 tegen 4. Hij gaat meteen ook helemaal los. Maar Menzies, doe rustig aan. Je moet nog een wedstrijdje. Je moet misschien nog wel twee wedstrijdjes vanavond. De avond is nog lang, maar hij staat wel voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van een Eurotour toernooi. En dat doet wat met een mens.

0: There are shipments from Marseille, Liverpool, Lisbon and Oslo. Oh, and a one-ton pallet for Berlin.
1: One ton? Already done.
2: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
3: ASR doet het.
4: Je weet dat niks vanzelf komt. Daarom werk je ook hard. En je weet wat echt belangrijk is. Dit is jouw tijd. En om daar het meeste uit te halen...
5: Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.

0: cancelando.
1: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
2: Zoek je deze misschien?
3: Ja, al een tijdje.
1: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
4: Jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel zomerschoenen. Neem die stap. Scapino.
5: Maak je niet druk, want Weekamp heeft nu zonnige zomerdeals. Met korting tot 40% op zomerfashion, tot 60% op beauty, tot 30% op tuinmeubelen en nog veel meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

Baltimore.

0: Dutch Open 2026 gaat tussen Ryan Searle en Rob Cross. Ja, inmiddels is Rob Cross de enige speler nog in het deelnemersveld die weet wat het is om een Eurotour te winnen. Twee keer deed hij dat. Daarmee is hij de meest ervaren speler. Won dus van Dirk van Duivenbode, van Mike de Dekker, van Steven Bunting en ook van Ryan Joyce. En dat is zijn route dan richting deze halve finale. Ryan Searle. Ja, we hebben het wel vaker gezegd in de historie van de Eurotour. Kan dit het weekend van Ryan Searle worden? Hij speelt er goed genoeg voor. Maar toch, maar één keer finalist geweest. Hij won van Manby, 6-3. Dat was een knappe overwinning. Won met een ruime overwinning van Huibrechts. En toch ook redelijk comfortabel langs Gian van Veen. Hij is redelijk constant geweest, Marco, dit toernooi.
1: Ja, hij scoort goed. Hij finisht vooral heel goed dit toernooi. Ja, dat kunnen we van Cross eigenlijk ook zeggen. Als je de cijfers naast elkaar legt van de eerste drie wedstrijden, is het nagenoeg gelijk.
0: En voor mijn gevoel scoort Searle constanter dan Cross. Als hij die triple 1 er maar een beetje af kan houden.
1: Ja, daar had hij inderdaad in de wedstrijd van Veen veel last van.
2: 130.
1: Het zou natuurlijk niks te nadelen van Rob Cross. Wel weer mooi zijn als we weer een nieuwe winnaar kunnen toevoegen aan de Eurotour natuurlijk.
0: Ja, Ryan Searle. Kijk, Ross Smith heeft natuurlijk ook een paar finales gespeeld. Ja, Cameron Mensch is helemaal een mooi verhaal zijn natuurlijk.
1: Ja, ik denk als die het wint, dan hoeft de PDC Europe niet na de prijs het podium af te breken. Want dat regelt Mensch dan zelf, denk ik.
0: De tafels gingen nu al bijna weer aan.
1: Ja, hij stond hard te springen. De kam met water viel bijna. Zijn pijlen vielen van het tafeltje af. Dat is toch ook mooi, zo'n reactie.
0: Ja, die heeft een half uurtje ongeveer om tot aarde terug te komen.
1: Ja, er zijn twee mogelijkheden bij Menzies. Of het wordt 105 of 73, denk ik.
0: Ja, zoiets. Ja, ja. Ik denk niet dat je er ver vandaan zit, inderdaad.
1: Nou, ten eerste ons maar concentreren op deze wedstrijd.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, we spelen de halve finale. Dus één lekje erbij moet er gewonnen worden. Er gaan tot 7 gewonnen legs. Ik denk dat je iets meer de tijd hebt om misschien in zo'n wedstrijd te komen. Meiden erin, jazeker, meiden erin.
2: 130.
0: En Cross doet het in de eerste lekje nog even rustig aan.
1: Was de triple 18 maar eens een paar keer oefenen.
2: 112, Ryan McKay 56.
1: Dan lijkt het soms in dat hij daar beter is dan op de triple 20.
2: Game on the first leg.
1: Searle maakt geen fout in de eerste leg. Nu is het 1-0.
0: Game on. Ja, hoeveel zou het schelen als je de hele lek op de triple 18 zou gooien? En hoeveel vaker moet je triple 18 gooien dan triple 20 om dat verschil goed te maken?
2: 100.
0: Ja, ook de triple 20 kan hij natuurlijk. En dat is Ryan Searle.
2: 180.
0: Hoppatee.
1: Over het algemeen wordt er verwacht dat je 5 triples gooit met je eerste 9 pijlen. Dan ben je goed bezig.
0: Mm-hmm.
1: Stel dat je dat doet, je gooit 126, 126 en 90. Dan kom je op 159. Dus dat is niet handig. Moet je nog wel een keer switchen.
0: Ja. Maar goed, daar kun je rekening mee houden.
1: Ja, dat scheelt 40 punten op 5 triples.
0: Ja. Ja, dat is toch wel weer veel, hè? Dat scheelt een extra triple is dat dus. Nee, je ziet er tegenwoordig niet heel veel meer dat spelers als vaste covershot de triple 18
2: 99.
0: Hebben. Het verleden, Dennis Priestley deed dat altijd. Die switchte nooit naar de 19 toe, maar die switchte naar de 18 toe.
1: Ja, er valt natuurlijk best wat voor te zeggen. Als je het af en toe met één pijl doet.
2: 123. Ja. Robbie Require 126.
0: Oeh, er zit wel een eindje bij die triple 19 vandaan. Nog een keer proberen. Dat is beter. Bolzaai over.
1: Het lijkt een hele opgave voor Cross. Nou, gewoon in het midden van het bord. Juist, daar zo. Juist, inderdaad. Zo makkelijk is het. Hij is kampioen Tom Plus finishers gooien dit toernooi. Dit was zijn zesde alweer.
0: Goh.
1: Dit is wel zijn hoogste ook.
2: 26.
0: En Searle heeft het triple 1 weer gevonden.
1: Dat zijn scores die ik wel herken.
0: We zijn aan het International Darts Open Bingo programma begonnen.
1: Ja, ik heb genoeg van die bordjes in de lucht gezien. Dus misschien dat die afgestreept kan worden.
2: 137.
1: Dat was meer vertrouwd van Ryan Searle. Searle heeft volgens mij voor het eerst dit weekend nieuw design. 100. Het is nog steeds wel heavy metal-achtig. Staat er wel nog steeds op. Vind je wat van Jacques?
0: Ik zeg heel eerlijk, het is als ik maar zeg dat het nieuw design is. Want dat was mij niet opgevallen.
1: Ja, weet je wat mij opvalt? Ik snap best goed dat er van al die spelers moet natuurlijk elk jaar of 100 jaar moet natuurlijk een nieuw shirtje gemaakt worden. Dat is natuurlijk belangrijk voor de merchandise en enzovoort. Maar wat me opvalt... Kijk, aan de voorkant van een dartshirt heeft een dartspeler maar drie sponsoren, eigen sponsoren erop zetten.
0: Mm-hmm.
1: Eerst even kijken wat Searle doet met deze 140. Vraagt het even na, ja, die zit perfect. Maar een tweede net niet, maar laat wel keurig top zo. Maar je mag dus drie sponsoren van jezelf. Dan kan je hier bij Rob Cross kan je dat goed zien. En dan staat er... rechtsboven hem staat de toernooisponsor. Maar bij Searle is aan de ene kant verkeerd gedrukt. Kijk, daar is Elton is over een sponsor heen geplakt. Dus de shirtleverancier heeft niet helemaal goed opgelet aan welke kant er twee sponsoren moeten staan en welke kant één sponsor.
0: Ja, dat is nog best lastig.
1: Dat blijft toch altijd fascinerend eigenlijk, hè? Want we hebben het niet over een amateur dat, we hebben het wel gewoon over de nummer 12 van de wereld.
0: Tweede keer dat Rob Cross een lek begint met 180. Tweede keer ook dat het zijn eigen lek is.
2: 58. 134. 57.
0: Deze leek kan Searle de triple even niet zo makkelijk vinden. Ik kwam in die vorige lekte nog aardig mee weg natuurlijk met die opening van 26 en 36. Omdat hij daarna wat trippels gooide.
1: Nu alle tijd voor Cross inderdaad. Maar het keurig dubbel 16 over.
2: No score.
1: Ja, veel dichterbij kan niet voor Rob Cross. Dat was namelijk gewoon een 2-2 geweest. Searle staat eigenlijk te ver weg. Hoeveel ene en triple ene heeft Ryan Searle vanavond al gegooid?
2: Robbie required 32.
0: Het is dat hij dat compenseert met heel veel triples.
2: 4th leg.
0: Cross. Kan gewoon terug naar 2-2.

0: Snel staan ook een beetje droog te oefenen aan de achterkant van het podium. De arm is niet helemaal soepel, heb ik het idee. Of in ieder geval niet naar zijn idee.
1: 140.

0: Het is echt wel een goede wedstrijd met goede cijfers. Alleen beide spelers lijken nog niet echt tevreden tot nu toe.
1: 90. Nee,
0: die bal wordt ver gemist door Ryan Searle.
2: Hij is ook wel heel erg veel in beweging richting het bord.
0: Een soort chizzy-pel tussendoor. Kijk, zag je het? Die vrouw had het door.
1: 43. Ryan, you require 111.
0: Voor Searle.
1: Die
2: eerste pijl, triple 20, zit alweer heel eind vandaan. Dubbels, geen probleem voorlopig voor Ryan Searle.
1: Wat
2: zijn ze eigenlijk het hele toernooi nog niet geweest?
0: Het hele toernooi finisht boven de 50%. Nou, normaal gesproken, als je daar een score gemiddelde van 100, 105 bij doet, dan kan je zomaar een Eurotour winnen.
1: 100.
2: Twee beurten zonder triple voor Rob Cross. Twee beurten met een triple voor Ryan Searle. Ja, en dan ook bij die 7, die zit hier weer naast. Ja, dat zijn dan precies de twee getallen die het minst opleveren. Rechts van de 20 en rechts van de 17.
0: Het is een beetje slordig. Dan heeft Cross wat pech.
1: Fulton.
0: Nu kan Searle echt het initiatief pakken. Heeft het initiatief al. Om het gaatje naar twee legs te brengen. Fulton. Dan zelf weer een 44 scoren.
2: Het is zeker niet constant heel erg goed wat beide mannen laten zien. Het hoort ook een klein beetje bij de Eurotour. De dag is lang, de vermoeidheid neemt toe. En dit zijn nou nu niet per definitie de spelers die heel erg gewend zijn om dit soort lange dagen te spelen. Althans niet een Eurotour format. Dit is beter.
1: 135.
0: Nou, dan kost het nog een keer een 100 plus finish aan zijn rijtje toevoegen. Hoorde eerder deze wedstrijd al 126 uit. Dat was zijn zesde van het toernooi. Nu voor 14 en dubbel 18.
1: 92.
2: Op het ijzerdraad aan de binnenkant, maar niet erin. Met een beetje mazzel gaat die laatste erin. Of ket die laatste erin, moet je beter zeggen.
0: Vond het wel mooi dat Searle het even nadeed hoe die pijl erin ging. Oh, ja, inderdaad. Omhoog, via de flight en dan toch erin.
1: 140.
2: Als hij dat zo berekend had, dan heeft hij heel goed berekend.
0: Ik ga je zeggen, dat lukt nog geen tweede keer.
2: Nee.
1: 140.
2: Komt er dan bij Searle nu een beetje ontspanning, omdat hij die break voorsprong te pakken heeft. 100. Cross lijkt in ieder geval nog niet opgereven te hebben.
1: 100.
0: 30. Slordige pijlen hier van Ryan Searle. gewoon twee pijlen die niet eens de single, het singlevlag raken. Het is net toch wel regelmatig dat het bij Seugel wordt, maar hij wordt nog steeds niet echt afgestraft. Hier zo, weer een 5.
1: 85.
2: Cross, we gaan hem goed wegzetten. Hij heeft de druk erop bij Seugel. 112 voor heavy metal. Hij heeft wel de triple 20 binnen. Dan 12 voor tops.
1: Nee. 72. Robbie McQuire, 32. Game Sean, the 7th player.
0: Zo brengt Cross weer terug.
1: Is Rob to throw first. Game on.
0: Dan is het nog spannend zat in deze wedstrijd. Seul heeft het wel voor mijn gevoel heel erg warm, want hij loopt elke keer maar met die handdoek te klooien.
1: 93.
0: Ja, veel spelers klagen is een groot woord, maar vinden het niet fijn. Maar ja, dat was een beetje te verwachten met die temperaturen natuurlijk die eraan kwamen dit weekend.
2: Er komen nog wel een paar toernooien aan waar het warm gaat zijn.
0: Oh, weet je nog Praag? Zoveel jaar geleden.
2: Zo, in die kubus daar zo. Ja, dat was echt niet normaal. Dat viel Mervyn King flauw.
0: Toernooi wat Jamie Hughes won.
2: Ja. Jamie Hughes. Die heeft dus wel een Eurotour gewonnen.
0: En dan vragen heel veel mensen zich thuis af. Wie is Jamie Hughes?
2: Ja. En winnaar van de Eurotour. Die dus.
0: Het is nog steeds mogelijk dat we een nieuwe winnaar van een Eurotour krijgen. Als Seul hier van Cross weet te winnen, dan gaat dat met zekerheid gebeuren.
2: Ik weet het natuurlijk ook al. Oh nee, niet echt eruit. Ja, nee. Ja,
0: dus we hebben schieten.
2: Ik heb hier gewoon. Staat hier ook gewoon, hè?
0: Je moet het wel in de goede volgorde voorlezen, meneer Nieuwlaat.
2: Dan doe ik alles op pen en papier, omdat ik het dan makkelijker bij kan houden. Dan moet ik het ook oplezen.
1: 100.
2: Moderne pen en papier, dat wel.
1: 114. Robbie McQuire, 130.
2: 130 voor Cross, 125 voor Seul. Ja, zal er toch voor moeten gaan. En dat betekent voor de bullseye.
0: Nog een 100 plus.
1: 105.
0: Nee, weer niet. Mag ze wat gaan proberen. Maar die krijgt geen pijl voor de dubbel.
1: 85.
0: Had wel tops over.
1: Robbie required 25.
0: De finishes worden steeds belangrijker naarmate de wedstrijd vordert.

0: 21.
1: Nog twee missers voor Kroos.
2: Hij is 3 uit 10. Dat is het slechtste finish percentage het hele toernooi van hem. Want hij zit heel de tijd rond de 50 of hoger. 50% of meer. Zo. Die gaat gewoon op die voet verder. Die finisht weer tegen 50% dan.
1: Ja, moeten we wel bij zeggen. Er zaten 4 missers van Kroos en leg 4. En die leg wint hij gewoon zonder dat Searle daar een kans krijgt. Ja, kijk, daar ziet u het.
2: De laatste leg, hè. Die 3, ja, die zijn zuur.
1: Ja, die kost wel.
2: Een typische Ryan Searle score in deze wedstrijd. Triple 5, triple 1, single 1.
1: Ja, als je het toch vergelijkt, Searle, met bijvoorbeeld, laat ik het nog eens even zeggen, James Wade. Hoe hij buiten het vlak zit en hoe vaak Ryan Searle er buiten zit. Ja goed, ik zeg het al, Searle compenseert het wel met heel veel triple 20. Zijn afwijking ligt dus meer horizontaal dan verticaal. En hij blijft inderdaad maar het hoofd afvegen.
0: 100.
2: Ja, het zijn ongeveer dezelfde temperaturen als bij ons. Maar ja, er zitten natuurlijk wel heel veel man. Volgens mij zitten er ruim 4000 vanavond. En die zitten er al heel de dag. En die zuurstof is nog niet weg natuurlijk. Nou, die mensen brengen natuurlijk lichaamswarmte mee. En dan nog een beetje spanning erbij van een halve finale.
0: 94. Robbie Ricci, 130.
1: Weer 130. Net als in de vorige leg. Weer begint hij met een drippel.
2: Deze keer volgt er een drippel. Dus mag hij nu een dubbel 5. Tuurlijk, nog een 100 plus finish voor Rob Cross. Het is zijn hoogste van het toernooi. Nee, de 126, nu een mooie 130.
1: En nog altijd zit er weinig tussen deze twee mannen.
0: 76.
1: En nog altijd heb je ook het gevoel, ze kunnen beter.
0: 140.
1: Maar het wil nog niet echt komen. Niet vanzelf in ieder geval.
0: 134.
2: Ja, dit is goed van Ryan Searle. Tweede maximale score in deze wedstrijd. Hij neemt hier een voorsprong in de leg van Rob Cross. Het zou natuurlijk een heerlijk moment zijn voor Ryan Searle om Cross hier te breken.
0: 100.
2: Hij krijgt er 6 pijlen voor. Weer een 1. Ja, dan compenseert hij het weer met 2 triple 20.
1: Ja, zo breekt hij Cross dus in leg 6 en in leg 8. Maar wordt hij zelf gebroken in leg 7 en leg 9. Dus ja, wat schiet je er dan mee op? En wat je hem opziet, is dat je natuurlijk die voorsprong vasthoudt.
0: 137, Ryan Ricci 60.
1: Het moet nog allemaal uit, hè? 4 tops.
0: James on the tempo.
2: Geen probleem voor Searle. 11 dat er van Ryan Searle.
0: Ryan to throw first.
2: En dan mag hij zelf gaan gooien.
0: Game on.
2: Voor zijn tweede finale ooit op de Eurotour.
1: Ja. Ze zeggen altijd, bij warmte moet je goed hydrateren. Daar houdt Rob Cross zich in ieder geval aan. Het kannetje is gewoon bijna leeg.
2: Ja, respect. En er gaat gewoon ruim 1,5 liter in. Zo kan.
1: Precies.
2: Voor mij gaat er 2 liter in die kan.
0: 97.
2: Als je dat dan vergelijkt met het kannetje van Ryan Searle. Als we 2 legs later zijn, dan gaat Rob Cross daarna verder, denk ik.
0: 440.
1: Nou, dan schuift hij weer langzaam voorbij Searle op cross. Met de bouncer erbij kan Cross het initiatief overnemen. Het is gedaan, het is niet gedaan. Het is wel gedaan, het is niet gedaan. Het is toch niet gedaan nog.
2: Ja, Cross wil nu op die 20 blijven. Stapje opzij naar links.
0: 100.
1: Goeie poging.
2: Wat kan Searle overlaten? Die begint met een triple.
0: 140.
1: 90 Robert voor de wedstrijd zo dadelijk. Goed, we hebben het al eerder gezegd. Searle aan het afmaken van wedstrijden. Gaat niet altijd zo makkelijk. Cross nu maar weer naar de triple 18 toch. En nu ook de triple 20. Die bullseye heeft hij al een paar keer geprobeerd.
2: Ook al een keer geraakt. Met die 126 finish. En nu de bullseye geraakt met een prachtige 164 finish. Het lijkt wel de specialiteit van het huis van Rob Cross dit toernooi. 100 plus finishes. Wat mooi. De mooie vent is het ook. Hè. Hij lacht wel. Maar hij deed toch zin in, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Je denkt toch vanaf 90 mag je nog wel een keertje als je tegenstander op 164 staat. Nu moet je weer helemaal opnieuw beginnen.
0: 119.
2: Het is ook wel veerkracht, hè, wat Rob Cross laat zien in dit toernooi. Geef niet op. Blijft erin geloven. Blijft vechten.
1: Maar hij toont ook met name honger. Honger naar succes. Ja, het komt, ik zeg, blijf het zeggen, het komt voor hem helemaal niet zo slecht uit dat hij die Premier League niet gespeeld heeft.
2: Wat kan Searle? Kan er nog eentje naast?
0: Het antwoord is ja. Robbie Require 170.
2: Ja, Cross, finish boven 100. Het kan allemaal. Die zit wel mooi. Het zal toch niet? Het zal toch niet?
1: Rob Cross. Vangt de Big Fish. Gooit eerst 164 uit en daarna 170 uit om in de wedstrijd te blijven. Je moet het zien om het te geloven. Maar het is echt waar. Zijn vierde ton plus finish van de wedstrijd. En die arme Ryan Searle. Die denkt de rust de vloek op me.
2: 126, 130, 164 en 170.
1: Nog eens een rijtje.
2: En nog steeds is het niet afgelopen.
0: 99.
2: Wat een rijtje, zeg. 100. Het is jammer eigenlijk dat die 130 niet op de boel was.
1: Ja, precies. En die heeft hem nog een keer gemist op de boel ook, hè?
2: Ja. Cross volgt. Er zit één punt verschil tussen. Nog steeds het voordeel bij Searle.
1: Ja, en Searle zal toch denken op een gegeven moment. Ja. Zie dadelijk op, nou ja, wat zal die 100, misschien wel weer 170 overlaten. Dan zal hij toch denken, ja.
2: Dan zal hij 130 uit moeten.
1: 1 ton plus finish voor Searle is genoeg om de finale te halen. Ja, daar gaan we weer.
0: 128.
2: Zet hem ernaast. Searle nog als eerste. Hij gaat een kans krijgen. Hij mag ook de bullseye.
1: En hij gooit hem er ook in. Dit is een prachtig antwoord van Ryan Searle. Hij krijgt eerst een 164 om zijn oren. Daarna 170 om zijn oren. Maar in de laatste leg van de wedstrijd gooit hij zelf de 130 uit op de bullseye. En dat betekent dat Ryan Searle voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van een Eurotour toernooi staat. Maar petje af voor deze man, Rob Cross. Wat een krijger.

0: Don't forget, Bruno, those shipments need to be in Toronto tomorrow.
1: Tomorrow? Tomorrow? No problem.
2: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aandewandel hoe je mee kan doen.
3: ASR doet het. Je hebt een doel. Je ziet het al helemaal voor je. Maar je moet er nog wel komen. Dit is jouw tijd. En als het zover is... Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.

0: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
1: Zoek je deze misschien?
2: Ja, al een tijdje.
0: Staatsloterij. De loterij van Nederland. Sinds 1726.

0: Wie gaat het opnemen tegen Ryan Searle in de finale van het International Darts Open 2026? Welke nieuwe naam gaan we op een Eurotour beker krijgen? Want zoveel is in ieder geval zeker. Deze beide mannen weten ook niet wat het is om een Eurotour titel te pakken. Ross Smith weet wel wat het is om in de finale te komen. Dat deed hij al 4 keer eerder namelijk. Won dit toernooi van Joe Cullen, Ricardo Pietrzczko en Michael van Gerwen. Mooi rijtje dat hij verslagen heeft. Was het heel indrukwekkend? Mwah. Het is in ieder geval genoeg om hier in de halve finale te staan. En dan Cameron Menzies. Hij stond nog nooit in de halve finale überhaupt van een Europees Tour evenement. Maar versloeg wel Michael Unterbuchner, George Rock, Martin Schindler en James Wade. En dat is toch een prachtig rijtje, met name die verslaat. En met name tegen Rock en Wade. 2 keer 4-0 achter en hem dan 6-4 winnen. Is wel knap. Wie is voor jou de favoriet, Marco?
1: Ik denk dat Ross Smith wel de favoriet is. Die heeft vaker in dit soort situaties staan. Ook niet heel vaak. En ja, als je aan Menzies zijn uitbarsting zag en hoe die er net ook weer op kan, dan leek het wel een beetje op dat Menzies zijn finale al gespeeld heeft. En ja, laten we hopen dat Menzies zich een beetje in heeft kunnen houden. Hij heeft natuurlijk 10 minuten kwartiertje extra gehad, omdat die partij tussen Cross en Searle iets langer duurde dan gepland.
0: Ja.
1: Ja, laten we hopen dat Menzies een beetje gekalmeerd is. Dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. Searle tegen Menzies in een finale van een Eurotour.
0: Ja.
1: En aan de andere kant, Ross Smith. Het is niet altijd even mooi wat hij laat zien. Tegen Cullen was het heel goed. Tegen Pietrzczko was het degelijk. Tegen Van Gerwen was het, ja.
0: Ja, goed gebruik maken van de mogelijkheden. En uiteindelijk een beetje nerveus over de finish.
1: Dus hij heeft eigenlijk alle drie de scenario's al meegemaakt. Nou, ik denk ook dat het voor Cameron Menzies enorm veel vertrouwen moet geven om toch dat rijtje namen te verslaan.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Vier voor Menzies. Wordt nog geen tops.
2: 8. Ross Record.
0: Tel ik wel dubbel 12. Als hij daar aan toe komt, natuurlijk. Ross Smith. Rit met triple 20. Dan triple 18. Nee, 2 keer triple 20 voor de bal. 13.
1: Nou, die eerste zat natuurlijk wel mooi. Maakt hij goed gebruik van. Zo, gaat het lekker met 100 plus finishes deze avond. Waar we er ook mee gestopt zijn in de halve finale. Denk Ross Smith, nou, dat beviel me wel. Daar ga ik gewoon vrolijk mee verder.
0: Ja, ik dacht dat die eerste pel een beetje zakte. Dus ik denk, nou, die gaan we naar 18 toe. Maar nee hoor.
2: Safety.
1: Zo zijn we natuurlijk wel een uurtje eerder begonnen deze avond. Maar inmiddels lopen we wel aardig stukje achter op het schema.
0: Ja. Half uurtje ongeveer zitten we erachter.
2: Ja,
0: veel close partijen. En niet altijd de snelste spelers. Dan heb je dat. Maar wel veel spannende wedstrijden hebben we gehad tot nu toe. Maakt een hoop goed.
1: Ja, dat kwartiertje meer of minder maakt op een hele dag ook niet meer uit, Jack.
0: Wel, nee.
1: Laten we dan maar hopen op mooie partijen. En ik ben benieuwd wie de finale gaat halen. Dan ben ik ook heel benieuwd. Het wordt toch een speciaal moment voor zo'n speler. Straks natuurlijk in de finale.
0: Ik denk dat we best wat emotie gaan zien aan het einde van die wedstrijd.
2: Ross Sirico, 84.
0: 1.20. Van 19 of triple 15. Hij is wel van de triple 15 normaal gesproken.
2: Cameron, you require 57.
0: Oei, is ook slordige mensen dan, hè? Triple 17 in plaats van enkele 17. Het zijn dit soort kleine dingen die het hem vaak doen.
2: James on the second leg, Ross Smith.
0: Ross Smith maakt er 2-0 van.
2: Game. Six.
0: Met wel het Europees kampioenschap natuurlijk een keertje gewonnen. Dat kwam toen ook een daverende verrassing, mag ik wel zeggen.
1: Ja, met de majors die in één weekend gespeeld kunnen worden en waar de seeding natuurlijk anders is, dan kan het nog wel eens gebeuren dat de speler er tussendoor gaat natuurlijk. We hebben natuurlijk ook Richie Attehouse gezien.
2: 121.
1: Ja, het is niet helemaal de goede volgorde natuurlijk, hè? Eerst een major winnen en nog geen euro toe.
2: Nee.
1: Ja, we hebben meer spelers van het EK op de last van. Gian van Veen natuurlijk. Richie Attehouse heeft ook nog nooit gewonnen. Nou, Ross Smith. Komt misschien vandaag veranderingen.
2: 58.
1: Andrew Gilding, Danny Noppert. Er zijn er nogal wat.
0: Ja.
1: Terwijl er zijn toch meer eurotours dan majors.
2: 180.
0: Net op het juiste moment zet Ross Smith toch weer druk op die finish van Menzies. En dat is net genoeg druk. Dan kan Ross Smith naar een vrij comfortabele 3-0 voorsprong gaan.
1: En een dubbele break. Hans Ross Smith deze dubbel 8 gooit. En hij hoort de dubbel 8.
2: Ross to throw first. Game.
0: Menzies

0: 100. Rossi Ricoy, 170.
1: Geen 170 voor 100. Ross Smith.
0: Gavin Ricoy, 100.
2: Top stops voor Menzies. Wel geprobeerd, maar niet gelukt.
0: 36. Ross Ricoy, 70.
2: Ja, nou nu voor de triple 16 gaan. Ja, dat betekent misschien maar, als je nog aan de beurt komt, dat je misschien maar één pijl op een dubbel krijgt. In plaats van twee. Smit voor 4-0.
0: Games on the fourth line.
2: We zullen het nooit weten. We weten wel dat Menzies voor de derde keer dit toernooi met 4-0 achter staat.
1: Kan hij dan weer ontspannen en weer wat relaxter gaan spelen? En misschien dat de tegenstander ook een beetje in slaap zoekt. Want dat deed Ross Smith wel in die wedstrijd tegen Van Gerwen. Daar kwam hij ook 4-0 voor. Liet hij Van Gerwen helemaal terugkomen.
2: Ik heb ook het gevoel dat de zaal een beetje in slaap cirkelt. Ja, die hebben natuurlijk zoveel moeten juichen net met al die 100-plus finishes. Die zijn hun energie aan het bewaren voor de finale, denk ik.
0: Het
2: is niet alleen voor de darters, maar voor die mensen. Als je dubbele sessie kaartjes hebt in zo'n warme zaal, is het ook een lange dag, hoor.
1: Zeker weten.
2: En toch kan ik iedereen aanbevelen als je een keer de mogelijkheid hebt om naar een Eurotour te gaan. De sfeer is echt fantastisch.
1: Ja, maakt ook niet zo heel veel uit waar je naartoe gaat. Zo vooral eigenlijk wel goed. Nou, dit ziet er in ieder geval goed uit voor Cameron Menzies. Top zover en wat Smit doet maakt niet zo heel veel meer uit. Hij moet gewoon die 40 punten wegpoetsen.
2: Dat moet nog wel gebeuren dan. Nu kan Ross Smith zelfs met 5-0 voorkomen. En dan lijkt het toch wel gespeeld. 4-18 en dubbel 16. En ik denk niet dat Cameron Menzies nog een keer een comeback in zich heeft dit weekend.
1: Ik denk dat ik het ook met je eens ben.
2: Twee keer één pijltje. Ja, die laatste leg, die drie, die had er echt in gemoeten als hij nog wat gewild had. Ik moet ook wel zeggen, Smit, ook wel sterk hoor, finishend.
1: Ja. Score misschien niet zo super als dat hij ooit geweest is, maar dit ziet er toch alweer heel goed uit.
2: Je ziet het hier, het overal gemiddelde is hoger dan zijn scorende gemiddelde. Nou, we zijn toch altijd wel gewend dat dat bij Ross Smit wel goed verzorgd is.
1: 15 al. Nou, dan heeft de trippels aardig gooien.
2: Ja, dan blijft dan toch op die 20 naar die eerste pijl. Dan denk ik van gooi gewoon twee keer triple 19. Dan blijft er tops over. Leek weinig ruimte naar die eerste pijl.
0: 58.
2: Ja, Smit is sowieso niet heel veel van het switchen.
1: Kijk even waar Menzies op staat. Ja, die staan op 144. Wat is dan het plan?
2: Nou, in ieder geval weer onder de triple gooien. Want dat doet Ross Smit bijna heel de wedstrijd al.
0: Ja,
2: deze wurmt hier dan wel langs. Maar of dat altijd de beste keuze is, ik weet het niet. Hij gaat in ieder geval wel gooien voor 6-0.
1: En zoals hij op dit moment zijn dubbel staat te gooien, denk je dat het

0: helemaal goed gaat komen. Hoel 16. En ook deze gaat er feilloos in. En zo is deze tweede halve finale niet echt een wedstrijd geworden. Had Cameron Menzies dus inderdaad zijn finale al gespeeld. In de kwartfinale.
1: Ja, en toch scorend zit hij er eigenlijk wel bij hoor. Maar een paar kleine kansjes gemist.
0: Ja, hij is wel ijskoud geweest, Will Smith. 6 uit 8 op zijn dubbels tot nu toe. Boah. Dan gaat hij dus weer naar een finale toe. Zijn vijfde finale op de Eurotour. En is het dan de vijfde keer de keer dat het raak gaat zijn.
1: Of de tweede keer voor Ryan Searle. En als je het hele toernooi bekijkt, verdienen beide spelers het ook wel om die finale te gaan spelen.
0: 100. Ja, zij zijn verantwoordelijk geweest voor de uitschakeling van de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Dus ja, dan moet je het ook maar uitmaken.
1: 96. En daar heeft het alle schijn van. Smit, de 6 pijlen voor deze 181. En misschien wel zijn makkelijkste halve finale ooit.
0: En de eerste kennismaking met een halve finale voor Cameron Menzies. Die eindigt een beetje in de nachtmerrie. Maar goed, hij heeft in ieder geval voor de eerste keer in zijn carrière die halve finale gehaald. Ross Smit kan er 7-0 van maken.
2: 25.
0: Maar dat doet hij nog niet. Hij mag het dadelijk nog een keer proberen.
2: En
0: nu is het wel raar. Het werd nooit echt een wedstrijd tussen Ross Smit en Cameron Menzies. Ross Smit, hij gaat naar de finale toe. Menzies is diep en diep teleurgesteld. Maar goed, er komen vast nog meer kansen voor de Schot. De finale gaat zo dadelijk tussen Ryan Searle en Ross Smit. Eén van beide heren gaat voor het eerst in zijn carrière een Eurotour toernooi winnen. We gaan even een minuutje of 15 pauzeren. Ross Smit de tijd geven om zich voor te bereiden op de finale. Maar maakt u zich niet druk. We hebben nog prachtige beelden voor de aankomende 15 minuten.

0: Don't forget, Bruno, those shipments need to be in Toronto tomorrow.
1: Tomorrow?
2: Tomorrow?
1: No problem.
3: Hey, Onno hier, van ASR. Ik loop je er even snel doorheen. Met Vitality maakt ASR bewegen, zoals wandelen, makkelijker en leuker. Krijg je inzicht in je gezondheid en beloningen voor gezonde keuzes. Check asr.nl/aan de wandel hoe je mee kan doen.
4: ASR doet het. Je hebt een doel. Je ziet het al helemaal voor je. Maar je moet er nog wel komen. Dit is jouw tijd. En als het zover is... Bij FrontPro weten we, honden blijven honden. Bescherm je hond tegen vlooien en teken voor maar liefst 1 maand met FrontPro. De lekkere koutablet waar honden gek op zijn. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken, want FrontPro staat voor bescherming.
5: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
6: Zoek je deze misschien?
7: Ja, al een tijdje.
5: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
8: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden. En zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B. Tanden kunnen geel worden door dagelijkse vlekken. Handtandenborstels verwijderen er een deel van, maar Oral-B iO reinigt beter. De Radiant White opzetborstel verwijdert tandplak en polijst oppervlakkige vlekken weg. Voor 100% schonere tanden, die vanaf dag 1 witter zijn. Perfect poetsen begint bij Oral-B.

Thank you.

0: Nog twee man is er over in Riza. Het International Darts Open krijgt zijn climax. En de finale gaat tussen Ryan Searle en Ross Smith. Misschien op voorhand niet de verwachte finale. Maar ja, deze twee mannen zijn het sterkste gebleken. Ryan Searle, nummer 8 van de plaatsingslijst Heavy Metal. We hebben zijn resultaten gezien tegen Manby, Huibrecht, Van Veen. En in de halve finale 7-6 tegen Rob Cross. Het was een narrow escape, maar ging wel door voor Ross Smith. Ging het allemaal wat makkelijker in de halve finale. 7-0 tegen Cameron Menzies. De rol ook van Cullen, Pietreczko en van Michael van Gerwen. En een van deze twee mannen gaat voor het eerst in zijn carrière een Eurotour toernooi winnen. Ross Smith stond op 21 april 2024 voor de eerste in de finale van een Eurotour toernooi. Verloren van Gary Anderson met 8-6. Verloor, nou wat zal het zijn, twee maandjes later de finale van Dave Chisnall op de European Darts Open. Ook met 8-6. Verloor met 8-6 van Gerwin Price. De European Darts Grand Prix in 2026 en verloor tussendoor met 8-4 van Martin Schindler.
1: En dan Ryan Searle, die als we wat we al eerder zeiden, één keer de finale. Dat was in Zwitserland in 2024. Hij kreeg een hele rits aan wedstrijdpijlen. Uiteindelijk gingen ze er allemaal naast. En dan was het Martin Schindler die met 8-7 won. Ja, voor beide mannen. Dit is bekend terrein. Dit is voor Ross Smith bekender terrein. Maar ik hoop eigenlijk dat het heel close blijft. Want ik wil die zenuwen zien aan het einde.
0: Ja, die zullen we vast te zien krijgen. En ik denk dat we ook wel wat emotie aan het einde te zien zullen krijgen. Nou ja, dit zijn mannen die natuurlijk al jarenlang op de Europese Tour spelen. Al jarenlang proberen. Terwijl we hier toch een dikke duim omhoog voor mogen geven voor dit kunstwerkje. Ja, heel veel jaren meedoen om de prijzen. Tempo 20 zit erin vanaf 167. Tempo 19 niet.
1: 95. Dan mag zo het gelijk gaan proberen om die eerste lek af te pakken van Ross Smith. Naar Bolzai. Waar hij de halve finale mee eindigde met de bullseye. Lukt het in de finale nog niet.
0: Oh, Smit. Een enkele 20 en dubbel 16. En zijn eerste bel met de bol gaat er wel in. Dus houdt Ross Smit de eigen leg. Ja, de mannen kwamen elkaar twee keer eerder op een Eurotour toernooi tegen. Dat was dan het beste vergelijkingsmateriaal, zou je zeggen. Twee keer was het Ryan Searle die won. Nou, al een tijdje geleden al, hè. 2022 en 2024. Dus dat is best wel een tijdje terug.
1: 140. Ja, het valt me nu eigenlijk pas op dat beide mannen bijna niet tegen elkaar spelen.
0: Nee, heel weinig.
1: Terwijl deze mannen slaan echt nooit een toernooi over. 40.
0: En komen ook nog regelmatig heel ver. De laatste keer dat ze tegen elkaar hebben gespeeld was op 8 september 2024. Dat is 2 jaar geleden bijna. 36.
1: Nou, Ross Smit, verschrikkelijk constant dit jaar op de Eurotour. Hij heeft gewoon alle keren dat hij meedeed minimaal 1 wedstrijd gewonnen. Dat betekent al dat prijzengeld blijft maar meetellen voor de ranking.
0: Dat is knap hoor.
1: En nu voor de tweede keer in 7 toernooien al in de finale.
0: Nou, en als Ross Smit deze finale wint dan?
1: Ja, dan staat hij nummer 1 op de Eurotour ranking. En dan heeft hij een voorsprong van 14.000 pond op George Rock. 34. Stel dat Ryan Searle deze finale wint. Hij staat nu 17e. Als hij wint, komt hij op een gedeelde 6e plaats.
0: Nou, is hij in ieder geval wel veilig voor het EK.
1: Ja, als je een Eurotour wint, dan ben je er normaal gesproken wel bij. Want we zitten nu op de helft van de toernooi. Tenminste, dit is toernooi 7 van 8. Nummer 32 is Steven Bunting op dit moment. Die staat op 18.000 pond. Dus ja, doe dat keer 2 plus nog een beetje. Dus ja, kleine 40.000 pond. Als je die hebt, dan ben je veilig. Ja. Er staan al 8 mensen, hebben al 40.000 of meer. Dus die kunnen we al sowieso opschrijven. En daaronder zitten er nog een heleboel. Ja, die kan je ook wel opschrijven allemaal. Maar je ziet het toch, hè. Bunting en James Wade, nummer 31 en 32. En hebben toch gewoon heel veel gespeeld, hè.
0: Ja. Ja, je moet die eerste rondes overleven. Dat is essentieel.
1: Dan is het misschien wel extra knap wat Ross Smit dus laat zien.
0: Ja. Goeie leg van Ross Smit, deze derde. Searle is er even niet. Dat hebben we ook wel vaker gezien vandaag. Dat hij soms gewoon een leg en niet is.
1: De Smit even kijkt even waar Searle op staat. Hoeft dus niet voor de helft te gaan. Kan gewoon via triple 15. Richting dubbel 8 toewerken. En daar zo dadelijk voor terugkomen.
0: Obelix doet ook gewoon nog steeds zijn werk.
2: No score. Reinecke 140.
0: 140 voor Searle. Lijkt wel veel. Maar ja, als de eerste in de triple zit, dan heeft hij nog een kans. Twee keer tops. Dat is één. En dat is net geen twee. Dat scheelt er weinig.
1: Wat een mooie finish kunnen zijn. Uiteindelijk is het toch Smit die zijn eigen leg houdt. Inmiddels wel al 6 misses van Ryan Searle. Qua finish terwijl voorafgaand aan deze wedstrijd zat hij boven de 50%.
0: Ja, het kost hem nog niet heel veel. En hij miste er natuurlijk 4 in die vorige leg. Die wint hij gewoon.
2: 97.
1: Ja, Smit ook goed hoor. Op de finish is dit toernooi staat ook al bijna 47% over het gehele toernooi. Dat zijn indrukwekkende cijfers.
0: Het is wat je nodig hebt om zo'n Eurotour kans te maken. 2e maximale score voor Ross Smit. Zo heeft er sowieso niet zo heel veel gegooid dit toernooi. 8 stuks pas. Nou, daar zul je er net een hebben voor Searle. Het is wel de kans voor Smith om te breken. Dat was de kans voorlopig. En Searle weet ook dat hij 67 ook nog uit moet.
1: Ja, want Smith staat alweer te wachten. Triple 9 tops. En dat zijn weer twee pijlen die je net naast gaan. Nu kan het gaatje wel geslagen worden door Ross Smit.
0: Nu wordt het gaatje ook geslagen door Ross Smit. Hij is de eerste die een break weet te pakken. En dat betekent meteen voor Searle dat hij Ross Smit 2 keer zal moeten breken. Zien Smit oneven legs begint. Dit soort beurten hebben we er ook wel best veel van gezien, vanavond met name.
1: Ja, en zeker bij het gevoel bij Searle. Terwijl bij Smit is het scorend ook nog niet alles. Niet wat we van Ross Smit gewend zijn. Finisher lost hij wel heel veel op. Ja, Searle doet of een puddingbeurt of beurten met 2 en 3 trippels.
0: Nee, het was goed te zien hoe Ferro in zijn voorwaartse beweging zit ook met die derde pijl. Kijk maar, Smit, het oogt niet heel comfortabel. Hè? Dat achterste been met name, dat staat een beetje geforceerd. Kijk, dit ziet er veel meer ontspannen uit. Maar kijk, met die derde pijl, die loopt hij al eigenlijk naar het bord toe.
1: Dat zie je heel vaak bij van die ritmespelers. Dat die derde pijl die gaat in de loop richting het bord toe. Ja, Smit, die staat best wel kenmerkend natuurlijk met die linkervoet. Dat zie je niet heel vaak.
0: Nee.
1: Zo, krijgt 6 darts om Smit gewoon weer terug te breken. Tachtig over.
2: 91.
1: Wordt 60 over. Ross Smit laat toch nog even zien dat hij blij is met die beurt met 2 trippels. Maar ja, mag hij daar wel terugkomen? De antwoord is nee. Zo, breekt weer terug. Met een goedkeurig trickje van Ross Smit.
0: De reclame voor openbaar vervoer van Ross Smit.
1: Ook mooi dat Frans Enger nu zijn tweede Eurotour finale mag callen. Zijn eerste was die van Wessel Nijman tegen Gerben Price. Dit is zijn tweede.
0: Derde 180 voor Ross Smit. Dat gaat dan weer in de leg van Ryan Searle.
2: Dus
0: er is ook weinig pijl op te trekken voorlopen.
1: Die zit lekker voor Ross Smit. Dan blijft het maar bij 100.
0: Hij wil bij die triple 20 blijven. Dat begrijp ik wel. Er lijkt niet heel veel ruimte te zijn daar.
1: Dan zal hij nu naar de 17 moeten. Dan vindt er nog een triple. Nou, dan blijft er nog steeds wel een moeilijke finish over. Heeft 2 triples nodig. Ross Smit ook, maar die heeft eerst al zitten. En hij kiest ervoor om door te gaan. Hij zegt eigenlijk tegen Ryan Searle, die 133, die gaat niet uit. En dan heeft hij gelijk in. Soms is het gedurfd. Ja, zo'n 133. Je moet over zoveel verschillende vlakken over het bord. Nu in het begin van de wedstrijd kan je nog wel eens zo'n hokje nemen natuurlijk.
0: Ja. Kijk, als het voor de wedstrijd is, moet je het niet meer doen. En nu loont het, want Ross Smit komt 4-2 voor.
2: Seven flag, it's Ross to go first.

140. Sixty.

0: 57.
1: Ryan Searle heeft wat trippels nodig. Zo makkelijk als die ze vanmiddag gooide bijvoorbeeld. Of nou, tegen Gian van Veen vanavond.
2: Ja, en toch zie je hier beurten met twee trippels. Gaat wel, maar toch zitten er te veel rare beurten tussen bij Ryan Searle.
1: Ja, want in alle statistieken ja, is hij eigenlijk dus de betere.
2: De gemiddelde is bijna gelijk. 96,5. Maar het belangrijker is, Smit heeft vier licks. Zomaar twee.
1: Toch eerst triple 20. Nee. Oh, de meerdere light die 146, Ross Smit. Cameron Menzies. 32 voor Searle. Triple 19 heeft hij nodig. En dan blijft Bullseye over. Daar leek wel ruimte te zijn, maar Ryan Searle kan de ruimte niet vinden.
2: Wat een mooie geweest in het rijtje van vanavond. We hebben al zoveel mooie hoge finishes gezien. Smit naar tops.
1: Smit mist. Dat is wel zo leuk voor de wedstrijd. Zeker als Searle hem uitgooit. Komen we terug tot 4-3. Dubbel 6. Nee, we komen niet terug tot 4-3.
0: Hij mist net te veel, hè?
2: Wat hij eigenlijk heel het weekend niet doet. Doet hij in de belangrijkste wedstrijd wel. Hij schudt het hoofd. Smit voelt het moment komt steeds dichterbij. Zou dan vandaag de dag zijn dat het gaat lukken voor Ross Smit?
1: In zijn vijfde Eurotour finale wordt dat dan zijn eerste overwinning.
2: Ja, vorig jaar zeiden we tegen elkaar, Jacques. Wie gaat er nog een Eurotour winnen die er nog nooit tegen gewonnen heeft? Jij zei Steven Bunting. Ik zei Ross Smit. Jij had hem te pakken vorig jaar. Twee won hij er zelfs.
1: Ja,
2: we
1: hebben er twee erbij.
0: Nou, een beetje verlaat, maar jij krijgt toch ook nog je gelijk.
2: Ja, moet een keer lukken. Iemand in de top 16 moet natuurlijk wel een keer een Eurotour winnen.
1: Zou je zeggen, hè? Zou je zeggen. Ja, wie wordt de volgende? Dat is dan meteen ook...
2: Ja, we hebben natuurlijk van de week besproken de hoogst geplaatste speler die nog nooit een PDC-toernooi gewonnen. Dat is Niels Sonneveld. Als je kijkt naar de hoogst geplaatste speler die nog nooit een Eurotour gewonnen heeft, dat is Danny Noppert.
1: Nee, dan moet je nog veel hoger kijken op die lijst.
2: Gio van Veen natuurlijk, ja. Dat zijn alleen maar Nederlanders. Voor tijd.
1: Voor tijd. Zoveel Nederlanders hebben geen Eurotour gewonnen hoor. Dat is maar een heel klein lijstje.
3: Positie.
1: Maar er zijn er vier.
2: Van Gerwen heeft er een paar gewonnen.
1: Ja, die is een paar gewonnen. In aantallen doen we het wel goed.
2: Ja. En Van Barneveld won er, hè?
1: Eentje, ja. In Düsseldorf.
2: Wes van Nijman won er, hè?
1: Ja. En Vincent van der Voort.
2: En Vincent van der Voort won er, hè?
1: Dat is het lijstje. We zagen net nog beelden van Benito van der Past. Die won de finale hier.
2: Smit mag het gaan proberen voor 6-2. Triple alweer raak. Searle knikt al. Goede marker. En tegenaan. Oeh, Searle leeft nog. Ja, 2 uit 13. Hij is het hele toernooi nog niet zo slecht geweest op de dubbels. Er zal er toch een keer in moeten. Maar ze vallen er weer net naast.
1: Niet heel veel, maar het is mis. En Ross Smit, die mist gewoon weinig. De flight van die eerste pijl. En dan verdwijnt hij in de 16. En dan mag ze wel terugkomen. Terugkomen, ja. En dan gooit hij wel. Oeh, is dat een hele dure missen van Smit geweest.
2: Ja,
1: Gelooft Searle erin? Dat is ook nog zo'n vraag. Kijk eens aan. Searle heeft in nagenoeg iedere leg van deze wedstrijd kansen gehad. Hetzelfde geldt voor Smith.
2: Het is wel leuk voor de wedstrijd dat Smith er net vier pijlen mist. Eigenlijk verdient deze avond gewoon een 15e beslissende leg. Zeker als iemand voor het eerst een euro toe kan winnen. Dan wil je dat eigenlijk met alle drama wat kan, wil je dat zien natuurlijk.
1: Absoluut. Nou, de volgende Eurotour laat niet heel lang op zich wachten. Want volgend weekend wordt er alweer in Kiel gedart.
2: Ja, Noord-Duitsland. Ja, dat is wel echt een van de leukste Eurotours van het jaar. Meestal staat zo'n zaal is natuurlijk midden in zo'n industriehal. Ergens op een industrieterrein. Hier is gewoon midden in de stad staat die zaal. Je loopt de winkelstraat uit en dan loop je tegen die zaal aan.
1: Kijk aan.
2: En het hotel zit bij het water. Je ziet al die mooie bootjes voorbij komen.
1: 65. Klinkt goed.
2: Dus als je volgend jaar tijd hebt, Jacques, zou ik die aanvinken.
1: Die aanvinken. Kiel, ik ga er eens over nadenken. 123. Ja, als die de dag na de finale dag van de Premier League is, dan wordt het alweer lastig.
2: Misschien dat ze een beetje kunnen husselen met het schema. Moet ook een beetje aan ons denken natuurlijk.
1: Vind ik wel. Dubbel 8. Ross Smith. Gaat er niet in, maar Searle is wel een eindje weg. Hier is zo'n score. Ross Smith heeft nog maar twee lekjes nodig. Die overwinning komt dichter en dichter. Hij kan hem aanraken bijna.
2: Het is lang geleden dat Ross Smith zoveel emotie heeft getoond. Na een gegooide dubbel. Hij wil die titel zo graag. Wat ik me ook goed kan voorstellen natuurlijk na vier verloren finales. Het zou natuurlijk wel extra mooi zijn voor Ross Smith. Oké, de echte top doet niet altijd mee. Maar als je dan zelf als nummer 15 van de wereld... 59. En als je hem wint naar nummer 14 gaat. Wel gewoon halverwege het Eurotourseizoen met een titel op zak en de nummer 1 van de ranking bent. Je mag toch voor geapplaudisseerd worden, zou je zeggen.
1: Ja, yep, absoluut. 140. Je kunt alleen maar verslaan wie er voor je staat.
2: En niet wie er thuis zit.
1: Nee. 96.
2: Smit kan weer het initiatief pakken.
1: Geen finish. Ja, Searle, het is zijn leg, hè. Dan maar eens een keer even die 19 mishandelen. En dat lukt aardig. Schud nog eens even het hoofd. Begrijpt er zelf niet zoveel van. Ja. Poh. 92 voor Searle. Om erin te blijven hangen.
2: Ja, hij moet, hè.
1: Ja, twee keer dubbel 18. Of kiest hij voor de dubbel 16? Nee, twee keer dubbel 18. Maar het is niet de dag, niet de avond van de dubbels, lijkt het.
2: Het hele toernooi was Searle uitstekend op de dubbels. Maar in de grootste wedstrijd van het weekend wil het allemaal niet lukken. Smith naar dubbel 10. Nog één lekje daarna nodig te hebben. En hij hoort hem. Hij breekt Searle wil. En dan zou je zeggen, dan is het nu gespeeld.
1: Daar lijkt het wel op. Vier legs de voorsprong, dat gaat Ross Smith toch niet meer weggeven. Searle lijkt zich er ook al een klein beetje bij neergelegd te hebben.
2: Beide mannen hebben 13 pijlen per persoon op een dubbel gemist. Het enige nadeel van Searle is dat Smith meer kansen heeft gehad.
1: Ja, weer in die drie. En ja, dat is wat hem echt dwars zit vandaag, Ryan Searle. Hij mist veel horizontaal. echt heel veel hele lage scores heeft hij erbij gehad.
3: 123. 99.
2: Hij was zo constant dit toernooi. Hij begon nog oké met een gemiddelde van 93. Daarna 98, 98 en 99 gemiddeld. Ruim 50% op de dubbels.
3: 120.
2: Maar deze wedstrijd onder de 90 en een finishpercentage van 18%. Dan ga je het niet meer winnen.
3: 58.
2: Voor Will Smith is het ook het laagste finishpercentage van het hele toernooi. Maar wel beter.
1: Oeh, het is toch een beetje bibberig allemaal. Zo, gaat er nog wat trippels tegenaan. Kan dit hier al afmaken, Ross Smith? Nee. Dan maar wegzetten. 16 dat tops over. Wat moet het nog zijn?
3: 93.
2: Laatste kans voor Ryan Searle om in de

Riza 2026. Eindelijk is het hem gelukt. En kijk eens hoe blij hij is. En terecht natuurlijk. Hij mag er zeker blij mee zijn. En hij mag gewoon nog even genieten. En als International Darts Open kampioen het podium opgeroepen gaan worden. Ryan Sol.

0: Nederland. Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is er nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Je wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf ochtend. 10 kilometer en 10 minuten in de file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goldenzone FM. Goldenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt best wel druk met meer dan 500 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop is 1 rijstrook dicht. Vanaf Liesel een vertraging van 15 minuten. Verder drukte nog op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. 3 kilometer en een kwartier extra. Eerder gebeurde daar een ongeluk, de weg is daar weer vrij. Mensen rijden nog wel om vanwege dat ongeluk en komen nu in de file te staan op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Vanaf Stamperschat file tot aan knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer en 25 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: een prachtige woensdagavond. Alhoewel, het is hier een klein beetje bewolkt. Ik weet eigenlijk niet hoe het er in Nederland uitziet, maar de temperatuur ook daar is nog steeds hartstikke lekker. Johan heeft zich heel fris gekleed, dat ziet u. Verder is Valentijn aanwezig in een afscheidstournee samen met René van der Gijp, die nog wel bleef. Maar jij gaat ook weg, Bas, volgens mij, toch?
1: Ik blijf bij Valentijn deze week.
0: Ja, snap ik inderdaad. Ja. Ja. En Dave is pas net gearriveerd. Het cybermannetje, dames en heren, ja. Samen straks naar huis toe.
1: Ja, nou, we hebben een band gecreëerd, dat is ongelooflijk. We zijn gisteren samen uit eten geweest.
0: Echt waar?
1: Nou, je gunt het weer niemand, Johan. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt niet leuk, hè? Het is echt helemaal niet leuk met
2: Paul. Ik heb vergeten, maar ik ga ze blijven lullen. En dan krijg je onzin dat eruit komt. Ja? Naar alles en iedereen. En hij betaalt niet.
0: Hij betaalt niet?
2: Nee. Diner was voor onze rekening natuurlijk. Meneer trekt geen portemonnee, trekt helemaal niets. En dan rijden we langs een heel goedkoop ijssteentje. Zal ik een ijsje geven? Zal ik jullie een ijsje geven?
1: Ik kreeg vannacht, heel eerlijk, vannacht om... Dat nou, wat was het? 2:10, een tikkie. Valentijn Driessen. Ik denk, wat krijgen we nou dan?
2: Ja, wat wou je dan, man?
1: Er staat nog rente bij op ook nog van mij.
2: Jij zit allemaal dikke biefstukken te eten. En ik zit aan de
1: kroketten. Nee, maar hij eet echt wel... Dat is echt waar, Johan. Hij eet als hoofdgerecht 3 bitterballen op een rijtje, op een schaal.
3: Lekker, man.
1: Ja. Doet er wel een beetje iets op?
2: Nee, gewoon niks proppen, die jongen.
1: Maar je mag ook niet praten aan tafel, want alles is te veel. Het is echt, ik heb me de ogen uit.
4: Kortom, je hebt een gezellige avond.
1: Je hebt een heerlijke avond, jongen.
2: Nou, ik niet.
0: Met je vrouw erbij.
1: Ja,
0: kindjes. Kindjes.
1: Ja. Die zei ook van, god, het is heel anders nu aan tafel.
2: Ja.
1: Wordt opeens wat gezegd. Wordt opeens wat gezegd.
3: Eens was normaal, hoor. Wie betaalt?
0: Maar ga je er nu bij elkaar zitten zo meteen of ga je een beetje uit elkaar zitten?
1: Nee, ik heb wel gekeken naar de stoelen, dat weet je nog niet, maar ik zit strak naast hem straks.
0: Ja?
2: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee?
2: Nee, dat gaat echt niet gebeuren.
0: Jij kruipt lekker tegen je vrouw aan.
2: Hè? Ik ga liever naast mijn vrouw zitten dan hem. Nou, dat wil wel wat zeggen.
0: Ja. Dus. Hoe heb je het ervaren hier, deze dagen?
2: Warm. Voor de rest wel gastvrij, alles en iedereen. Ik heb heerlijk gegeten, de mannen zitten daar. Ja? 1 keer. Dus, nou, nee, ik hoorde van jou dat ze misschien volgend jaar weer. Nou, dan wil ik wel mee.
4: Wat zeg je?
2: Maar het liefst in de winter. Volgend jaar wil ik weer. Maar dan het liefst wel in de winter.
0: Ja? Ja. Dat is fijner, hè?
2: Ja, tuurlijk, man. En dan gaan die mensen die gaan ook boeken. Die zien dan zon, strand, alles erop en eraan.
0: Ja.
2: En zitten ze in die kou in de winter, bij de kerst. En dan denken ze, hé, ja, ik wil ook met Corinne mee.
0: Ja. Wij zaten straks de krantjes te doen. Toen zei je, moeten we het er eigenlijk wel over hebben? Eigenlijk moet je het helemaal niet meer aandacht geven. Maar ja, het heeft inmiddels 14 zetels.
3: Nee, maar om... Kijk, er zijn er nu, die komen zo vaak aan het woord. Maar die proberen die mevrouw op andere gedachten te brengen. Maar ja, dat gaat niet lukken.
0: Niederweide-Vos.
3: Ja, het is gewoon praten tegen een... tegen een lantaarnpaal.
0: Ja.
3: Die gaat niet van gedachten veranderen.
0: Maar ze proberen het wel nu.
4: Ja, die mevrouw is autistisch.
3: Ja, maar ja.
4: Die hoort of ziet niets. Trekt het nergens iets van aan en gaat gewoon door. Ja. Geeft dit kabinet de schuld van het asielprobleem. Nou, er zijn nog een paar kabinetten daarvoor ook verantwoordelijk. Dan die arme CDA-meneer, de netste man van Nederland, die krijgt de schuld als de asielzoekers verkracht worden. Die was helemaal hout op de botel. Ja. En zij vertrekt geen spier, hè. Maar het is de nieuwe PVV. Want de mensen zijn... De ontevreden mensen zijn heel teleurgesteld in Wilders. Die hebben het niet waar gemaakt. Nu hebben ze al hun hoop gevestigd op Liedewijde Vos. Die maken het ook niet waar.
0: Nee.
4: Maar ze stijgt met stip, hè. Ja. Ze wordt echt een grote partij.
0: Ik tegen René. Daarom werd op een gegeven moment Thierry Baudet niet meer serieus genomen. Werd hij eigenlijk gecanceld en ook niet meer in de media uitgenodigd. Maar zij doet nu eigenlijk hetzelfde. Dus ik ben nu wel benieuwd wat ontwikkeld
4: zijn. Dat soort mensen branden zich wel snel af.
0: Nou ja, 14 zetels, hè.
4: Heel slim van Baudet om haar naar voren te schuiven. Ja. Want ja, het wordt echt een grote partij nu.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus er is wel een aanhang voor.
4: Ja, zeker.
2: Als je de beelden zag, wat je natuurlijk weer stoort... het is geen moment over het probleem zelf gegaan. Ze zijn alleen maar bezig met elkaar. En dat wil Nederland niet.
4: Ja, maar zij heeft
2: Nederland
4: geen oplossing. Want ze
2: niemand heeft een oplossing.
4: De asielinstroom moet gestopt worden. Daar zijn we het allemaal over eens.
2: Ja.
4: Maar dat is het dan. En dan gaan ze links en rechts mensen de schuld geven.
2: Ja, maar Klaver en Marcus Houwer zijn allemaal bezig met elkaar. Ook weer in zo'n debat.
4: Klaver wil ik wel even wat van zeggen, ja. Ik zag dat Klaver... Kijk, die Marcus Houwer, die heeft 100 keer zijn excuus aangeboden. Hè? En dan is er een debat in de Tweede Kamer. En dan komt meneer Klaver die denkt... de camera's draaien, dan ga ik hem nog even van onder uit de zak. Weet je wel, dezelfde riedel die hij al 100 keer gehad heeft. Maar deze meneer Klaver, die heeft een adviseur achter de schermen. Duivendak. Ja. Nou, die is in 1985 al gearresteerd... omdat hij dus ingebroken had bij een kazerne. Hij werd ook verdacht van aanslagen met RARA. Maar dat hebben ze niet kunnen bewijzen. Maar dat is dus ook... een soort crimineel die dan achter de schermen hem weer toefluistert.
2: Dus dat soort mensen zitten er allemaal. Maar die bijna duizend zou ik
0: vragen. Iemand ter verantwoording te roepen. En dat is wat Bontebal volgens mij ook deed met Liedewij de Vos. Ze moeten op een gegeven moment wel zeggen tot hier en niet verder. Ja. Lijkt mij toch. Dan ging zo.
5: En de heer Bontebal die doet nu weer bij de interruptiemicrofoon precies waar ik zoveel problemen mee heb. Namelijk dat hij die woorden en die keuzes in het verdachtehoekje probeert te zetten, zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor die verkrachtingen en die moorden die ik net heb opgesomd. Het feit dat asielzoekers oververtegenwoordigd zijn in geweld.
6: Ik laat me niet verkrachten.
1: Meneer Bontebal, u krijgt er echt de gelegenheid om zich hier tegen uit te spreken, want ik heb het ook gehoord.
5: Het beleid van de heer Bontebal en de coalitie leidt tot dit soort geweld. En dat moet stoppen. En de enige manier om dat te doen is door de instroom te stoppen.
1: Meneer Bontebal krijgt ruimte voor een persoonlijk feit. Meneer Bontebal.
7: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt? Ik begrijp echt niet dat u niet een moreel kompas heeft dat dit soort dingen voor u te ver gaat. En dat u onmenselijking gewoon normaal vindt. Ja. En dat u dat hier uitstrooit alsof het normaal is. Ik zou zeggen, kijk in de spiegel. Kijk of je nog een moreel kompas hebt.
4: Nou is het wel zo, Wilfred. Zo'n Liedewij de Vos, die floreert bij alle onvrede in het land. Hè? Ja. Ze hebben zich eerst naar Wilders geroepen gevoeld. Dat is niet gelukt en nu krijgt zij het. Maar het zijn de ontevreden mensen die dat weer als een nieuwe kans zien. Ja. Terwijl ze kansloos is.
2: Ja, maar ook zij heeft het probleem natuurlijk niet in de hand. Nee, ook zij heeft de oplossing niet.
4: Nee, natuurlijk niet. Nee, kijk, maar ik zeg tegen Wilfred, bij de PVV, buiten Wilders zitten niet zoveel die ze allemaal op een rijtje hebben. Maar dat zijn allemaal hele intelligente mensen. En daardoor zijn ze extra gevaarlijk.
2: Ja, maar denk je ook niet dat ze extra stemmen trekken door het gedrag van Bontebal? Die laat zich wel gaan.
4: Ja.
3: Wat zou jij? Zou jij het gewoon laten lopen? Laat lullen en dan gaat ze weer zitten. Dan gaan we weer verder.
2: Ja, dat moet je wel doen. Want dit is alleen maar olie op het vuur.
3: Ja.
2: Nog extremer, nog meer
0: aangeven. Tot hier en niet verder.
3: Nee, maar dat is wat jij zegt. Dan heb je ook gelijk in.
4: Maar moet je eigenlijk de Kamervoorzitter in laten grijpen. En hij was persoonlijk gepikeerd en dan gaat hij erop in. Maar de Kamervoorzitter zou moeten zeggen, ja, dit kan niet.
0: Nee, duidelijk. Kunnen we nog de banken vertrouwen trouwens tussendoor even? Want...
8: Nou, er waren hele alarmerende berichten op verschillende kranten dat het betaalsysteem in Nederland zou binnen een paar minuten platgelegd kunnen worden. Naar aanleiding van de Nederlandse Bank die een waarschuwend rapport heeft geschreven daarover. Nou, het slechte nieuws is, ik denk oprecht, dat banken hebben het nog nooit zo moeilijk gehad. In de zin van alle geopolitieke spanningen, de kunstmatige intelligentie wat zo hard gaat, wat echt wel zorgt voor verhoogd dreigingsniveau. Het goede nieuws is, banken zijn niet zwak. Als er één sector is ter wereld die al vanaf dag één doorheeft, vertrouwen is alles wat die bedrijven hebben. Die hebben altijd heel veel geïnvesteerd hierin. Alleen het bankensysteem, dat is heel ingewikkeld. Je hebt niet alleen maar een bank, je hebt ook betaalproviders, allerlei andere organisaties. Maar als je dat allemaal combineert, heb je een heel groot web van bedrijven die, ja, als daar een kwetsbare organisatie in zit, heeft dat mogelijk ook effecten voor andere organisaties. Dus ik zou zeggen, geen paniek. In die zin, je hoeft je geld niet in nauwe sokken te stoppen of wat dan ook. Nee, dat kan je prima laten staan. Het is alleen wel zo, verstoringen van het betaal. Ja, Bas, heb je wel onder je matras...
0: Veel zwart geld, denk ik, toch, Bas, jij?
1: Wat heb ik?
0: Veel zwart geld.
1: Nee.
0: Jij wel.
3: Jij steekt echt wel
0: eens een envelopje daar.
3: Weet je hoe lekker dat voelt als het in je zak zit? Dat weet je toch wel? Gevoel ken je ook wel,
4: Bas. Als jij een bingo voor bejaarden doet, dan krijg je zo'n patiënt in je zak.
1: Een bingo voor bejaarden wel, ja. Dat klopt, ja.
4: Maar jij doet niks. Dat was een bingo voor bejaarden, toch?
1: Dat klopt.
8: Het advies is altijd goed, nog steeds gewoon contant geld voor als er vaker verstoringen komen. Die gaan er komen, maar ik vond het wel kort door de bocht, deze berichtgeving. Ook hoe de DNB dat deed. Dat mensen nu denken, ja, shit, hè, worden we straks binnen een paar seconden gehackt. Op zich, AI verandert niks aan wat goede beveiliging is. Dat weten we al lang, wat we daarvoor moeten doen. Okay. Alleen de tijd die je hebt om dat op te lossen, dat vond ik wel een interessante sneer van de Nederlandse Bank. Die zei wel in hun rapport, joh, er wordt zoveel winst gemaakt bij de banken. Laat ze dat geld nou eens gebruiken om te gaan investeren in hun digitale veiligheid. Nou, dat is denk ik op zich een prima advies.
0: Jij bent trouwens Dave, hè? Want ik noem jou Raymond, maar ik zat te twijfelen. Jullie lijken steeds meer op elkaar.
8: Ja, zijn we langzaam aan het...
4: Als ik zie dat hij met 42 dames hier is, dan is hij niet homofiel.
8: Nee, maar waar zijn we aan het transformeren dan? Lijken we op...
0: We beginnen weer op elkaar te lijken.
8: Ja,
0: die kleur komt ook bij elkaar en zo.
8: Ja, nee, maar Raymond is nog wel wat slanker, wat afgetraind. Dus dat moet nog wel wat doorwerken hier.
0: Nederlands elftal. Verrassingen?
3: Nee. Nee, helemaal niet. Nee, de enige verrassing is dat ik wel verwachtte dat hij die Smit mee zou nemen. Dat heeft hij toch niet gedaan.
0: Nee, die stond er hoog.
3: Jij niet?
0: Dat vond ik ook vreemd.
3: Ja. Ik denk dat ventje neemt hij, want een ventje is 20.
2: Ja. Ja.
4: Ja, ja.
2: Je neemt 26 man mee, dan kan je dat veen.
3: Hij heeft hem ongeveer zo groot gemaakt dat hij bij de Europese Spelen van het jaar zit. Hij bij de beste team.
4: Ja. Hij neemt geen enkele risico.
3: Nee. Helemaal niet, maar zo is hij ook. Hij
0: maar gaat die
3: ook
0: summer field, dat is geen verrassing?
2: Oude jongens. Nee, dat heeft hij al min of meer een beetje aangekondigd. Maar wat wel een verrassing is, dat sommige jongens qua karakter die vallen af. Maar van deze jongen weten we helemaal niet wat voor karakter die heeft. Ja, en zo lopen natuurlijk wel meer jongens met een bepaald karakter. En Noah Lang, De Paai.
4: Hij heeft vooral jongens meegenomen waar hij op kan rekenen.
2: En die ik goed kent.
4: Precies. Ja. Dus, maar dat is een goed recht. Ja. Ik vond het niet onlogisch hoe hij het gedaan heeft.
2: Maar welke spelers, als je alle beste spelers van Nederland, wie ook had opgeroepen, je wordt nooit wereldkampioen. Je kan er gewoon een streep doorheen zetten. En ook die halve finale.
0: Maar die Duitse econoom die nog steeds beweert dat wij wereldkampioen worden?
2: Die Duitse econoom. Wat? Hij had vorige week had hij iemand, of van de week, ook een rapport. Dan werd Frankrijk wereldkampioen. Die Duitse econoom zegt Duitsland, nou, één gaat dadelijk door het ijs. Mm-hmm. En die kunnen we gewoon helemaal absorberen. Maar het is gewoon onvoorspelbaar. Maar één ding is wel voorspelbaar. Nederland wordt het niet.
4: Nee, maar ik heb al gezegd.
0: Dan krijgt Nederland ook mooi vertrouwen, als hij dat zegt. Hè? Nederland krijgt vertrouwen nu, Valentijn, hoor, door jou.
2: Ja.
0: Nou, iedereen denkt, hè?
2: Ja, vooral
0: voorspellingen van Valentijn.
2: Ja.
4: Ja, misschien moet ik advocaat mee met Nederland, hè?
2: Nou, als er nog een wissel. Misschien kan het nog.
0: Ja.
2: Nee, ik heb er niet
3: voor vertrouwen. Ja, die Belgen hebben ook heel lang gezegd dat ze het konden worden met Hazard, De Bruyne en zo. Maar als je als België wereldkampioen zou worden, zou het toch een wonder zijn?
2: Zeker.
3: Zo'n klein landje
2: zelfs
3: tegen
2: met die spelers.
3: Grote jongen. Ja, zelfs met die spelers.
2: Ja. Ja.
3: Lukt het niet.
4: Maar kijk, je kunt wel tot de conclusie komen als je die selectie ziet. Ik vind hem heel logisch. Maar dat we een heel middelmatig team hebben.
2: Ja. En bij alle clubs, ze spelen allemaal bij zogenaamd grote clubs, bijna niets gewonnen. Er zijn geloof ik 4 of 5 jongens die wat gewonnen hebben.
0: Ja, Koeman heeft er heel goed gevoel bij, volgens mij.
2: Maar dat moet hij ook verkopen. En hij kon zijn selectie, want ik heb zitten kijken, kon hij heel goed verkopen. Maar dat kunnen bondscoaches en trainers altijd vooraf. Hè? Papier is geduldig, maar we gaan er dadelijk wel even zien.
4: Ja, maar Koeman wil één ding, die wil dat prestaties leveren. Ja. Dus die heeft daar echt wel over nagedacht.
2: Ja, dat mag ik wel hopen, ja.
4: Ja, maar kijk, want die man die neemt mee, waarvan die denkt, die heb ik nodig.
2: Ja.
4: Kijk, dat werkpaard neemt hij ook weer mee.
2: Ja.
4: Voor als het een keer in de laatste 10 minuten iets geforceerd moet worden.
2: Ja.
4: Je schaamt je kapot dat zo'n groot een oranje shirt aan heeft, maar hij gaat wel mee.
2: Maar afgelopen 4 jaar heeft hij niks aan.
4: Ja, Weghorst, ja.
0: Woutje.
3: Dat vindt Wouter zelf overigens niet, wat jij nu zegt.
4: Nee, die vindt dat hij een basisplaats moet hebben.
0: Ja.
4: En als die gewisseld wordt, vind ik altijd zo mooi dat Roon in de hoofd heeft.
1: Maar de Roon was wel weer heel ludiek, hè, met een post van ik moet even de oranje bus afzeggen, want ik mag toch mee. Ik vind het wel mooi. Dat geeft wel aan, denk ik, wat van
4: type. Ja, maar dat is een typische speler om op zeker te gaan. Die fout nooit.
2: Ja.
4: Hij doet ook nooit iets beslissends.
2: Nee.
4: Maar je kunt op hem rekenen.
2: Ja,
0: gezellig.
2: Heel weinig spelers.
0: Leuke jongen voor in de kleedkamer is die ook, hoor.
2: Ja.
1: Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is. Hebben we hier deze week wel gezien. Je moet ook mensen hebben die
0: leuk in de kleedkamer zijn, hè, Valentijn?
2: Ik zonder hem.
0: Ja.
2: Dat is helemaal niet moeilijk.
0: Nee, laat ik het even aan Noah vragen. Noah is volgens mij nog steeds in Zeist. En Noah heeft vandaag de lichaamstaal kunnen lezen van Ronald Koeman. En hem ook kunnen beluisteren. Waarom is dit de ideale selectie volgens Ronald Koeman en Noah?
9: Goedenavond, mannen. Ja, je zegt het goed, Wilfred. De persconferentie is om 4:30 vanmiddag afgelopen. Het is nu bijna 10:00, dus ik sta hier al 6,5 uur op jullie te wachten. Maar met alle liefde natuurlijk.
0: Applaus voor Noah!
3: Ah, sowieso goed.
0: Ja.
3: Bedankt. Hartstikke leuk.
0: Tot de volgende keer.
3: Fijn, man. Doei. Kom, ga verder.
0: Ja. Geen vierde doelman mee, hè? Geen vierde doelman.
9: Nee.
0: Nou, geitje. Nee.
9: Ja, ik heb jullie ook gemist, mannen. Ja. Ik wil even door. De lichaamstaal van Koeman. Want ik stelde hem ook de vraag. Heb jij nou het idee dat je bij deze selectie wereldkampioen kan worden? Er zit bij hem ook wel een groot verschil tussen hoop hebben om dat te bereiken en een bepaalde realiteit. En om even in te haken op Wout Weghorst. Hij zei heel stellig, die heeft een bepaalde toegevoegde waarde. En dat begrijpen jullie misschien niet. Maar die heeft zo'n vaste rol in deze selectie dat we hem er heel graag bij hebben. En sowieso is Koeman heel erg bezig geweest, hè, met een ideale groep creëren. Dus welke jongens kennen hun plek? Wie kunnen er na 4 weken trainen, geen minuut speeltijd, nog steeds al die energie opbrengen? Daar is hij heel erg mee bezig geweest. En hij heeft denk ik wel het woord karakter een stuk of 10 keer genoemd. En betrouwbaar. Nou, daar ging hij in maart natuurlijk een klein beetje nat mee door al die vragen van Valentijn over Joey Veerman. Toen zei hij, zijn karakter is anders. Maar ik vroeg me wel af, wat is er dan zo goed aan het karakter van Martin de Roon en van Mats Wiever?
10: Die accepteren hun rol en blijven energie geven aan de rest. En zijn betrouwbaar in hun doen en laten.
9: Zeg je daarmee nu iets over
10: Veerman?
9: Nee,
10: ik zeg niks. Nee, ik zeg alleen wat over die jongens.
9: Ja.
10: En Veerman hebben we... Die fanclub kunnen we laten liggen.
9: Ja, nee, maar toch, je hebt het over de ideale groep, hè? Hoe past alles samen? Ken je rol? Heb je heel erg dat gevoel met deze 26 jongens? Dat daar geen gedoe komt, dat gewoon iedereen zijn plek kent?
10: Misschien is het ook een keer goed dat er wel wat gebeurt. Hè? Dat geeft ook vaak wel ineens weer dat oogjes open gaan.
0: Hé, hey, oogjes gaan weer open.
2: Ja. Nou, het is sober dat zijn ogen op tijd open gaan. Dat is te hopen om...
4: Waarom zit je nou te mopperen? Die man heeft een hele logische selectie.
2: Ja, maar Johan, vooraf kan jij ook alles verklaren. En alles is logisch vooraf. Maar het gaat erom dadelijk, als Weghorst, of die daadwerkelijk levert. 4 jaar geleden wel.
4: Ja, maar wat is het alternatief?
2: Nou, van Dijk kan je ook in die rol. Of misschien zijn er anderen die er ook in die rol. Maar die ziet hij allemaal niet staan.
4: Kom op, nee, het is... Het is een ex-voetballer met een staat van dienst. Ja. Die klinkt als een klok. Die weet echt wel wat hij doet.
2: Ja, ja.
0: Ja, ik maar.
4: Hé, hey, maar dan de zoon van een warme bakker uit het Westland. Die gaat godverdomme.
2: Ja.
0: Ik probeer steeds een slogan in mijn hoofd te krijgen. Het lukt me gewoon niet.
2: Wat Driessen maakt, dat smaakt.
0: Oh ja, wat Driessen maakt, dat smaakt. Dat was hem inderdaad.
2: Dat is hem.
0: Maar ik kan me voorstellen dat dat niet altijd smaakt voor Ronald Koeman wat dat betreft, Noah. Hoe gaat hij eigenlijk om met de kritiek van deze nogal zure man?
9: Nou ja, hij heeft dus heel eerlijk gezegd dat hij vanaf vandaag, zei hij heel letterlijk, zei hij, ga ik daar niet meer naar luisteren. Ik denk ook niet dat hij helemaal naar jullie programma gaat kijken dan deze zomer. Ik denk ook niet, Valentijn, dat hij je columns gaat lezen. Hij was daar heel stellig in. Ik vroeg hem, waarom doe je dat eigenlijk niet?
10: Nee. Dat leidt af. Dat leidt af. En het is normaal, als ik daar waar jullie gezeten had, dan had ik ook dingen niet begrepen waarschijnlijk.
9: Ja.
10: Dus, maar ja, er is één man die bepaalt en dat ben ik dan.
9: Ja, scheelt wel dat Valentijn er dan niet is vandaag, hè?
10: Ja, waar is hij dan?
9: Ja, hij zit op Curaçao.
10: Oh, dat hoorde ik, ja. Ja, dat is een aardig verdienmodel geworden voor hem, hè?
9: Ja, dat is de belangrijkste persconferentie en is er niet.
10: Ja, dat zegt genoeg over Valentijn dan.
0: Ja, Valentijn.
2: Ja, hij begrijpt niet dat ik me mentaal moet voorbereiden. Ik moet een week eruit. En dan kan ik het misschien 3 weken aan en dan gaan we weer naar huis.
0: Ja. En dan zijn jullie weer vrienden.
2: Ja, natuurlijk zijn we altijd vrienden geweest.
4: Nee, maar ook,
2: en we zijn ook altijd vrienden.
4: Ook dit is heel logisch. Kijk, ik lees nooit op social media, want die wordt toch beïnvloed. Het interesseert me niet. Hij leest niet naar wat wij schrijven en wat wij zeggen. Dat is niet zo onverstandig.
2: Nee, maar Johan, dat geloof je toch niet. Hij krijgt dat altijd mee.
3: Hij gaat natuurlijk lezen, hij de Telegraaf en het AD en de Volkskrant en de kolompjes en zo.
2: Tuurlijk. Gaat hij echt
4: ja, ik weet dat niet, hoor.
2: Ja, tuurlijk. Dat heeft hij in Duitsland ook gedaan. Daar werden we er ook mee geconfronteerd. Dus okay. Ja. Dat is alleen maar goed. Ja. Ja, dat is toch prima zoals hij reageert. Ja.
0: Ja, denk ik ook.
2: Heerlijk.
4: Hij is wel helemaal klaar met die Volendammer, hè?
2: Ja, die Veerman. Ja, daar moet hij helemaal niets van hebben. Maar hij gaat dan wel Til selecteren. En Til die heeft ook behoorlijk wat goals gemaakt en zo. En allemaal op aangeven van Veerman.
0: Ja.
2: Maar dan moet je Veerman kun je wel thuis laten.
0: Ja,
2: maar Til zelf alleen. Wie gaat die ballen geven dan op Til?
4: Ja, maar jij doet net dat het Nederlands elftal afhankelijk is van Veerman. Dat is ook niet zo.
2: Nee, dat is ook niet zo. Maar dan hoef je Til ook niet erbij te halen, Johan.
4: Nee, maar je moet er wel 26 hebben.
2: Ja,
0: hey, Noah heeft er nu inmiddels 6,5 uur gestaan. Noah, wil je nog langer blijven of zeg ik ga lekker naar huis doen?
9: Nee, ik sta hier eigenlijk best prima. Ik kan nog even blijven als jullie dat willen.
0: Ja, heb je nog wat laatste nieuwtjes misschien? Loopt er nog iemand? Vroeger liep Kees Jansma er nog steeds achter.
4: Die loopt steeds door het beeld, ja.
9: Nou, ik zal je zeggen, ik heb hier vanavond gegeten bij dat Oud-Londen. Volgens mij zat Kees Jansma daar altijd te eten, toch? En een wijntje te drinken, ongetwijfeld.
0: Ja, klopt. Dat was toch altijd zijn tent?
4: Ja.
0: Oh, dan rijdt hij net weg. Nou, dan kun je ook naar huis toe gaan.
9: Ja, goed dat je dag Kees, was, Noah. De groeten. Ja.
0: En bedankt, dames en heren, Noah. Ja. Ik zou zeggen, kosten nog moeite, maar ze hebben net 3 doelmannen, geen 4 doelmannen. Dat is wel een doelman,
2: wat een centenneukers zijn dat bij die KNVB.
0: Hoezo?
2: Er gaan 3 doelmannen mee, omdat de 4e is te duur. En dat is dan een verzekeringskwestie. En we zijn zo professioneel, alles moet wijken. Die spelers worden geweldig in een watten gelegd. Ja. En het kan zijn dat er een doelman gebaseerd raakt.
4: Maar Er gaan 3 doelmannen mee. Ik vind er niet 1 echt goed. Nee. Als je een 4e zoekt in de Eredivisie, die is heel slecht. Daar heb je niks aan.
2: Ja, nou, maar die Bijlo is
0: Bijlo kan je dat is de 4e.
2: Ja. Oké, neem je hem niet mee. En je kan hem eventueel op het allerlaatste moment nog invliegen. En dan wordt Koeman gevraagd, waar gaat hij zich voorbereiden? Ja, dat moet hij zelf weten. Hij moet zorgen dat hij zelf fit blijft. Ja, daar moet je natuurlijk wel een man op zetten. Want stel je voor dat...
4: Maar kom op, we moeten met 4 doelmannen. Die lopen alleen maar in de weg, man.
2: Dit is professioneel voetbal,
0: ja, vind
2: zeggen
0: ik
2: ze.
0: Heel professioneel voetbal. Ja, en hoe zit het met die officials? Is dat helemaal rond nu? Zijn ze allemaal daar?
1: Scheidsrechters, die gaan nu allemaal... Maar dat zijn er ook veel meer nu. Want we hadden het vorige WK, was volgens mij 64. We zijn nu 104. Dus er worden nog weer 41 extra ingevlogen. Dus ja. Het is niet normaal wat daar straks zit aan...
0: Wat verdienen die gasten daar nou op zo'n toernooi?
1: Het gaat direct weer om geld allemaal weer. Ja.
4: Ja, is dat wat? Is dat ook zwart?
1: Nee, dat is niet zwart, joh. Nee, maar het is, er zitten 5 scheidsrechters er ongeveer. Dus wel 15 Europeanen. Dus ja, er zit best

0: dit gaat nu helemaal de
1: verkeerde kant. Ja, dit gaat de verkeerde kant.
2: Vind je je bent gewend dan met een fluit in je mond te hebben? Nee.
0: Dit gaat helemaal verkeerd.
2: Dat is toch prima?
1: Ja, en de ene fluit is de andere niet, hè?
0: Nee, precies. Hoe zit dat met dat AI eigenlijk? Ja,
3: we hebben nog
0: een ontwikkeling.
1: Maar als ik even terugga naar het inhoudelijke...
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, ja, maar daar gaat het ook niet om. Even, ja, belangrijk. Een smeerapparaat, maar Bas is heel blij met de proef die in Amerika aan de hoogste afdeling genomen wordt... met zuivere speeltijd. Dat de klok gaat lopen en dat bij wissels, bij blessures, bij spelervattingen... dan gaat de klok op stop en dan kan het publiek allemaal zien precies... Ja. En je hebt geen tijdrekken meer, zuivere speeltijd. Ik vind het een goed idee.
2: Twee keer een half uur? Twee keer half uur?
0: Ja, ze gaan nu zuiveren. Ja, hoeveel het precies is, weet ik niet. Maar het is wel zo
1: Nee, twee keer drie kwartier.
0: Ja, ze proberen
4: twee keer drie kwartier.
0: Ja, en dan proberen ze aan zuivere speeltijd te komen. Maar nu is het vaak 55 minuten.
4: Maar jij zegt, de klok gaat dus bij inworpjes. En
0: ja, stel je elke keer stil.
1: Alle spelonderbrekingen.
0: Ja. Nou, nu krijg je...
4: Dat speel je.
1: Nou, en dan krijg je een soort honkbal. Zitten we vier uren met een houten bond op de
2: tribune. Ja.
0: Maar ja, wat je nu hebt... Nu
4: kom je thuis dat je vrouw die vreemd gegaan bent. Dan heb ik gewoon een voetbalwedstrijd.
0: Het is nu wel zo, Johan, dat elke keer, nu bedenken ze elke keer nieuwe regels. Wel. Voor de doelman 8 seconden. Je moet snel wisselen. Elke keer worden maar nieuwe dingen bedacht. Terwijl eigenlijk... Zuiver speelt is echt bij overal vanaf.
1: Nou, en dan moet ik zeggen, onze Van Basten heeft een tijdje bij de FIFA gewerkt. Die heeft het toen al voorgesteld. Ja. En daar was ik heel erg mee eens. Maar bij de FIFA luistert niemand, naar wie dan ook.
4: Maar dat is de meest simpele regel die er is om toe te voegen. Of
0: om dat te verbonden.
1: Maar het is ook service voor het publiek. Ja. Iedereen kan zien, nog 8 minuten.
4: Ja, en dat willen ze gewoon niet.
0: Maar daar hebben ze denk ik ook, als ze al geen budget hebben voor de vierde man of vierde doelman... Maar dan moeten wij ook langer werken. Hoe zit dat dan?
1: Nee, maar die spelregelcommissie, die zijn nog ouder dan wij. Dus die willen niets aan vernieuwing.
0: Ja, bij de IFAB, dat is wel wat Johan zegt, dus daar moeten die vernieuwingen komen. Die zijn best wel heel conservatief, dat klopt. Ja.
5: Ja. Over oude mannen gesproken, de pauze is ook op leeftijd. Die kregen een Ferrari te zien, begreep ik nou?
3: Ja. Hoe zat dat? Die was in de eerste elektrische Ferrari. Waar volgens mij de meningen heel erg over verdeeld zijn.
1: Hij is heel lelijk.
3: Nou ja, ik ben een van de weinigen die hem op zich wel mooi vindt. Daar zit natuurlijk weer een digitaal randje aan.
1: Maar jij kunt hem nu kopen nu je de tent verkocht hebt.
3: Nou ja, dit is een flink hoor. Volgens mij bijna 500.000. Het is
4: wat... Spuug lelijk ook.
1: Nou, het
4: is
1: een lelijk bodietje.
3: Ja, wat interessant
2: is... Maar stijgt hij nou op of
0: hij rijdt zelf. Ja, hij rijdt zelf.
3: Nou, wie hem ontworpen heeft, is de legendarische Jony Ive, de ontwerper van de iPhone. Die heeft deze auto ontworpen.
1: Oh, die kunt er ook mee bellen.
3: Ik denk, als je erin gaat zitten wel. Maar het idee is dat hij dus wat minimalistischer is. Niet dat hele Ferrari overweldigende uiterlijk soms. En ze hebben heel hard gewerkt dat de rijervaring wel meer lijkt op ronkende motoren. En ik rijd zelf ook elektrisch, ik vind het fantastisch. Ja, ik vind hem echt heel lelijk, joh.
1: Nou, ik rijd benzine, dat vind ik zo fantastisch. Die kun je gewoon tanken. Ja. Je weet ook wie jij naar huis kunt.
0: Gas is nog mooier. Gewoon gas tanken.
3: Ja, maar ook als je van snelheid houdt. Natuurlijk elektrisch rijden ook wel optrekken. Dat is ongelooflijk snel.
0: Ik vind het helemaal
3: niks. Nee, echt niet. Nou, ja. Ik vond het wel
4: mooi. Het rijdt geweldig.
3: Ja, toch? Ja.
4: Het rijdt geweldig. Tuurlijk rijdt het geweldig. Ja.
5: Waarom die pauze erbij? Dat begreep ik niet helemaal.
1: Maar die pauze zit overal bij, hè?
5: Ja, wat is dit? Maar wat moet ik...
1: Die is nog dominant.
3: Misschien dan wat meer aan een jonger publiek. Jullie hadden het erover dat het niet zo relevant meer was van de week. Misschien even bij het jongere publiek in de spotlights komen.
5: Ja, kan je lekker eten hier of niet?
1: Wat zeg je?
5: Kan je een beetje lekker eten hier of zeg je nou?
1: Nou ja, ja, ze hebben hier wel een lekker stukje vis. Hè. Ik ben een viseter.
5: Ja.
1: En dat gaat goed.
5: Oké.
1: Okay. En ik moet zeggen, kijk, ik haat die sterrenrestaurants. Want dan krijg je 8 gangen en je weet niet waar je op vreet. En ik kom uit de Betuwe, dus dan willen we weten waar we opeten.
5: Ja.
1: Maar ik ben nu bij die Johnny Boer geweest hier. Het is echt 100 keer beter dan al die cafetaria's hier. Hè?
5: Ja, is dat zo? Nou, wij zaten vanmiddag bij Johnny Boer en vertelde René dat hij heel iets bijzonders had gegeten.
6: Wat is dit, Wilfred, hiernaast? Wat is dit allemaal? Denk jij?
7: Tapenade is het, hè? Maar ik zou niet weten wat voor smaak het heeft, heel gezegd.
6: Ja.
7: Dat zijn dumplings of zo?
6: Ja.
4: Gebraden. Of ge... Een frituur, denk ik.
7: Ja. Lekker, hoor.
6: Ik zie die...
7: Oh, hij is weg nu.
6: Wat?
7: Nee.
6: Dat zie je vaak,
7: toch? Zat heel de...
6: Oh, daar gaat hij.
7: Daar.
6: Die zat mij de hele tijd kwaad aan te kijken, want misschien gisteren zijn broer al opgevreten. Dat heb ik gisteren gegeten.
7: Een leegwaan?
6: Ja.
7: Echt waar?
6: Ja.
7: Hier?
6: Nee, in de stad.
7: Oké.
6: Ja.
7: Waar smaakt dat dan aan?
6: Kip. Ze noemen het de boomkip.
7: De boomkip?
6: Ja, dat zei die jongen.
7: Oké.
6: Maar ik heb... Ik had alleen zijn hoofd.

0: Je eet het hoofd.
1: Dat is het hoofd van die leguaan hebben kop, ja.
0: Ja, ja, serieus.
2: Maar help me even mee.
0: Lekker.
2: En dat zie je ook nog dat het het hoofd is.
0: Dan zie je dat het het hoofd is. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, Wilfred, het was... Ik had het niet besteld. Maar als ik van tevoren geweten had dat het leguaan zou worden als hoofdgerecht... had ik het misschien niet gedaan. Maar ja, het stond helemaal voor mijn neus. Ik denk, nou, dan vreet ik hem op ook. Boomkip, zei die goos. Ik zei, nou, prima. Ja. We moeten wel tomatenketchup bijnemen.
2: Eet je altijd kip met tomatenketchup?
0: Ja, gewoon kip zit geen smaak aan.
2: Als je hem een beetje lekker klaarmaakt.
0: Ja, oké, okay, als je hem lekker klaarmaakt. Maar de gewone kip.
2: Ja?
0: Als je een kip haalt, zoals Wim Kief, dan die vindt het lekker die buitenkant.
2: Ja.
0: Dat is ook lekker. Maar als je kip bestelt bij een restaurant, krijg je vaak gewoon dat witte. Daar zit geen smaak aan. Dan kan je beter ketchup of mayonaise erbij nemen.
2: Ik zag dat het online archief van Beeld en Geluid nu voor iedereen bereikbaar is.
0: Ja.
2: Ik zou me echt af te vragen toen ik dat zag staan. Waar keek de kleine René eigenlijk naar vroeger?
0: Fabeltjeskrant. Maar toen was ik heel klein.
2: Ja.
0: Ik heb natuurlijk ook videobanden gehad van Basje en Adriaan.
2: Jij hebt me al verteld dat hij niet zo heel gek is op kinderen.
0: Hij haat kinderen. Hij haat kinderen, echt. En dat is wel leuk, dat je dan clown wordt. En je leven lang zitten de kinderen bij je op schoot en zo. Dat, om foto's te maken en hangen achter je. Godverdomme, die heb ik gisteren opgevreten. Die.
2: Nee, dat is zijn broer.
0: Oh, dat is zijn broer.
2: Dat is zijn broer, dit.
0: Ja.
2: Maar ze bijten soms in je tenen, hè?
0: Nee, op pleuren op.
2: Jawel, dat
0: gebeurt. Niet als je schoenen aan hebt.
2: Nee, maar ik heb geen schoenen aan.
0: Oh, jij hebt geen schoenen aan.
2: Ja, even op dat slot. Ja. Kijk, ze weten het nu. Kijk, komt er nog eentje aan?
0: Ja, ja. Ja, ja.
2: Er komen er drie aan nu.
0: Ja. Die ene zei, dat is hij, die gisteren. Die heeft er een opgevreten. Waar we altijd zoveel lol mee hadden.
3: Eigenlijk vraag ik me af of we het erover moeten hebben, maar er waren weer wat mensen boos op ons gisteren. Ja, dat is eigenlijk niet uniek, hè? Dat gebeurt eigenlijk.
4: Ja, maar het lijkt wel of heel Nederlands ons haat. En dat
3: jullie is ook zo.
4: Maar wat jullie betreft. Is ook wel... Nee, wat jullie betreft vind ik dat ook niet onlogisch. Maar wat we ook zeggen, het is niet goed. Kijk, als ze je kwalijk nemen van dat ze zien dat hier mensen in een korte broek lopen... denk nou, er zijn ernstigere overtredingen dan in een korte broek lopen.
3: Maar de essentie is toch eigenlijk, dat geldt ook voor jou. Je zei het toch zelf ook al, je hebt het eigenlijk best goed voor met Lale Gül. Je zou haar gunnen toch dat
4: er maar ik heb me zo keurig gedragen toen we het over Lale Gül hadden. Want ik heb echt met dat meisje te doen. Ik voel me ook een beetje verantwoordelijk voor dat meisje. En alleen, ze moet één ding niet doen. Als je kritiek krijgt, dan moet je niet eens door een adder gebeten om je heen gaan slaan. Ik heb een hoofdstuk voor dat boek ingeleverd waar ik uitleg dat ze zichzelf gek zet door hysterisch te worden als ze een keer kritiek krijgt.
3: Ja.
4: Kijk, en die kritiek die ze krijgt, die is vaak volledig terecht. En dan gaan ze links en rechts van zich afslaan. Gaan ze in ieder programma zitten waar ze terecht kan. En dan denk ik, joh, maak je niet zo druk, man. Het lijkt Frits Barend wel. Die is ook zo hysterisch.
3: Ja.
4: Dat clubje van zijn dochter is...
3: Hera United, ja.
4: Ja, die zijn
3: gedegradeerd.
4: Ja. Gaza, Israël, Trump, Iran, het is helemaal niet belangrijk. Nee. Frits is helemaal van de leg. Hij heeft geen oog dicht gedaan. Hera is gedegradeerd. Ja. Nou ja, zo reageert zij op kritiek.
3: Maar dat boek, gaat het nou nog door of niet, de jury?
4: Nou ja, maar ik heb ook niet gezegd dat het ermee zou stoppen. Kijk, wat een onzin. Kijk, ik wil wel heel rustig met haar praten, want ze maakt foutjes. Hmm. Ze maakt foutjes. Je moet, als je in dit wereldje wil overleven, moet je immuun zijn voor vreugde en verdriet.
3: Ja.
4: En bij een draai...
3: Laat ze maar lullen, zeg jij.
4: Ja, laat ze maar lullen. Ik zeg al, ik heb een scheid aan.
3: Ja.
4: En ik reageer er niet op.
5: Nee, ze ook niet een beetje om aandacht te krijgen. Het is wel een beetje aandachtstuntje.
3: Nou, ze heeft wel wat moeite mee. Zeg ik
4: nou, het ernstigste vind ik nog dat die Bo mee gaat staan huilen. Want Bo denkt, oh, ik kan die gasten nog even als domme witte mannen neerzetten.
3: Ik wil
4: maar
3: ja,
4: daar zijn we binnenkort vanaf, hè, van Bo. Die zien we nooit meer terug.
3: Hebben we de beelden? Dat is, wat, ja, laten we even kijken.
0: Wat de beelden eerst even op het boek. Leuk, joh.
3: Eerst even op het boek.
6: Lale, nou komt er een complicatie. Want jij bent een boek aan het schrijven samen met Johan. Ik verheug me nou wel op. Dat vind ik een mooie confrontatie van twee verschillende scholen.
7: Ja, het is een heel leuk boek eigenlijk. Want het gaat over dat we dus met elkaar botsen over bepaalde dingen die hij in de uitzending zegt. En generatieverschil en zo. Maar hij zei inderdaad in de uitzending van ik weet niet meer of ik een boek met haar wil. Daar schrok ik wel van.
6: Ja, zou jij wel een boek met hem willen?
7: Ja, absoluut. Ik heb al 25.000 woorden getikt. Anders kan ik het weggooien.
6: Ah, ik denk dat het er wel komt. Hoor.
8: Zorg dat er een foto in komt van jou en een zwembroek.
4: Nou, eerste plaats heb ik dat niet gezegd. En de tweede plaats heeft zij en ik een contract getekend bij mijn dochter, dus we moeten wel.
3: Je kan geen kant op.
4: Nee.
3: En dat van boven was dit stukje volgens mij.
7: Dat was nu ineens een rel, want René van der Gijp begon mij exhibitionistisch te noemen. Ik reageerde daarop met een grap die totaal niet viel, maar dat is wel mijn humor. Ik zei van, ja joh, laat me met rust het Taliban inside. Dus ik denk, ja, dat zien ze toch wel, de humor daarvan. Daar gingen ze echt bloedserieus op in, minutenlang, die uitzending daarna. Ik heb echt zo op dat Griekse eiland gezeten van, ben ik gek? Of zijn deze mensen gek? Ik weet het antwoord nog steeds.
9: Ik denk op dit punt vind ik dit belachelijk. Dat daar gewoon, wat is het, die mannen zijn wat 60, 70 inmiddels. Dat je dan over een jonge vrouw gaat zeggen wat ze wel en niet zou mogen posten.
8: Maar je weet van tevoren, je krijgt ook nare
6: reacties. Ja, maar dat middelpunt, dat wordt zij door andere mensen. Door oudere, witte mensen die zeggen, je mag dit niet posten, want je maakt jezelf belachelijk.
8: En dat kunnen we met z'n allen veroordelen. Mm-hmm. En zo, maar je weet dat die dat gaan doen.
2: Een vrouw met humor. Ken jij ze, Bas?
6: Nee, maar...
2: Weet je serieus. Ken jij ze? Laat, nee, die, heb ik even
6: bedenkt.
2: Je bedenkt.
4: Maar ik begrijp nu, ik ben 77, ik moet mijn bek houden.
2: Nou, joh, maar weet je.
4: Maar wie is die hitte-petit die dat weer zegt?
3: Anna Nushin is ook een influencer.
4: Oh, die zal best belangrijk zijn, want ik heb er nooit van gehoord.
3: Ja, Anna Nushin is dit. Hey, maar goed, ik bedoel...
4: Ken jij dat?
3: Ik ben ze niet. Nee. Maar de kern is toch, als je iets doet op tv of je post iets, dan krijg je daar reacties op, positief en negatief. Daar gaat het toch alleen maar om. En dan kun je toch gewoon laten.
4: Dat
3: is toch
4: niet nodig? Nee, tuurlijk, dat kun je het beste doen.
3: Ja, dat lijkt mij ook. Hey, zijn we gered voor de DigiD? Klopt dat nou?
10: Ja, Nederland geeft een hele belangrijke boodschap af. Namelijk, niet alles is te koop. De overname is verboden door de staatssecretaris Willemijn Aerts. Die heeft dus verboden dat Solvinity wordt overgenomen. En daarmee blijft dus voorlopig DigiD gewoon in Nederlandse handen. Vandaag kwam er ook reactie uit de Verenigde Staten. Dat was natuurlijk wel interessant. Hoe gaan die daarop reageren? De reactie vond ik vrij mild. Er werd gezegd, hij was op ambassadeur op een veiligheidsconferentie in Den Haag. En die gaf eigenlijk heel rustig aan, ja, is dit nou een soort tarief wat jullie op ons plaatsen? Wat is hier precies aan de hand? Maar ik denk dat die kalmte ook wel een voorbode kan zijn van een hele zware boodschap eronder. Want hij zei ook namelijk, ik heb de afgelopen dagen heel veel met Washington gebeld. En het was eigenlijk een boodschap van, wij komen hier nog wel op terug. En dat is waarom, denk ik, DigiD het begin is van deze hele discussie. Ik bedoel, ik denk dat het echt op de kaart heeft gezet. Dankzij DigiD zijn ook heel veel Nederlanders, ook best wel gaaf, betrokken geraakt bij dit onderwerp. We willen minder afhankelijk worden. Kijk, ik denk dat wat Nederland nu vooral probeert te balanceren is te zeggen, joh, we willen best wel zaken doen met de VS. Dat lijkt me logisch. Ze hebben ons fantastische technologieën gegeven. Maar niet alles is te koop. Kijk, je kan een buitenlandse aannemer inhuren om je huis te verven. Maar misschien niet om je financiën te doen. En ik denk dat dat is een beetje koordansen nu van de overheid. En dat moeten we nu gaan uitvinden. Wat vinden we wel prima als samenleving om uit handen te geven? En wat moeten we zelf doen? Dus ik vind dit gewoon een stukje volwassen worden van Nederland. Ik las ook op de Speld een hele leuke kop van, Rob Jetten zal niet nog een keer verbazen met een hele goede beslissing voor Nederland. Maar ik denk dat dit kabinet het gewoon goed heeft gedaan. En nu moeten we zorgen dat Solvinity hopelijk in Nederlandse handen blijft. Europese
4: maar
10: handen.
4: Is dat mogelijk? Jij vindt ook dat het in Nederlandse handen moet blijven?
10: Ja, absoluut. Kijk, ik denk uiteindelijk, alleen wat ik toen in de uitzending hier ook zei, Wilfred vroeg op het man af, en moeten de mensen zich geen zorgen maken? Ik zei nee, daar kreeg ik veel kritiek op, omdat ik zei, ik verwacht dat de Nederlandse overheid hiervoor gaat liggen. Ik denk, als je gewoon logisch redeneert, je kan, ik vind nog steeds, ik ben geen anti-Amerikaan, helemaal niet. Alleen sommige dingen die zo belangrijk zijn voor ons, waarom zouden we die door iemand anders laten doen, terwijl we dat prima in Europa zelf kunnen? En dat lijkt me gewoon een heel logisch besluit. Alleen, nu is wel echt de vraag, Donald Trump en al de omgeving erom heeft natuurlijk voor minder ons bedreigd in Europa en Nederland. Dus de vraag is nu, ja, wat gaan ze nu doen? En daar ben ik niet zo zeker van. We zouden nog wel eens een stevige reactie kunnen krijgen. Er komen ook kamervragen, want we weten nog steeds niet, specifiek door de toets die is uitgevoerd, waarop dit nu verboden is. En dan wordt het wel interessant, op specifiek welke gronden is het nu verboden. Het is de eerste keer dat ik weet dat zijn overname geblokkeerd is door een Amerikaans bedrijf. Dus ja, we staan ook alweer een beetje aan het begin
3: maar,
10: van
3: de nieuwe fase. Ondernemers die nu zitten te kijken, moet ik niet de krachten bundelen en zeggen van, wij gaan het doen?
10: Ja, 100%. En die geluiden zijn er ook wel van, joh, want dat is het mooie. Ik denk dat het bedrijf hierachter, Solvinity, de beste marketingcampagne ooit heeft. Heel Nederland kent het bedrijf nu. Er werken fantastische mensen. En er moeten nu wel mensen opstaan. Maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Ongetwijfeld.
3: Okay. Even tussen de andere vraag. Zou je mee willen doen aan Adam zoekt Eva?
10: Nog voor geen 5
2: minuten. Lala Gubel.
10: Dat is waar je ook gewoon naakt, toch? Op strand.
4: Nou, Lala Gubel doet overal mee.
3: Nee, dat heeft ooit nee tegen gezegd. Daar is ze voor gevraagd namelijk. Daar heeft ze nee
4: wat zei je?
3: Daar heeft ze nee tegen gezegd in het verleden.
4: Oh.
3: Deze was voor gevraagd. Dus,
4: Dat is opzienbaar. Want ze gaat bij voorkeur in verkeerde programma's zitten.
3: Was iets voor jou misschien?
11: Nee.
3: Naakt even op het strand?
11: Naakt?
3: Naakt van de ene kant.
11: Word je niet vrolijk van? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dan ga je geen kijkcijfers meer.
4: Hey, maar, in Nederland, hoe gek een tv-programma is, je krijgt altijd Je krijgt altijd kandidaten die... Als je hier in je blote kloten naar buiten gaat, dan word je gearresteerd. Maar die gaan rustig in beeld twee dagen kamperen.
3: Ja, maar zijn er nog gekke programma's waar jij aan mee gaat doen binnenkort? Of heb je
11: nee, ik doe nergens aan mee. Ik zag wel een nieuw programma. Bij SBS komt een nieuw programma. Er zitten 5 mensen aan elkaar geketend. Nee. Aan elkaar vast. Of, ik weet niet precies hoe dat programma heet. Hoor.
4: Bij SBS?
11: Bij SBS. Ja,
4: die hebben echt leuke programma's.
11: Ja. Maar dan moet je voorstellen, Johan, er worden dus 5 mensen die elkaar niet kennen, die worden aan elkaar geketend.
4: Nou ja, je zult maar aan jou vastgeketend zijn. Ja, hier dus ergens net. Bestaat het niet, lijkt me.
3: Maar vertel, wat?
11: Die zitten dus met z'n 5 aan elkaar vast, 5 dagen lang. En die moeten gewoon met elkaar het leven ingaan. En als ze dat 5 dagen volhouden...
4: En als je moet scheiden dan?
11: Ja, dan moet je mee. Ja, dan moet je mee. Maar, dus, en als je de een gaat slapen, de ander moet gaan slapen. En dat zag ik dus nu, dat komt bij SBS.
3: En,
11: als
3: je dan voor... en waar zitten die? Op een eiland of zo?
11: Nee, gewoon in het dagelijks leven. Dus wat ze gaan doen, ze zagen een stukje. Dus dan komen we gewoon op een plein ergens. Dan worden die 5 mensen aan elkaar gezet. En dan zeggen ze, jongens, red je ermee. Nou, en dan gaan we naar huis en doe maar wat je wil. Maar... Nou,
3: Jan Versteeg legt het hele leven uit hoe het precies in elkaar zit.
12: 5 dagen vastzitten aan een koord, geketend, dag en nacht. En alles samen moeten doen. Dus eten, slapen, drinken, douchen, naar de play gaan. Moet je allemaal samen doen. Dat doe je met 5 volslagen wildvreemden. Als je dat volhoudt 5 dagen lang, met z'n 5, dan win je 50.000 euro.
11: Ja.
3: Kan je niet een keer ingrijpen, zo nu en dan? Als
4: nou, weet je wat het probleem is? Er komt nu over een Hughes-programma.
3: Ja, gaan ze toch doorzetten, ja.
4: Ik begrijp er niets van. Hier begrijp ik niks van. Van het Hughes-programma begrijp ik niks van. Maar ik ben niet de man die daar de programma's bedenkt. Maar ik heb er ook geen kritiek op. Want ik denk dat er wel andere programma's-makers zijn... die zeggen van... Het is toch onbegrijpelijk dat de SBS dat vandaag in site dat platte gedoe uitzenden.
8: Ja, dus dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat is meer kritiek op
11: hem. Ja, Johan, dit soort programma's. We hebben heel veel programma's in Nederland gehad die misschien niet hier geslaagd zijn. Maar moet eens kijken hoeveel er in het buitenland gewoon draaien volop. Hè. Dat Avatars hebben hier toch ook gehad. Dat was ook heel gebeurd. In het buitenland draait dat gewoon. Dus.
4: En Chris moet dat internationaal weer verkopen.
11: Ja, die gaat
4: weer
11: verkopen.
4: Chris zegt al, ik kan een hoop spons verkopen.
3: Ja, dus Chris.
8: Maar ze dan 5 dagen gewoon met ze al in een nest gaan blijven liggen, dan pakken ze allemaal 50 mil.
10: Beetje Netflixen.
11: Ja. Ja, hou je dat vol? Maar stel, wij zitten aan elkaar gekeerd.
8: Nee, niet met jou.
11: Nee, niet met jou. Dat bedoel ik. Dan ga je het er niet volhouden.
8: Nee, maar het gaat over vreemden,
11: hè? Ja, vreemden.
8: Ja, vreemden bij elkaar. Nee, helaas ken ik jou.
3: Ik denk niet dat mag, dat je 5 dagen in je nest bent. Moet er wel wat gebeuren, natuurlijk.
11: Dat denk ik wel.
4: Ja, je zult wel opdrachten krijgen.
3: Ja, dat denk ik dus ook. Maar wie zegt daar nou ja tegen?
4: Oh ja, we hebben 1 troost. Als Jan Versteeg presenteert, wordt het meestal geen succes. Nee.
11: Nou, bondgenoot is wel een succes.
3: Ja, dat doet het wel goed, hoor.
4: Dat loopt goed, Jan.
3: Ja, dat gaat best oké. Okay. Hey, je moet ook niet in Zandvoort zijn op dit moment met dit mooie weer, las ik. Heb je het meegekregen dat daar allemaal mensen, jongens...
4: Nou ja, lachwekkend gewoon, hè. Kijk, die jongens die strandtenten hebben, die hebben hem dicht moeten gooien. Want aan het eind van de middag, dan komt er een hele horde met scootertjes en auto's... met een Amsterdams accent. En ze zijn multiculturele jongeren. En die slaan de hele boel kort en klein en... Je hebt maar een paar politieagenten in dat Zandvoort. Die staan tegen een overmacht. Want ze hebben alles eigenlijk vernield. En er zijn er 3 gearresteerd. 2 uit Haarlem, 1 uit Edam. En er zijn jonge lui van tussen de 14 en 30 jaar. Maar allemaal met dezelfde accent en met dezelfde achtergrond.
3: Ja. Multicultureel werd erbij gezegd.
4: Ja.
3: Multicultureel.
4: Ja, veel van doen ze Marokkanen mee.
8: Ja. Maar veel van die bedrijven, of die tenten... die hebben natuurlijk ook beveiligers in dienst.
4: Ah,
8: ja.
4: Wel, maar dat zeg je maar zo... Moet ik nou, omdat die gasten komen, 75 euro per uur gaan betalen aan beveiligers?
8: Nee, maar vaak is het zo, als er 3 of 4 keer in de staan beveiligers... dan komen ze niet terug, want dan hebben ze... Ja, maar, valt er niets aan. Het is verschrikkelijk.
4: Daar hebben we de politie voor.
8: Ja, normaal gesproken wel, ja. Maar die hebben ook te weinig mensen.
3: Ze moeten hun tenten dichtgooien, je kan het met kinderen niet meer rondlopen.
4: Nee, kijk, als je kinderen hebt, dan ga je met dit warme weer met de kinderen naar het strand. Ja. En die komen dan in dit soort taferelen.
8: Ja, nee, het is dramatisch.
3: Kijk eens hoe wij lekker rond kunnen lopen hier, hè? Ja, je wordt net op de foto gezet, maar verder is het hartstikke gezellig hier.
10: Ja. Ja, die is leuk, ja.
4: Jij bent wel heel fotogeniek, hè?
3: Ja, zeker weten, inderdaad.
4: Zeker, nou je haar weer plek is.
3: Zit een goed kleurtje in, ja. Hartstikke goed allemaal. Trouwens, zwem jij helemaal niet?
4: Nou, ik zit alleen in dat huis daar. En het is niet gezellig om alleen in schoolslag 3 keer heen en weer te gaan.
3: Nee, vind je dat niks?
4: Nee. Maar het is jaren geleden dat ik gezwommen heb, eerlijk gezegd.
3: Okay, maar je ziet wel dat het een zwembad is. Want daar hebben mensen een beetje last van. Oh. Kijk, deze man die gaat alles inpakken. En die denkt dus...
10: Ja,
3: zeker weten inderdaad, ja. Nou goed, we zijn er zo weer na de reclame. Tot zo!
13: ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Bericht uit Nederland, Mona Keizer staat je goed, deze de blauwe hand.
4: Zijn Mona Keizer?
3: Zeg Mona Keizer.
4: Ja, die, ja. Die vrouw met smaak, hè?
3: Die heeft zeker smaak, inderdaad. Ja. Valentijn en ook Bas gaan vertrekken, zo meteen al. Over een uurtje zitten we in het vliegtuig, ja. Waarschijnlijk over 2 uur, toch?
4: Ja. Nou, ja. Opgeruist dat netjes, hè?
11: Ik denk wel dat de mensen, ik denk dat de mensen hier met zwemmen blij zijn, hoor, dat hij weggaat.
3: Ja, dat denk ik ook, ja.
11: Weet je dat hij is zo'n handdoekleggers?
4: Ja,
11: echt. Hij gaat
4: Dan ben je ook een provinciaal, hè?
5: Oh, ja. Want die gozer verzint alles.
3: Kijk, we hebben de beelden, man.
11: Kijk, hier, daar ben jij.
3: De beelden. Midden in de nacht leg je handdoekjes.
11: Ja, nu kan ik
5: hem onderuit.
11: Ja. Ja. Maar het erg is, Wilfred, het is niet, want ze zijn met z'n drieën, niet drie van die dingen, maar dan doen ze er ook nog 2 naast, zodat er niemand naast zit, dat die helemaal vrij ligt.
5: Ja.
4: Maar er wil ook niemand naast hem liggen.
5: Nou, meneertje wel.
4: Ja, en dat accent, de hele dag.
5: De hele dag, man. En het gaat maar door, gaat maar door. Je hebt het hier ook. Als je hem een woord geeft, over 1,5 uur lult hij nog. Echt.
3: Nou ja, we gaan het wel missen. We gaan je zo meteen een beetje uitzwaaien. Had u dat gelezen van die Marcel Muster, die acteur, die crowdfundingsactie voor zichzelf was begonnen?
4: Kijk, die man heeft hele slechte tijden gekend. En die zit in financiële nood. Ja, en iedereen doet dat tegenwoordig, hè? Crowdfunding, hè?
5: Ja,
4: maar ja, het is een beetje bedelen.
5: Ja, het is wel treurig. Als je zo moet bedelen en
4: ja, maar als je geen geld hebt, dan moet je wel eens iets treurigs doen.
5: Ja, ja, maar je kan ook gewoon normaal gaan werken natuurlijk. Je hoeft niet op de pof te leven.
4: Ja, maar de man is toneelspeler.
11: Maar
4: moet je dan in het park
11: gaan aanhaken? Of in de problemen zitten? We kunnen niet allemaal Dave Maasland bellen als in de problemen zitten.
5: Nou ja, misschien kan hij Dave Maas, maar Dave heeft echt wel een baantje voor hem. Toiletten dat schoonmaken of wat dan ook. Je moet je nergens. Ja, maar waarom moet je daar te groot voor voelen?
3: Hij had een burn-out gehad en allerlei ziektes gehad. En dat is gewoon heel zwaar.
5: Er zijn meer mensen hoor die het zwaar
4: hebben. Nou, ik las het en ik denk van, ja, ik had met die man te doen. Want denk je dat die man daar trots op is? Dat die
5: nee, natuurlijk niet. Maar heel veel mensen die vragen er niet om, Johan. En die vragen niet aan iedereen om geld. Maar die gaan ook gewoon normaal werken. Als jij als acteur niet aan het werk komt, dan ga je wat anders doen.
4: Een beetje een goede acteur, wou je zeggen.
5: Nou, dat wilde ik niet zeggen, maar dat
3: je
5: is natuurlijk
3: kan
5: wel zo.
3: Een shirt verkopen. Jean-Marie Pfaff heeft een paar shirts verkocht. Kocht, zag ik, hè?
4: Maar dat is ook armoede, hè? Dat doe je uit armoede.
5: Nee,
4: kijk, als je shirts verzamelt, dan ben je trots. Het laatste wat ik verkoop zijn mijn cd's en mijn platen.
10: Ik vind crowdfunding wel een fantastisch principe. Je hebt van die platformen, soms heb je schrijnende gevallen van jonge mensen die heel erg ziek zijn, operaties die kunnen betalen. Dan zie je wel dat de samenleving vaak heel geneigd is om die mensen. Dus daar vind ik het wel mooi voor, want soms hoor je die verhalen niet. En je ziet
4: deze jongen had geen geld voor de escortservice.
10: Maar crowdfunding aan zich vind ik wel echt een mooie ontwikkeling.
3: Ja, dat op zich wel.
10: Klopt, ja.
3: Je probeert een andere kant aan te geven. Maar hij heeft 400.000 gekregen voor het shirt van Maradona en 140.000 voor het shirt van Cruijff. Dan
11: 400.000 toch nog, joh?
3: Dat zou je
11: een bizar bedrag, man.
4: Ja, en kan hij bewijzen dat het echt het shirt van Maradona was?
15: Ik denk het wel. Goedje opgeschreven.
5: Maar dan kan je toch beter uit de kast halen en dan verkopen. 4 ton, dat is een hoop geld. Die zou jij in de kast laten liggen.
4: Nou ja, ik verzamel ze niet. Want die shirts van mij van Cambuur en MVV...
5: Nee, ja, nu wel.
4: Die leveren niks op.
5: Bij Mona Keizer wel.
3: Ja, en je Curaçao-shirt ook heel veel waard. Hey, teleurgestelde Catharine Keil, Valentijn. Dat heb je gelezen waarschijnlijk.
5: Ja.
3: Je had niet verwacht dat jij ook haar veroordeelde tot bejaarden-tv. Ze zei, kijk nou naar Valentijn zelf. Collega. Ook in de 60,
4: ja.
3: 60, 70.
5: Ja.
3: Sorry, 80, 90.
4: Nou, die Keil die moet wel op de woorden passen. Want die zei gewoon dat ik 78 was.
11: Dat is een sodemieter. Ik moet nog eens heroverwegen of ik nog wel bij Harry aan tafel ga. Kom op, man. Hey. Ja. Dacht je dat Harry ooit nog beter wordt dan of zo?
4: Nee, anders die vraagt er niet aan tafel.
11: Nee,
3: ja, dan ben ik toch niet. Zij zou hier zo mee kunnen aan tafel. Ze kan echt wel meepraten over alles. Echt.
5: Jij bent echt weg van...
4: Ja, maar als je jullie mag je korte broek aantrekken, want dan heeft ze meteen weer een klacht.
3: Ja, een uitzondering wil ze wel maken. Nee, maar ze weet echt wel waar ze over praat.
4: Ja, ja, maar zeker. Catherine is ook een aardig wijf.
3: Ja.
5: Maar wij zijn ook bejaarde tv. Ja. Kunnen we het ook gewoon toegeven? Jij net niet, misschien.
3: Oude, witte mannen die oordelen fel over alles en iedereen.
5: Ja. Ja.
3: En daar moeten we mee stoppen. Jij ook, Johan Derksen. Daar moet je mee stoppen.
11: Ja.
3: Je doet veel mensen pijn.
11: En dan gaat André daar...
4: Dan heb ik mijn geëikte antwoord. Ik heb een scheid aan.
3: Ja, dat weet ik.
11: Andere talkshows heel genuanceerd nu om met wat wij doen hier.
3: Ja. Nee, maar kijk, oude mannen doen gekke dingen. Dat UFC-fight, wanneer komt dat nou? Bij Trump zijn ze mee bezig. En daar zijn ze aan het oprichten. Dit hele podium wordt al gebouwd. Bij het Witte Huis gaan ze vechten.
10: Ja, het is wel een mooie achtergrond.
3: Nou ja, het is vrij bijzonder, vind ik. Ik weet niet of ik ooit in Nederland zoiets zou voorzien komen. Hè?
10: Exemplarisch voor...
4: Maar ja, zou die man een bouwvergunning hebben?
3: Ja. Maar dit breken ze weer af, Johan. Die bouwvergunning voor die balzaal hebben ze niet. Maar hij gaat ook gewoon door met bouwen. Dat is ook wel best bijzonder als je dus eigenlijk geen vergunning hebt. Maar het zit je allemaal geen hout.
4: Volgens mij hebben ze op Curaçao ook geen bouwvergunning nodig.
3: Niet?
4: Nee, hier begin je gewoon te bouwen. Nou, ik sprak die aannemer.
3: Nee.
4: En die zegt, we beginnen eerst gewoon te bouwen. En dan zien we wel of we een vergunning krijgen.
3: Volgens mij is dat niet helemaal waar. Maar misschien dat sommige mensen zo te werk gaan. Maar je moet wel een bouwvergunning hebben, volgens mij hier.
4: Ja, het was de aannemer die dit hotel gebouwd heeft. Dus die zal het wel weten.
3: Ja? Van Corendon, dit hotel, ja? Oké, nou.
5: Blij dat we weggaan. Dat is een soort heleboel in elkaar.
3: Nee, dat is allemaal goed geregeld hier allemaal. En misschien verkijk je ook wel op mensen. Misschien is Infantino ook wel een hele leuke man.
4: Nee, dat is geen leuke man.
3: Nee?
4: Dan neem ik best die Snijder kwalijk. Die is heel vereerd dat hij met die oude spelers en dat elftalletje mag opdraven. Maar als je hem een aardige man vindt, dan heb je geen mensenkennis. Want Infantino, dat is een eerste klas oplichter. En die vindt maar één ding belangrijk. Niet de voetbal, niet de FIFA. Infantino is belangrijk.
5: Ja. En kijk met wat voor dictators die allemaal omgaat. En wat hij koopt stemmen bij de FIFA. En dan roept hij, het is een superlief, nee, niet alleen superlief, superlief, lief, lief. Mannetje. Ja, dat is het gewoon niet. Het is gewoon echt een uitnemer natuurlijk. En die verkoopt zijn ziel.
4: Nee.
5: Van het voetbal verkoopt hij. Ja.
3: Dat is wel onze record international. En medezanger van de nieuwe WK-hit Koekoek. Moet je er wel even rekening mee houden. Koekoek.
11: Wie kent het
4: maar ik denk dat er tegenwoordig ook heel veel kinderen geboren worden die het kind Koekoek noemen.
3: Nou ja, daarom doet Rafa.
4: En dat heb jij toch gerealiseerd.
3: We hebben de Koekoek wel op de kaart gezet. Zingt het hele stadion Koekoek. Ja, we gaan dat deze week wel even laten zien. Dat is echt een enorm succes, samen met John de Bever.
11: Is de clip al klaar?
3: Ja. Die is klaar. Wil je hem zien?
10: Ja.
4: Nee, laat maar doen. Nee.
3: Okay. Ik wens jullie een hele fijne reis. Samen nog even 10 uur terug naar Nederland. Zo.
11: Oh, dat zo.
3: Lekker naast elkaar.
11: Ik heb allemaal spelletjes bij me. Ik ga altijd super gezellig.
5: Wil je ook weer spelletjes?
11: Slaap je al voor alle reis? Slaap je al? Ja.
4: Doe jij in het vliegtuig ook nog een bingo? Of
11: niet? Nou, hoe je het zegt. Ik kan wat doen. Hè?
4: En dan een crowdfunding voor de poel.
10: Ja. Heb je zin in, hoor. Zie je.
3: Nou goed, jongens, bedankt. Goed dat jullie er waren. Geef er even een applaus, dames en heren. Valentijn.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75 gulden. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten.

hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters:

kapot. En wat doe je dan? Een pakje. De sangria loopt mijn oren nooit.

Dam. En daar blijf ik dan. Forever.

zeer bijzondere goeiemorgen. Het kan nog net. Hij verspringt bijna naar middag, hè? God, zo was er een kort moment verbonden hier met de Jukebox FM vanaf ongeveer 6 uur vanochtend. Ze heeft wat arbeidsvitamintjes op de donderdagmorgen. We hopen met elkaar dat het goed was van spraak en muziek natuurlijk. Zometeen moet er nog eventjes gearbeid worden, dus... hebben we eventjes voor goede vervanging gezorgd vandaag, hè? Zullen we maar verder luisteren naar een uitzending van de Goede Zonen FM vanuit de Amstel Studio. Ik ben benieuwd hoeveel flesjes er al op zijn, hè? Je hoort hem zo meteen tussen 12 en 6. En daarna hebben we de Vinylboer vanuit het mooie Enschede. Dus we gaan weer alle kanten op, hè? We gaan naar de Zeisterbossen, we gaan naar Enschede. We zijn nu in Ermelo. Oh man, oh man, oh man. We sturen het gewoon rond, hè?

luisteraars, ik wens u heel veel plezier bij de Godenzoon FM. Plaatjes ging natuurlijk even de ronde voor iedere luisteraar, iedere amateur. Niemand, maar ook niemand uitgezonderd. Ook natuurlijk nog even in het bijzonder voor de benedenbuurtjes. Mooi dat het weer goed was tijdens het koffiemomentje. Ik zal de volgende keer een paar mooie gouden ouwe erbij zoeken, hè. Verder zijn ze natuurlijk even bestemd voor de Brescia met Marjanneke. Voor Studio Musselkanaal natuurlijk. Ook even voor de Olifant. Ook voor de Beatline. Ook voor Pieter en Anna, oftewel de Wilde Boerenzoons, ga ik uiteraard die kant op. Ook Ab en Gati Studio Gieten zijn ik uiteraard even voor jullie bestemd. Verder waren ze ook even voor de Nachtwachtzender. En voor de Toekie FM naar Hollandse Veld. Mooi dat er allemaal weer bij waren vanmorgen. Ook gaan ze even de ronde voor Jan de Simplex Radio, ook mooi daar erbij was. En kom dat zwembad dan wel even testen, hè, van het weekend. Goed, dit was hem. We gaan eruit, komt nog een klein stukje van de plaat. En dan is het de beurt aan de Godenzonen. Dag hoor. En natuurlijk tot volgende week donderdag.

Een zeer bijzondere goede middag. Zo zijn we er eens een keertje op de donderdagmiddag hier, zender Godezone FM. En dat allemaal via zendpiraat.com natuurlijk. En dat allemaal weer live en exclusief, diep verstopt in de Zeisterse bossen natuurlijk. We hebben nog wat flesjes kunnen vinden die nog op kunnen deze middag, voordat deze studio toch echt voor een tijdje dicht moet. Keer lekker vol gas tegenaan op deze warme donderdagmiddag. De zon is heet en de flesjes zijn koel, hè? Goed, zo gaan de platen natuurlijk de ronde voor Jan Alleman. Helemaal niemand uitgezonderd. De buurtjes natuurlijk links, rechts, voor, achter, boven en onder. En de onderbuurman die zit naar een heel groot beeld- en geluidarchief te kijken. Dat moet hij echt even een stukje zachter zetten. Want al die meuk van een bepaalde voetbalclub... Die hoef ik niet te horen, kerel. Dus even een stukje minder. Ik overstem het wel zometeen met de muziek hier. Hè. Dan komt het wel goed. Goed, de platen zijn natuurlijk ook bestemd. Ook natuurlijk even de dank aan de Jukebox. Met een lekker stukje muziek op deze donderdagochtend. Platen gaan natuurlijk deze middag jouw kant ook op. En gewoon tijdens het werk het vol volume open, hè. Want we moeten wel kunnen. Natuurlijk ook even voor de olifant daar in de Achterhoek. Ik denk dat hij nog steeds aan het bijkomen is van dat feestje van maandag. Hè? Het ging daar even heel goed los. Het klonk in ieder geval top. Platen gaan die kant op deze middag natuurlijk. Ook voor de Brescia en Marjanneke daar natuurlijk in Woldendorp City. Ook daar gaan de platen natuurlijk... daar zijn de platen natuurlijk voor bestemd onder andere... En voor een goed verzoek of een eventuele reactie, laat vooral iets weten. Dat kan op of via WhatsApp 06 3405 43 0 en een 6. 06 3405 43 0 en een 6. En dan komt het hier wel de studio binnen druppelen. De muzikale flesjes een keer op de donderdagmiddag. En het is warm, dus drink genoeg, hè? Goed, luister gezellig mee. Dit is vanuit de Amstel Studio, dus de muzikale flesjes op de donderdagmiddag. Dat doen we tot 6 uur vanavond. En we gaan maar snel beginnen, want het is natuurlijk geen lulprogramma. Hè? Luister maar mee, drink maar mee, want het is warm en je moet genoeg vocht tot je nemen. Dus doe dat vooral. Ik zeg een goedemiddag en proost.

0: Nou, dat is snel verdiend. Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
1: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, dat is wel waar. Want ik kwam er als eerste uit.
0: Ja, maar ik ging er als eerste...

lopen is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan het niet meer vrij staan. Als je dan in de ogen schouwt, neemt die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, Dick met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt hij wel in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, rut nou eens op in die bal.

ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nosotros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de kloto's. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde 3 nachter. Had je een balkonnetje voor 12.

morgens wakker word, dan hoor ik hoe mijn buik weer knort. La la la la, gehaktbal. Het regent of de zon die schijnt, het zal mij ook een zorg zijn. La la la la, gehaktbal. En als ik naar beneden ga en naast mijn vrouwtje Greta sta,

Een zeer bijzondere goedemiddag nog net. Het zit er weer op. Zoals u vanaf vanmiddag 12 uur verbonden met de zender Godenzone FM. En dat allemaal weer live en diep verstopt in de Amstel Studio in de Zeisterbossen. Diep weggestopt. Omringd door allerlei bomen. Je ziet door de bomen het bos niet meer, hè? Hopelijk heeft u een beetje genoten van de muzikale klankjes op deze donderdagmiddag. En deze studio gaat even lekker vakantie vieren. Alhoewel, het is nog druk genoeg zo tijdens de vakantie, maar dat verder geheel terzijde. Dus even van zendpiraat.com af, maar niet getreurd. Over een tijdje zijn we zeker weer bij jullie terug. Dus niet al te hard juichen nu, hè, dat de studio hier er op dit moment mee ophoudt. We komen terug. Gelukkig, er zijn nog vele andere studio's die lekkere muziek gaan draaien hier op zendpiraat.com. Ik zou zeggen, veel plezier daarmee zometeen. Op de zender de Vinylboer vanuit Twente. Volgens mij, als ik het goed hoorde, vanuit Enschede, als het goed is. Ik zou zeggen, veel plezier en... veel plezier daarmee dus en met de rest van de collega's hier op deze zender. En graag tot binnenkort. En dat is sneller dan je denkt, hè? Veel plezier met de Vinylboer en de rest. En voor de mensen die gaan eten of die al aan het eten zijn, eet smakelijk. Of anders geniet nog even van de laatste zonnestraaltjes. Ik zeg doei en de mazzel en tot snel weer.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand, omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 extra per maand voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. En dat geldt ook voor Lelystad. Van Essen moet voor half juni besluiten of hij gaat ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits vanmiddag met een aantal bijzonderheden. Totaal aantal kilometers file loopt al wel iets terug. We zitten nu op 660. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur vertraging bij Zaltbommel. Linkerrijstrook van de A7 is dicht vanuit de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Daar staat na een ongeluk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar. Altijd nog een half uur extra reistijd heb je nodig tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Want dan staat 13 kilometer file. Na een ongeluk op de A10 West bij de Koentunnel richting Zaan. Stad 12 kilometer file met een half uur vertraging nog. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de aansluitende A5 nog een fikse file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook in het zuiden van het land op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot. Want er staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond is het eerst nog zonnig. Later neemt de bewolking wel toe bij een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. In de nacht is het bijna overal droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag is het 's ochtends zonnig. 'S Middags ontstaan er in het binnenland enkele stevige buien, mogelijk met hagel en onweer, en windstoten van zo'n 60 km per uur. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind. 'S Avonds geldt code geel voor Brabant en Limburg vanwege de kans op stevige buien, mogelijk met onweer en plaatselijk hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee. Tijdens een bui kan er veel neerslag in korte tijd vallen en zijn er windstoten van 70 km per uur mogelijk. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10. Ook op de A10 wordt nog langzaam gereden. Vanuit knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergraafsmeer staat voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda, 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer file nog daar. En een half uur tijdsverlies op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Het is file rijden tussen Moergestel en Best.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet

0: Meer dan een miljoen die naar dit spekkertje kijken. En alle dikzakken willen op me lijken. Niet zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken.
1: Props voor de highest rocker.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de vader en moeder van de twee kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarde in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. Uitvaartondernemers zijn bezorgd over de spoedtarieven, omdat dat consumenten al snel honderden euro's extra kan kosten. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand, omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Kwartiertje vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging op de A27 nog vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam over 10 kilometer. Je vertraging is 20 minuten als je nu aansluit in de file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Staat 13 kilometer tussen Moergestel en Best. En nog 10 minuten vertraging op de N69 vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen afrit Bergijk en de Belgische grens 4 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: gentlemen.
1: Het is zeker nog niet het einde. De hele avond moet nog beginnen daar in de O2 Arena. Om deze trofee wordt er gedart. De aardbeien zijn er, de hotdogs zijn er, de pizza's en ook de spelers. Luke Littler, uiteraard favoriet. Johnny Clayton, waarom niet? Hij won hem ook al een keer. Luke Humphries, de houder van de titel en Gurin Price, die heeft hem nog niet. We gaan het zien vanavond en niet alleen met mij natuurlijk. Met Vincent van der Voort aan tafel. Vincent, welkom.
2: Dank je wel.
1: In die prachtige clip die we zagen, hoorden we ook iemand zeggen... een van de moeilijkste titels om te winnen. Kun jij je daarin vinden?
2: Ja, tuurlijk. Je speelt 16 weken om bij die eerste vier te komen. En dan moet het allemaal op die ene avond gebeuren. Het is niet zo dat je gewoon, zoals met voetbal bijvoorbeeld, competitie speelt. En aan het einde ben je nummer 1. Het moet op deze avond gebeuren. Je kan eigenlijk 16 avonden winnen.
1: En nu weer opnieuw beginnen.
2: En gewoon verliezen.
1: Ja, dus, zeker weten.
2: Dus ja, het is natuurlijk is het heel, heel zwaar toernooi om te winnen.
1: Ja. Helaas weer zonder Nederlanders.
2: Ja.
1: We hadden er nu 2. Luxe, dachten we. Het Premier League seizoen van Gian van Veen. Hoe zou je dat beschouwen?
2: Nou, ik denk dat hij het niet slecht gedaan heeft. Ik denk dat hij een beetje pech heeft gehad dat hij een operatie heeft moeten ondergaan. Waardoor hij er toch wel, vanaf dat moment is het eigenlijk minder gegaan.
1: Ja, want de eerste 4 weken was het strak.
2: Ja, 3 finales en in 1 keer dan de eerste ronde eruit. Maar ik denk dat hij er wel, gewoon wel dichtbij zat. Maar ik denk dat hij die operatie gewoon langer heeft geduurd en de nasleep. En dat hem dat heeft, de energie, alles om terug te komen. Het is niet alleen dat je verliest, maar het is ook je zelfvertrouwen dat een beetje naar beneden gaat. En, ja, nou, hij zat natuurlijk helemaal in het ritme en helemaal in de winning mood en alles ging goed. En toen was hij eruit. Iets voor die operatie begon het al een beetje, maar misschien had het ook al ermee te maken dat hij toen voelde aankomen. Maar ik denk niet dat hij het heel slecht gedaan heeft. Kijk, het enige wat een nadeel voor hem is geweest, is dat er gewoon dat drietje achter zijn naam staat. Hij is nummer 3 van de wereld.
1: Ja.
2: Dus dan hoor je in de halve finale te staan. Dus als je dat niet gedaan hebt, heb je het niet goed gedaan.
1: Nee.
2: Zo wordt er eigenlijk naar gekeken.
1: Ja, terwijl daar wordt niet in verdisconteerd dat die 3 er onder andere staat, omdat het prijzengeld van het WK verdubbelde.
2: Ja, nee, precies. Dat is ook zo. Alleen daar kijkt niemand naar. Je hebt gewoon 2 Nederlanders.
1: Nou, hij zegt het zelf ook. Hè. Hij voelt dat mensen denken, dit is wel de nummer 3. Ik ga eens eventjes mijn best doen.
2: Ja, precies. Dat is natuurlijk wel wat het met zich meebrengt. En ja, daar moet je ook je verantwoording voor nemen. En dan, ja, is het gewoon de harde cijfers zijn dat we gewoon met 2 Nederlanders bij de eerste 4 staan en dat ze het allebei niet gehaald hebben.
1: Nee. Hij is ook op de sociale media altijd open en eerlijk overal over. Gian. En nou had hij laatst deze foto.
2: Zo.
1: Volgens mij is die over de 3 ton, deze auto. En dan heb ik het niet over de kilometers die kan maken. Zou jij dit ook doen? Is dit een sponsordingetje ook?
2: Ik heb geen idee, nee. Maar ik hoop het wel voor hem. Dat er een hoop sponsoring is in. Want anders,
1: anders heeft hij al zijn geld al uitgegeven.
2: Ja, ik las dat ding als 375.000 nieuw of zo. Ja, als je dat nieuw gekocht hebt, dan... dat is niet de beste investering over het algemeen, auto's. Nee. Maar het is natuurlijk wel een geweldig mooie bak voor hem. En ik had gelezen dat hij er super blij mee is en dat het een jongensdroom is. Nou,
1: dan zijn wij uitgepraat.
2: Ja, precies. Prima, toch? Het is mijn geld niet.
1: Nee, ook het bijna niet. Jammer. dit geheel terzijde. Van Gerben dan, daar sta jij heel dichtbij, nog altijd.
2: Ja.
1: Hoe gaat het met hem?
2: Ja, op zich gaat het wel goed met hem, maar hoe zeg je dat? Hij is druk bezig om te proberen weer terug te komen, zeker. Maar hij is ook heel druk bezig met randactiviteiten. En ja, die nemen ook heel veel tijd en ruimte in beslag.
1: En sommige daarvan zijn met zijn kinderen. En daar kan je nooit op bezuinigen, hè?
2: Nee, tuurlijk niet. Dat is nu een week eruit met de kinderen. Het is alleen, het zijn keuzes die je maakt.
1: Ja.
2: En hij kiest om dit toernooi te laten schieten. Ja, ik had hem dan volgende week laten schieten. Dus het is om het even.
1: Ja, precies.
2: Omdat het ranking nu, mis je een ranking toernooi, je doet mee aan de World Series, wat we eigenlijk nergens over gehad.
1: Nee, en ook nog eens een keer een ranking toernooi waar je de mensen die om je heen staan waarschijnlijk niet eens treft. Nee, dus een grote kans.
2: Die komen allemaal niet
1: op geld.
2: Ja, precies. Dus ja, dat. Laten we vooropstellen, Michael is verantwoordelijk voor zijn eigen carrière. Ja. Ik kan hem alleen maar af en toe zeggen hoe ik denk erover en wat hij. En dan moet hij het doen of niet. En of hij moet zeggen, nou ja, ik weet beter en dan is het ook goed. Hè? Dus, ja. Dus, maar op dit moment kiest hij een route die, ja, die ik niet zou lopen. En hij kiest ook een aanpak die ik niet zou kiezen. Dus dan kan ik hem alleen maar ondersteunen en zoveel mogelijk proberen te helpen waar ik kan.
1: Ja, nou, maar dat is toch ook de basis van jullie vriendschap?
2: Oh ja, ja, ja, zeker.
1: Jullie kunnen alles tegen elkaar zeggen zonder consequenties.
2: Ja.
1: Maar ook terugzeggen zonder consequenties.
2: Ja, nee, precies. Ja. Hij weet hoe ik erover denk, dus...
1: Haalde natuurlijk bij die Eurotour nog wel even een kwartfinaletje.
2: Klopt, ja. Ja.
1: Dat was in Riza, toch?
2: Het was ja. Wel met hangen en wurgen, maar ja, de eerste ronde eruit moeten liggen tegen Rasma.
1: Absoluut, dat was gevaarlijk, zeg.
2: Ja, en de tweede ronde gooit hij dan weer gewoon echt een goede wedstrijd tegen Hetta. En ja, s'avonds mist hij zoveel dubbels. Ja. Scorend was nog wel oké, okay, maar... Nou, dat weer niet het beste toernooi.
1: Nee, nee.
2: Dit toernooi had hij gewoon echt moeten winnen.
1: Ja, vind je?
2: Ja, ja, tegen Ross Smit, dan een halve finale, wat die Searle, en dan finale...
1: Ja, de route is Searle, voor iemand voor de nummer 4 nog nooit zo makkelijk geweest, denk ik.
2: Nee, precies, of Menzies en dan Searle. Ja, dat soort toernooien hoort hij. Als je vindt dat je nog steeds gewoon bij de absolute top van de wereld... dan hoor, die, hoor je die binnen te halen. Dat is een gemiste kans.
1: Wat vindt hij zelf van zijn Premier League seizoen?
2: Ja, dat vindt hij natuurlijk niet goed genoeg. Dat, nee. Dat is duidelijk. Kijk, als we dat gewoon heel eerlijk gaan bekijken... stond hij na 2 weken op 8 punten.
1: Ja.
2: En je eindigt op 18.
1: Ja.
2: Dat is, 8 punten achter de nummer 4. Dat is echt te veel.
1: Ja.
2: Dan heb je gewoon niet goed gedaan. En ik weet wel dat er wel gezegd wordt van... ja, ik ben dit jaar meer met mijn ranking bezig. Maar uiteindelijk word je gewoon afgerekend op de cijfers die je haalt.
1: Ja.
2: En dat is gewoon 18 punten na 16 weken.
1: Ik kan me er dus helemaal niks bij voorstellen. Michael van Gerwen uit de top 10. Maar het is niet eens onrealistisch.
2: Nee, zeker niet. Omdat je de matchplay heeft natuurlijk al een finale te verdedigen.
1: Daarom.
2: Ik denk dat hij rond de Grand Prix al rond de 8-9 staat. Dus ja, er moet echt wat gebeuren. En er moeten echt resultaten gaan komen nu.
1: Ja.
2: En, maar dat weet hij zelf ook wel. Alleen, je kan het natuurlijk niet forceren dat een resultaat. Dat moet komen.
1: 100%. Over Riza gesproken, Vincent... Van Veen en Van Gerwen waren natuurlijk uiteindelijk puntje bij paaltje wel de beste Nederlanders daar.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, ja.
1: Niet dat het iets zegt, maar goed, we hadden er zoveel en toch blijven zij dan weer over.
2: Ja, klopt. Ze zijn natuurlijk ook nummer 1 en 2 geplaatst van dat toernooi. Dus
1: dat moet ook.
2: Krijg je dan ook een relatief makkelijke loting. Soms ook niet hoor, maar... Maar ja, ik denk dat het voor Gian vooral belangrijk was dat hij 2 rondjes won. Dat, ja. Die kon dat echt wel gebruiken. En ook van Doets gewonnen. Dus
1: ja, die was vorige week donderdag best down.
2: Ja, daarom. En die is echt op zoek naar een resultaat om weer bevestiging te hebben. Ik ben goed bezig. Dus ik denk zeker voor Gian een goed begin weer. En ja, die zal dit weekend proberen om daar verder te gaan en kijken wat er nog meer te halen valt.
1: Ross Smit wint hem uiteindelijk in de finale tegen Ryan Searle. Dat was ook het eerste wat hij eigenlijk echt won, hè?
2: Nou ja, hij heeft een keer het EK gewonnen.
1: Het EK, ja, maar... Dus
2: de Eurotour zat hij al heel lang tegenaan te hikken. Hij kwam echt vaak half finales, finale, kwartfinales. Dus hij komt heel vaak ver op die Eurotours, maar kon nooit winnen. En nu had hij eigenlijk de ideale tegenstander. Ook iemand die nog nooit hem gewonnen heeft en hem een keertje verschrikkelijk weggegeven heeft in de finale. Dus ja, dit was de ideale tegenstander voor hem om eindelijk een keer te winnen.
1: Nee, maar hij was er ook echt oprecht blij mee.
2: Ja, terecht. Ik bedoel, ja, als je er zo lang tegenaan hikt, dan is het echt mooi als je hem een keer wint. En ik denk ook dat het wel verdiend is natuurlijk,
1: ja.
2: Dat hij hem een keer gewonnen heeft.
1: Zullen we dan maar eens over de play-offs gaan praten? Want dat zal niet lang meer duren voordat daar het podium gevuld wordt. Daar staan nu nog onze collega's van Sky hun programma te maken. Zullen we eerst eens kijken naar wat er te verdienen valt? Dat is misschien wel aardig om te laten zien. Er staat namelijk best wel wat op het spel, best wel mooie bedragen. Kijk, dat wordt hier even uiteengezet. Als je wint, pak je 3,5 ton, maar dan heb je nog altijd niet die auto van Gian. Dus dan moet je nog even doorsparen. De runner-up dus de nummer 2, 170.000 pond. En de verliezers, allebei 110.000 pond. Ik weet niet precies hoe de pond en de euro staan, maar het is toch dik een ton euro.
2: Ja, dat is goed verdienen, ja. Zeker,
1: ja, toch?
2: Zeker, ja.
1: Moet daar nog belasting af? Waar gaat die belasting eigenlijk af? In Engeland of in Nederland? Of allebei?
2: In Engeland betaal je in eerste instantie al meteen 20%.
1: Ja, en dat vind ik nog meevallen.
2: Dan de rest in Nederland moet je betalen.
1: Oh, je betaalt uiteindelijk wel gewoon weer meer dan de helft.
2: Ja, daar hoef ik niet bang voor te zijn.
1: Nee.
2: De rest gaat gewoon hier eraf.
1: Ah, verschrikkelijk. Wat jammer. Je had toch een beetje... Oeh, ik hoor nu Erik op mijn oor. Die zegt 350.000 pond is 403.000 euro.
2: Kijk.
1: Zo.
2: Ja. Als je er dan toch nog 200 overhoudt, dat is toch lekker?
1: Dat is toch lekker, ja. Wie heeft die beste papieren, denk jij, vandaag? Ja, dat is eigenlijk een
2: Het is, zolang Littler erin zit, is hij natuurlijk gewoon favoriet. Ja. Eerst moet de rest maar eens bewijzen dat ze in een knock-out-toernooi van hem kunnen winnen. En dat gebeurt gewoon niet vaak.
1: Nee.
2: Kijk, dit jaar heeft hij natuurlijk best wat wedstrijden verloren in die Premier League. Hij heeft een keer een Eurotour van Niels Sonneveld verloren. Maar als we gewoon kijken naar de Masters was hij er. UK Open was hij er. En het WK was hij er. Dus tot nu toe hebben ze nog op tv, als het er echt om ging, nog niet van hem gewonnen.
1: Nee, misschien aardig om eens te kijken wat de cijfers zijn van de vier finalisten over de 16 ronden tot nu toe. Kijk, het is niet in de volgorde zoals je denkt van Luke Littler is de beste, hè? Maar als je dit zo ziet, Vincent, dan heeft Luke Humphries het hoogste gemiddelde gegooid. Ook het hoogste scorende gemiddelde, maar het minste dubbelpercentages.
2: Nou, dat klopt wel zo'n beetje.
1: En wat vind jij nou van deze statistiek het meest zeggende? Het scorende gemiddelde of de dubbels?
2: Nou ja, dat heeft bij iedere speler zijn eigen verhaal. Bij Humphries hebben we gewoon gezien dat hij het hele Premier League door wel goed scoort.
1: Ja.
2: Maar dat hij heel veel dubbels miste in het begin zeker. En dat hij daardoor even wat anders is gaan doen.
1: Ja.
2: En Littler, ja, die laat gewoon af en toe af de loop, heb ik het idee.
1: Ja.
2: Zijn cijfers zijn niet...
1: Die zeggen niks.
2: Nee, die zeggen zijn niet.
1: En veruit de meeste ton-plus finishes voor Price. Zegt dat nog iets?
2: Nou ja, dat is wel een wapen van.
1: Dat is een wapen, hè?
2: Dat hij heel vaak gewoon één pijltje op tops of dubbel 12, dat hij bijna altijd wel raak is. En dat is toch iets waar tegenstanders ook rekening mee houden. En dat weet je bij hem wel. Dat hij heel, als hij goed speelt en als hij goed in vorm is, dan is die tops gewoon dodelijk bij hem. En ja, daar zal hij het ook vanavond heel veel van moeten hebben.
1: Ja. Misschien ook aardig om nog eventjes op een rijtje te zetten wat de laatste major is van elke speler die vanavond... En dat is natuurlijk bij Luke Littler een hele recente, dat snap ik ook wel, de UK Open. Humphries was vorig jaar de Premier League uiteraard, dus dat is al precies een jaar geleden. Clayton de World Series Finals in 21, dat is lang geleden voor Johnny Clayton dat hij nog eens een major wist te winnen. En ook Price. Ik vind dat ook lang geleden.
2: Zeker lang geleden, ja.
1: Zo voelt het niet.
2: Op Price 4 jaar geleden.
1: Zo.
2: Dat is echt veel.
1: Ja.
2: Om dan niks gewonnen te hebben in die tussentijd.
1: Nou ja, geen major.
2: Nee, geen major, nee, dat ja. bedoel ik dan. Dus ja.
1: Want major, voor degene die nu zit te kijken en die denken... Major Tom, wat is dit? Dat zijn de belangrijkste toernooien, de televisietoernooien...
2: Ja.
1: Waar het te verdienen is.
2: En daar is nog een hele discussie over wat is een major, wat niet. Weet je. Maar dat is weer een hele andere discussie.
1: Het begint bij de UK Open, het eindigt bij het WK.
2: Ja, alles precies. Wat maar sommige mensen zeggen van niet de ranking toernooien mag je winnen. En die weer wel.
1: Ja,
2: dus.
1: Ja.
2: Maar alles wat op tv gespeeld wordt, echt de grotere toernooien... Die tellen daarvoor mee. Dus dat is lang geleden voor allebei.
1: Absoluut. Absoluut.
2: Ik ben bang dat het nog wel even duurt.
1: Ja. Littler heeft, en dat is een beetje een trend... die doet eigenlijk de vloertoernooien niet meer. De eurotoernooien eigenlijk ook niet meer zo.
2: Nee.
1: Wat gaat Littler doen na vandaag?
2: Nou ja, kijk, volgende week heeft hij, ik denk Kopenhagen, zal hij gewoon spelen. Dat is een World Serie en daarna heeft hij de World Cup. Dus die zal hij allebei gewoon spelen. Maar daarna is het echt wel de vraag, wat gaat hij doen? Gaat hij tot een matchplay daarna niks meer doen, weet je? Ja, misschien New York zal hij nog wel spelen. Dat is natuurlijk ook nog een World Serie. Maar als hij geen Pro Tours en geen Euro Tours de rest van het jaar speelt... Ja, dan raakt hij in ieder geval niet opgebrand.
1: Nee. Kan hij zich dat veroorloven, denk jij? Of is hij juist een van de spelers die zich dat kan veroorloven?
2: Hij is eigenlijk in feite de enige die dat kan.
1: Ja.
2: Ja. Als hij de Players' Championship Finals mist, is niet erg. Nou, de Eurotour heeft hij er eentje gewonnen, eentje laatste 16, dus daar is hij ook. Dus daar speelt hij ook gewoon het EK. Dus ja, hij kan alles maken op dit moment. Hij staat echt een lichtjaar voor op de rest.
1: Ja, zeker. En ook als je kijkt naar de meest recente ontmoetingen tussen Littler en Price. Zwaar in het voordeel van Littler. Toch heb je wel altijd het gevoel als kijker dat er gebeurt wel wat met Littler. Als Price wil dat er iets met hem gebeurt. Hè, als hij echt gaat schreeuwen en dan zie je dat Littler hem eerst een beetje gaat nadoen. Maar daarna komt hij toch onder de huid van Littler te zitten, hè?
2: Nou ja, Price maakt hem echt heel vaak heel moeilijk.
1: Ja.
2: Hij heeft vorig jaar, ik denk, de Grand Prix moet hij van hem winnen. Mist hij matchpijlen. En 3-1 voor in sets, 4-3 eraf. Of 2-0 voor, 3-2 eraf, zoiets. Ik weet niet meer precies. Hier in de Premier League dit jaar 5-0 voor verliezen. Heel vaak net aan verliezen van Littler. Dus hij zit er wel vaak dichtbij. Alleen hij krijgt het laatste tijd niet meer over de streep getrokken. En, Ja, kijk, als Price zo begint als tegen Gian vorige week met 13-12 darts, dan sta je ook tegen Littler voor. Maar hou je het vol, je hebt het gevoel tegen Littler dat je niet mag missen. En dat brengt toch extra druk met zich mee.
1: Zeker, maar we hebben ook gezien dat met dat soort druk, echt sportieve druk, hè, dus niet druk van de buitenwereld of de sociale media of het fluiten, dat het dan toch wel eentje is met een mentaliteit uit het rugby meegekomen. Ja, hij kan het wel.
2: Hè? Ja, zeker, zeker. Maar dan nog, weet je, dan staat hij 5-0 voor en dan verliest hij een beetje. En dan dat doet toch zeer. Ja. Dat blijft toch hangen bij je. Dan denk je toch van, dat verwacht je bij hem niet.
1: Nee.
2: Dan denk je, 5-0 voor, dat is klaar. Dat laat hij niet meer gebeuren. Maar op een of andere manier heeft Littler het helemaal te pakken tegen Price.
1: We gaan het zien, want die eerste halve finale staat op het punt van beginnen. En op het punt van hun stoel zitten Guy Havertz en jawel, Jacques Nieuwlaat, die ontzettend blij is dat de Premier League erop zet, maar deze avond toch nog wel heel erg leuk vindt. Veel plezier!

0: Goedenavond, dames en heren, dartsliefhebbers. It's London Calling. Het is week 17 van de Premier League. We zijn eraan begonnen op donderdag 5 februari in de Utilita Arena in Newcastle. Michael van Gerwen won de avond, verdiende 5 punten. Maar uiteindelijk was het niet genoeg om bij de beste 4 spelers te horen. De 2 Nederlanders hebben het niet gered. Maar deze 2 zijn er wel bij. De nummer 1 van de ranglijst, Luke Littler. Nog wel wat concurrentie gedurende dit Premier League seizoen voor die nummer 1 positie van Johnny Clayton. Maar in de laatste paar weken eiste Littler die plek gewoon weer voor zich op. En als nummer 1 moet je dan de play-offs in de halve finale spelen tegen de nummer 4. En dat is deze brullende Welshman, the Iceman, Gavin Price. Die eigenlijk ook al wel een paar weken voor het einde wist dat hij Londen zou gaan halen. Steeds die eerste wedstrijd op een avond winnen. Steeds die 2 puntjes pakken. Dat is voor Price erg goed uitgekomen de laatste weken. Al als hij nu zijn eerste wedstrijd van de avond zou winnen, Jacques, dan hebben we wel meteen een enorme verrassing te pakken hier.
1: Ja, Littler is de huishoog favoriet. Ja, aan de andere kant, het gaat maar tot 10 gewonnen legs. Het is niet een onoverbrugbare gat wat je moet doen. En de heer aan tafel, Vincent, zei het al. Price is wel vaker heel goed begonnen tegen Littler. En je hebt toch het gevoel, als hij dat nou een keertje vast kan houden, dan is er best wel wat mogelijk. Ik acht hem op voorhand niet meteen kansloos. Littler heeft die laatste paar weken, natuurlijk, het interesseert hem niets meer, dat weet ik ook wel. Maar dan nog, hij heeft er ook geen lekker gevoel aan overgehouden.
0: 140. Even een goede flow kunnen nemen naar de Engelse hoofdstad. Daar is geen sprake van geweest voor Littler.
1: ...154 voor Littler. Gaat niet uit. Het eerste kansje voor 56. Price is daar.
0: Triple 17. Dan is die.
1: Het van eens wegzetten natuurlijk nog wel belangrijk. 95 is nooit fijn. 47. Weer de buurman gevonden.
2: 78.
1: En dit soort kansen moeten er dan echt uit eigenlijk, hè, in dit soort wedstrijden. Hij krijgt 1 pijltje voor Tops. Hoe loopt Tops vandaag bij Price? Oeps.
0: Nou, als dat een voorbode is, dan loopt Luke Tops vandaag heel slecht. De dubbelteam van Littler loopt in elk geval wel.
1: Ja, geen superleuk van Littler die eerste. Ja, het is voor beide mannen natuurlijk toch weer even wennen. Hè. Het is een ontiegelijk grote zaal hier. 15.000 dartfans hebben zich verzameld in de O2 Arena. Terwijl Littler zijn 122ste, 180 van deze Premier League bij elkaar knutselt. En Price doet daar zijn 83ste achteraan.
0: We zagen ook meteen de reactie van Price daarop. Even vertragen, even stoer doen. We hebben dat in het verleden natuurlijk ook al vaker gezien. Dat als Price echt belangrijke wedstrijden tegen Littler speelt, dat hij dat soort, nou, mogen we trucjes noemen, een beetje uit de kast gaat halen.
1: Ja, je kunt je tegenstander wel laten spelen. Maar in het geval van Littler zeker is dat gewoon niet handig.
2: 134,
1: naar de 14, Price. En dan naar de bullseye.
2: 59.
1: Tweede leg op rij, dat hij een pijl voor de dubbel krijgt. 2 keer ernaast. Littler naar de 16.
0: En naar Tops.
2: 64. Gary, you require 25.
0: Price moet weer naar een andere dubbel dan gepland. En die dubbel 3 zit er een heel stuk vanaf. Dit zijn geen handige dingen om te doen tegen Luke Littler.
2: Games on the second leg. Luke Littler. De leg
0: die gratis aan een 2-0 voorsprong komt zo.
1: Ja, en nu al een soort van frustratie bij Price natuurlijk, hè. Die zelf ook wel weet. Ik had in ieder geval minimaal 1-1 moeten staan hier. Maar alles wat hij gooit, gooit hij eronder. Hij trekt hem naar onder. Dat betekent toch gewoon dat de druk erop staat bij Price. Waar kwam die pijl nou uit? 77. Ik zal het wel verkeerd gezien hebben. Ik dacht, ja, topscore of zo.
3: Ja, lekker. Oh, ja. Te vliegen gewoon. Maar hij eindigde er alleen niet in. 140.
1: Ja, Sakje zei net, toch even wennen. Een zaal waar 15.000 man in kunnen. Ik kan me voorstellen dat er mensen denken, ja maar hallo, Premier League, dat is week in, week uit zo'n enorme zaal. Hoe verschilt dit dan van Leeds, Dublin, Newcastle? Ah, het is echt even wat anders.
3: Het zijn de finals, dan zijn natuurlijk, dat weet je ook, als je hier komt en er zitten er toch weer gewoon 5.000 meer dan in die andere zalen.
1: Nou, Price ook maar eens een keer dubbel team proberen. Lekkere finish van de Iceman. 137 breekt hij Littler mee. Maar toch alweer een beetje cynisme ook.
3: Nou, terwijl triples gooien.
1: Voorlopig in 3,5 leek bij Price het best wel makkelijk gaat. Nou, ik ben toch weer benieuwd ook hoe lang Littler met dit setje pijlen blijft gooien. We hebben hem wel vaker met dit setje zien gooien, maar nooit heel lang als het niet lekker loopt. Ja, en dan begrijp ik dat de sponsor ook wel wat wil en dat je je nieuwe spulletjes allemaal aan moet prijzen. Maar moet je dat in de halve finale van de Premier League doen?
3: Ja, hij zal er ook gewoon met ingooien echt wel goed mee spelen. Daar geloof ik allemaal wel.
1: Nou goed, ook zeker niet slecht. Zeker scorend is het echt niet slecht. Alleen de wegzetbeurten zijn iedere keer wat minder. Maar hij zit nog vroeg in de wedstrijd. En wel zo leuk voor de wedstrijd als het een wedstrijd wordt. Dubbel 10. Moet je naartoe.
3: Nou, Littler wist dat zijn hele leven al. En Price komt er vandaag achter.
1: 96. Zo is de achterstand gerepareerd. Heeft de Price in elke leg minstens één pijl op een dubbel gehad. Maar staat het wel gewoon 2-2. Dat is het scorende gemiddelde van de Iceman op weg naar de 140.
2: 139.
1: Ja. Namens zijn eigen legs is die onafvolgbaar voorlopig.
2: 140.
1: Twee man op 170.
3: Die wil hij wel hoor, 170. Flink riviertje stroomt er langs de O2 om in te vissen, maar Littler mist de richting.
1: Price ook.
3: In een razend tempo. Littler gooit 49 uit, loopt weg. Price heeft alweer 177 punten ingehangen.
1: Oh. Begint te goochelen.
3: Kan hij ook al.
1: Ja. Man van vele talenten.
2: 123.
3: Price die de laatste 8 wedstrijden tegen Luke Littler allemaal verloor. De laatste keer dat hij nog eens won was wel nog dit kalenderjaar. Want ja, zo vaak spelen ze tegenwoordig tegen elkaar door die Premier League.
1: Halve finale Bahrein Darts Masters. Mocht de Price nog eens winnen.
3: Ja, het zijn uiteindelijk allemaal toernooien die niet echt tellen. De Premier League, World Series.
1: Kijk, vanavond, dat telt wel echt.
2: 55, go and you require 40. Games on the sick leg.
3: En dit is goed nieuws voor Price. Niet alleen het feit dat hij op 3-3 komt, maar dat nu ook gewoon die tops met één pijl even valt.
1: Ja, hij is, ik denk dat hij de speler is die het op de minste dubbels gooit eigenlijk in een wedstrijd. Het is echt tops, dubbel 10, bullseye, dubbel 12. Dat is het eigenlijk, daar houdt het ook al mee om. Je ziet soms statistieken over een heel toernooi van hem. Dat hij nauwelijks op andere dubbels gooit. En nu heeft hij er vandaag ineens dubbel 9 gegooid. Ja, toen stond hij natuurlijk al op dubbel 12 te gooien. Maar een keer op dubbel 3 dus daardoor. En Littler heeft wel zijn serieuze gezicht opgezet.
3: Allemaal leuk en aardig dat die Price zoveel triple staat te gooien. Maar het moet natuurlijk wel een Brook Littler blijven draaien hier. Die voor de derde keer de play-offs van de Premier League heeft gehaald. Het is ook de derde keer dat hij überhaupt meedoet aan de Premier League. Dus wat dat betreft een 100% scoren.
1: Ja, nou, drie keer als eerste gaan in de competitie natuurlijk. Het doet een beetje denken aan de jaren Teuber en de jaren Van Gerwen. Die ook zo'n streak hadden van een heleboel jaar op rij. Dat ze gewoon ongenaakbaar bovenaan eindigden. En dan maakt het format ook niet zoveel uit, hè? Als je gewoon de beste bent, ben je toch gewoon de beste.
3: 60. En dat bewijst hij dus voor het derde jaar op rij. Die 100% reeks zet zich ook nog door in de halve finales die hij speelde. Want die heeft hij allebei gewonnen. 2 jaar geleden van Michael Smith. 10-5 en vorig jaar was ook Garen Price hier de tegenstander voor Luke Littler. Met 10-7. 100.

0: 58.
1: Vorig jaar dus al verloren van deze Luke Littler. 2023 haalde hij ook al de play-offs. Versloeg hij zijn landgenoot Johnny Clayton. Met 10-2 in de halve finale om vervolgens in de finale Michael van Gerwen te verliezen.
2: Littler. Nee. Geen 148 finish, maar het is zo'n eerste waarschuwing, hè? Price zakt al weg in zijn scores. Dat betekent dat hij hogere finishes over heeft. Deze kan wel via dubbel 18. En dan mag hij schreeuwen.
1: En dan draait hij even om. En dan loopt hij even. En dan kijkt hij Littler heel even aan. En dan is het brullen geblazen. Voor de ton plus koning van deze Premier League.
2: Hij kiest voor dat schreeuwen echt wel zijn moment uit. Hij weet wanneer het bij een tegenstander gevoelig ligt. Hij heeft er toch ook nu alweer twee te pakken. Littler houdt zich voorlopig heel rustig.
0: Safety.
2: Je ziet wel dat de scores een beetje wegveden bij Price.
0: 39.
1: Klein openingetje misschien door die bouncer van Luke de Nuuk.
0: 140.
2: Zit er meteen weer op, Littler.
1: Niet om een finish price, maar Littler had ook een hele hoge over.
2: Zelfs die meer een beetje behoorlijk kan wegzetten.
1: 16
2: Over. Ja. Luke Kubakwaya
0: 164.
1: Misschien is een enkele 19 om 70 over te laten dan niet zo heel gek. Littler wel vanaf 164, dat is een hele hoge.
2: Tinder en tops.
1: Hij lijkt iets te zeggen tegen zijn volk aan de zijkant. Dus ook dit breekkansje niet wordt benut door Price.
2: En dan is dit de laatste leg van de onderbreking. En ja, ik wil het niet afroepen, maar er is één ding wat je echt niet wil. Om maar in voetbaltermen te blijven, dat doelpunt vlak voor rust.
1: Dat is een tik die Littler nog wel eens wil uitdelen in dit soort wedstrijden. Overigens is Littler ook kampioen om in de voetbaltermen te blijven, doelpunt te maken in blessuretijd. Is dit een Duitser wat dat betreft, hè? Eigenlijk gek dat dat hem niet zo ligt, dat land.
2: Misschien moet hij dat als bijnaam wel nemen.
0: 58.
2: Het wordt toch wel weer een attractie. Littler in Duitsland samen met Humphries. De World Cup. Alleen daarom zal ik al kijken.
1: Derde maximale van Littler zet hem op 163. Een hele belangrijke laatste triple voor Price.
2: Ja, dan nog altijd staat 120. En je weet, Littler gaat er onderdoor komen. Vraag is alleen maar hoe ver hij er onderdoor gaat komen.
1: Even dat knikje als hij die triple 20 raakt. Toch een 3 er nog bij. Triple. Een flinke wandeling, veronderstel ik. Daar is een single.
2: Podium hobbelt een beetje. Heb je het in de gaten?
1: En de pijl van Price hobbelt ook. Ver over tops heen. Littler krijgt ook één pijltje. Voor dat ene doelpunt vlak voor rust. En dan gaat hij schreeuwen. En dan gaat hij brullen. Wat is er nou, jongens? Hij richting het publiek, niet richting Price. Hoort af en toe het gefluit en het boelgeroep.

0: O2 Arena. Maar vlak voor tijd, vlak voor rust, schiet hij nog even stiekem in de kruising. Luke Littler breekt, staat met 6-4 voor tegen Gavin Price.
1: Heb je ook zo genoeg van die muffe geurtjes op je kleren wanneer je ze binnendroogt? Probeer Lenor Fresh Air. En ontdek de zonnige frisheid van buitengedroogde kleding.
2: Wat de...
1: Het is net lente in een fles. Lenor Fresh Air. Fris, alsof het buiten gedroogd is.
3: Gebruik Lenor Unstoppables bij elke was. Voor een onweerstaanbaar frisse geur. Die de hele dag meegaat. De geurboosters van Lenor Unstoppables. Te fris om te weerstaan. Boys?
4: Je hebt een doel. Je ziet het al helemaal voor je. Maar je moet er nog wel komen. Dit is jouw tijd. En als het zover is,

0: is. Sinds Gerard is gestopt met werken, heeft hij zijn roeping als coach van dit voetbalteam helemaal gevonden. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen. Welkom bij BBCNL.
1: There it is.
0: Kom binnen voor meesterlijke misdaadseries.
2: I find it strangely comforting.
0: We zijn really, really Brits.
3: Not American.
1: No.
3: Just want an answer to one question.
0: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk.
2: Sorry, silly question.
3: I'm sorry.
0: Geen probleem. Maar onthoud, er is maar één plek waar je heen moet. BBCNL. Het beste van je Britse buren. Gewoon op je Nederlandse tv.
4: Wat zou onze auto nog waard zijn?
5: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
4: Wauw!
5: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
0: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
3: Just want an answer to one question.
0: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
7: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
8: Ja, maar goed, hij staat 6-4 voor, dus dat is niet... Dat is niet nog onder zijn huid zitten, maar hij voelde hem... Wel bij die 137, denk ik.
9: Oh ja, zeker. Weet je. En met die 115, dan laat hij hem even weten. Maar dit is ook zo'n vieze, hè, want hij gooit hem hier. En moet je maar kijken hoe de laatste pijl in het bord zit.
8: Ja.
9: Weet je, hij klapt hem tegen zijn pijl er langs erin. Dat hoeft niet, hè?
8: Nee.
9: Die kan ook gewoon mis.
8: Ja.
9: En ja, dat doet echt zeer.
8: Dus, ja.
9: Die pijl die kan zo alle kanten op schieten, die kan eronder blijven, die hoeft niet daar te komen. Dus dat is ook wel een beetje pech voor Pryce.
8: Hoe werkt dat bij een darter die nu dus een verplichte paar minuten rust heeft? Zit hij dan ook te denken van... Zegt hij in zijn hoofd hetzelfde als wat jij zegt over hem? Van, weet hij dat hij die kansen heeft gehad? En dat
9: Tuurlijk
8: die...
9: weet je het. Ja, maar de kunst is natuurlijk van... En daarom zijn het ook topspelers. Dat ze teleurstellingen makkelijker achter zich laten.
8: Ja.
9: Degene die het langst ermee blijft lopen, die...
8: Heeft het minste kans.
9: Ja. Daar ben ik een geweldig voorbeeld van.
8: Ja,
9: waarom het niet zo goed was.
8: Zat jij er echt mee?
9: Nee, ik kon wel mezelf goed naar beneden praten. Ja, als ik dan even een paar keer gemist had.
8: Ja.
9: Maar dat zie je aan de topspelers als Taylor, Van Gerwen. Weet je, in de toptijd. Als ze dan een teleurstelling krijgen, is het gewoon meteen volgende lekker.
8: Okay. Op de voren gaan.
9: Ja, dat is geweest. We kijken vooruit. En dat moet je ook proberen als jonge speler, als talent. Dat erin zien te krijgen gewoon. Niet achterom kijken, vooruit kijken. Het is geweest, je kan er niks meer aan doen.
8: Nee.
9: Het is heel makkelijk gezegd, hoor. Want als je een klote gevoel hebt omdat je dubbels gemist hebt, dan is dat nog eenmaal zo.
8: De tweede sessie is begonnen. Dit is naar het einde van de partij toe.
10: De tweede sessie is begonnen met een 140 score van Littler, die een belangrijk gaatje heeft geslagen. En dat gaatje nog iets belangrijker en groter kan maken als hij hier zijn eigen leg houdt. En hoe dan beter te beginnen dan met 5 triples in de eerste 2 beurten.
11: Ja, hij weet natuurlijk dat hij die tik heeft uitgedeeld aan Pryce. En we zagen net nog even een slow motion van Pryce terwijl Littler die dubbel gooide. En dan zie je ook bij Pryce dat hij naar de hemel kijkt en denkt, nou, nee, daar gaan we weer. Want dat is het gevoel wat hij natuurlijk de afgelopen 6-8 wedstrijden op rij ook gehad heeft.
10: 96. Hij moet zich daar alweer een keer uitspelen, maar dat is zo lastig.
11: Ja, en dit is een lekje op cruise control, hè. Zonder moeite gooit hij die 12 pijlen uit. En dan is het gat met Pryce net zover als het gat naar de finish. En dan kan het hard gaan. Als Pryce begint met 59.
10: Ja, die vindt de triples beduidend minder makkelijk dan aan het begin van de wedstrijd.
12: 45.
1: 60.
11: Nou, we weten bij Littler, die gaat over het algemeen niet minder gooien gedurende de wedstrijd. 180 erbij.
1: 100.
11: Price wil niet helemaal capituleren. Hij moest wel met Littler op 121. Die gaat niet uit.
1: Een
11: derde ton plus finish zou heel welkom zijn nu. Hij zal wel moeten.
1: 97.
11: Maar hij gaat niet. En dan is dit er nog uit. Daar waar het 5-5 had kunnen worden, is het nu 8-4. 4 legs op rij naar Littler. En zo snel kan het dan gaan. Zo snel kan je van een spannende wedstrijd waarmee je op het puntje van je stoel zit gaan naar een gevoel van ja, toch die Littler weer.
13: Hij loopt er overheen, hè. Kijk eens op. Want, hij heeft gewoon nog een versnelling.
11: En die schakelt hij nu. Ja, hij had in de O2 in Londen natuurlijk ook nog nooit een wedstrijd gegooid met een gemiddelde lager dan 100. En hij zat een hele tijd onder de 100 gemiddeld deze wedstrijd. Dus, hè.
13: Ja, tot nu toe in de geschiedenis van de Premier League heeft de nummer 1 van de reguliere competitie ook maar 4 keer die halve finale verloren. Dus het gebeurt ook niet zo vaak.
11: Je zou bijna kunnen zeggen, er is een reden waarom ze 1 eindigen.
1: 77.
11: Littler laat heel weinig kansen liggen. Met 3 pijlen op de dubbel, foutloos. Met 2 pijlen op de dubbel, ook foutloos. Ja, hij heeft onder de 80 nog geen finish gemist. 8 uit 8. En dat is waar Gerwin Price 2 uit 5 is. En daar zit dan toch het verschil. De makkelijke dingen die zo moeilijk zijn.
1: 135.
11: Ja, ook in het kamp Littler valt de fluitist op.
1: 85.
11: Moedig is daar uiteraard niet blij mee. Littler zelf ook niet.
13: Hij hoort het zelf ook, maar hij lacht er een beetje om nu.
1: 180. Ja.
11: En zegt fluit maar door. Ik gooi 180'ers in de tussentijd. En ik ga voor de derde keer op rij naar de Premier League finale. Zo dadelijk dan.
13: Ja. Maar hij gaat er wel naartoe, hoor.
11: Jawel, jawel.
13: Want vanaf leg 10 is het weg bij Price. Maar volledig weg.
1: 137.
11: Ja, weet u nog? Toen Price 4-4 maakte. Die 115 finish uitgooide en ging brullen. Toen was het nog spannend. En aan deze reactie van Price te zien, is het ook ondanks deze 9-5 niet meer spannend.
13: Nee.
11: Ja, hij verliest natuurlijk sowieso al nauwelijks wedstrijden die over dit format gaan. Van tot 10 gewonnen, Luke Littler.
1: 100.
11: Hoe langer, hoe beter voor hem.
1: 48. 137.
10: Dus gaat wel een beetje zijn tijd nemen. Bij het ophalen van de pijlen. Het uit het bord halen van de pijlen. En prompt komt Littler na 5 gemiste matchdarts ook echt met een prutleg aanzetten.
14: 170.
10: Hij deed het ook op een plek waar Littler hem nog zag, hè?
1: 54.
13: Go in your climb, is he fine? Littler is nu wel even in gesprek met zijn eigen tafel. Ik denk dat hij het grapje toch niet helemaal kan waarderen.
10: De trucendoos gaat nog 1 keer open. Want je weet nooit.
13: Ja, Littler heeft al 5 match darts. Uware spreekt hem ergens op aan. Ik denk op die 170 beweging. Het was in my eyesight, zegt ook Luke Littler. Maar ze zijn weer vrienden.
10: Ja,
13: soort van.
10: Littler, ik zag hem ook even naar Uware kijken. Zo van, heb je het gezien wat hij deed? Dat zien we toch niet vaak, dat een scheidsrechter op deze manier een speler aanspreekt?
13: Nee, zelden. Echt heel zelden.
10: Ja, en nu gooit die hengel nog een keer uit als hij helemaal achter op het podium staat. Ja, maakt die Price niet gek, hoor.
13: Ja, hij zoekt natuurlijk ook een aanknopingspunt. En misschien is dit wel het aanknopingspunt dat hij nodig heeft.
1: 55.
13: Het zou me ook niet verbazen als Luke Littler er alles aan gaat doen om 170 erover te laten, zo dadelijk. Wow. Stuit er toch ook weer veel pijlen uit het bord, hoor.
10: Zo heeft deze halve finale toch nog een beetje wat extra's gekregen. Borrelt het nog wat op het podium?
13: Het kan wel heel leuk worden natuurlijk, hè?
1: 140. Gavin, you acquire 40.
13: Heel veel hangt dan af van de aankomende leg. Hoe leuk dit nog wordt.
10: We gaan in elk geval 3 legs op rij naar Price. Van 9-4 gaat het naar 9-7. De halve finale gaat nog even door. En daarvoor bedanken we hem. Maar dan nu. Wat kan hij als Littler met 58 begint?
1: 140.
13: Hij lijkt iets meer ontspannen. Dat is logisch natuurlijk bij zo'n grote achterstand. Want je denkt, ik ben eraf.
1: 87.
13: En dan gaat het allemaal net even wat makkelijker.
1: 100.
10: Bij Littler gaat het misschien net even iets minder makkelijk. En dan, ja, heeft Price het dan toch voor elkaar gekregen.
13: Ja. En ik denk echt dat hij dat niet expres heeft gedaan deze keer. Het publiek in Londen, Engeland, staat toch echt achter de Welshman. 124. Het moet nog wel uit natuurlijk. Naar dubbel 11.
10: Aha, aha, aha. Dan gaat hij weer. Laat hem horen ook.
1: 18 play, Gavin is focused.
10: We hadden al naar de finale gepraat, Jacques.
13: Ja, daar stond hij in principe ook in natuurlijk.
10: 9-4 voor. 5 matchdarts in de sloot. En ach, Price mag nog 9-5 maken.
14: Nou, daarna is Lidler toch echt minder aan rooien.
10: En komt Price met het allerlaatste beetje energie dat hij nog in zich heeft.
13: Nu gaat die druk wel weer op de arm staan. En nu is het vrije gooien ook weer even weg. Want nu denk je weer, hé, hey, het kan toch nog. Veel pijlen, de 5 in bij Lidler. En je ziet ook het gemiddelde, vanaf leg 14 bij Lidler is maar 90. Hij stond al eens een keertje 5-0 voor tegen Luke Lidler en verloren. Dit zou wel een ultieme revanche zijn, hè? Kijk eens waar Lidler op staat. Ja, het is hem gelukt, maar ja. Price 124, die kennen we nog wel. Nu via de andere route. Ik zou er maar voor gaan.
1: 99.
10: Want nu krijgt hij de kans om het op de droommanier af te sluiten. Dan kan hij gaan hengelen in het zicht van Price. Ja, dat had hij heel, heel, heel graag willen doen. Ja. Ja, onwaarschijnlijk leek het bij 9-4, maar het is nu toch gewoon 9-9.
1: Game on.
13: Lidler mag hem nog altijd wel gewoon zelf beginnen. En je zei het al, het is net een Duitser.
10: En natuurlijk moet Lidler dan ook weer even wat kwijt. Het is zo'n wedstrijd geworden. Gelukkig. Is het zo'n wedstrijd nog geworden? Claimt tevreden te zijn met 57. Oh ja, als Price hier geen triple gooit, heeft hij nog gelijk ook.
13: Ja, maar niet naar de 19 eigenlijk, want die kan nu met 6 pijlen niet uit vanaf 3,42. Dat is echt slecht rekenwerk van Gerwin Price. Daarmee geeft hij Lidler 9 pijlen.
1: 100.
10: Thomas heeft er nog één nodig om nog een klein beetje een kans te maken. Maar die staat nu eigenlijk te ver weg.
1: 132.
13: Ja, toch gewoon een 12 pijlen op een dubbel, hè. In zijn eigen leg.
10: Als het dan echt moet. Ja. Als hij net de hele Gerwin Price treatment over zich heen heeft gekregen, komt hij met deze leg op te proppen. En gaat hij toch gewoon tussen aanhalingstekens naar de finale. 9-4 voor, 9-9 werd het. Maar toch is het gewoon weer Luke Lidler in de finale. En dit is ook mooi om te zien. Op het scherpst van de snede. Ze hebben elkaar allebei niet aardig gevonden deze wedstrijd. Maar als het dan klaar is, kunnen ze lachen. Price lacht, Lidler lacht. Natuurlijk lacht Lidler, want die gaat door. Maar Price neemt dit verlies als een kerel. Hij heeft er een mooie wedstrijd van gemaakt. En daar moeten we hem voor bedanken. Het is Exit Gerwin Price deze Premier League. En Luke Lidler gaat straks finale spelen.
15: Maak kans op 100.000 euro tijdens de Geluksweek in Holland Casino. Bezoek nu een van onze vestigingen.

0: denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Want uw succes is ons succes. Misschien dat daarom veel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
1: Zo voelt het dus. Sinds Gerard is gestopt met werken, heeft hij zijn roeping als coach van dit voetbalteam helemaal gevonden. Dat is het mooie van het Zwitserlevergevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Wat zou onze auto nog waard zijn?
3: Wij kopen auto's.nl. Weet het. Verkoop je auto snel en gemakkelijk. Voer gewoon je autogegevens in en je krijgt jouw verkoopprijs.
2: Wauw!
3: En je verkoopt hem in een filiaal, geen papierwerk en geen verrassingen. Krijg nu je topprijs op wijkopenauto's.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
5: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
6: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
7: Just want an answer to one question.
6: Is er Nederlandse ondertiteling? Ah! Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
8: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
9: Astra. Zoveel precisie. Wow.
10: Zo voelt Made in Germany, de nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
11: Hij heeft het wel omgedraaid, want wat was het sentiment de afgelopen jaren tegen Price? Hij moest zelfs een koptelefoon op.
12: Ja, dat klopt. Hij heeft natuurlijk heel lange tijd gewoon alle publiek tegen zich gehad. En nu wordt hij steeds populairder. Ja. Maar hij heeft zich ook nu van als ik het podium op ga en ik ga meteen die brul geven, dan geeft het publiek. Ik weet je, met het publiek doen ze het een beetje samen. Dus dan kweek je natuurlijk ook een beetje goodwill bij je. En dat, ik denk dat hij dat wel heel intelligent gedaan heeft.
11: Zeker te weten.
12: Want nu is het opeens leuk, hè, het podium te gooien voor hem.
11: Ja.
12: We hebben een periode gehad waar hij elke werd het zo uitgevoerd.
11: Ja, dat was niet leuk meer. Dat was niet leuk.
12: Valt niet van te winnen. En, dan nu, de andere kant is ook wel mooi voor hem.
11: Toch omgedraaid. Zoals hij ook uiteindelijk de wedstrijd bijna omdraaide. Ja, dat is toch knap werk. Want je zag aan Littler. Die frustraties. Kijk, dit is.
12: Ja, dit is natuurlijk ook diep, hoor. 9-4 achter voor Praag. En 9-4 voor Littler. En dan denk je, dit is klaar, hè?
11: Ja.
12: En dan wordt hij wat ontspannen. En dan moet je in één keer daarna wel weer heel geconcentreerd en alles aan doen. En als het dan lukt, dat is wel razend knap.
11: Ja. En dit vond ik ook mooi. Dat je dit nog kan. Na zo'n intense partij. Maar dat had er ook mee te maken dat ze natuurlijk dat incident al hadden opgelost.
12: Ja.
11: Op het moment dat het plaats had.
12: Precies.
11: Maar hier denk ik toch over dat van, ik zat wel even in je kopje, hè? Zoiets moet het zijn geweest.
12: Maar in feite moet het ook zo zijn, hè? Ja. Dat je op het podium alles moet doen om te winnen. En elkaar probeert ook een beetje eruit tot het toelaatbare natuurlijk. Maar dat het na de wedstrijd ook klaar is. Dan moet het ook niet te lang meer doorgeblazen.
11: Nee, maar jij weet als geen ander, Vincent, dat als je de partij verloren hebt, dat je wel heel diep moet graven om zo'n sportief het podium af te gaan. Zeker, ja. Jij kon dat niet.
12: Nee.
11: We weten hoe het moet en jij kan ook vertellen hoe het moet, maar je kan het niet in de praktijk brengen.
12: Nee. Dat kon ik echt niet. Nee. Ik gaf ook altijd in de loop een handje, want dan hoef je niemand stil te staan. Dan kan hij ook niks tegen je zeggen of wat dan ook. Want ik vond altijd van die klote verhalen die je dan te horen krijgt, weet je, van zonde zegt dan iemand tegen je.
11: Ja.
12: Meent hij niks van. Nee. Dus ik word al heel snel van door. Maar hun doen dat heel goed en ze staan daar gewoon beter in dan ik.
11: Ja, 100%. Het zit er wel steeds vaker in, maar in de Premier League, ja, ook wel eigenlijk, Gek is dat in Londen maar 4 keer pas een negendarter is gegooid. Dat is in de historie van Londen. Daar zitten toch mooie beelden bij. Moet je kijken.
13: De league last 2 years is the only man to beat this man twice. Beat him in Glasgow, then he beat him in Aberdeen in 09. Now you have got. Check, that was Coventry beat him the second time, but he is the bowler, that James Wade. In that match earlier against Whitlock, went 4-1 in no time to Wade. And our winner, we shall see. Perfect dart to continue towards that magic 9. There's an ocean to the left of the marker.
14: Finish from Philip Taylor. Hold your breath. Yeah! Treble 17. Yeah! Double 18 for a moment of history.
13: He did it! Nine-darter in answer. I do not believe my goggling bins.
15: Who was it? Whose technique will give a millimetre of escape? You use the middle lie. He used the two barrels. He got hard out Isaac Newton. He did a ninth darter in leg two. We'd have him win the first leg. He's after it again. What a gas there if he gets this one. He's on it again.
14: Starting history.
13: They are both coming down in ninth darter style. First pop. Treble 19.
16: Well, his last 5 scoring darts have been in the treble 20, and Whitlock, having not hit one in the first leg, has hit 3 at the start of the second. Well, we saw those 2-9 darters from Phil Taylor on finals night against James Wade.
17: But great darts. Could we? Could we? Could we? We could!
16: Can Simon Whitlock get his name on the roll of honour? Choices. Double 18 for Simon Whitlock. Oh, my goodness. Amazing stuff from Whitlock. A 9-dart finish on finals night. Australia is proud, I'm sure, of that man called the Wizard. We know why!
18: Game on! Best of 11 legs is wat we nog over hebben in deze finale. En Littler knalt er gelijk in met zijn 4e maximale score. Nou, lekker vervolg van deze wedstrijd hoor. De fans in de O2 Arena worden al gek.
19: We mogen dat helemaal worden als Littler dit doet. Luke Littler doet dat ook gewoon nog. Hij maakt er een gewoonte van om op belangrijke toernooien 39 te gooien. Luke de Nuke Littler, 17 jaar.
11: Ja, zelfs Jacques Nieuwlaat kan zijn enthousiasme niet bedwingen op dit soort momenten. Maar die Engelsen die... Die moet je echt met zuurstof bijbrengen, hè? Bij Phil Taylor, man.
12: Ja, zeker toen nog met Sid Waddell. Die werd helemaal gek altijd tijdens een wedstrijd.
11: Isaac Newton, eat your heart out. Ja, de uitvinder van de zwaartekracht. Mooi. Ja, dat is toch mooi?
12: Ja, schitterend.
11: Ik zag altijd even die barrels van Phil Taylor. Dat waren natuurlijk van die bommetjes.
12: Ja.
11: Je hebt nu het gevoel, hoe kreeg hij 3 pijlen in 1 vakje met zulke barrels?
12: Die heeft heel lang gewoon met rechte barrel gespeeld. En toen dacht iedereen al, wat is die man goed? En toen is hij naar die barrel over. En toen werd hij nog een stuk beter.
11: Ja. Maar dat het past.
12: Ja, inderdaad. Hij legde ze er ook op. En dat is toch is gewoon de beste die er ooit geweest is.
11: Ja.
12: Gewoon bizar goed.
11: Ja, zeker weten. De volgende partij is Johnny Clayton tegen Luke Humphries. Hey, Luke Humphries, was dat niet Cool Hand Luke?
20: Evolving.
21: Luke Humphries, the Premier League champion.
20: It's not another spare that I won't take on. If you lose, well then get off. Winner stays on, winner plays on. Winner like the Mount Maze on. I'm a winner. My vibes like a breeze. Put the 20,000 people. Don't bother putting hate on. I don't want to hear a thing that you want.
0: and say you're wrong, pipe down.

0: sure, but when I'm about, it's a roadblock.
1: Luke Humphries is extraordinary.
2: Cool and Luke dus tegen de Ferret Johnny Clayton, die in 2021 voor het eerst werd geselecteerd om mee te doen en hem gelijk won.
3: Ja, klopt.
2: Weet je dat nog?
3: Ja, ja, ja,
2: dat was sensationeel, hè?
3: Ja, sowieso een hele verrassende finale natuurlijk tegen de Souza. Die,
2: ja.
3: Ja, die heeft niet eens een toolkaart meer nu. Dus
2: nee, kan je nagaan.
3: Kan het ook gaan, ja. Maar dat was een hele andere Premier League natuurlijk ook, vanwege de corona en zo. Maar ja, wel geweldig. Ik denk dat het de mooiste overwinning is geweest die hij heeft gehaald.
2: Dat kan haast niet anders, inderdaad. Clayton begon deze Premier League als een malle. Maar ergens na Rotterdam brokkelde er wat af, hè?
3: Ja, op het moment eigenlijk dat je beseft, ik ben er, dan is het toch anders gooien. Je bent aan het jagen natuurlijk, want je wil die top 4 halen en dan is het gelukt. Ja, en toen is hij een beetje stilgevallen. Dus nu moet je eigenlijk kijken, krijgt hij nu weer vandaag alles weer aan de praat. En gaat hij weer spelen zoals hij in het middenstuk van die Premier League speelde. Want toen was hij echt, won hij op 2 avonden op rij en gooide hij echt fantastisch goed.
2: Ja, dus jij zegt eigenlijk op zich wel logisch dat je dan, als je het eenmaal weet dat je het gehaald hebt, misschien een paar tandjes minder gaat. Maar ook niet verstandig, want je moet die finale en je kunt het niet ineens terugtoveren, hè?
3: Nee, dat klopt. Maar dat is natuurlijk voor iemand als Clayton is dat van mooi. Want dat is niet een natuurtalent die hem gewoon zo eventjes op zijn talent een wedstrijdje weggooit.
2: Nee.
3: Die moet er heel veel aan doen, die moet heel veel trainen, alles moet kloppen. En dat heeft hij natuurlijk week in, week uit gedaan. En op het moment dat je er dan bent, kan het iets minder worden. Dat doe je niet bewust. Het is niet zo dat je ben en nu is het goed. Maar het maakt minder uit of je die avonden wint en dat. Ja, dat soort gedachten kunnen gewoon erin sluipen. En nu is het echt zaak dat hij deze week weer voor elkaar heeft gekregen. Dat hij er hier staat.
2: Qua wedstrijdmentaliteit moeten we hem in staat achten. Tegen gas te geven aan hun verstop.
3: Zeker. Als er iemand een goede wedstrijdmentaliteit heeft, dan is het Clayton wel. Het is gewoon iemand, een hele taai. Als hij helemaal zich vastgebeten heeft in de wedstrijd, ja, dan laat hij niet. Hij wordt meestal het gaande wedstrijd niet minder.
2: Nee.
3: Het is wel eens dat het er niet is. Dat kan ook bij hem natuurlijk wel. Maar als hij goed is, dan is hij ook zijn finish, is alles, is hij dodelijk. Dubbel 16 is echt een wapen van hem. Die mist hij dan bijna niet meer. En dan is hij heel moeilijk te kloppen. En dat is ook wel gebleken. Want uit de cijfers blijkt dat Humphries toch wel structureel moeilijk tegen mij.
2: Dat en Humphries heeft eigenlijk de omgekeerde ontwikkeling meegemaakt dan Clayton. Dus heel slecht, eigenlijk onder zijn maat begonnen.
3: Ja.
2: En ergens, toen ze bij zijn hometown Leeds waren, is er toch iets losgekomen. Hij heeft natuurlijk hele kleine verandering aangebracht in zijn tempo.
3: Ja.
2: Daardoor iets meer controle gekregen, dat zegt hij zelf. En dat heeft geresulteerd in toch weer een finale plaats.
3: Ja, hij heeft er op een gegeven moment gekozen om even wat Eurotours te laten skippen en wat Pro-tours. En dat hij wat meer gaat werken aan zijn worp en aan zijn ritme. En hij wou gewoon hier de laatste 4 halen. En hij staat natuurlijk ook nummer 2 van de wereld. Dus hij kan wel een paar toernooitjes laten schieten. En hij heeft het zo aangepakt. Maar wel heel veel training erin gegooid. En ook omdat hij de hele tijd merkte, ik ben negatief tijdens wedstrijden. Het moet omgedraaid worden.
2: Nou, dat is wat wij steeds zagen.
3: Ja.
2: Dat hij 140 gooit en dan
3: nog niet
2: volkomen depressief zijn pijl uit het bord haalt.
3: En vaak hele beslissende, belangrijke dubbels missen. Dat soort dingen had hij gewoon een periode heel veel.
2: Ja.
3: Wel scorend goed, maar de belangrijke dubbels missen.
2: Ja.
3: Dus toen heeft hij even een stapje terug gedaan en heeft hij daar hard aan gewerkt. En ja, hij is er nu bijgekomen. Dus ja, dan heeft het gewerkt wat hij gedaan heeft.
2: Is dat iets wat we hebben hem leren kennen deze periode als iemand die wel voortdurend bezig is met wat hij kan verbeteren? Is dat aan te bevelen, vind jij? Wat
3: ja, natuurlijk. Ja? Ja, een goed plan verzinnen waar hoe je het denkt om te draaien. Het gaat allemaal niet vanzelf. Je moet er wat voor doen.
2: Ja.
3: En het zijn natuurlijk op en top professionals nu tegenwoordig.
2: Ja, achter jou zie ik Johnny Clayton al klaarstaan. Dat betekent dat we naar de tweede halve finale gaan. Clayton tegen Humphries. Veel plezier!

0: Ja, daar is hij dan. De nog altijd regerend en verdedigend Premier League kampioen van 2025. En we moeten eerlijk zijn, na avond 12 in Liverpool, toen Luke Humphries in de eerste ronde met 6-2 van Luke Littler verloor, zag het er niet naar uit dat Luke Humphries in staat zou zijn om hier vandaag in Londen in de O2 zijn titel nog te verdedigen. Maar toen kwamen er 4 weekfinales op rij voor Cool Hand Luke. Hij pakte heel veel punten, hij speelde vooral heel erg goed. En misschien van de 4 die uiteindelijk aan de playoffs mochten beginnen, is hij wel met het allerbeste gevoel naar Londen gekomen. En zo zei hij dat zelf ook. Het is me toch gelukt om toch bij die beste 4 te komen. Ik voelde al de hele Premier League dat ik daar thuis hoorde. Maar ik heb het nu ook laten zien. Dus ja, kom erop met die playoffs. En Luke Humphries met dat gevoel, Jacques, die kan wel heel gevaarlijk zijn.
1: Ja, want je ziet toch een beetje het laatste, nou, met name het laatste halve jaar, dat de twijfel op de beslissende momenten een beetje toeslaat bij Humphries. Op beslissende momenten mist hij veel dubbels. Begint hij ook heel snel met hoofdschudden. En dat is bij hem nooit een goed teken. Maar de laatste paar weken staat er een andere man op. Staat er een wereldkampioen op.
0: Hij neemt het dan op tegen deze goedlachse Welshman. Tegen Johnny Clayton. Die de afgelopen 16 weken vooral opviel door niet op te vallen. En oerdegelijk te spelen. Heel vaak zijn eerste wedstrijdje te winnen. En ik heb eens gekeken, een avond met torenhoge gemiddeldes, die wint Johnny Clayton niet. Maar een avond waarbij de rest net even wat minder is, wie wint er dan? Ja hoor, Johnny Clayton. En dus is hij eigenlijk zonder problemen weer naar de play-offs gegaan.
1: 4 jaar Premier League, 4 jaar de play-offs gehaald. Kom dan maar eens om. Dat is niet zo makkelijk. En hij staat nooit op het lijstje met favorieten om dat te gaan doen. Ook dit jaar stond hij daar weer niet op. Ja, daar heeft Johnny Clayton lak aan. Er is 1 speler in de geschiedenis van de hele Premier League die als 4e is geëindigd in de reguliere competitie en de Premier League toch won. Johnny Clayton. Johnny Recline,
0: 58. Nou, wat kan er dan gebeuren als hij als nummer 2 van de ranglijst aan Finals Night begint? Hij komt in elk geval overtuigend met 1-0 voor. Begin maar met een elfdarter. We zijn er toch?
2: 57.
0: Humphries die viel wel op. Een wat langere opkomst had dan normaal. Omdat hij heel veel mensen had meegenomen. Maar Humphries is er eigenlijk altijd wel bij. We zagen de hele uitgebreide familie. Verloofde mee, zelfs zijn zoontje was erbij. Ja, het geeft ook wel weer aan dat het toch een speciale dag is, hè?
1: 63 over. 17. Dat is een goede optie.
2: 78. 40. Luke required 46.
1: En bijna net zo snel als het 1-0 werd, is het ook 1-1 geworden.
0: Dus is ook Humphries aan deze halve finale begonnen. Wat voor Luke Littler gold in de vorige halve finale geldt voor deze Luke Humphries ook afgelopen 2 jaar. En dus nu voor de 3e keer op rij in de play-offs gehaald. En ook Luke Humphries heeft in halve finales van de Premier League een 100% status. Want de afgelopen 2 Premier League finales waren telkens Luke tegen Luke.
1: Ja, dat is ook nog nooit voorgekomen dat je 3 jaar op rij dezelfde finale hebt in de Premier League. Dat neigt toch naar dominantie, als dat zou gebeuren.
0: Dat heeft er wel wat weg van, ja. Ja.
2: Humphries.
0: Ze wonnen er allebei heen. Dus mocht Humphries de finale halen, komt er in elk geval weer eentje op voorsprong wat betreft de winnen van Premier League titels. '99 hebben Humphries over.
1: Twee keer tops. Probeert hij inderdaad, maar lukt niet. Clayton op 62. Het is echt zijn dubbel, maar gewoon hem deze keer niet. En dan is daar toch echt de break. Dit is ook in die laatste paar weken wel wat beter gegaan. Want waar het in de eerste weken met name fout ging, was drie darts in de hand en hem dan gewoon niet uitkrijgen. En als dat lang genoeg duurt, dan gaat het in je hoofd zitten. En ik denk bij Humphries dat het geholpen heeft, A, dat hij wat vloertoernooien is gaan spelen en ook gaan winnen.
0: Ja.
1: Dat helpt natuurlijk, want daar moet je ook heel veel dubbels gooien, dat zal niet verbazen. En daar kweek je dat zelfvertrouwen en die routine. En dan zie je ook in die laatste paar weken van de Premier League dat hij echt niet meer zoveel mist. Ik kan me nog herinneren, vorig jaar toen hij de Premier League won, er zat er een Eurotour het weekend voor. Hij was de enige die daar naartoe was gegaan. En dan had hij ook echt een plan bij. Ik wil daar gewoon spelen, want dat is beter voor me.
0: Ja, ik voel dat ik in het goede ritme zit en dat ga ik daar vasthouden.
1: Ja.
0: Heeft geen van de Premier League spelers deze keer voor gekozen overigens om het afgelopen Eurotour toernooi mee te maken.
1: Of het aankomende.
0: Inderdaad.
1: Humphries. Gooit toch die dubbel 3 er nog even in. Toch altijd, heb ik daar altijd bij die dubbel 3, dan denk ik, dat wil je niet zijn.
0: Nee, ja, maar ja. Het zijn professionals.
1: Ja, ik ben geen Humphries natuurlijk inderdaad.
0: Maar bij ons normale stervelingen dan dat idee van, oh nee, niet die. Maar dat hebben zij niet. Nee. Ik heb dat gevoel overigens met elke dubbel op het bord, maar dat kan verder ook aan mij liggen. 43. Voor Humphries. En het komt heel lekker uit. Want het is in een leg die Clayton is begonnen. Dus kan Cool Hand Luke al heel vroeg in de wedstrijd een fors gat slaan.
1: 100. Nou, hij staat scorend weer uitstekend te spelen.
2: 60. Luke require 81.
1: Hij krijgt nu te veel ruimte van Clayton. Die zit er niet dicht genoeg op. Nou, Humphries gooit alles in 5 beurten uit. Sterker nog, hij gooit bijna alles in 14 darts uit. Dat is een saai melodietje dit hoor. 14-14. Kun je niet op dansen.
0: Oh, heel effectief.
2: 59.
1: Dat wel.
0: Dus is het dan Clayton om snel iets terug te gaan doen. Clayton die al wat op zichzelf wat opperen was aan het einde van de vorige leg. Neidig de pijl uit het bord gisteren.
1: Ja, want het is echt niet slecht wat hij staat te doen. Maar het valt een beetje in tiet bij wat Humphries doet. En het feit dat hij natuurlijk die eerste leg een 11 darts uitgooit. Dat is een huizenhoog gemiddelde. Ja, dat heeft ook nog wel een beetje effect op die legs die hij daarna gooit. moet even rekenen. En dan zal hij naar de 18 gaan. Nee, weer gaan. Triple 18 zelf.
0: Is al bijna een moedje geworden voor Kleed in deze 84 finish. Hij mag naar de bullseye. Ah, die zit daar.
1: Ah, dat is in een leg die Humphries was begonnen. Dus dit is goed voor de wedstrijd. Kleed een vecht terug.
0: Kleed kent de O2 Arena als zijn broekzak, dus weet precies waar hier de camera's staan. Je zei het al, voor de vierde keer deelnemer aan de Premier League. Voor de vierde keer de play-offs gehaald. 100. Na 2021, toen hij uiteindelijk ook won. 2022 en ook nog 2023. Hier in dit theater te zien geweest.
1: Ja, in 22 eindigde hij eerst in de reguliere competitie zelfs.
0: Kijk, we zien het in beeld.
1: Ja, toen verloor hij als eerste geplaatst dus van Joe Cullen in zijn halve finale. Zo is hij dus ook een van die vier nummers 1 uit de reguliere competitie die ooit de halve finale hebben verloren. Verdacht vaak op 81 uit Luke Humphries. En dat is meestal een goed teken, want dan sta je daar meestal na 9 pijlen op.
0: En dan mist hij die 81 finish en gaat vervolgens hetgeen wat overblijft in 2 pijlen uit.
1: Ja, het is heel saai, maar zo werkt het wel.
0: Noteren voor de 5e maal. Een 14 darter voor Luke Humphries.
1: Ja, hij is geen Duitser, hij is een Zwitser.
0: Leuk, leuk.
1: Gaatje op 4 brengen, dat is wel vaak waar het breekpunt zit. Dat lukte hem de vorige keer niet en dat zou hem dit keer misschien ook wel eens een keer niet kunnen gaan lukken. Het is alweer een hele matige erachter.
0: Een heel slecht moment, want daar komt Humphries aan om het veel beter weg te gaan zetten. Sterker nog, die laat dubbel 12 over.
1: Weet jij nog hoeveel pijlen?
0: Ik denk. Ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik doe dit al een tijdje, maar dit heb ik nog niet zo heel vaak gezien hoor. Dat iemand 6 legs heeft gewonnen en alle 6 in 14 darts. Ja,
0: Proost.
1: Op de 14 darter. Dat is ook ontspannen hè.
0: 140. Maar hij heeft dus echt dat gevoel van die laatste weken, die flow gewoon lekker meegenomen. En nou ja, boeien dat het dan finals night is en dat er net wat meer knaken op het spel staan. Hij zit lekker in zijn vel. 43.
1: En dus over ze daar ook ontspannen.
0: Iets wat verveeld zelfs.
1: 60. Clayton neemt toch ook eigenlijk een soort van de vorm uit de laatste weken mee. Want die eindigde deze Premier League echt niet geweldig. Hij begon hem natuurlijk fantastisch. Maar in de laatste weken was het toch vaak ook gewoon in de kwartfinale eruit. De laatste vier weken drie keer kwartfinale, één keer halffinale. Nou, vanaf 104 is er nog maar één manier om in 14 pijlen uit te kunnen. En die manier fietst Luke Humphries zo aan gruzelementen. Nou, dan verliest hij deze lekker. Ja, dat zit er dik in. Weet dan, is daar nog een weg langs? Nee, daar is eigenlijk geen weg langs. Hij heeft het vanavond niet.

0: twee man ontevreden. Ja. Nummer 5 voor Cool Hand.
1: 134.
2: Ja, Clayton denkt ook, als ik nog een keertje kan ontbreken, dan sta ik eigenlijk helemaal niet zo ver achter natuurlijk. En die kans gaat er komen. Met zijn derde maximale staat Johnny Clayton in de leg van Humphries. En vlak voor de onderbreking aan de 9 pijl op 47. En dan leidt de weg via 15 naar dubbel 16 naar 6-4. En dan is het verschil toch nog maar 2 legs. Olge beide mannen nog altijd ontevreden. Is Clayton een beetje aan het mopperen zelfs. Geen idee waar dat dan helemaal over gaat. Maar hij hangt wel nog in de wedstrijd.
3: Ja.
4: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
5: Zoek je deze misschien?
6: Ja, al een tijdje.
4: Staatsloterij, de loterij van Nederland, sinds 1726.
7: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen de topprijs.
6: Wauw!
7: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
8: Tekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
9: Zo, ziet er goed uit hoor. Maar ziet hij het zelf allemaal wel zo scherp? Typisch geval van de een bril staat mij niet fase. Goed om eens langs te komen bij Pearl. Daar vind je samen met onze experts de bril die bij jou past. Er gaat een wereld voor je open.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: Ontdek de Peugeot 5008 en onze andere SUV-modellen. Nu in de showroom of op Peugeot.nl.
1: Astra. Zoveel precisie. Wow.
2: Zo voelt Made in Germany. De nieuwe Opel Astra Sports Tour. Stap in de nieuwe Opel Astra vanaf €35.599.
3: Welkom bij BBCNL, de thuisbasis voor de beste misdaadseries.
4: Just want an answer to one question.
3: Is er Nederlandse ondertiteling? Ja, natuurlijk. BBCNL, het beste van je Britse buren.
5: Stokken is beginning in de USA. Kom dan aan de mensen, we doen ook een beetje mee.
6: Kijken, juich mee met Oranje. Met het Jumbo juichjack. Dat is de ja van Jumbo.
7: Frustreerd weg naar Van Humphries begrijpen we waarom. Het ging net zo lekker, het loopt toch weer even niet. En dit. Ja. Toch even delen met je kamp.
8: Ja, of misschien een groepje of zo wat irritant aan het doen is. Als het niet heel erg goed gaat, dan merk je ook alles, hè, in een wedstrijd. Dan ieder dingetje wat er gebeurt, daar heb je last van. En speel je heel goed, dan hoor je het vaak gewoon niet. Dan komt niks binnen.
7: Zullen we nog eens even kijken naar de gemiddelde, de algemene cijfers tot nu toe van deze partij. Eens kijken wat dan opvalt. Nou, de gemiddelde ontlopen elkaar niet veel. Die van Humphries zijn wel iets beter. Iets meer 180ers. Even kijken, finishpercentage is dan van
8: Kleten een stukje.

0: Ja, goed, ja. Oh, dat is heel goed.
1: Jeetje.
0: Dat houdt hem dan toch nog in die wedstrijd. En, maar van Humphries 35% is echt te laag op dit niveau.
1: Ja, het is wel de halve finale van de Premier League. Ja. Dan moet je wel met wat komen, toch?
0: En geen finish. Ja, 46 is het hoogste wat hij uitgegooid heeft. Dus,
1: ja, bizar.
0: Dus, daar zie je dat hij scorend gewoon goed is. 112 scorend. Maar dat er echt aan dat finishen en dat daar nog iets beter wordt.
1: Ja, ze zijn dan in een soort wachtruimte. Dit zijn twee mannen die vrij snel alweer klaar zijn en dan weer terug naar het podium gaan. Wat deed jij altijd? Zo lang mogelijk daar blijven? Of eigenlijk maar gewoon alleen even naar de wc?
0: Hing er vanaf hoeveel last ik van mijn rug had. Want als ik van mijn rug had, dan ging ik even zitten. En dan kon ik een beetje strekken en een beetje rekken. En zat je lekker in de wedstrijd, voelde je niet veel. Dan was het gewoon even een slokje drinken, handdoek over je kop heen. Even een toilet of wat dan ook. En dan meteen weer terug.
1: Het is wel een arena, hè? Moet je kijken, man.
0: Ja, echt mooi groot.
1: Goh, 12.000 mensen. Wat zeg ik? 14?
0: Ja, zoveel kunnen erin. Ik weet niet hoeveel er zijn.
1: Volgens mij 14. Nou ja, goed, Jacques weet dat. Nou, de laatste sessie van deze tweede halve finale is begonnen.
2: 15.000 zijn het er zelfs, volgens mij.
1: Ja.
2: Dat is het getal dat ik in ieder geval doorgekregen heb vanuit Londen. Maar die mensen kunnen het weten. Ja, die zitten nu het geld op te tellen. Ondertekens in de oren. Clayton is back in business. En wat dus een makkelijke halve finale had kunnen zijn, dat wordt toch een beetje verstierd door 1.48 finish die hij mist. Ja, hij staat helemaal niet zo slecht te finish eigenlijk.
3: Had kunnen zijn of had moeten zijn?
2: 91. Ja, had kunnen zijn, zeg ik dan toch altijd maar.
3: Je mag zo'n 48 ook een keer missen.
2: Ja, precies. Alleen je moet niet te vaak doen. Met drie darts in de hand is Humphries 5 uit 5. Dus de echte volle kansen, die mist hij niet. Alleen ja, met twee darts in de hand, daar heeft hij wel al een paar keer gemist. En daar heeft Clayton nog niet gemist. En van 6-2 gaat het zo 6-5 worden. 58. Johnny required 30. Clayton heeft zich dat eens aangekeken en denkt, weet je wat, dubbel 15. Waarom zou ik dat doen als ik ook naar dubbel 8 kan gaan? Die gooi ik altijd wel. Gewoon in mijn hoekje blijven. 140. Nou, blijf maar wegtrekken, Johnny Clayton. Die is echt absoluut niet happy. Hij staat wel gewoon 6-5, hè. Dus ja, er is ook niet zo heel veel aan de hand.
3: 140. Normaal gesproken toch de rust en vriendelijkheid zelf. Of het nou goed gaat of niet zo heel goed gaat, maar iets zint Johnny Clayton niet.
2: Het is ook het belang van de avond. Je kunt vandaag een echt grote titel winnen. Het is voor hem, we zeiden het aan het begin van de uitzending al, ook lang geleden.
3: 180 is vallen makkelijk. 5 voor Clayton. Humphries gaat naar dubbel 5 en mist hem aan de binnenkant.
2: En Clayton staat te wachten op 100. Mist de triple 20, maar twee keer tops kan ook. 80. Wat scheelt het? Luke required
3: 5. Het kwam door de eerste pijl dat die tweede er niet in ging. Dus het scheelde helemaal niks.
2: Twee pijlen voor de dubbel. Dit soort finishes moeten uit en dit soort finishes gaan dus niet uit. Johnny required
3: 20. Hij stond met 6-2 voor Luke Humphries. Maar hij kan, dankzij Clayton, nog met 7-5 voorkomen. Luke required
2: 5. Games on the 12th leg. Ja, het was de eerste keer in deze wedstrijd dat Clayton met drie pijlen in de hand naar een dubbel mocht. Daar schrok hij misschien een beetje van. Die trippels gaan wel makkelijker nu, hoor.
3: Het gemiddelde van Clayton kruipt naar dat van Humphries toe. Dat scheelt helemaal niet zoveel meer, ja. Dat is Humphries ook ter oren gekomen.
2: Ja, met name het aantal 140ers neemt de rap tempo toe nu. Ja, nu nog een 140, ik nog een 140, nog een 140. Het gaat heel goed met sleten.
4: 100, Johnny require 81.
2: Maar hij moet wel dubbels blijven gooien. Laatste zes pijlen richting een dubbel allemaal mis. Komen er nog drie bij als hij ze nodig heeft.
4: 60. Johnny required 12. Game shot the 13th leg. Johnny Clayton. 14th leg is Luke to throw first. Game on.
2: Deze wedstrijd draait snel. Ja, en Clayton weet wat het is, hè, om te winnen van Humphries. Hij deed het vaker. Dat had hij van hem verloor. Ook opvallend. 9 keer winst Clayton, 7 keer winst Humphries. Ja, en voor twee spelers waarbij ik denk iedereen bijna wel zegt... Humphries is de betere speler. Het grotere talent in ieder geval. Kun je toch ook zien dat de instelling ook nog wat doet, hè?
4: 43.
3: Op de grote toernooien, majorwedstrijden, is Clayton in het voordeel met 5 tegen 4.
4: 89.
3: Hoewel deze man, Luke Humphries, dus wel de enige finale won die ze tegen elkaar speelden. Dat was de finale van de Masters van 87. Vorig jaar.
4: Luke Rakai, 135.
2: 4. Laatste voor Humphries. Clayton gaat de druk opvoeren. En dan komt er toch een finish aan voor Humphries. Waar druk op staat. En die hij moet gooien. In ieder geval voor zijn gevoel. En je voelt bijna dat dat niet gaat gebeuren. Want dit is de Humphries die we in het begin van de Premier League gezien hebben.
3: En dit is de Clayton die we in het begin van de Premier League gezien hebben. Die stapt dan met alle liefde in. En dan is het voor het eerst sinds 1-1 weer gelijk.
2: Kijk naar de lichaamstaal ook van Humphries in de achtergrond. En het is echt niet Clayton geweest die deze wedstrijd naar zich toe getrokken heeft. Het is echt Humphries geweest die de rode loper heeft uitgelegd.
3: En het is dat gevoel dat de tegenstander de rode loper uitlegt, waar Clayton dus blijkbaar heel goed op gaat nu.
2: Ook hier weer, het verschil na de pauze is groot. Groot in het voordeel van Clayton in dit geval.
3: Die staat ze wel best te raken nu hoor.
4: 94, Johnny required 20.
3: Pats boom 10 darter.
4: Johnny Clayton. 59.
2: Het aantal beurten zonder triple neemt toe bij Humphries. Het aantal beurten met twee triples neemt heel erg toe bij Clayton.
3: Het score gemiddelde van de Ferret ondertussen ook beduidend hoger dan dat van Humphries. Overal gemiddelde van Clayton beduidend hoger dan dat van Humphries. Finish percentage beduidend hoger dan dat van Humphries. Gewoon de betere speler op dit moment.
2: Ja, absoluut.
4: 60.
2: Ja, het zijn een beetje communicerende vaten. Daar waar de een minder gaat, gaat de ander beter. En zo zie je bijvoorbeeld in die thermometer heel mooi hoe het door elkaar heen gaat nu.
4: 85.
2: Hier vinden ze het maar wat mooi. Ja, niet zo gek natuurlijk. Twee mooie halve finales al voorlopig.
4: 64.
2: Ik heb wel zes pijlen om dit af te handelen. Ademruimte, maar voor hoe lang? Want als Clayton hier twee trippels in ramt, dan moet die 58 wel uit. En die gaan niet. Die finishes draaien hem de nek om. En Clayton doet het nog wel even voor hoor. Zo moet je dat doen. En je ziet bijna de angst in zijn ogen. Hij voelt het gebeuren, hij kan het niet, maar hij kan het niet stoppen meer.
3: De Premier League titel glipt hem uit handen. En er is heel weinig dat Luke Humphries daaraan kan doen. Het enige dat hij kan doen is drie legs winnen nu. Waarvan twee tegen de darts in.
2: Ja, hij wordt zelf twee keer gebroken in zes beurten. Dan heeft hij er zelf al zes gehad dus. Dat is te veel.
4: 59.
3: Zeven van de laatste acht legs naar Clayton. En die ene die Humphries won, daar miste Clayton ook nog vier pijlen op de dubbel. Dus dat had ook zo nog maar een leg voor de Welshman kunnen zijn.
2: Ik weet niet wat er in de pauze is gebeurd, maar het is niet goed voor Humphries geweest.
4: 85. 100.
3: En ook hier heeft de Welshman de harten van Londen gestolen hoor.
2: En dan lijkt het er dus op dat we voor de 11e keer in de geschiedenis van de Premier League gewoon de nummers 1 en 2 uit de competitie in de finale tegen elkaar krijgen.
4: 95.
2: Lijkt het, want het is nog niet helemaal gedaan.
3: Nee, we mogen na die vorige halve finale ook eigenlijk nergens meer op voorsorteren.
4: 47. Luke Ricciardo 112.
2: Dubbel 16 nog maar een keertje. Nee hoor.
4: 96. Johnny Ricciardo 150.
3: Voor de finale. Was dit 150 Johnny Clayton.
4: 42. Luke Ricciardo 60. Game from the 17th play. Luke Humphries.
2: Voor je gevoel was het heel lang geleden dat hij nog eens een keer een lekje won, Luke Humphries. Ja, hij breekt Clayton wel.
4: 140.
2: En hij heeft de 9-9 in eigen handen.
3: Nu niet helemaal meer in eigen handen.
4: 140. 140.
2: Humphries vier trippels in twee beurten. Clayton vijf trippels in twee beurten. Nou is de vijfde triple voor Humphries. Er blijft 121 staan.
4: 60. Luke Ricciardo.
3: En dan valt dat alleszins mee. Als je Luke Humphries heet.
2: En die mag als eerste. Naar dubbel 14.
3: Is toch knap.
4: Luke Humphries.
2: Dat dan wel.
4: 19th and final leg. It's
3: knuffel, schouderklopje. En beginnen aan de 19e leg. En de 38e leg van vanavond. Van de mogelijke 38. En daar komt Kleten aan. Die is begonnen. Eerste triple die viel van Kleten, zag je het gezicht van Humphries op de achtergrond? Ja hoor. Dan valt 100 nog heel erg mee.
4: 100.
3: Ze zitten aan elkaar vast.
2: De wegzetbeurt. Die wegzetbeurt is wat beter.
3: Dus moet dit een topbeurt zijn van Kleten. Dit moet een topbeurt zijn van Johnny Kleten.
2: En Humphries, die 121 in de vorige leg heeft uitgegooid, staat weer op 121.
3: Triple 17. Match dart. Luke Humphries op de bullseye. En dat is net de verkeerde kant van het ijzerdraad.
2: En dan mag Kleten het ook gaan proberen. Die krijgt één pijl voor dubbel 16.
4: 30.
2: Een beetje gehaast en een beetje gefluit.
3: En iets meer dan een beetje irritatie bij Kleten, die dat niet gewend is. En Luke Humphries doet het toch. 9-7 achter. En ook weer een Luke die we eigenlijk niet meer in de finale hadden verwacht, maar toch gewoon nog doet. De kansen waren niet meer in zijn voordeel. Kleten had deze wedstrijd toch overgenomen. Maar uiteindelijk is het toch Luke tegen Luke. Een 121 finish in de vorige leg om er 9-9 van te maken. En hoe win je dan zo'n wedstrijd, Luke Humphries? Met een 14-darter natuurlijk.
5: Ontdek waarom er zoveel beleggers naar ons overstappen. Fisher Investments Nederland. Een betere kijk op vermogensbeheer.
6: Al 300 jaar laten we Nederland dromen.
7: Zoek je deze misschien?
8: Ja, al een tijdje.
6: Staatsloterij. De loterij van Nederland. Sinds 1726.
9: Wil je weten hoeveel jouw auto waard is? Ga dan naar wijkopenauto.nl en slaat papierwerk over. Voer gewoon de autogegevens in en krijg meteen een topprijs.
8: Wauw!
9: Ik zei toch dat het makkelijk was? Verkoop je auto zonder papierwerk en stress op wijkopenauto.nl.
10: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Ultralichte dagcreme SPF 50. Met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit. En gepatenteerd tiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.
12: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
13: Hi.
12: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Lief Vera, schaamteloos jezelf.
14: Het maakt niet uit dat je je vaat niet voorspoelt en het korte programma opzet. Als je maar de nieuwe Dref 30 Minute Miracle gebruikt.
15: Met de gecombineerde kracht van onze 5 reinigingsgels pakt de nieuwe Dref 30 Minute Miracle zelfs de hardnekkige vlekken aan voor een wonderschone vaat. Nieuwe Dref 30 Minute Miracle, onze nummer 1 tegen hardnekkige vlekken.
16: Sinds wanneer is het wassen van je kleren zo gedoe? Maar er is een andere manier. De Big One van Ariel. Voor 2 keer vlek en geurverwijdering. Met ingebouwde voorbehandeling. 1 pot en klaar. Lekker simpel. Geen gedoe met de Big One van Ariel. Altijd buiten bereik van kinderen bewaren.
17: Wat tanden uniek maakt, maakt ze ook moeilijker schoon te maken. Een versleten opzetborstel maakt poetsen nog moeilijker. En laat miljoenen tandplakbacteriën achter. Een nieuwe Oral-B opzetborstel bereikt ook de ruimtes tussen de tanden en zorgt zo opnieuw voor 100% poetskracht. Dus controleer, vervang en kies opnieuw voor perfect schone tanden met Oral-B.
13: kunnen fris gewassen lakens nog frisser ruiken? Het is nog frisser.
18: Ja, maar echt!
13: Voor ongelooflijke frisheid die 4 keer langer aanhoudt, gebruik Lenoir Wasverzachter samen met de bijpassende geurparels.
19: Heerlijk.
18: Mag ik ze houden?
13: Lenoir Dream Team. Voor frisheid die 4 keer langer aanhoudt.
1: Wat we al zeiden voorafgaand aan de wedstrijd. Je mag het niet zeggen, maar die weet wat vechten is.
0: Ja, zeker.
1: Af en toe ook gewoon vechten.
0: Ja, zeker.
1: En dat heeft hij vandaag weer aangetoond.
0: Want hij zat niet in de wedstrijd. 6-2 achter, bijna 7-2 achter. Het was eigenlijk een beetje van, nou ja, dit gaat een makkie worden. Vecht zich terug in de wedstrijd. Komt zelfs op het punt dat hij kan winnen. Krijgt een matchpaal en verliest net aan. Weet je? Dus dat keer kleten niet nageven. Doet altijd zijn best tot het einde.
1: Vincent, de zomer is in aantocht. Dat betekent dat we... Ja, een soort van minder toernooien gaan spelen. Er zijn natuurlijk nog wel twee hele toffe toernooien. De World Cup komt er natuurlijk aan. En de matchplay.
0: Ja.
1: De matchplay wordt het zomer-WK genoemd, maar dat is eigenlijk volkomen onzin.
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat is een belediging voor de matchplay.
1: Ja, maar het is wel een groot toernooi. Het is wel het op één na grootste toernooi dat we hebben, toch?
0: Ja, dat is gewoon na het WK het grootste toernooi, rankingtoernooi wat er is. En ja, daar moet je staan. Dat is ook qua prijzengeld, qua status, qua alles is dat natuurlijk gewoon een supergroot toernooi.
1: Het is toe aan zijn 33e editie alweer, dat is best veel.
0: Ja.
1: Het is de één na laatste week van juli in Blackpool, in de Winter Gardens. En we weten al wel een aantal mensen, een aantal Nederlanders die we daar gaan
0: best
1: zien.
0: Best veel dit jaar, hoor.
1: Best veel, hè? En er kunnen er nog een paar bijkomen, volgens mij ook. De Nederlandse vertegenwoordiging is natuurlijk uitstekend in de Winter Gardens. Dit zijn de mensen die er voorlopig in ieder geval bij staan. Als ze hun ranking een beetje willen houden van Veen, van Gerben, Noppert, Nijman, wat hij mee naar Doets van Duivenbode. En ook Niels Zonneveld. Dat vind ik nou echt leuk, want die jongen doet al zo lang mee in het net niet circuit. Moet een keer gebeuren.
0: Maar ja, die maakt elk jaar nog steeds stappen. En vorig jaar had hij al een heel goed jaar. Maar door het hele systeem kom je er bijna niet tussen.
1: Nee.
0: Nu zit hij bij de Eurotours erbij. En speelt hij zich eigenlijk vrij eenvoudig in die matchplay.
1: Ja.
0: Staat fantastische speler. 2,5 finales op de Eurotour op rij. Die doet het gewoon heel erg goed. En ja, gaat gewoon de matchplay halen in de Grand Prix dit jaar. Dus die gaat ook gewoon mooie stappen maken.
1: Geld.
0: De wereldranking.
1: Ja, en inderdaad. Centjes pakken, dat is ook natuurlijk lekker voor die gasten. Dan heb je natuurlijk ook namen waarvan we van tevoren al een beetje weten. Die gaan we niet zien, waaronder Raymond natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Die er min of meer zelf voor heeft gekozen. Maar hij is niet de enige, want kijk eens. Mike de Dekker, Dave Chisnell, Michael Smith, Peter Wright en Dimitri van den Berg. Dat zijn namen die de afgelopen 10 jaar de sport mede gedomineerd hebben.
0: Ja, zeker. Allemaal jongens die waren gewoon vast, kon je opschrijven van tevoren. Maar zo'n Chisnell staat er nog redelijk dichtbij, volgens mij. Die staat er net buiten, dus die heeft nog wel wat kans.
1: Zou nog kunnen, inderdaad.
0: Maar Peter Wright en Michael Smith en zo, die gaan het waarschijnlijk niet halen. Mike de Dekker, dat is ook hard gegaan. Voor het Belgische darten zit op dit moment niet in een geweldige fase. Maar ik bedoel, Kim gaat wel goed.
1: Kim, die komt weer een beetje terug.
0: Ja, maar de rest heeft het heel moeilijk.
1: Onbegrijpelijk, hè? Want wij dachten echt altijd... Want jij ook, jij weet, je zit natuurlijk ook commercieel in het materiaal en met je webshop. Je merkte ook dat het in België begon aan te trekken, die markt. Nou, de mensen wilden allemaal een bord en pijlen.
0: Maar dat is nog steeds wel zo, hè?
1: Ja,
0: dat
1: is het gekke.
0: Maar dat duurt een tijdje voordat daar weer heel veel talent uitkomt en dat daar weer nieuwe...
1: Nee, maar om te zien dat die jongens, Mike de Dekker, Kim Huijers en Dimitri, ja, die hebben het Belgische darten toch een beetje naar uitgetrokken, maar dan missen ze toch een Van Gerwen. Eentje die structureel meedoet.
0: Maar ja, dan noem je ook wel iemand natuurlijk, hè?
1: Maar ik zei ook een, hè?
0: Ja, maar dat is heel moeilijk om zo iemand te krijgen. Want wie doet het nou zo constant zo goed?
1: De Duitsers lukt het ook niet.
0: Nee, bijvoorbeeld, ja. Maar buiten Engeland, buiten dat eiland, is er eigenlijk geen eentje. Alleen Michael die al zo lang meedraait.
1: Ja.
0: Dus dat is heel moeilijk. Je moet ook maar hopen dat de volgende Luke Littler niet uit Engeland komt, maar gewoon uit Europa of zo, weet je, dan zou voor de sport natuurlijk veel beter zijn.
1: Ja, maar ik bedoel meer, laten we zeggen, Hoe kan het dat in het grote Duitsland er niet een Gian van Veen is?
0: Nou, dat heeft puur met de structuur in Duitsland te maken. Het is veel te groot land. Iedereen doet maar wat. Er is geen, als je kijkt bijvoorbeeld Open Nederland, dan komt een mannetje of 5000 op af. Ja. Of 3000, 4000, maakt niet uit.
1: Ja.
0: Open Duitsland komt misschien 300 man op af.
1: Oh, serieus?
0: Dus daar moet echt iemand opstaan die daar het allemaal gaat neerzetten. Er wordt aan de bovenkant wel wat gedaan voor een Super League voor Duitsers. En dat er dan iemand door mag naar het WK. Maar die onderkant moet natuurlijk helemaal gedaan worden. Zodat er heel veel mensen aan het dak te gaan. Toernooitjes spelen en door kunnen groeien naar. Er moet met jeugd wat gedaan worden. Er moet zoveel gedaan worden daar. Maar dat land is zo groot, dat kan niet één iemand. Dus dan moet een groep mensen zijn in regio's opgedeeld worden.
1: Okay.
0: En moet je dat gaan doen. En dat, ja, dat is zeker niet eenvoudig.
1: Nee, voor je dat geregeld hebt.
0: Ja, precies.
1: Dan ben je zo.
0: Nu nog steeds
1: aan de andere kant, ze hebben natuurlijk deelstaten. Je zou die deelstaten als die units die jij bedoelt,
0: ja,
1: kunnen aanwijzen.
0: Ja, maar daar moet je heel veel werk in gaan stoppen. En daar moeten ook maar mensen van toe bereid zijn. Ze willen vaak de bovenkant pakken. Je hebt wel veel van die promoters in Duitsland, maar die zijn op zoek naar de nieuwe Van Gerwen, de nieuwe Littler. Maar je moet eigenlijk die breedte hebben, want daaruit komt hij uiteindelijk.
1: Ja.
0: Tja, hoe meer
1: iets
0: mensen
1: wat wij nu spelen hebben als Nederland.
0: Ja, wij hebben in Nederland natuurlijk zoveel toernooien door heel Nederland heen, competitie.
1: Maar als je kijkt hoeveel wij er bij de top 32 hebben inmiddels.
0: Ja, dat is echt heel veel.
1: Bijzonder.
0: Ja, ik denk dat het al bijna op 25% zit of zo.
1: Ja. Die World Matchplay vorig jaar in de Winter Gardens. Wie denk je dat hij zou hebben gewonnen? Zou het Luke Littler kunnen zijn? Nou, ik denk het wel. Hij moest in de finale tegen James Wade en won uiteindelijk toch wel vrij eenvoudig. En er wordt ook wel eens een 9-dartje gegooid. Kijk maar mee.
2: Nou ja, dit is toch serieus indrukwekkend wat Rocky voorlopig laat zien. Al moet je wel concluderen dat Littler langzaam maar zeker beter in die wedstrijd aan het komen is. Scores komen wat makkelijker.
18: Littler met zijn 480. Rock met zijn derde.
2: En Littler met zijn vijfde.
18: Oké. En Rock.
2: Er staat er een negentje bij beide namen. Mag Littler als eerste. Die heeft de triple te pakken. Die gaat naar dubbel 15. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. De 9-darter voor Luke Littler. Waar Rock ook de mogelijkheid heeft om er eventueel een te gooien. Ja, dit doet natuurlijk denken aan die lek in de WK-finale tussen Michael Smith en Michael van Gerwen.
20: Ja, daar kreeg Michael van Gerwen volgens mij in ieder geval nog de kans om er ook op te gooien. Die heeft Rock nu helemaal niet eens gekregen.
1: Die beweging ook van.
0: Ja.
1: Op het arrogante af. Hè.
0: Ja, dat toernooi komt hij geloof ik 5-0 achter, 5-0 achter en 4-1 achter. En elke keer draait hij zo om.
1: Dat is echt niet te geloven. Wat vond jij het een leuk toernooi?
0: De matchplay?
1: Ja.
0: De matchplay op zich, fantastisch toernooi. Echt, alleen die zaal was altijd zo bloedheet. Ja, dat
1: niks voor jou.
0: En ik vond Blackpool gewoon echt een verschrikking.
1: Ja.
0: Dat is gewoon alleen maar junkies en idioten die daar lopen.
1: Junkies en idioten?
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
1: Laat Blackpool het maar niet horen.
0: Ze zijn daar allemaal aan het bingoen. Of ze zijn allemaal ze vragen zelf feest aan het houden. Of ze liggen op de grond en met een spuit in hun arm. Dat is echt helemaal niks.
1: Je hebt daar wel bijna een 39 gegooid.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: 11 jaar geleden, daar zijn beelden van. Echt waar.
18: Dit is een bliksemstart van de man uit Purmerend.
2: Ja, het is wel lekker als je zo begint natuurlijk, hè.
18: Hoho! 6 darts gegooid, allemaal in de triple 20. Vincent van der Voort.
2: Een pijl 7 zit goed.
18: Ja.
2: En 8.
18: Pijl 8.
2: Dubbel 12. Nee. En dat in de eerste leg al. Tjonge, jongen. Wat een begin.
1: Eerste partij van de eerste. Het eerste leg van de eerste partij.
0: Klopt, ja.
1: Je was wel op scherp, zeg.
0: Toen nog wel, ja. En dan, vanaf dat moment was het helemaal niks meer daarna. Ik gaf volgens mij 4-1 achter de pauze in. Dus dat was het enige goede moment.
1: Maar dat kwam natuurlijk ook door die vervelende Brandon Dolan. Die natuurlijk weer heel langzaam. Ja, jij bent natuurlijk de snelle doorgooier.
0: Dat wel, ja.
1: Ja, en dan ben je, ja, goed. En dan is er ook nog een Eurotour in Kiel. Ik heb het al even voorbij zien gaan. Waarvan ik ook al zei, luister, dat is op zondag weer, net als de vorige keer, 's middags en 's avonds een uurtje eerder. Wij gaan daar ook genoeg Nederlanders zien, volgens mij, hè?
0: Ja, zeker. Daar doen we echt veel aan mee. Dat is echt, ik denk, voor de echte dartliefhebber is dat geweldig om te kijken, zo'n Eurotour.
1: Ja.
0: Het is op de klok. Elke half uur zie je een nieuwe wedstrijd. En het gaat maar door. Je ziet nieuwe mensen, nieuwe namen, nieuw talent zie je doorkomen. Daar zie je ze als eerste, hè?
1: Ja.
0: Op Little en Avond, die was toen nog te jong. Maar voor de rest zie je altijd iemand doorgroeien door dat systeem heen. En dan zie je ze voor het eerst daar doorkomen.
1: En dat is juist leuk, omdat je dan Nederlanders ziet die denkt van, oh ja, Christian Kist.
0: Ja, ook.
1: Weet je wel? Oh ja, Jimmy van Schie, wat leuk. Jeffrey de Zwaan. God, oude tijden herleven tegen Gilding. Niels Sonneveld, Richard Veenstra. Kevin Doets dan tegen Lucas Wenink. Doets doet het ook uitstekend de laatste weken. Dirk van Duivenbode tegen Paul Kroonen. En in de tweede ronde schuiven Wessel Nijman, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Gian van Veen aan tegen Ofra Thijski Klose, Justin Hoed of Max Hop. Ook Conor tegen Reyes, Soetart en Dimitri van den Berg. Ik wil natuurlijk wel met jou nog even over die Nederlanders praten, maar Christo Reyes. Goh. Dat is wel een fenomeen, hè?
0: Ja, zeker. Die corona voor het laatst gezien. Ja. De twee laatste pro-tours, toen zei hij, toen begon corona, toen heeft hij gezegd, ik stop. Je hebt ook gewoon geen toernooi meer gespeeld.
1: Helemaal niet meer gezien?
0: Niet meer gezien op de PDC-tour, helemaal nergens. Zei vorig jaar, ik ga doen mee in het kwalificatietoernooi voor het WK, wint hij. Verloor van Gian de eerste ronde met een hele goede wedstrijd.
1: Ja.
0: Gaat vervolgens naar Q-School, haalt het en doet het echt fantastisch.
1: Als een wervelwind.
0: Ja, staat er gewoon. Ik denk dat hij misschien wel de beste nieuwkomer is tot nu toe. Om en erbij. Of Bo Grief zal dat net. Maar met die twee samen,
1: ja,
0: doen het echt het allerbeste. Dus ja, onwijs knap.
1: Ben jij met mij eens dat van de mannen die lekker hoog op de world ranking staan, de Nederlanders, dat Dirk van Duivenbode nog eigenlijk wacht op echt iets, dat hij zegt van, nou, ik ben nu helemaal terug.
0: Ja, ik denk dat hij op zoek is naar bevestiging.
1: Toch?
0: En zeker op een tv-toernooi dat hij laat zien. Dus zijn niveau is goed.
1: Ja.
0: Maar wint eigenlijk te weinig voor hoe goed hij speelt op het moment.
1: Hoe goed hij is,
0: ja. Ja, hoe goed hij is, ja. Het is een scoringsbeest. En dan, ik weet van Dirk, ik praat af en toe wel eens met hem erover, dat hij wat moeite met die nieuwe borden, met punten. Daar,
1: oh ja?
0: Dat zijn pijl vaak een beetje gaat hangen, waardoor hij hem niet kan gebruiken. Dat gaat ten koste van zijn ritme, van zijn scoringscapaciteiten.
1: Waardoor hij hem niet kan gebruiken. Ik weet wat jij bedoelt, maar misschien sommigen niet.
0: Nou ja, je pijl komt in het bord en ja, dan staat hij. En als hij niet genoeg vasthoudt, die punt, dan zakt hij iets.
1: Ja.
0: Waardoor je hem er niet tegenaan
1: dan
0: kan gooien.
1: Dan kan hij niet glijden.
0: Ja. Dus dan moet hij switchen, dan moet hij naar de 19 of naar de 18 toe. Daar heeft hij op dit moment veel last van. En dat is hij aan het oplossen. Maar ik ben een keer bij Dirk bij die auberginefabriek van hem daar geweest.
1: Oh ja?
0: En daar staat hij in die ingooiruimte. Dat is echt bizar wat je daar ziet.
1: Wat dan?
0: Hij gooit zoveel 180.
1: Serieus?
0: Zo makkelijk, zo goed. En ik weet, iedereen zegt al, met trainen gooi ik geweldig. En ik ken die verhalen allemaal wel. Maar ik heb een hoop mensen getraind. Wat ik daar gezien heb, dan zie je gewoon dat bij Dirk zit er echt nog heel veel in.
1: Ja,
0: alleen het moet er wel uitgekomen.
1: Dat
0: maar ja, dat had ook een beetje met mentaliteit te maken. Dat heeft ook met allerlei factoren te maken. Maar hey, ik weet dat Dirk werkt er hard aan. En, ik verwacht nog wel wat van.
1: Ja, en je gunt het hem ook zo.
0: Ja, zeker. Als er iemand
1: alles voor doet,
0: dan is hij het wel. Maar ook over nadenkt.
1: Nee, maar de meest bizarre dingen. Weet je, op Papendal specialisten bezoeken, ja, daar een paar dagen logeren om een 0,5% beter te worden.
0: Ja, hij denkt overal over na en probeert het uit en geeft het een kans. En hij is op en top professional daarin, dat kan je niet anders zeggen.
1: Kevin Doets, wat vind je daarvan?
0: Nou ja, die maakt een geweldige ontwikkeling.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Die speelt zijn beste darts zoals wat hij ooit gedaan heeft. Hoe makkelijk hij scoort en hoe makkelijk hij spelers met hem wegzet, die is in de vorm van zijn leven.
1: Ja.
0: Dat is mooi om te zien natuurlijk.
1: Kan je zien wat er met je gebeurt, wat er met je gebeuren kan als je verliefd wordt? Toch?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Nee, maar goed, dat geeft wel een boost.
0: Nou ja, blijkbaar bij hem wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, hij doet het echt heel goed. En dan is nu eigenlijk de vraag, waar eindigt dit voor hem?
1: Ja.
0: We weten eigenlijk niet waar zijn top ligt natuurlijk. Hij heeft het zelf over major winnen en dat soort dingen allemaal.
1: Nee, maar goed.
0: Dus maar,
1: we kennen hem, hè?
0: Ja, redelijk. Maar hij is ook al dicht bij een Eurotour-winst geweest. Dus,
1: zeker.
0: Dus ja, qua niveau zit hij er goed bij.
1: Price was vorig jaar de winnaar in Kiel. waar we ineens ook weer Gary Anderson zagen. En dat waren we van Gary niet gewend.
0: Nee.
1: Dat hij Eurotours meedeed. Maar hij deed wel gewoon mee.
0: Ja.
1: En kon uiteindelijk in de finale net niet mee met de Welshmen.
0: Die doen allebei niet mee dit weekend.
1: Nee, maar kijk naar hun plaatsingen. Ja. Toen, ja. 9 en 11. Kun je je nou niet meer voorstellen. Price 9e geplaatst.
0: Ja, Price natuurlijk een hele tijd gewoon behoorlijk op die ranking afgezakt.
1: Zeker, en dit was weer een moment dat je zegt van nou, daar wist hij toch alweer om te draaien.
0: Ja.
1: Maar goed. Kiel dus op Viaplay uiteraard te zien. Want je weet, oorspronkelijk zat de Eurotour helemaal niet in de abonnementen. Maar toen kregen we de gelegenheid om ze toch uit te zenden. En dus bij wijze van een bonus zijn we dat gaan doen. En toen zei de PDC, dat vinden wij ontzettend leuk dat jullie dat doen. Willen jullie er alsjeblieft voor zorgen dat er wel dan met Nederlands commentaar is? Zij zeiden, ja graag, dat gaan we doen. En sindsdien kan je ook alle Eurotours op Viaplay zien. Vaak zijn de Eurotours ook bijna in zijn geheel op Viaplay TV te zien. Als showcase voor het andere darten dat wij uitzenden. Vanavond zijn er maar twee man verantwoordelijk voor de showcase die we kunnen uitzenden. En we hadden het op de eerste avond van Premier League al kunnen voorspellen. Luke tegen Luke.
0: Ja, het is nummer 1 en nummer 2 van de wereld. Dus dat op zich horen ze daar ook te staan. Maar het is niet van een leien dakje gegaan. Zeker bij Humphries niet.
1: Nee.
0: De hele Premier League lang eigenlijk al niet. Heeft hij keihard moeten vechten en werken. En dat is vanavond niet anders. Ja, en Lidler, ja, nogmaals, waar we de uitzending al mee begonnen. Er moet eerst maar eens iemand opstaan die hem kan verslaan in dit soort toernooien.
1: Zeker weten.
0: Dat is een tijd geleden.
1: Is denken, wat wou ik nog daarover zeggen? Oh ja, dat wij toen Luke Lidler echt opkwam en alles begon te winnen, waren wij allemaal een beetje bang. Darten wordt saai. Maar dat is niet gebeurd, hè? Mede door Michael, Gian, Price, dat soort gasten. Die af en toe die gasten nog wel kunnen laten zweten.
0: Ja, zeker, zeker. Maar het is wel belangrijk dat er wel een keertje van hem gewonnen gaat worden. Want anders wordt het wel op den duur saai. Je krijgt een paar keer een tik, maar op een gegeven moment is die tik zoveel keer aangekomen. Dan geloof je er ook niet meer in. Nee. Phil Taylor heeft natuurlijk ook elke keer als er weer iemand nieuw kwam. Ja, dan die dacht ook van nou, ik ga het doen. Ik ga die Taylor van zijn troon stoten. Ja. En dan ja, naar een ontmoeting of 10, 12, dacht hij van ja, toch niet.
1: Lidler, 29 wedstrijden op majors achter elkaar ongeslagen. Laatste verlies, EK vorig jaar.
0: Ja, James Wade. Tweede ronde, ja.
1: Goh.
0: Moet je nagaan hoe het hij allemaal gewonnen heeft. Dus daarom zeg ik, het is nog niet saai, zeker niet. Want er zitten ook wel een hoop jongens die zitten er wel dicht tegenaan. Maar het zou wel belangrijk zijn voor het darten dat hij ook een keertje verliest. Ja, toch?
1: Ja.
0: Of het nou hier is matchplay of wat dan ook, weet je. Dat is wel belangrijk dat er ook wel eens een keer iemand
1: anders... Ja, maar de kans dat dat dan toch Humphries is lijkt mij het grootst. Die heeft ook de afgelopen twee ontmoetingen trouwens gewonnen.
0: Ja, ja, zeker.
1: Dus nee,
0: die zit er ook het dichtst bij.
1: Ja.
0: Als hij goed is, dan heeft hij ook wel het spel om hem te verslaan. Ook met de Wimma World Masters finale, heel dicht bij elkaar. Hij zit er wel vaak dichtbij, Humphries. Maar ja, elke keer als het close wordt, dan wint hij gewoon altijd Lidler.
1: Ja, ik moet je wel zeggen, ik weet niet of ik in jouw ogen dan iets raars zeg. Ik vond Lidler dit jaar toch een paar streepjes minder dominant dan misschien het jaar ervoor.
0: In de Premier League?
1: Overal, overal gewoon.
0: Nou ja, je ziet heel duidelijk dat hij gewoon zijn momenten uitkiest. Hij vindt het allemaal wel prima vaak. Maar als je gewoon kijkt, hij heeft gewoon de Wimma World Masters gewonnen. Gewoon de UK Open gewonnen. En hij staat hier ook weer in de finale. Ja, dan hoop ik niet dat hij nog twee, drie stapjes dominant
1: wordt. Nee, maar wat ik
0: dan
1: bedoel...
0: Dan komt er niemand meer aan.
1: Vorig jaar was het nog zo vervelend dat hij gewoon spelletjes aan het spelen was. Met zichzelf, met zijn tegenstander en met het publiek.
0: Die vorm heeft hij niet. Inderdaad.
1: Dat is een beetje wat ik bedoel.
0: Dat hij één keer in de drie beurten 180 gooit.
1: Ja, of lekker alles op 170 wegzetten van ik gooi die toch wel uit.
0: Ja, dat heeft hij niet op dit moment. Maar nog steeds wel gewoon de beste.
1: Ja, en hoe lang kan hij dat nog volhouden?
0: Ja. Kijk, wat dat betreft doet hij natuurlijk goed. Want hij speelt bijna geen toernooi. Hij is zichzelf niet aan het opbranden.
1: Nee.
0: Want hij doet echt niet veel.
1: Nee.
0: Dus ja, hij blijft ook nog vers. En fit. Nou ja, fit.
1: Kan hij ooit aan zo'n record komen als Michael of Taylor?
0: Oh, ja, zeker. Ja,
1: maar het is een andere tijd, hè?
0: Natuurlijk, ja, maar ja, kijk, tot nu toe, elke keer als we zeggen van... Nou, dit moet hij ook maar kunnen, dan doet hij het. Dus ik ga niet zeggen dat hij het niet doet, toch?
1: Nee.
0: Dus ja, het is afhankelijk van hoe lang kan je hem gretig houden. Je ziet het dan bijvoorbeeld aan Van Gerwen. Die mist nu die echte, absolute wil om alles eraan te doen... om nog steeds de beste te zijn. En hoe lang hou je dat vol? Michael heeft dat natuurlijk 10 jaar lang wel gehad. En dan ja, wordt het op een gegeven moment minder. Maar krijg je dat terug? Hoe lang hou je het vol? Taylor heeft zijn hele carrière gehouden.
1: Ik heb ja, zeker. Maar ik heb daar wel een theorie over. Ik ken Michael een beetje. Hè. Jij kent hem door en door. Ik een beetje. En ik denk waar we het aan het begin over hadden... dat hij, als hij straks wat gaat zakken op de wereldranglijst... dat zijn eer te na is. En dat het dan de trigger wordt om te zeggen... ja, ik ga niet. Ik nummer 20 van de wereld. Nooit!
0: Nou ja, dat moet je hopen, dat bij hem gaat. Maar dan kan het ook te laat zijn.
1: Dan kan het te laat zijn.
0: Ja, dit is,
1: maar dan kan die honger wel terugkomen.
0: Ja, zeker. Maar ik bedoel, hij is niet helemaal achterlijk. Dus hij kan nu ook naar die rankings kijken hoe hij er volgend jaar voor staat. Dus dan kun je er ook nu wat aan doen. Nee. Dus ja, ik hoop maar dat het kwartje valt.
1: Ook niet helemaal achterlijk, Luke. En zeker niet Jacques en Guy. Veel plezier bij de finale van de Premier League 2026.

0: Het is avond 17 van de Premier League editie 2026. We hebben 114 wedstrijden gezien sinds Newcastle begin februari tot nu, tot de O2 in Londen. En dan zeggen ze in Engeland, it all comes down to this. Luke tegen Luke. Alsof die 114 wedstrijden eigenlijk voor niks zijn gespeeld. Als we op voorhand de finale in hadden kunnen vullen, hadden we waarschijnlijk deze twee namen opgeschreven. Maar goed, er moest nog heel wat water door de Theems stromen om tot deze finale te komen. Allebei wonnen ze hun halve finale met 10-9. Halve finales met een eigen verhaal. Littler stond ver voor, zag Price terugkomen, maar niet op voorsprong komen. En ronde het klusje in de 19e leg toch nog af. Humphries stond ook op voorsprong. Zag Clayton langs zij komen. Zag Clayton ook voorsprong zelfs pakken. En kwam zelf weer terug. Wie heeft nou het beste gevoel meegenomen uit die halve finale?
1: Poh, ik heb dan toch het gevoel dat dat Littler is. Omdat Humphries vaak een beetje blijft hangen in dat negatieve gevoel. En hij zal toch niet helemaal positief terugkijken op die halve finale, denk ik. Ik denk dat hij eerder de negatieve dingen eruit had dan de positieve.
0: We zijn in elk geval wel snel begonnen met 180ers gooien.
2: 58.
0: Humphries doet het al in de eerste leg. Humphries die er in de halve finale tegen Clayton ook al 6 gooide.
2: 19.
0: Maar wat betreft de recordfetischisten hebben we wel slecht nieuws. We moeten er 64 vallen deze finale.
1: Dat lijkt me lastig.
0: Ja, nou ja, we laten ze graag verrassen.
1: Het is ook wel eens een keer fijn als een record er niet aangaat. Zo is het ook.
0: Littler die zijn halve finale voor het eerst in de O2 een wedstrijd onder de 100 gemiddeld gooide. Maar goed, het eindresultaat was hetzelfde. Hij won een halve eindstrijd op een major. Want dat doet hij altijd.
2: Ja.
0: Gespeeld, 17 gewonnen.
1: Dat zijn aardige cijfers, hè? En finales verliest hij nog wel eens.
0: Ja. Waaronder tegen zijn huidige tegenstander. Waaronder de Premier League finale van 12 maanden geleden.
1: En natuurlijk de eerste WK-finale.
2: 140.
0: Littler noemde zichzelf, ondanks de vorm van Humphries, de laatste tijd wel de duidelijke favoriet.
1: Zit ook wel een beetje opgesloten in hem dat hij dat zegt. Ik denk dat de grote kampioenen, Taylor had hetzelfde, Van Gerwen had hetzelfde, Van Barneveld had het ook in zijn toptijd hetzelfde. Die erkennen niet dat er een ander is die op welk moment dan ook beter is, ondanks misschien dat de vorm dat zegt.
0: Vorm in het begin van de wedstrijd zegt dat Humphries hard op weg is naar een 2-0 voorsprong. Dat Littler nog een beetje los moet komen.
2: 129, Luke Maguire 20. Game shot the second leg. Luke Humphries.
1: Ja, de geschiedenis van vandaag zegt ook dat het heel weinig betekent. Voor de cijferfetischisten onder u. Het is de 8e keer dat de nummers 1 en 3 uit de reguliere competitie tegen elkaar spelen in de finale van de Premier League. Het is 5-2 voor de nummer 1. Dus dat spreekt dan weer in het voordeel van Luke Littler eventueel.
0: En dus voor het eerst ooit dat een finale voor de derde opeenvolgende keer dezelfde twee spelers wordt afgewerkt in de Premier League. 2 jaar geleden won Littler met 11-7. Vorig jaar was het dus Humphries die met de 11-8 mocht zegevieren.
2: 128.
0: Overigens is Luke Humphries deze wedstrijd nu met 2-13 darters begonnen. Zeg het maar vast.
1: Wacht, die zit erin. Eerste keer tops ook. Tweede keer. Oeh, die gaat er ver boven. Kijk, en in dit soort dingen maakt hij dus eigenlijk nooit foutjes. Als het echt moet. En als je het zo vaak doet, is het ook geen mazzel meer, hè? Tijd voor Littler om ook eens wat trippels te gaan smijten. Nou, we kennen het van hem, hè, dat hij twee lekjes nog wel eens nodig heeft om een beetje warm te worden in zo'n wedstrijd. Nou, dan heeft hij ergens dat gevoel te pakken. Ja, dan krijg je er eens niet ingegooid. Overigens is deze finale iets langer dan de twee halve finales van zo net. Het gaat om 11 gewonnen legs.
2: 180, Luke Littler 20. Games from the fourth leg. Luke Littler, fifth leg, the country's a focus.
0: Trippels voor Cool Hand Luke. Laat daarmee een finish over. Littler komt met een score. Met drie trippels, baas boven baas. Humphries zet het wel goed weg, maar Littler krijgt toch de kans. En die mist hij dus eigenlijk nooit, hè, dit soort kansen. Dan breekt hij meteen dus in 12 darts en deze keer in 11 darts. Dat is een fijn rijtje legs, die laatste drie van Littler. En Humphries staat gewoon klaar om alles in 5 beurten uit te gooien. Dus hij doet niet heel veel fout. Het is het briljante van Littler dat het nu pakt.
2: 97.
0: 110 gemiddeld Littler, ja, we zien het in beeld. Ruim 112 gemiddeld voor Humphries na 5 legs. Ze hebben er zin in. Ja, mag het. Voor 15.000 man. Ja, en een beetje prijzengeld ook nog, hè. Ik zou het bijna vergeten, maar de prijzenpot van de Premier League is goed gevuld na het WK. Toernooi waar de meeste centen te verdienen zijn. £350.000 voor de winnaar. En £170.000 voor de runner-up.
2: Mwah.
0: Geen geld dat op de wereldranglijst wordt bijgeschreven. Maar gelukkig wel gewoon geld dat op de rekening wordt bijgeschreven. Misschien zou ik dan ook een weekendje vrij nemen. Humphries gooit 167 niet uit. Littler, triple 16. Nee, gooit 107 niet uit.
2: 55.
0: Dan breekt Humphries ook meteen weer terug. Ja, die doet alles in 5 beurten. En dat is echt heel, heel goed. Als je een hele wedstrijd kan volhouden, dan ben je bijna niet te verslaan.

0: veld. Ze komen allebei in hun kracht. En dan krijg je dus dit. 134. Nog een keertje proberen. Twee keer tops. Nu wel. Dit is genieten, zeg. We hebben er 17 weken op moeten wachten op de finale. Dus niet alle avonden waren even leuk dit jaar. Maar voorlopig maakte deze eindstrijd wel heel erg veel goed. Nog maar een keer dat vakje gevuld. Niet voor niets de beste vakkenvuller van de wereld, Luke Littler. Humphries is nooit heel ver weg. Littler voor 74. Mag winnen, dubbel 10. En mist zowaar twee pijlen op dubbel 10. 112 voor Humphries. Ja, dat is wel zo'n finish die hem ligt. Eén pijltje op de dubbel en die valt ook. Na 134 gaat ook 112 er vanaf. En eigenlijk is hij beter op tops in deze wedstrijd dan op dubbel 16. Nou ja, hij is nog niet op dubbel 16 geweest, dus we weten niet hoe goed hij op dubbel 16 is. Maar die ging natuurlijk in die halve finale, liep hij niet zo lekker. Nee. En hij had nu echt de keuze op 112.
1: Nou, hij was misschien ook wel een beetje bang met die eerste pijl al in de triple om dan nog voor een enkele 20 te gaan.
2: 100.
1: Maar hij staat nog altijd even makkelijk om 112,5 gemiddeld te gooien, hoor.
0: Ja.
2: 140.
0: Als je dit toch ziet, dit tempo, zoveel triples en zo makkelijk die dubbels. My, my, my.
2: Nog er gewoon bij.
0: 140. Ja, en dan een punt waarop Littler breekt, hè?
1: Ah, hij is nu wel een heel serieus hoofd op het zetten als hij bij het bord staat. Hij moet zo weer. Humphries blijft maar timmeren.
2: 180.
1: Luke Littler gooit 110 gemiddeld. 100. Staat met 6-3 achter tegen Luke Humphries die bijna 115 gemiddeld gooit.
0: 67% op de dubbels. Al 3 ton plus finishes. En 6 keer 180 voor Littler.
2: Ja, hoogste gemiddelde in de finale ooit is 112,37. Daar zitten beide mannen aardig aan. Littler naar dubbel 15. Ja, dit is dan genoeg.
1: Ja, het muziekje klinkt. Het is eigenlijk jammer dat we moeten pauzeren, want we zaten er net zo lekker in. Althans, de heren Luke Littler en Luke Humphries zaten er net zo lekker in. Ja, de gemiddelde is nog maar een keer. Luke Littler op dit moment 111,89 en Luke Humphries 114,73. Alsjeblieft.
3: Een baanbrekende anti-aging innovatie van Eucerin. Lichte dagcreme SPF 50 met collageen elastine booster voor 30% meer elasticiteit en gepatenteerd thiamidol vermindert donkere vlekken. Meer elasticiteit, minder donkere vlekken. Van Eucerin.
4: I'm Ice T, the original Ice T. And this right here is the other original Ice T, Lipton Ice T with OGs. You know what I hate? People that don't stick to the original, like this guy.

0: right here. Hey, little fake ass bitch. Delicious.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? De zonoplossingen van Vattenfall helpen je om de stroom die je opwekt zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat voelt als nieuwe energie.

0: Casino. Zet in op een mooie avond uit.
1: Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
2: Hi.
1: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf. Zeg eens eerlijk, zit jouw BH eigenlijk nog wel echt goed?
2: Hi.
1: Ja, zo hoort een BH te zitten. Wow. Ontdek wat de juiste maat voor jou kan doen. Nu de tweede BH, 50% korting. Livera, schaamteloos jezelf.
3: Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure plug-in. De 3-in-1 parfumolieën bestrijden constant geurtjes, geven merkbare frisheid en gaan heel lang mee. Dankzij Ambipure kom je altijd terug in een fris en schoonruikend huis waar je van houdt.
4: Je hebt geen rust in je hoofd zolang die vaat nog staat te weken. Maar met de nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray je het gewoon op je vaat. En laat je het in. Het vet smelt gewoon weg. En als ik met de hand afwas, even snel. En ik zie de kracht van een nacht weken in slechts minuten. En een sprankelend schoon keukenblad. Nieuwe Dreft 3-in-1 Power spray.
5: Als dagelijks stof hinderlijk wordt, dan is het tijd voor Swiffer Duster. Effectief op 100% van het stof. Het werkt als een krachtige magneet, vangt stof op en houdt het vast. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor stof is het game over. Swiffer Duster, schoon in een handomdraai.
6: Dit moest onderbreken.
7: Ja, ze zaten er allebei geweldig in. Maar het is ook wel weer interessant om nu te kijken hoe gaan ze ermee om. Ja. Ze gaan nu naar achteren. Je weet dat je heel goed staat te spelen, weet je allebei.
6: Ja.
7: En dan terugkomen en dan kijken wie kan het meteen weer oppakken.
6: Dus kijken hoe goed het was aan de hand van wat cijfers. De algemene statistiekenkaart. 6-4 dus voor Humphries. Scorend 120 om 114. Niet normaal dit zeg. En dan de finishes, 44 om 67. Daar lijkt dan toch het verschil gemaakt te worden. Toch weer die vermaledijde dubbels.
7: Ja, en dan hadden we de eerste wedstrijd, zeiden we van, nou ja, Humphries moet in zijn dubbelpercentage omhoog.
6: Nou, dat heeft hij gedaan.
7: En dat doet hij nu, 2 à 3.
6: Wat stond hij, 42%?
7: Ja, 35%
6: of zoiets. Ja. Ja.
7: Dus dat moest omhoog. En dat is wel weer aardig gelukt nu. Maar het is nu alleen, hoe komt hij uit die pauze? Want je moet er meteen weer op zitten. Het is 6-4, Humphries mag beginnen. Als je gebroken wordt, staat het waarschijnlijk weer heel snel 6-6. Dus je wil die voorsprong houden. Je wil Littler zo lang mogelijk onder controle houden. Dus ja, het wordt heel interessant om te zien wie komt het beste uit de startblokken.
6: We worden wel getrakteerd. En ik blijf het zeggen hoor, dat zeg ik elke avond dat ik hier mag zitten tijdens de Premier League. Er is veel kritiek op de format. En welk format je ook verzint, er is altijd kritiek.
7: Ja, dat zal er wel zijn natuurlijk.
6: Maar zodra je in dit format 8 echt geweldig spelende darters uitnodigt, die tempo gooien.
7: Ja.
6: Ik heb geen enkele avond een saaie avond gehad.
7: Nee, maar dat is natuurlijk het voordeel van dat het allemaal lekkere tempo-spelers zijn geweest, hè, die ze uitgenoten.
6: Ja. En het gaat weer verder.
8: Ja, gelukkig gaat het weer verder, want we willen natuurlijk nog veel meer zien van de heren. Nog veel meer van dit. 180ers. Hoge finishes, ja, de 180ers die waren van Lindler, maar de hoge finishes en de hele belangrijke hoge finishes die waren van Humphries.
9: Ja, die heeft eigenlijk nog niet gemist vandaag in deze finale. Ja, hij speelde, laten we dat niet vergeten, tegen Johnny Clayton de eerste 10 legs ook heel erg goed. Maar hij kwam die heel slecht uit die onderbreking. En hier is het ook voorlopig Littler die de toon aangeeft.
10: 132,
9: Luke Kuipers, 1. Games on the 11th leg. Ja, is al de vierde leg van Littler die hij in 4 beurten uitgooit.
8: De slechtste gewonnen leg van Littler is er een in 13 pijlen geweest.
9: Dat geeft ook dus wel aan wat nodig is om tegen Luke Humphries op dit moment dit te kunnen doen. Dan gaat één keer 60 nu. En dan meteen zit Humphries er alweer op.
10: 140.
9: 100. Ja, beurten met meerdere triples, dat is voor Littler. 85. Oh, vertekent dat 140 plus statistiek een klein beetje, want als je kijkt naar beurten met twee triples, dan heeft Humphries daar 15 van. Geef wel aan hoe vaak hij dus triple 19 erbij gooit. En heeft Littler maar 11. Maar wel minder dan Humphries, terwijl het hier natuurlijk andersom staat. Humphries mag eerst op een finish. Die gooit 122 niet uit. Laat ook geen tops over. Littler heeft wel de triple te pakken. Hij mag naar de bol. En dan is dit toch weer een belangrijke finish nu voor Humphries. Mag naar tops. Maar deze keer pakt hij de flight. Kan Littler nog bij die dubbel 5? Nee, dat kan hij niet, want die pijl zit in de weg. Ja, dat hebben we al vaker gezegd natuurlijk. Ja, het is eigenlijk het eerste echte foutje dat een van beide spelers maakt. Het komt op naam van Littler en Humphries straft het af. Ja goed, als je kijkt naar het percentage hoe vaak Luke Littler die 25 op deze manier wel uitgooit. Ten opzichte van die één of twee keer dat het niet lukt. Zou ik het wel gewoon aanraden om te blijven doen. Twee mannen boven de 110 gemiddeld. Ik geef het maar even mee, gewoon omdat het kan. Het hoogste gecombineerde gemiddelde in de finale van de Premier League. 211 bij elkaar. Zij zit op 220 ruim. Dus ook dat lijkt te gaan sneuvelen. Dan is dit de beste finale ooit, zou je kunnen zeggen. Zeker ook omdat het dicht bij elkaar zit.
8: Ja.
9: Het was overigens die befaamde finale waarin Taylor die 2-9 is geworden tegen James Wade.
8: Nu gaat Littler in de leg van Humphries weer zaken proberen te doen. Moet vanaf 87 gebeuren.
9: Dubbel 15. En dan mist hij er weer twee. Dat is nu een paar keer, hè? Gaat hij ervoor? Gaat ervoor?
8: Oeh, hij bouwt het daar helemaal vol. En dus komt Humphries daar ook niet meer langs.
9: Ja, en dan denk ik toch dat hij met ook de manier waarop zijn pijlen staat, dat hij hem toch moet splitsen. Maar ja, achteraf is makkelijk, hè? Want als hij met zijn eerste pijl erin gooit, zeg ik, goede keus. Ja, maar ik had toch gelijk.
8: Ja, hij was nog niet naar dubbel 16 gegaan deze wedstrijd. En blijkbaar wilde Humphries daar nu niet aan om wat eens te gaan proberen.
9: Ze zitten wel op trippels gooien, hoor. Jeetje.
8: Ja, je ziet ze ook allebei als het dan ergens bij pijl 5 of 6 een keer misgaat. Blazen zo van, ja, dit is ook de flow, het moment om het te doen. Het gaat zo makkelijk.
9: Komt niet heel makkelijk uit, Humphries op 99. Maar ja, Littler mag toch eerst. En die doet er maar een keer een 11-dart erbij. Ha. 4 11 dat is een 12 dat er heeft hij al staan.
8: 96. 1 16 dart gezien deze wedstrijd. Dat was de 12e leg. Dat was met afstand de slechtste leg van de hele wedstrijd. En het gaat maar door.
9: 10 keer 180 heeft hij staan. Humphries heeft de helft daarvan. Ja, hij lijkt nog wel even een stukje te versnellen ook, hè?
8: Oh, Ja, kijk, wij vinden dit fantastisch, maar elke andere profdarter die zit te kijken, die moet toch ook denken, ja, maar jongens, dit kan ik toch niet? Zo goed kun je niet zijn.
9: Als Littler echt een beetje pijn wil uitdelen, dan doet hij dit. Hij wil er graag.
8: Geen tijd voor herhalingen. Want er staat er alweer één klaar die ook zomaar weer 180 kan gaan gooien. Scorende gemiddelde van Littler 123 op dit moment. Nou, dit is echt een zeldzaamheid.
9: Ja. Je bent ook gelijk te denken meteen, nou, lek weg. En dan ben je nu nog meer geneigd. Kijk eens naar het gemiddelde tegen de darts in van Littler. 120. En nog krijgt hij Humphries amper gebroken. Nou, hij breekt hem wel heel vaak, maar wordt ook heel vaak weer teruggebroken.
2: 140.
9: Even een beetje rust voor Humphries. Littler, dubbel 8.
8: 94 blijft de hoogste finish van de wedstrijd voor Littler.
9: Het is niet ver meer nu, hè? Naar de finish.
8: Nog 3 legs. Scheidt beiden van hun tweede Premier League titel.
2: 140.
9: Weer een trippeltje meer, Littler. Langzaam maar zeker. Ook in zijn gemiddelde Humphries achter zich laat. Maar ja, het gemiddelde win je geen wedstrijden. 132 voor Humphries, het is zijn eigen leg. De eerste bullseye zit erin. De tweede zit ernaast. Dubbel 16 Humphries.
8: Geen 132 finish. Littler heeft de triple er al in hangen. Om te breken op een mogelijk cruciaal moment. Nee.
9: Ik had hem al opgeschreven.
8: Ja, ik zag het gebeuren.
9: Humphries mag ook niet missen en mist niet. En Littler schudt met het hoofd. Die gooit nu al een flinke serie legs op rij. Fantastische scores. Maar krijgt die voorsprong niet te pakken.
2: 96.
9: En dat frustreert hem toch een klein beetje.
8: Nou, maar dit is hij niet gewend. Het gebeurt hem nooit.
9: Even een paar punten in die wedstrijd waarin hij 1-2 pijltjes op de dubbel mist. Vaak 2. En die legs gaan allemaal naar Humphries toe.
2: 140.
9: Kijk, want Humphries laat de legs van Littler nu eigenlijk ook een soort van lopen al. Omdat hij het gewoon scorend niet kan bijhouden. Want hij staat trippels te gooien alsof ze emmers zijn.
8: Voor nog maar eens een leg in 4 beurten. Vijf beurten mag natuurlijk ook.
2: 105. Look, you acquire 56.
9: Ja, hij wilde naar Tops. Dan gooit Tops. Humphries weer.
2: 140.
8: Die moet het nog twee keer op kunnen brengen om gewoon een hele, hele goede eigen leg te gooien. Dat lijkt de opgave.
9: Ja, maar Littler die blijft die druk maar opvoeren in die legs van Humphries.
8: 11 keer 180 en nu een 43 van Humphries.
9: Het moet een keer breken, dat kun je niet volhouden. Dan maar zo, als het in vier beurten niet lukt.
8: Het is eigenlijk het enige dat nog ontbreekt aan deze wedstrijd. Perfectie.
9: Hij staat er niet heel lang bij stil.
8: Nee, hij gooit die triple achter ook echt moeiteloos.
9: Hij heeft langstand gehouden, Humphries. Maar uiteindelijk breken ze allemaal, Guy. Het is niet vol te houden.
8: Bijna 126 scorend, een gemiddelde van tegen de 114.
2: 137.
8: En 18 legs lang had Luke Humphries het antwoord.
9: Ja, maar Luke Littler gooit in 123,4 is het hoogste gemiddelde ooit gegooid. Luke Littler gooit vandaag in deze finale in de legs van Luke Humphries 123,30.
2: 100.
9: En het duurt tot leg 19 voordat hij hem eronder heeft.
2: 140.
8: En dan mag je toch concluderen dat we naar de beste Premier League finale ooit gekeken hebben.
9: Ja, absoluut.
8: Van twee spelers die daar elk een rol in hebben gehad.
2: 58.
9: Ah, het is jammer dat Humphries hier nog even een trippeltje erbij gooit. Nu krijgt Littler net even te veel ruimte. Zes darts vanaf 164. Wat een fenomeen is dit, zeg. Alleen een 180. Alleen een 180.
2: 140. Luke, you require 64.
8: We dachten dat het een 180 was, maar dat was het niet. Matchdart Littler op Tops. Die gaat erboven.
9: En dan moet dit voor Humphries erin. Die zit dubbel 4. Hij doet het gewoon.
8: Hij lag op de grond, maar krabbelt toch weer op. En hij heeft Littler hem er toch nog niet helemaal onder gekregen. En is dit de 21ste en laatste leg. Mag Humphries die zelf beginnen? En kegelt hij er nog eens 140 in.
9: Ja, voor het eerst in de geschiedenis van de Premier League finales gaan we ook gewoon alle legs spelen. Meer dan dit kunnen we niet geven.
2: 140.
9: Wat een avond. Oh.
8: Stel je voor, je bent dartsliefhebber en je had vanavond iets anders te doen. En je hoort dit allemaal terug, wat er gebeurd is vanavond.
2: 85.
9: Had de bol er vanaf, oké. Die komt ook nog op een finish, hè? Ja, komt ook nog op een finish. Humphries als eerste nu. Gaat niet uit. En zet hem ook niet al te best weg. Oeh, dat was een slechte beurt.
8: Kans 2 voor Littler. 142. Gaat ook niet uit. Maar die gaat het wel beter wegzetten. En dus moet Luke Humphries nog één keer zo'n ton plus finish uit de hoge hoed toveren. Om deze wedstrijd te kunnen winnen. Via triple 18. Maar die valt niet. En dus was het de finale die van links naar rechts naar boven en terug ging. En heeft Littler door een gemiste 14 toch maar één pijltje op Tops. En is dat ene pijltje wel genoeg? Wat een wedstrijd. Wat een finale. En wat een winnaar. dat doet het. Met een jongen die alles al heeft gewonnen op planeet darts. Maar zo'n wedstrijd winnen tegen zo'n tegenstander, dat is ook voor Luke Littler een heel bijzonder moment. Een gemiddelde van bijna 112 in de Premier League finale. Een tegenstander die bijna 106 gemiddeld gooit. Die dood en begraven leek, toch weer opstond. Maar uiteindelijk wint Luke Littler toch. Want dat is wat hij doet. Hij vindt altijd wel weer iets. En dus gaat Luke de Nuuk voor de tweede keer in zijn loopbaan de Premier League beker omhoog gooien. En mag Luke Humphries het opgeheven hoofd en een tweede plaats terug naar huis. Wauw, wauw. Wauw.
9: Littler die gaat toch eventjes naar de familie toe. Dit was niet een van zijn makkelijkste finales. Hij kan lachen, natuurlijk kan hij lachen. Want hij wint hem.

0: Ja, het lijkt altijd zo makkelijk als je het hem ziet doen. Maar het kost ook hem natuurlijk energie. Natuurlijk heeft ook hij druk. Dat kan niet anders.
1: Ja, het gaat erom hoe je met de druk omgaat. En daar is hij gewoon de allerbeste in. Want die druk heeft hij van zijn tegenstander wel gekregen vandaag. Want voor een geweldige finale, voor de beste Premier League finale ooit, heb je twee spelers nodig. Ze gaan naast elkaar staan. De winnende pijl van Luke Littler. De topzin. En dan deze reactie die alles zegt. Luke Littler 11. Luke Humphries 10. Het is wachten. Woorden van beide heren en natuurlijk de prijsuitreiking. Voor de mensen ter plaatse al klaarstaan.
0: Ja, wat zal Humphries toch balen hiervan. Zo'n prachtig einde aan de Premier League gehad de laatste paar weken. Waarin hij deed, ja, dit zegt alles. Je ziet hem die 14 missen, dan denk je, oké, misschien krijg ik dan toch een kans. Hij had natuurlijk al een matchstart op tops gemist, Luke Littler. Maar ja, uiteindelijk is hij toch gewoon 6 uit 9 op tops in totaal. En gaat die matchstart er gewoon in. Dit zijn de cijfers. Luke Littler gaat net Michael van Gerwen niet uit de boeken gooien. 111,67 is precies gelijk aan Phil Taylor. En dat brengt hem op plek 2. Gecombineerd hebben ze wel het hoogste gemiddelde aller tijden. Want Luke Humphries was ook fantastisch in deze finale met 105 en een klein beetje. Ja, waar zit het verschil dan in? Ach, het zit in niks.
2: An incredible end to an amazing tournament. And now we crown our winner. Please welcome our presentation party on behalf of our title sponsors, BetMGM. Please welcome Dan Taus en Matthias Vader. London, please make some noise for your runner-up, receiving £170,000. It's Cool Hand, Luke Humphries.
0: Ja, hij is nu toch ook echt zijn allerlaatste majortitel kwijt. Want deze had hij nog. Hij heeft gevochten als een leeuw. Maar hij moet uiteindelijk toch in een allesbeslissende 21ste leg zijn meerdere erkennen. In die kleine.
2: And now we crown our winner, receiving £350,000. And for the second time, he is the BetMGM Premier League champion. It's Luke, the Nuke Hoyga!
1: 3 jaar op rij ging de finale tussen Luke en Luke. Ze wonnen er allebei heen, maar dit was met afstand de beste, de leukste en de spannendste finale van de drie. En daar is de Premier League Trofee editie 2026. Hij is nu definitief in handen van de grote winnaar van Luke de Nuke Littler.
3: Een wedstrijd van toen.
4: Over een minuut of 6 kunt u naar het nieuws luisteren. Een paar minuten eerder in verband met de rechtstreekse uitzending van Wales tegen Nederland. De eerste WK-kwalificatiewedstrijd voor het Nederlands elftal. Wales heeft er al 2 duels op zitten. Een doelsaldo van 11-0. Maar ja, 2-0 was San Marino de tegenstander. Een gehandicapt Nederlands elftal vanavond. Ron de Rijk, er zijn toch geen blessures bijgekomen, hè?
5: Ik mag het niet hopen, Ronald. Dan moet het gebeurd zijn vanavond onderweg hier naartoe naar het stadion. Het is wel zo dat het Nederlands elftal dat nogal een redelijk stukje buiten Cardiff logeerde, bivakkeerde in een prachtig hotel, blijkbaar een volle snelweg tegemoet kwam toen het met de bus vertrok richting het stadion. Maar alles en iedereen is hier fit van lijf en leden gearriveerd. En dat betekent dat het Nederlands elftal kan aantreden in de opstelling die al gisteravond door Hiddink na afloop van de laatste training bekend is gemaakt. En die opstelling voor het Nederlands elftal luidt in het doel Edwin van der Sar. Achterste vier, een debutant Ferdy Vierklauw. Frank de Boer, Stan Valks en linksachterin Winston Bogarde. Een viermans middenveld met Wim Jonk, Aaron Winter, Clarence Seedorf en Philip Cocu. En een tweemans aanval met Jordi Cruijff en Ronald de Boer. En om een illustratie te geven van de groenheid van dit team. Deze 11 internationals zijn samen goed voor in totaal 226 interlands. Als je je realiseert dat van die 226 interlands er maar liefst 158 voor rekening worden genomen van de Groeneste Boer, Wim Jonk en Aaron Winter, dan kun je voor jezelf het gemiddelde van de overige spelers uitrekenen. En dat betekent toch een elftal waarin de nodige routine, de nodige ervaring ontbreekt. En waarin ook, en dat kan vanavond misschien duidelijk worden of niet, het gemis van Dennis Bergkamp zich wel degelijk doet voelen. Als er één ooit van plan is geweest om deze wedstrijd te gebruiken voor een terugkeer in oranje in stijl. En dan natuurlijk een terugkeer tussen aanhalingstekens. Omdat hij ook de vriendschappelijke wedstrijd tegen Brazilië in de Amsterdam Arena een voortreffelijke partij voetbal speelde. Dan is het wel Dennis Bergkamp geweest. Donderdagavond nog naar de training was hij er heilig van overtuigd dat hij het zou redden. En dat hij vrijdag na de afsluitende training een besluit zou kunnen nemen. Maar donderdagavond na de training, nadat het spel weer terug was gegaan in het hotel, is er een bijeenkomst geweest met hem, de bondscoach en de medische staf. En is toch maar besloten dat het te veel risico in zich zou dragen om een terugkeer van Dennis Bergkamp in oranje te forceren. Nou, dan kunnen we hem dus toevoegen aan een lijstje, een indrukwekkende lijst van of internationals of mensen die al in plaats van de oorspronkelijke elf zouden kunnen gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan Eikelkamp, Stam, Michael Reiziger, Johan de Kok, Jean-Paul van Gastel, Juri Mulder, Patrick Kluivert, Richard Witsche, Peter Hoekstra, John Veldman en natuurlijk ook niet te vergeten Edgar Davids. Hij zou wel de man geweest zijn die geselecteerd had kunnen worden. En het is nog steeds niet duidelijk, ook niet hier in Cardiff, of dat gesprek dat heeft plaatsgevonden afgelopen zaterdag tussen de bondscoach en Edgar Davids nou heeft geleid tot een opgeklaarde lucht en het uitspreken van alle problemen of niet. Dat zal in de komende weken toch duidelijk moeten worden. Want in ieder geval staat voor Oranje begin november alweer een return tegen Wales op het programma. Dat is dan ook de eerstvolgende wedstrijd in deze WK-kwalificatiepool 7. Je zei het al, Ronald, tweemaal winst voor Wales, tweemaal tegen San Marino, 6-0 en 5-0. Daaraan kun je toevoegen in de lotwedstrijd tussen België en Turkije. Dat duel is inmiddels ook al gespeeld en eindigt in een 2-1 overwinning voor de Belgen. Maar het zou goed zijn wanneer Nederland is van een slechte traditie af kan. Een traditie waarin het altijd in poolwedstrijden heel moeilijk optreedt tot het moment waarop het moet. En zich dan uiteindelijk toch met kunst en vliegwerk weet te kwalificeren voor een groot toernooi. Het orkest staat klaar op de middenstep. Het stadion Cardiff Arms Park kan 40.000 voetbaltoeschouwers herbergen. En die zullen er ook ongetwijfeld zijn vanavond. Dat aantal aangevuld met 200 Nederlandse supporters gaan zometeen om 7 uur plaatselijke tijd kijken naar de interlandwedstrijd tussen Wales en Nederland.
4: En dat is voor ons dus 8 uur. Wales-Nederland straks met Ron de Rijk en Jack van Gelder. We gaan nu eerst luisteren wat vroeger dan normaal naar het NOS-nieuws.

0: Nederland en Wales zijn al begonnen in Cardiff. Ron de Rijk en Jack van Gelder.
1: Goedenavond vanuit Wales hier in Cardiff, waar op dit moment de wedstrijd een minuut oud is. En wij, zeg ik maar even tegen Hilversum, geen enkele vorm van retour hebben, dus niet weten of we aankomen. Het balbezit is voor de keeper van Wales, Neville Southall. De man die ooit een keer als timmerman begon, inmiddels miljonair is geworden in de voetballerij. Een zeer betrouwbare goalie die de bal nu ver naar voren knalt. Waar de eerste overtreding wordt gegeven tegen Mark Hughes. De overtreding die hij begaat tegenover Stan Falks. En dan is het ook meteen opvallend dat de Welshman niet meer zoals vroeger, eigenlijk als een Britse ploeg onorthodox of orthodox eigenlijk zouden spelen. Met mensen in blok achterin. Nee, ze spelen gewoon met één man achter, twee man dekkers en de rest staat op het middenveld. Wat dus overbezet zal zijn. Vijf man op het middenveld, twee mensen voorin. En Nederland spelend in een 4-4-2 formatie. Het duurt balbezit voor Falks. En het balbezit nu voor Wim Jong, de hoogte van de middenlijn.
2: Het is de vierde wedstrijd van Nederland. En Nederland zou goed kunnen starten vanavond hier met een overwinning in en tegen Wales. Je hebt het niet alleen zelf je eerste drie punten te pakken. Maar je hebt ook meteen de enige ploeg die al twee keer gewonnen heeft te pakken. Het is Bogarde die ver op de helft van Wales de bal over de zijlijn laat gaan. Bogarde die speelt met een lichte pijnstillend middel om een vervelende blessure op de bovenkant van zijn voet. In ieder geval daar tijdens de wedstrijd gelast van te hebben. Bogarde die ook nou kan instappen waardoor Seedorf in balbezit komt. Het speelveld heel erg klein wordt gemaakt. Seedorf daar een overtreding meekrijgt van de Spaanse scheidsrechter López Nieto. En Jonk en Bogarde, terwijl laatstgenoemde wegloopt, zich gaat melden voor het nemen van de vrije trap. De achterste lijn van Wales staat op de rand van het strafschopgebied. Balletje, althans ik dacht dat de bedoeling was van Wales, wordt er ingeprikt, maar dat gebeurt niet. Hij kiest de ruimte aan de rechterkant en vindt daar de debutant Ferdy Vierklauw. Die bal inspeelt op Winter. Winter krijgt een tik op de hakken, maar het mag doorgaan. Wales mag dan doorgaan omdat er niet gefloten wordt voor een overtreding. Dan moet er een sprintduel komen tussen Saunders, Dean Saunders en Bogarde. Maar Bogarde is fysiek veel sterker en loopt heel slim tussen de tegenstander en de bal. En laat de bal op die manier heel makkelijk over de zijlijn gaan. De bal is inmiddels ingegooid door Winston Bogarde. En terechtgekomen via Frank de Boer bij Wim Jong.
1: Wim Jong naar Cocu. Cocu op het middenveld. Speelt de bal even terug naar Wim Jong op de middenhuis van het veld. Heeft een bal diep en die lijkt wat te scherp. Sterker nog, die is te scherp. Kozal kan de bal pakken voordat een van de Nederlandse aanvallers gevaarlijk kon zijn. De man die dichtst in de buurt kwam was Ronald de Boer. Kozal heeft nu de tijd. Althans, die neemt hij met het nemen van de trap ver naar voren. Hij zoekt Mark Hughes. Die duwt duidelijk Stan Falks voor de tweede keer weg. Heel goed gezien door scheidsrechter López Nieto. Die vaak de naam heeft van een thuisfluiter te zijn. Laten we daar niet te veel op speculeren. Eén ding is zeker. Wij weten nog van Nederland-Frankrijk. Het laatste EK dat hij de armbeslissing nam. Waarin Nederland geen penalty kreeg. En het was een hele dure voor Nederland nadelige beslissing. Nu de bal van Jonk. Goed gegeven richting Jordi. Cruijff, maar die kan er net niet bij komen. Sassel is erbij omdat hij ook geholpen werd door Mark Bowen. Maar het spel gaat snel op en neer. Nu het balbezit op het middenveld voor Horn. Horn open naar de linkerkant van het veld. Waar Hughes wordt aangespeeld aan de rand van het 16 meter gebied. Waar het weg wordt gekopt, dan vangt de Boer bal dan via Stan Falks. In een binnenhoog situatie beland. Bal nog niet weg. Stoermoendrang voetbal van de Welshman. Bal nu over de achterlijn. Maar een hele aardige, spectaculaire opening. Het is nog geen gestroomlijnd voetbal van beide kanten. Maar één ding is zeker, en dat wisten we. De Welshman spelen met het hart op de schoen.
2: Balbezit voor Nederland. De doeltrap is voor Van der Sar. En het was een wat rare manier van uitverdedigen van Falks. Van wie ik dacht dat hij misschien koppend bij de bal zou kunnen komen. Maar hij besloot om die bal weg te trappen. De doeltrap door Van der Sar inmiddels is genomen. Terecht te komen via Vierklauw bij dezelfde Falks. Falks naast zich, een meter of 10 links van hem, vindt hij Frank de Boer. En het viermans middenveld van Nederland schuift langzaam op richting de middenlijn. Goede beweging nu van Jonk in de lengteas van het veld. Neemt de bal aan, draait 90 graden. En staat dan meteen vooruitgekeerd. Balletje rechtdoor op Ronald de Boer. Kreeg een duw mee op het moment dat hij de bal aan Jordi wilde geven. Het werd niet gezien, althans niet gezien door de scheidsrechter. Al zijn er een overtreding. Waardoor het balbezit voor Oranje blijft in dit geval via Seedorf van de rechterkant van het veld. Bal kan en dat gaat ook gebeuren. Terug naar Vlierkaas. Speelt de bal in op Jonk. Jonk met de bal binnen door Ronald de Boer op de rand. Strafschopgebied. Laat hij de bal liggen voor Cocu. Cocu even breed op Bogarde. Die probeert het van afstand. Maar die bal die gaat langs en naast het doel van Southall. Het is de eerste doelpoging van Nederland. Opmerkelijk genoeg gebeurt het door een verdediger. En terwijl ik dat zeg, meldt zich de coach van Wales aan de middenlijn. Om aan te geven dat hij voorin bij zijn ploeg wat beweging, respectievelijk wat circulatie. De doeltrap van Southall inmiddels genomen en het balbezit is voor Wales.
1: Balbezit voor Hughes, de hoogte van de middenlijn. Hij heeft zich wat terug laten vallen. Heeft een hele moeilijke bal die moeilijk te behappen is. De Robinson, sterker nog, die kan hem niet behappen. En dan kan, terwijl Guus Hiddink nog even wat mededelingen doet aan Bogarde, de bal geven aan Winston Bogarde. Bogarde die nu de bal gooit richting Frank de Boer. paar meter voor de middenlijn. Nog even praat Hiddink met Bogarde. Dan is het Frank de Boer die nog steeds balbezit heeft. De bal speelt in de voeten van Jordi Cruijff. Jordi Cruijff moet de bal even teruggeven. Frank de Boer pakt de bal op de borst. Speelt de bal naar Bogarde. Bogarde even terug. Ver terug zelfs. Waardoor Van der Sar de bal krijgt. Net in de gang stond hij grapjes te maken met Tazel. Even twee mensen over hetzelfde vak praten. Het keepersvak. De geïsoleerde mensen in een team. Die elkaar even zochten voor die wedstrijd. Wim Jonk nu met Falks. Falks een paar meter voor de middenlijn. Kijkt terwijl Aaron Winter zich aanspeelt. Belangrijke wedstrijd. Niet alleen voor het Nederlands elftal, maar zeker ook voor Aaron Winter. Weer een keer in de basis. En nu moet hij het echt waarmaken. Dat zei Hiddink ook net voor de wedstrijd. Terwijl hij die bal nu iets te hard aangespeeld krijgt. Jammer. Was een aardige bal van Jonk. Winter ging ook goed het gat in, maar de bal was iets te hard aangespeeld. Bal over de achterlijn. En Thorzol met die enorme kolenklauwen van hem pakt die bal gewoon in één hand op. En zegt tegen zijn spelers van, nou, gaan jullie nou maar naar voren. Dat haal ik wel, ik heb er de tijd voor. We spelen inmiddels voor de mensen die later hebben ingeschakeld. 6 minuten ruim. Stand nog steeds 0-0 in de wedstrijd Wales tegen Nederland. Met de doeltrap van Sazol. Wordt opgevangen. Joeks kan er niet bij komen. Kan er wel bij komen. Dan moet Nederland oppassen, maar Falks weg. Snel weg voordat Sanders erbij kan komen. Dan heeft Jonk Sanders in de rug, maar die stond buitenspel. Goed gezien door de grensrechter. Giraldes Carrasco. Het lijkt op een heerlijke sherry, maar hij vlacht. Balbezit nu voor de Nederlanders 0-0.
2: Jonk aan de bal, meter of 7 voor de middenlijn. Bal in de lengte als op Ronald de Boer. Bal in één keer ging op Seedorf. Seedorf wordt aangetikt, blijft half in balbezit en maakt nu zelf ook een tackle. Waardoor hij er bijna de bal nog helemaal kan behouden in het strafschopgebied van Wales. Maar dat gaat hij door. Het applaus is opgelucht van de tribune. Want het leek op een hele gevaarlijke aanval uit te draaien van het Nederlands elftal. Terwijl nu Jonk ter hoogte van de middenlijn balbezit moet houden voor Nederland. En de bal inmiddels heeft gespeeld op Bogarde. Bogarde ook hij op de helft van de tegenpartij. Speelt die bal even in op Ronald de Boer. Zoekt de Boer Frank aan de andere kant van de middenlijn. Frank inmiddels over de middenlijn heen. Bal aan de voet. Speelt de bal breed op Jonk. De ruimte ligt aan de rechterkant bij Vierklauw. Vierklauw krijgt de bal ook. Er lag ook zojuist bijzonder veel ruimte voor Winter. Was heel opvallend dat de middenvelder van dit oranje mocht wegstarten. En jammer genoeg kwam de bal van Jonk iets te hard. Anders had het absoluut een mogelijkheid opgeleverd voor oranje. Het rondspelen achterin gebeurt tussen Frank de Boer en Falks. Dan komt Winter de bal ophangen. Meldt zich ook Seedorf daarbij. Het zal lastig zijn om Seedorf te bereiken. Dat station wordt er ook overgeslagen. En de man in balbezit nu is Ronald de Boer. Dat is maar even. En de bal gaat via Jonk uiteindelijk naar de linkerkant op Bogarde. Die krijgt de bal terug uit een 1-2 van Cocu. Kan de bal binnenhouden. Vlak bij de hoekvlag terechtgekomen. Tegenstander voor de neus. Heel aanvallend Bogarde. Wordt lastig gevallen niet door één, maar door twee tegenstanders. Ziet dan de bal vervolgens over de zijlijn gaan. Waardoor Nederland opnieuw mag gaan ingooien. Nederland nu met 10 van de 11 op de helft van Wales terechtgekomen. Bogarde in balbezit. Er kan een duik komen waarbij Jonk betrokken is. En ook Cocu. Maar Jonk vindt de ruimte achter zich bij Frank de Boer. En die opent verstandig, want daar ligt nog veel meer ruimte aan de rechterkant op Vierklauw. Vierklauw in één beweging, binnendoor op Winter. Goeie bal, Winter op Jordi. Maar die bal die gaat achter langs bij Cruijff junior. Dan probeert Winter alsnog in balbezit te komen. Oh, dat lukt niet. En kan Wales uiteindelijk gaan uitverdedigen via Pembridge. Maar die is zo vriendelijk om met ballen al over de zijlijn te gaan. En dat levert Nederland een ingooi op.
1: Nederland speelt geconcentreerd in die openingsfase die exact nu 9 minuten duurt. Stand nog steeds 0-0. Nederland laat de bal goed rondgaan. En probeert zo nu en dan met een steekballetje dan wel Ronald de Boer, dan wel Jordi Cruijff te bereiken. Nu is Winston Bogarde die veel vrijheid krijgt in balbezit. Speelt de bal naar Aaron Winter. Op de middenas van het veld. De hoogte van de middencirkel. Speelt de bal even terug naar Frank de Boer. In één keer doorgespeeld naar Bogarde. Die kan aan de linkerkant Cocu bereiken. Doet hij ook. Cocu met de bal aan de voet. Drijft wat. Dan moet één man van de bal weglopen om ruimte te creëren. Winter is dat. Dan was dat eigenlijk niet de aanspeelmogelijkheid. Winter moet er wat moeilijk uitdraaien. De bal naar de rechterkant van het veld. Verdi Vierklauw. Vierklauw, goed gedaan. Winter die veel loopwerk verricht. Heeft nu aan de rechterkant van het veld de bal. Komt die bal voor. Net iets te kort. Maar is het Jordi Cruijff die er goed voor gaat zitten voordat Bowen erbij kan komen. Goed gedaan door Cruijff. Krijgt de bal terug via Verdi Vierklauw richting Aaron Winter. Komt de bal ver voor. Misschien voor Seedorf. En die knalt de bal tegen de voet van de tegenstander. Waardoor hij in het 16 meter gebied blijft hangen. De Welshman uitverdedigen. Maar Nederland weer balbezit heeft. Cruijff niet bij de bal kan komen. Bowen wel gewerkt. En dan gaat de bal via de linkerkant van het veld. Wordt hij weggespeeld. Maar dan is het Nederland dat weer overneemt. Weer een felle overtreding. Leek het van Falks op, van Joeks op Falks. Maar Falks zegt dan ook tegen de scheidsrechter: zag je dat niet? Hij zegt ja, ik zag het. Maar Nederland hield balvoordeel. Bij ons zit Dennis Bergkamp. Dennis, een geconcentreerd Nederlands elftal, hè?
3: Ja, zeer zeker. Ik denk dat we het heel goed doen. We pikken de momenten uit voorin. En dat moeten we blijven doen, denk ik. Dan zie ik veel kansen komen.
1: Nu is balbezit aan de linkerkant van het veld. Weer bij de Welshman gaat de bal over de zijkant. Eén ding, wat Hiddink voor de wedstrijd tegen mij zei. Het is belangrijk dat Jonk het verdedigende blok kan vertalen naar aanvallende zinnen.
3: Ja, dat wordt de sleutelfiguur, denk ik. We zullen heel veel aanvallen en Willem moet daarbij een belangrijke rol spelen waar de aanval steeds begint. Dat doet hij goed, denk ik.
4: Heel goed. Ron, jij zit met de koffie nu.
2: Ik schenk de koffie in.
4: Nou goed, dan vertel ik het nog even verder. Hij is zo huiselijk, Diederijk. Balbezit nu van de Sar. Van de Sar naar Jonk. Jonk kijkt op het middenveld. Zoals gezegd, een uitermate belangrijke schakel in dit Nederlands elftal. Omdat hij de brug moet slaan tussen verdediging en aanval. Hij schreeuwt nu ook dat er diep gegaan moet worden. Bijvoorbeeld door Philip Cocu. Wordt de bal dan gegeven door Frank de Boer en Ronald de Boer. Maar die gaat er overheen. En zo kan Wales weer overnemen. We zeiden het al, een lekkere levendige wedstrijd met buitenspel nu voor Mark Hughes. We zitten hier ook prachtig. Het is een heerlijk stadion.
2: Absoluut. Het is een aangename entourage om in te voetballen. Lijkt me ook een stadion voor 3/4 vol 1. Deel achter 1 doel mag niet worden gebruikt. Dat zijn staanplaatsen. Nederland, dat loopt gewoon lekker te combineren. Balletje binnendoor nu van Jordi op Cocu. Komt net niet aan. Bal wordt in paniek over de zijlijn getrapt. Nog steeds dus een 0-0 tussenstand en Bogarde. Om het maar te illustreren als linkervleugelverdediger. Gooit een bal in op 1 meter of 10 van de hoekvlag aan de kant van Wales. En Frank de Boer met Valks, dat zijn de laatste mensen van Oranje. En ook Frank de Boer is al een heel eind terechtgekomen op de helft van de tegenpartij. De Boer nu komt een beetje in de problemen. Ik moet de bal even terugleggen op Bogarde. Opent terug uit, is verstandig. Daar ligt ruimte en je haalt bovendien balbezit. Bal in één keer door van Valks richting Vierklauw. Vierklauw in de lengteas van het veld op Ronald de Boer. Draait mooi weg bij zijn tegenstander. Krijgt een tik. Tegenstander verontschuldigt zich. De eerstvolgende tik is gegarandeerd een gele kaart. Neemt u dat van mij aan of misschien wel een vrije trap op een nog een mooiere plek dan waar de bal nu terecht komt. Want nu ligt de bal 1 meter of 10 buiten het strafschopgebied van Wales. Meldt zich voor de zekerheid toch maar een 2-mansmuur. Wordt zelfs een 3-mansmuur voor de thuisploeg. En ook Southall op zijn leeftijd zal toch blij zijn met extra steun voor hem in de vorm van een klein oranje-wit-groen muurtje. Lopez Nieto, terwijl Wim Jonk terecht wil dat de muur ook letterlijk op minimaal 9,15 meter gaat zich nu belasten met het terugduwen als het ware van de muur. Het is Jonk, die kan die bal eigenlijk alleen maar kwijt op Cocu. Doet hij dan ook, komt de afstandsknal van Cocu. Maar de bal die gaat 1,5 meter heen over het doel van Southall. Hij meldt zich dus zometeen weer voor het nemen van een doeltrap. Maar het is duidelijk, Dennis Bergkamp merkt het ook terecht op. Het begin is voor Nederland, wordt lekker gecombineerd, wordt lekker gevoetbald. Wordt ook wat geduld bewaard bij de opbouw. Het hoeft niet meteen bij de eerste de beste bal vooruit. Nederland bepaalt in ieder geval het tempo in de wedstrijd. En bij mijn weten heeft Van der Sar nog niet eens één moeilijke bal gehad. Sterker nog, de defensie van Nederland streken keurig naar voren gestapt om een buitenspelsituatie te hanteren. En dat liep ook voortreffelijk. De lange bal nu van Frank de Boer is op Seedorf. Die komt niet aan. Wales kan overnemen bij 0-0 tussenstand.
4: Dan de rechterkant van het veld met Robinson. Robinson kijkt dan hoe de bal teruggespeeld wordt door Horn. En dan begint Nederland te jagen. Doet het via Jordi Cruijff. Bowen die wordt de moeilijkheden gebracht door Ronald de Boer. Maar komt daar toch goed uit. En dan is balbezit voor Simons. Simons, een wat hoogpolige voetballer. Knakt die bal dan zomaar in de voeten van Browning. Die raakt hem kwijt. En dan neemt Nederland goed over. Een overtreding tegen Jordi Cruijff. Wordt niet bestraft door Lopez Nieto. Terwijl Ronald de Boer zegt, speel hem nou gewoon terug. Maar het was wel een overtreding. En er is een blessure van Mark Hughes. Die een aantal keren fel inging. En nu tegen Stan Valk zegt van, jij deed het. En dan zegt scheidsrechter Lopez Nieto, ik heb niks gezien. Hughes is er al een paar keer behoorlijk ingekleund. En één ding moet je niet doen bij Valks, erin kleunen. Want je krijgt hem net zo hard weer terug. Harde en felle duels, hè, met Hughes en Valk.
3: Ja, precies. Maar ze houden er allebei wel van. Dus wat je zegt, dat moet je niet doen bij Stan. Daar is hij even te slim voor, denk ik.
4: Hoe moeilijk is het om aan de kant te zitten, Dennis, bij zoiets?
3: Nou, ik denk dat ik ben nerveuzer nu dan dat ik in het veld sta. Dus het is heel moeilijk omdat je ziet wanneer de ruimtes liggen en wat je al niet kan doen. En dat is jammer.
4: Ja, het overzicht van bovenaf is wel speciaal, hè?
3: Ja, het is, als ik eerlijk ben, makkelijker.
4: Ja, nou goed, zullen wij niet al te kritisch zijn. Alhoewel, nu het balbezit voor Valks weer met Hughes. En dan wordt er overgenomen door Simons. Simons die kijkt dan en speelt de bal in de voeten van de nummer 3 Pembridge. Leek ook een overtreding. Nederland mag doorgaan van de scheidsrechter. En dan wordt Jonk opgejaagd, speelt de bal goed door naar Seedorf. En is er misschien wat ruimte, zou er een handsbal gemaakt zijn. Wordt niet gegeven en dan Jordi Cruijff! Oh! Dit was de kans voor Oranje om in eerste instantie te scoren. Jordi Cruijff tilt de bal niet op, maar speelt hem diagonaal. En Southall is een zeer geroutineerde keeper. Laat zich daar niet door verleiden. De beste kans voor Nederland nu, misschien Jonk nu. Jonk speelt de bal aan de rechterkant van het veld naar Winter. Misschien Ronald de Boer. Nee, die kan niet aanleggen. Pembridge zit ertussen. Bal zit dan nu voor Seedorf. Raakt de bal kwijt. Overname door Horn. En dan komt Wales eruit. Leuke openingsfase.
2: Nederland voetbalt goed. Nederland moet nu oppassen achterin. Met name Valks, maar ook Van der Sar komt. Krijgt weliswaar zelf een kegel mee. Maar trapt de bal keurig weg. Voordat Saunders gevaarlijk kan worden. Gewoon de tribune in die bal. moet je natuurlijk ook geen enkel risico meenemen. Er is absoluut geen tijd voor Nederland. Dus het is illustratief om met twee goede mogelijkheden. Een schot van Seedorf voorbij de tweede paal. Seedorf die de pech had dat er een verdediger tussendook en de bal tegen het lichaam kreeg. En zojuist dan Jordi die de bal keurig tussendoor kreeg in het hart van de defensie van Wales. De bal een paar meter kon meenemen en hij probeerde langs de andere kant zeg maar, van de doelman te spelen over de grond. Waar mogelijk wanneer je de voet onder de bal kan krijgen. De kans op scoren veel groter is. Maar de actie was in ieder geval heel goed. En geeft ook aan dat Nederland, maar ook dat bleek al duidelijk in de afgelopen dagen, zich heel goed realiseert dat een goed resultaat hier prachtige start is voor deze pool. Balbezit voor Oranje via Seedorf. Seedorf in de lengte als op Winter. Winter komt niet aan de bal. Veel mensen van Wales nu te vinden opeens. Op de helft van Nederland onder meer Speed. Die aan de bal is, wordt lastig gevallen door Seedorf. Wordt de bal het strafschopgebied ingespeeld door Hughes. Dat is oppassen waar Hughes is. Daar is Valks. Komt iemand inlopen, maar die verspeelt de bal. Van Seedorf niet altijd best uitverdedigd. Is dit buitenspel? Denk ik, is dit buitenspel. Maar de scheidsrechter geeft het niet en het is een doelpunt voor Wales. En de grensrechter geeft het ook niet. De doelpuntenmaker heet Saunders. Maar als dit geen buitenspel is, dat zou ik graag nog een keer terugzien in de herhaling. Dit is volgens mij absoluut buitenspel. Nou Jack, zeg het maar. Wat vind jij?
5: Ja, ik dacht ook dat het 100% buitenspel was. Dus we laten maar een keer kijken of we nog een herhaling krijgen. De bal komt in eerste instantie. Seedorf maakt een blunder. Die werkt niet goed weg. Dan komt de bal voor en dan... Ja, dat is volgens mij hartstikke buitenspel, Dennis.
3: Ja, die bal wordt in ieder geval vooruit gespeeld. En hij krijgt hem in zijn voeten. Dus dan zou je echt zeggen dat het buitenspel is.
5: Kijken of we het van deze positie ook kunnen zien. In eerste instantie is het Seedorf die bal niet goed wegkrijgt. Ja, is ook een beetje pech ook. En dan wordt de bal naar voren gespeeld en is het absoluut buitenspel. 100% buitenspel, maar het gevolg is wel dat Nederland achter staat met 1-0. De doelpuntenmaker is Dean Saunders. Wales-Nederland 1-0. Maar ja, het is een zuivere buitenspel.
2: Het is natuurlijk ook laf van een scheidsrechter. Het is leuk dat er een grensrechter bij loopt. Maar ook een scheidsrechter in dit geval moet zelf constateren dat een mal hier in het doelgebied gewoon buitenspel staat. 100% buitenspel goal. Nederland op achterstand, notabene in een fase in het begin van een interland. Waarin Nederland gewoon goed loopt te voetballen. En hopelijk zal Nederland deze tegenslag, deze vervelende mentale opdoffer die je toch krijgt omdat je rekent op een fluitsignaal dat niet komt, makkelijk kunnen verwerken. En hopelijk kan Nederland ook wat moed putten uit het feit dat gewoon Nederland in deze eerste 20 minuten, hoe gek het ook klinkt bij deze hele achterstand, gewoon beter loopt te voetballen. Stemming in het stadion, dat zal duidelijk zijn. Die is natuurlijk wel opeens euforisch. 40.000 mensen achter hun Wales. Het is natuurlijk ook opmerkelijk dat je 20 minuten in de verdrukking zit en bij de eerste de beste goede uitval prompt nog een doelpunt in de schoot gegooid krijgt door een Spaanse arbiter over wie wij het overigens al voor de wedstrijd hebben gehad. Het uitverdedigen van Wales gebeurt heel onzorgvuldig. Bal gaat over de zijlijn. Bogarde nu die botste. De coach van Wales met de borst weg. Ook Hiddink is heel erg boos. De coach die wel heel aardig is in de voorgaande dagen. Maar op dit moment probeert obstructie te plegen richting Bogarde. En nu is het handshake omdat ook Hiddink even kwaad werd. Maar dat wordt goed gemaakt. Maar het geeft wel meteen aan de setting van deze interland. Zojuist is het kleine opstootje tussen Valks en Hughes. Terwijl nu Wales even balbezit heeft. Frank de Boer kan uitverdedigen. Dat doet met het hoofd. En Jonk heel verstandig gewoon de weg terug via Van der Sar zoekt. Hebben ook Hiddink en zijn tegenstrever van Wales alweer vrede gesloten. Nou, dat wordt nog wat vanavond hier in het Cardiff Arms Park. In ieder geval staat één ding vast. Nederland ten onderrechter, maar het staat op achterstand. En nu krijgt Seedorf de mogelijkheid aan de rechterkant. Wat doet hij? Hij schept de bal bij de tweede paal. Hij heeft alleen niet gekeken of er al iemand stond. En Cocu moet daar nog komen. Is natuurlijk te laat. Balbezit blijft wel voor Oranje via Bogarde en Jonk. En moet de volgende aanval van Nederland worden opgezet via de aanvoerder, via Frank de Boer. Bal naar de rechterkant. Man in balbezit. Ferdy Vierglo.
5: Eén ding wat Nederland niet moet doen is dat men het kopje verliest. Als ze gewoon door blijven voetballen ontstaan de kansen. Nu is Vierglo die probeert over de achterlijn te komen. Bal via zijn voeten over diezelfde achterlijn. Maar Nederland domineert in die openingsfase. Dus laat zich niet van de wijs brengen. Hopelijk door die 1-0 achterstand. Die buitenspelgoal van Saunders. Terwijl we inmiddels spelen een 19-tal minuten. En Nederland dus wel achter staat met 1-0. Maar Nederland speelt geconcentreerd. En kan zich eigenlijk zelf heel weinig, of misschien eigenlijk helemaal niets verwijten. En dan krijg je dus zo'n tegengoal net in een fase waarin je denkt dat Nederland zou kunnen gaan scoren. Nu laat Valk zich eenvoudig wegzetten. Heeft Hughes bij de bal bezit. Wordt geappelleerd voor Hens van Vierklauw. Niet gegeven door de scheidsrechter. Ronald de Boer neemt de bal goed aan. De hoogte van de middenlijn is het Winter. Speelt de bal even terug naar Vierklauw. Vierklauw dan. Speelt de bal in het hart van de verdediging even naar Frank de Boer. Frank de Boer door naar Bogarde. Bogarde die kijkt dan. Terwijl Jordi Cruijff zich aanbiedt. Johan Cruijff, zei ik, als dat zou kunnen. Balbezit nu voor Cocu. Cocu speelt de bal even terug naar Frank de Boer. Frank de Boer, terwijl goed winterdiep gaat, krijgt hij de bal uitstekend van Frank de Boer. Moet uit terugkomen dan van Pembridge. Nog steeds Adam Winter geeft die bal voor. Is niet goed voor. Wordt weggewerkt. Is ook niet goed weggewerkt. Seedorf neemt de bal dan helemaal verkeerd aan. Joeks kan dan overnemen. Terwijl Seedorf aan de basis had kunnen staan van een aanval voor Oranje. Zorgt hij ervoor dat Wils kan uitverdedigen. Cocu stoort voortijdig. En moeten we maar eens kijken in hoeverre het een aanslag is op de conditie. Want het speltempo, Dennis, is ontzettend hoog.
3: Ja, dat gaat op en neer. Ik ben het wel een beetje gewend in Engeland. Dus,
5: Komt misschien een mogelijkheid voor Jordi Cruijff. Sorry dat ik je even onderbreek. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Is te hard gegeven door Jordi Cruijff. Nog steeds Aaron Winter dan. Aaron Winter dan met speed bij zich. En we hadden het over snelheid. Speed is gewoon zijn echte naam. Balbezit nu voor Ferdi Vierklauw. Dan richting Wim Jonk. De ruimte is gering daar. Goeie bal richting Cocu. Cocu voor zijn rechter. Weer op de voeten van Zazel. Goeie actie. Het zwakkere rechterbeen van Cocu. Maar hij deed het uitstekend. Zazel redde goed. Nederland zet weer aan. Nu weer met Vierklauw. Goeie bal. Goeie opening naar de linkerkant van het veld. Is het Bogarde. Bogarde die geeft de bal naar Cruijff. Cruijff dan met twee man voor zich. Dan weer Bogarde. Bogarde is niet goed gedaan, want het is moeilijk voor Cruijff om eruit te komen. Kan hij eruit komen? Heeft een aardige schaarbeweging. Komt de bal voor. Goeie bal voor. En wordt tot corner gekopt. Niet tot corner gekopt. Het is weer Jordi Cruijff. Heeft die bal voor. Het is niet te geloven. Van 11 meter is het Seedorf die zijn lichaam achterover gooit en daardoor de bal in de tribunes keilt. Maar het is een hoog tempo. En eigenlijk zou je van Nederland moeten zeggen, moeten ze dat tempo een beetje proberen te ontregelen.
3: Nou, in principe denk ik dat ze eerst moeten jagen om die 1-1 te maken. En voor zover doen ze dat heel goed. Ze geven één kans weg, wat eigenlijk geen kans is. Dus ja, ik zie het wel positief in.
5: Je bent tevreden over de jongens tot nu toe, ondanks de achterstand?
3: Ja, zeker. Want in principe hebben ze nog niks fout genomen. Nee,
5: ben ik helemaal met je eens. Ron, Zazel, ja. Doeltrap.
2: We zijn het inderdaad alle drie eens. Je doet niks fout. Je staat bij je achter. Zuurder kan haast niet. Het aantal kansen dat Nederland creëert is ruim voldoende. Het rondspelen, het laten gaan van de bal is goed. Het aannemen, het gewoon in één keer raken. Ook de ruimtes vinden links en rechts is goed. Eigenlijk doet Nederland alles goed. En komt het op een hele zure manier. Door dat buitenspeldoelpunt van Saunders op een hele achterstand. Balbezit opnieuw voor Oranje. Via Jonk die wegloopt. Wordt geblokkeerd door diezelfde Joeks. Vervelend ventje trouwens. Moet hij toch mee oppassen. Joeks dan wel te verstaan. Valks inmiddels in balbezit. Is de middenlijn overgestoken met de bal aan de voet. Schuift de bal terug op Frank de Boer. Schuift de bal in de diepte op Seedorf. Seedorf wordt weer makkelijk van de bal gelopen. En ik heb eerlijk gezegd wel eens afgevraagd hoe dat nou kan. Ik heb wel eens de indruk dat Seedorf eigenlijk al met het vervolg van de actie bezig is. Voordat hij gewoon de bal kan controleren. En zeg maar gewoon de dingen in volgorde blijven doen. Zou het hem waarschijnlijk wat makkelijker maken met voetballen. Balbezit voor Nederland is in ieder geval, als we even in Champions League teksten blijven, weer absoluut 70-30 ten opzichte van Wales. Bogarde nu weer goed. Jordi in één keer goed op Seedorf. Ook in één keer goed buitenom. Jordi en Bogarde gaan. Jongen, het is echt een richting verkeer. Die bal kan voorkomen bij de eerste, bij de tweede paal. Dit keer komt de bal iets te laag. Dat is jammer. Het idee was goed. Ook het opkomen voor Nederland. Man bij de eerste paal, man bij de tweede paal. Is allemaal prima. Fluitconcerten voor Jordi kan ik niet helemaal plaatsen. Hij heeft in ieder geval fysiek tot nu toe helemaal niets verkeerd gedaan. En de hoekschop moet komen vanaf de linkerkant. En de man met de indraaiende bal die zich meldt is Wim Jonk. Wim Jonk ook zal zien veel landgenoten in het doelgebied van Wales. Komt die bal bij de eerste paal. Komt er een uitgestoken arm van Cocu. Want die kan niet aan de bal komen. Moet Wales uitverdedigen. Maakt Seedorf een overtreding. Maar het mag doorgaan. Omdat zijn tegenstander in balbezit blijft. Nu maakt zijn tegenstander Saunders een overtreding. Komt daar bijna nog een overtreding. Is het uiteindelijk Seedorf die de bal weliswaar aanneemt. Maar met bal en al over de zijlijn is terechtgekomen. Het levert uiteindelijk een ingooi op voor Nederland. En niet in de hectiek verzeild raken. Het soort voetbal dat Wales wil voetballen. Maar gewoon het eigen spel blijven spelen. Ik moet me toch wel heel sterk vergissen of helemaal geen verstand van voetbal hebben. Wil dit duel van Oranje gewoon goed moeten kunnen aflopen. Daarvoor voetbalt Nederland te goed. En daarvoor krijgt ook Oranje in ieder geval tot nu toe domweg te veel goede mogelijkheden. Zuur en vreemd, maar Nederland staat achter met 1-0.
5: De inzet is goed zoals net ook. Was heel mooi om te zien. De enorme intentie waarmee gevoetbald werd. En van beide kanten. En dan leek het eigenlijk een beetje op rugby met die hele felle gezichten. En het vechten om de bal. Zo is het tot nu toe ook. Nu via de linkerkant is er toch enige ruimte. Achter Aaron Winter. Die moet nu sprinten. En proberen daar het gat dicht te houden. Het lukt er niet. Komt de bal voor. Het is gevaarlijk. Maar de bal komt niet gelukkig voor Nederland helemaal over iedereen heen. Zodat Saunders er niet bij kan komen. Die heeft nu wel het balbezit. Terwijl nu ook Robinson zich komt melden. Is het balbezit nog steeds voor Wales. Met nu Saunders te maken van de enige treffer tot nu toe in deze wedstrijd. Speelt de bal over de middenas van het veld naar Horn. Horn dan, terwijl aan de linkerkant van het veld ook wat mogelijkheden liggen. Nu op de middenas zou iemand in kunnen lopen. Dat gebeurt ook, maar het is Jonk die er eerst bij zit. Maar die raakt de bal dan kwijt. Wordt de bal slecht ingewerkt door Bowen. En heeft Van der Sar inmiddels balbezit. Het is heel snel hoe gespeeld wordt. En Dennis, zegt, Dennis Bergkamp die zegt terecht dat Nederland moet jagen op die gelijkmaker. Anderzijds vind ik toch dat men enigszins het ritme van de, van de Welshman speelt. Waardoor soms wat hutsenklut voetbal ontstaat. Maar misschien nu een aardige bal. Nee, van Bogarde kan het niet doen. Cocu liep goed diep. Kon op dat juiste moment niet aangespeeld worden. Vangt de Boer in één keer door. De hoogte van de middenlijn. De hoogte van de middencirkel ook. Richting Stam Falks. Falks. Maar het is heel moeilijk om een aanspeelpunt te vinden. Dan maar even naar Jonk. Jonk speelt hem goed nu. Naar Winter. Winter deed het ook uitstekend. Hield de mannen terug. Seedorf nu richting 16 meter. Schiet. En heel aardig schot. Helemaal niet zo gek. Anderhalve meter naast het doel. Hij moest het een keer proberen. Allerlei mensen liepen weg. Daardoor ontstond net het metertje ruimte wat je nodig hebt om uit te halen. Maar de hoek was niet echt makkelijk. Zeker niet als je hem zoals hij nu half van de vreef af laat komen. Dan moet je proberen iets met effect te doen. Dat lukte niet. Daarvoor had hij te weinig tijd en ruimte.

0: speelt. En opnieuw stond Sanders gewoon meters buitenspel. Terwijl nu Jonk een duw meekrijgt en een vrije trap terecht meekrijgt. Op een meter of zeven buiten het strafschopgebied van Wales. Recht voor het doel van de tegenstander. En dit lijkt me toch wel een mooie plek waarvoor Nederland wat mensen in huis heeft. Bal zou met binnenkant rechts kunnen. Jonk bijvoorbeeld, bal kan natuurlijk ook binnenkant links. En dan stevig geraakt door Frank de Boer, ook Cocu. Hoewel die aan de linkerkant staat, lijkt me wat ongebruikelijk. Is een man die een bal heel goed over respectievelijk langs een muur heen kan krijgen. Als die muur in ieder geval maar op een fatsoenlijke afstand staat. Maar ook zojuist die malle zone stond weer buitenspel. Bal bereikte hem weliswaar niet, maar er werd absoluut niet voor gevlacht. De muur en de scheidsrechter, dat is het verhaal. Er komt een vrije trap voor Frank de Boer. Raakt het hoofd van een tegenstander in de muur. Bal of niet hoog, voldoende getild of de muur toch te kort. Terwijl Seedorf nu met een lichaamsschijnbeweging een tegenstander kwijt is. Die bal het strafschopgebied intilt van Wales. De bal eruit gekopt wordt, maar ook niet meer dan dat. Nederland opnieuw balbezit heeft. Dit keer via Vierklauw aan de rechterkant achterin. Maar wat heet rechts achterin als Vierklauw de bal kan oppikken een metertje of zes voor de middenlijn. Balbezit inmiddels aan de linkerkant voor Cocu. Heeft de bal geschoven in de voeten van Bogarde. Bogarde richting Frank de Boer. Open naar de andere kant op Vierklauw. Ligt veel ruimte aan de rechterkant trouwens. Al een paar keer voor Winter ook. Die dan goed weggestuurd kan worden in een gat waar absoluut geen speler van Wales te vinden is. Maar het is nu lastig. De hele tegenpartij op eigen helft staat als het ware oranje op te wachten. Het gaat nu in een iets minder hoog tempo. Het is zoeken naar een gaatje. En er kan best gefloten worden van de tribunes. Maar neemt u van mij aan dat wanneer het spelletje goed gebeurt, er absoluut een kans komt voor oranje. Ronald de Boer met de bal tussendoor op Seedorf. Die steekt een been uit, maar die raakt geen bal. Ronald de Boer komt opnieuw in balbezit. Krijgt opnieuw de vrije trap tegen. Het is nu eenmaal een andere manier van voetballen in Wales dan in Spanje, zullen we maar denken. Maar het zijn echt allemaal overtredingen die plaatsvinden. En het zijn ook echt allemaal terecht uitgedeelde vrije trappen aan Nederland. Maar ik had toch liever gezien dat de beste scheidsrechter de goal van Wales had afgekeurd. Wegens buitenspel. Het klinkt misschien wat zeurderig.
1: Nou, maar kijk of hij nou ook in het muurtje achter zet. Want hij doet dat steeds theatraal. Maar dat
0: en dan
1: muurtje,
0: loopt hij weg. Dat, ja.
1: Ja, dan loopt hij weg. En dan gaat het muurtje gewoon die anderhalve meter naar voren.
0: Hetzelfde.
1: Nou, geef dan een keer een gele kaart, man.
0: Ja, de man op de hoek zou hem moeten krijgen. Dit kost op deze manier alleen maar tijd. Ronald de Boer is boos. Hetzelfde trio van zojuist. Frank, Cocu en Jonk. Opnieuw Frank de Boer. En nu gaat de bal wel in de hoek. Maar ziet Southall de bal aankomen. Niet hard, wel zuiver ingeschoten. En daardoor heeft de doelman van Wales de bal redelijk makkelijk te pakken gekregen. Nederland stapt terug, behalve Ronald de Boer. Die weet dat de Engelse doelverdedigers die bal nog wel eens aan de voet willen meerollen. En hem dan vanaf de grond willen trappen. Dit keer moet Southall de bal uit de handen trappen. Lukt hem ook. Er komt een duel tussen Frank de Boer en Hughes. Dit keer krijgt Hughes de vrije trap mee. Het hele stadion applaudisseert. Maar als je me nou vraagt waarom hij de vrije trap meekrijgt, is mij in ieder geval een raadsel. Wales krijgt een vrije trap. Halverwege de helft van Oranje. Nog steeds bij een 1-0 voorsprong voor het thuisland.
1: Het is een enerverende wedstrijd. Dat is het absoluut. Na een half uur kan je die conclusie trekken met het balbezit nu. Voor Pembridge, die ter hoogte van de middencirkel staat te gebaren dat hij hem gaat nemen. Het zou ook wel heel fijn zijn als we dat nog gaan meemaken. Bowen doet het dan maar snel. Speelt de bal richting Vierklauw. En het is dus in het verdedigingsblok bij Nederland. Moet Nederland oppassen! De bal uit de draai getrapt door Hughes en de redding van der Sar. De beste mogelijkheid in deze wedstrijd zou je kunnen zeggen. Mooie bal van Hughes en een schitterende redding van der Sar. En dan komt Nederland nog goed weg, want anders sta je met 2-0 achter. Nu het balbezit voor de linkerkant, voor Speed, Gary Speed. Raakt de bal niet kwijt aan Winter. Nu wel, draait zomaar van de bal af. Inworp voor Winter. Bal was al over de zijlijn, terwijl aan de andere kant geprotesteerd wordt dat er hands gemaakt zou zijn. Seedorf kan er dan niet langskomen, langs Horn. Het is echt een enerverende wedstrijd van dik hout zaag met planken. Niet zeuren, poetsen gewoon. En dat vind ik enig om te zien. Het waren absoluut geen wedstrijden voor mezelf. Maar ik vind het altijd heel leuk als het vooral voor mijn neus gebeurt. Maar we zitten nu met Frank de Boer. Frank de Boer kijkt dan even naar wie kan hij die bal spelen. Richting Ronald de Boer. En eigenlijk een beetje achterloos balletje. Kom bij Jordi Cruijff. Dan aan de linkerkant van het veld. Nou, kom op Filip. Laat eens wat zien, Cocu. Goeie voetballer, geeft die bal goed. Oh, slechte bal weer van Jordi Cruijff. Pierre van Hooijdonk zal ongetwijfeld straks gaan warmlopen. Om eventueel op de plaats van Jordi Cruijff te spelen. Als dat zo verder gaat. Want Jordi Cruijff heeft het moeilijk om het ritme op te pakken in deze wedstrijd. Balbezit nu voor Falks. Falks naar Vierklauw. Vierklauw halverwege de helft van Wales. Vierklauw, de debutant bij Oranje die tot nu toe goed speelt. Geconcentreerd speelt, de bal nu naar Winter speelt. Winter moet de bal terugspelen. Kan niet anders richting Falks. Falk staan richting Frank de Boer. En het is zoeken, het is zoeken, het is schaken. Het is het even dat metertje ruimte vinden als dat er al is. Cocu en Bogarde proberen 1-2 op te zetten. Bogarde gebruikt het sterke lijf. Maar Bowen is er sneller bij. Trapt die bal naar voren. Zit Cocu er goed bij. En dan dacht ik dat Nederland in mocht werpen. Maar Lopez Nieto staat erbij. En de bal gaat over de zijlijn. En Wales mag inwerpen. En neemt daar natuurlijk ook de tijd voor.

0: tijd voor. Dat is duidelijk nu John Robinson. Simon en Garfunkel kenden zijn vrouw, Mrs. Robinson. Maar hem kennen ze niet. Hij gooit in nu. Komt de bal ervoor. Hughes, ze kan er niet bij komen. Bogarde wel. En dan is het Frank de Boer die het bal bezit heeft. Speelt de bal naar Ferdy Vierklauw. En Ferdy Vierklauw die heeft de tijd om op te bouwen. Maar Nederland staat dus nog steeds met 1-0 achter. Met het balbezit nu voor Jonk. Jonk. Veel in balbezit. Nu richting Frank de Boer. Maar ja, naar wie kan je spelen voorin? Dan moet er wel enige beweging zijn voorin. Anders is het van achteruit niet te bereiken. Cocu ziet het ook. Speelt de bal moeilijk. Lijkt te hard, is te hard volgens mij. Nou, die had je gewoon over de achterlijn kunnen gaan. Over laten gaan. Robinson trapt de bal nu over de zijlijn. Nederland werpt in ter hoogte van de cornervlag aan de linkerkant van het veld.
1: En de man die het gaat doen is Bogarde. Nog steeds met een 1-0 voorsprong dus voor Wales. Weinig mogelijkheden. De enige die zich meldt is Cocu. Geeft de bal terug aan Bogarde. Maar is daarbij ook wat zijn kant opgelopen. Waardoor opeens het speelveld heel erg klein is. Dit lijkt maar eens buitenspel. Maar het mag doorgaan. De bal van Bogarde gaat voorbij het doel van Southall. Blijft wel binnen, opmerkelijk genoeg. Sterker nog, Winter kan die bal uiteindelijk ook nog controleren. Moet terugdraaien. Geeft de bal aan Zeedorf. Zeedorf, het balletje in de lengte over een meter of zes op Ronald de Boer. Komt die bal erin gespeeld door Jonk. Blijft Jordi niet goed op de been. Wordt die bal er opnieuw ingespeeld door Jonk. Wordt die bal gewoon weggetrapt. Komt terecht in de voeten van Cocu. Tempo is hoog. Het zijn felle duels. Het is echt heel leuk om naar te kijken. Alleen die vervelende 1-0 achterstand. Frank de Boer dan. Balletje op broer Ronald. Moet draaien. Maar dat kun je wel doen in deze ruimte. Maar er is de ruimte domweg te klein voor. Je bent je tegenstander wel kwijt. Maar de volgende staat je als het ware op te wachten. En dat zeg ik op het moment dat ook mijn buurman uit Wales, letterlijk mijn buurman uit Wales, hier er inmiddels al achter is. Dat het doelpunt van zijn land in ieder geval buitenspel was. En hij wel veel waardering heeft gehad voor de briljante redding van Van der Sar op de actie van Hughes. Ik kan dat zeggen omdat er wordt gespeeld op het middenveld. Er nu ruimte ligt bij het Nederlands elftal achterin. Browning probeert achterlangs te komen bij Frank de Boer. Frank de Boer, terwijl hij de weg terug naar Van der Sar ziet afgesloten. Hij eruit stapt. Dit natuurlijk nooit een hoekschop kan zijn, beste scheidsrechter. Je hoeft alleen maar te kijken welke kant de bal oprolt. En dan weet je al dat het een doeltrap is. Het zal wel zijn zorg zijn. Het krijgt een hoekschop in de schoot gegooid. En Nederland moet gewoon achterin heel attent zijn. Want het is fysieke kracht die erin gaat. En dan kun je als aanvaller in het voordeel zijn. Het gros van de spelers van Wales in het strafschopgebied van Nederland. Heel Nederland uitgezonderd. Jordi en wat verder weg. Ronald de Boer ook in het eigen strafschopgebied. En de bal slecht geraakt door Cocu. Wel even uitverdedigd. Het gevaar lijkt weg. En er is ook Saunders die de bal wil terugspelen richting de man die de hoekschop zojuist trapte. Ook die trap is zo erg slecht dat hij gewoon halverwege de helft van het Nederlands elftal over de zijlijn vertrekt de bal. Ingooi inmiddels gebeurd door Winter. Winter heeft opgespeeld aan Vierklauw. Vierklauw breed op Valks. Valks nog wat verder breed naar de linkerkant op Bogarde. Bogarde kan de bal aannemen. Starten nu twee mensen hetzelfde gat in, namelijk Cocu en Zeedorf. Daardoor komt er wat ruimte voor de teruglopende Ronald de Boer. En die heeft de bal inmiddels via Cocu, die ook alweer terug is gespeeld, naar Valks op Vierklauw. Vierklauw op Winter. Winter kaast op Vierklauw. Verstandig man in je rug. Kun je niet zoveel andere kant op. Dan wordt de opening toch maar weer gezocht. In dit geval aan de linkerkant wilde ik zeggen. Maar Frank de Broer maakt wel een beweging die kant op. Gaat vervolgens door het midden. En vindt dan ook door het midden Jordi. Jordi wordt stevig aangepakt. Het is een overtreding, vindt Lopez Nieto. Maar het zijn vrije trappen. Steeds op een meter of 20, 22 van het doel van Wales. Het levert steeds een hoop tijdverlies op. Omdat de muur gewoon op een meter of 6, 7 had staan. En het de Spanjaard nogal wat tijd en moeite kost om die muur op 9 meter 15 te krijgen. Het eerste keer geel gewoon bij de eerste. De beste actie is voldoende. Scheidsrechter, dan kun je wel wijzen op je fluit. Zodat de Nederland zelfs niet eens mag hervatten voordat er gefloten is.
0: Dus allerlei dit ruimte is natuurlijk bij Cocu steeds.
1: Dit is natuurlijk absoluut in het voordeel van Wales. Terwijl Cocu inderdaad met de handen in de zij op een meter of 20 naar links staat. Nou, er zou mogelijk iemand uit kunnen lopen. Het is nu Jonk in één keer met die bal. Wow, die gaat bijna onder Southall door. Maar opnieuw heeft de doelman van Wales naar dat brede lichaam achter. Je laat het naar beneden zakken. En die bal die komt er vanzelf tegenaan. Toch zijn dit vanaf deze afstand die bal nog een paar meter meer richting het strafschopgebied van Wales. Wordt het echt, denk ik, toch te veel voor de doelman van Wales. Nederland krijgt gewoon met aan de lopende band mogelijkheden. Het zij uit stilstaande situaties de vrije trappen. Het zij uit acties van Oranje. En er moet toch vroeg of laat hier een keer het doelpunt gaan vallen voor Oranje. Nu zo waar. En het levert bij mijn rechterbuurman terecht applaus op. Is een keer een vlagsignaal en ook een fluitsignaal voor het buitenspel. Het waren er ook dit keer twee. Hij kon het ook haast niet over het hoofd zien. Balbezit voor Nederland en aan het woord mijn collega.
0: Ja, even de vallen duidelijkheid. Het was Dennis Bergkamp die aan het klappen was, hoor. Dat ik niet de schuld krijg, maar hij heeft gelijk. Op zo'n moment durft de grensrechter een hele lofwaardige beslissing te nemen. Nu zijn het De spelers van Wales weer die proberen aanvallend iets te doen. Maar Frank de Boer zit er goed tussen. Speelt de bal uitstekend bij Mjonk. Krijgt de man in de rug. Moet de bal nu spelen. Doet hij ook goed naar Vierklauw. En van de bal wegloopt Winter. Terwijl Vierklauw de bal heeft teruggespeeld naar Van der Sar. Van der Sar geeft de bal mee aan Stan Falks. Stan Falks. Terwijl we nog spelen. 9,5 minuut, 8,5 minuut nog in deze eerste helft. Met nog steeds die 1-0 achterstand. En moet je toch niet... Oh, de slechte bal van Mugarde. Niet alleen aardig spelen, maar ook een keer proberen tot scoren te komen. Nu zijn het weer een paar spelers van Wales die proberen weg te gaan. Lopen Siedo geeft nu geen overtreding. Er werd wel voor geappelleerd. Mugarde zou een overtreding hebben gemaakt. Balbezit. De slechte bal weer van Jordi Cruijff. Buitenkant, recht. Geeft die bal gewoon. Een beetje een normale binnenkant. Dan wordt de bal gespeeld. Niet goed richting Van der Sar. Jordi Cruijff speelt een ongelukkige wedstrijd. Probeert iets te veel. Is ook nog niet zeker geweest in het Nederlands elftal. Tegen Brazilië eigenlijk zijn beste beurt. Maar hij is nog een beetje te wisselvallig in zijn prestatie. Balbezit nu richting Bogarde. Bogarde, terwijl Cocu zich aanbiedt. Helemaal aan de linker buitenkant. 5 meter over de middenlijn. Zegt Jordi Cruijff, kom maar. Ga maar drijven met die bal. Ik hou wel 2 mensen achter, maar dat doet hij goed. Bal dan naar Roland de Boer. Roland de Boer slecht aangespeeld. Ook op de verkeerde voet aangespeeld bij Cocu. Cocu ziet dan hoe Wales verdedigt. Maar dat is goed gedaan, de Jonk. Zit er goed bij. Dan bal ook te hard van Roland de Boer. Waardoor Cocu moet trachten om überhaupt bij die bal te komen. Dat lukt niet. Bowen redt dan en speelt de bal naar Speed. En Speed trapt dan de bal niet naar voren. Doet dat ook goed. Speelt de bal nu in de voeten van Hughes. Hughes met Falks. Overtreding van Falks. En dan een overtreding van Hughes. Maar de eerste overtreding was van Falks. En de goede lichaamsschijnbeweging van Hughes. Hij is niet meer zo jong, maar wel getrukt, hè, die Hughes.
2: Ja, hij is zo vreselijk slim. Het is meer een Europese speler dan een Engelse speler, denk ik.
0: Hij zag dat Falks er dicht op hem stond. Hè? En op dat moment maakte hij de beweging.
2: Ja, precies. Hij lokt de overtreding uit. En dat doet hij heel goed.
0: Geen gele kaart voor Falks. Wat dat betreft uitloopjes Neto. De kaarten nog even op zak. Maar denk ik niet dat het zo blijft. Ik denk dat er straks wel wat gele kaarten zullen gaan komen. Dat het in het nog hetere van de strijd. Dat er toch wel het een en ander gaat gebeuren. Pembridge kan de vrije trap nemen. Neemt er de tijd voor. Terwijl de tijd wegtikt in het voordeel van Wales. De Welshmen hebben het goed naar de Zimmer. Die 1-0 voorsprong. Die bal gaat erg ver. Wordt toch nog gekopt voordat Bogarde erbij kan komen door Browning. Dan wordt er slecht weggewerkt. En dan is het misschien Seedorf met tempo. Seedorf geeft de bal aan de linkerkant van het veld. Wordt even vastgehouden tot 2 keer toe door Horn. Dan aan de linkerkant van het veld is Ronald de Boer. Die gaat op de bal liggen. En raakt de bal bijna kwijt. Houdt de bal nu in bezit. En dan leek het een overtreding. Dit is een soort passo doble, letterlijk. En dan zegt de scheidsrechter, die mag doorvoetballen. Lopez Nieto. Wat ben je een ontzettende labberkak van een scheidsrechter. Wat ben je een verschrikkelijke thuisfluiter. En sterker nog, ik ga het je zeggen ook na afloop, heb ik besloten.
1: Het is echt ongelofelijk wat hier gebeurt. Het is een geheime vrije trap voor het Nederlands elftal. Ronald de Boer die in eerste instantie een beetje wegleidt. Terwijl nu Bogarde zich ook maar eens gaat bemoeien met Hughes. En je kunt afvragen, terwijl Hughes nu de vrije trap meekrijgt, of die beste man wel gewoon nuchter voetbalt. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Hij is in ieder geval wel in de wedstrijd. En ook Bogarde gaat zich er nu eens mee bemoeien. Kan me iets bij voorstellen. Hughes die tegen Bogarde aanloopt. Nou, Hughes die komt zo wel dan wel weer Falks tegen. En dit kan ik allemaal zeggen omdat Wales een vrije trap moet gaan nemen. Het daarvoor alle tijd neemt. De bal inmiddels nu wel genomen. Lijkt maar Bowen het toch maar zelf gaat doen. En niet overlaten aan Melville. Komt er gewoon een hoge bal. Wordt er weer gebokst en geknokt ongetwijfeld. Is het Vierklauw die de bal niet echt lekker raakt. Maar Jonk die er gewoon de voet onder zet. Valt de bal ter hoogte van de midlijn. En zeker in dit opzicht. Terwijl Bogarde nu een overtreding maakt en ook een stevige op Browning. Dit zou, want dat deed hij ook wel slim, Bogarde. Met een soort schim van de bal in de buurt kunnen zeggen van ik probeerde de bal. Maar ik denk wanneer je dit op Hughes had geprobeerd.
0: Hij liet zich net opfokken door Hughes. De beste is de lul dan.
1: Dat klopt, dat beter Hughes kunnen zijn. En dan was het waarschijnlijk wel een gele kaart te zijn. Nu komt Bogarde overigens terecht goed weg. Het is niet Nederland, laat dat duidelijk zijn. Dat zich op deze manier als eerste manifesteert in deze wedstrijd. Het is wel degelijk de thuisclub. Terwijl nu de vrije trap het zijkant van het strafschopgebied in komt. En door de lucht er nogal wat gewonnen wordt door Wales. Maar dat is bekend. Dan moet je denk ik toch maar proberen de boel wat verder van je eigen doelman af te houden. En laat dat duidelijk zijn. Van der Sar, terwijl Nederland beslist de betere ploeg is. Met een briljante redding op een bal van Hughes. Terwijl hij nu opnieuw buitenspel loopt. Hughes dan wel te verstaan. Hield Nederland in ieder geval met 1-0 gewoon op de been. Want voor hetzelfde geld kan je ook nog maar zo'n tweede omjoren. Nu de vrije trap voor Oranje. De man die hem neemt. Falks, hij neemt hem snel in de lengte op Jonk. Jonk een metertje of 10 kan de bal naar links schuiven op Bogarde. Nou, die wordt ook niet meer bejegend als vriend van de supporters van Wales. Ronald de Buur nu met een duw in de rug. Neemt die bal snel, gaat over de laatste verdediger heen. Valt tussen de doelman en die verdediger. Maar het is Seedorf die net niet aan de bal komt. Het idee van Ronald de Boer goed. De uitvoering ook heel behoorlijk, maar lastig om een bal precies daar te krijgen waar je hem wilt. Terwijl je weet dat de doelman zijn goal uit gaat komen. Want die doelman ziet natuurlijk de bal wel aankomen. Thousel op dit moment met de bal aan de voet buiten zijn strafschopgebied. Jordi die hem wat lastig valt en hem verplicht daardoor de bal snel weg te spelen. En Nederland alweer in balbezit via Frank de Boer en Van der Sar. En En het is opmerkelijk om te horen hoe het publiek reageert wanneer de bal bij Nederland achterin is. Terwijl de bal iedereen nu blijkbaar als een soort ontdekkingstocht uit het zicht is. Is het uiteindelijk een van de verdedigers van Wales, Bowen om precies te zijn, die geopend heeft. Hoog op de linkerkant. De bal komt terecht bij Pembridge. Pembridge zoekt een medespeler waar hij niet is. Behalve dan een bord van Nederlandse makelij met Nederlandse reclame erop, levert Nederland een ingooi op. En het is Van der Sar die haast gaat maken. Het is heel leuk om naar te kijken. De enige dissonant is de tussenstand. Wales, vlak voor rust, staat nog steeds met 1-0 voor tegen Nederland.
0: Bogarde wordt uitgefloten naar de overtreding van net. Heeft balbezit gegeven richting Roland de Boer. Roland de Boer naar Bogarde. Maar Bogarde laat zich absoluut niet gek maken door een fluitconcert. Tenzij bij Dien Steinbergen doet. Balbezit nu voor Roland de Boer. Roland de Boer geeft de bal richting Jordi Cruijff. Jordi Cruijff. Oh, aardige beweging hoor. Goeie actie. Toch uiteindelijk van de bal gezet door Kit Simons. Die de bal net voordat Jordi Cruijff denkt uit te halen, wegtikt voor de corner. Nederland zet aan voor het slotoffensief in de eerste helft. 42 minuten ruim gespeeld. Stand nog steeds 1-0. Doelpunt te maken. Buitenspel goal. Ik haal het nog maar een keer. Dean Sanders. Maar wat maakt het uit? 1-0 voor Wales. Corner nu van Jonk. Jonk geeft die bal voor, komt hoog voor, komt over iedereen en alles heen. Is het dan Valks die de bal kan binnenhouden? Geeft de bal inderdaad voor. Winter die de bal terug moet geven aan Cruijff. Cruijff moet uithalen. Nee, dat kan niet. Slechte bal van Winter. Bal bezit aan Veerklauw. Goede opening aan de linkerkant van het veld naar Jonk. Hens! Ja, ja. Hensbal gezien door de scheidster. Ja, en die krijgt dan een gele kaart voor. Ja, het was absoluut een hensbal van Gary Speed. Bal werd goed geopend door Ferdy Veerklauw. Jonk nam hem meteen goed mee. En Speed die maakte toen de hensbal. Terwijl Hiddink naar Ferdy Veerklauw iets wil gaan roepen. Maar Veerklauw daar absoluut geen oog voor heeft. Let op datgene wat wij ook willen zien. Namelijk de vrije trap van Jonk. Terwijl het voor het doel natuurlijk druk is. Bij Nederland staat rond de penalty stip staan Cruijff, staat Valk, staat Frank en Roland de Boer. Komt de bal voor, wordt weggewerkt. Maar koppen kunnen ze wel. En de bal onder controle krijgen nu ook. De bal wordt gewoon maar naar voren geknald. En dan moet Ferdy Veerklauw de bal goed opvangen. Doet dat inderdaad. Terwijl hij op wordt gejaagd nu, moet hij die bal teruggeven naar Van der Sar. Speelt de bal terug naar Van der Sar. Van der Sar opent dan naar de linkerkant naar Seedorf. En zo komen we in de slotminuut van de eerste helft.
1: Balbezit voor Seedorf. Meter of 10 voor de middenlijn. Nadert nu de middenlijn. Bal aan de voet. Heeft hem gespeeld op Jonk. Jonk open naar de rechterkant. Veerklauw. Ligt wat ruimte. Veerklauw kan wat meters maken. Meldt zich ook Winter. Wat dieper weg meldt zich Ronald de Boer. Maar die staat wel fors in de dekking. Speelveld wordt steeds kleiner en kleiner. Wales gaat steeds meer en massaler terug. Ronald de Boer geeft de bal door het midden op Jonk. Jonk verspeelt de bal. Bal wordt weggetrapt. Komt terecht bij Speed. De man van de kaart van zojuist zou kunnen openen. Als hem dat lukt. Nee, doet dat niet. Er speelt een balletje. Wil een 1-2'tje aan. Bal is te hard. Wordt heel verstandig met het lichaam van Aaron Winter van de bal afgehouden, waardoor Veerklauw in balbezit kon komen. En dan komt er nu een actie van Seedorf waarbij hij een overtreding maakt. Het publiek natuurlijk nu wil dat misschien ook Seedorf een gele kaart krijgt. En de man die zich daar met name voor meldt, vindt dat Matenaaien naar Speed. Hij maakte namelijk zojuist wel opzettelijk hens. Dit is duidelijk een andere situatie. Zeker geen klasse justitie. In dat opzicht mag Wales de beste man uit Spanje eerder dankbaar zijn dan boos op hem zijn. Vrije trap voor Wales. Opnieuw twee bondscoaches met elkaar in de clinch hier op de Sintelbaan. Nou, dat wordt een duel waar we in het vervolg ook maar een scheidsrechter op moeten zetten. Bal in het strafschopgebied van Nederland. Moet Valks uitkijken. Hij staat steeds tegen Hughes aan. Ik zou hem dat toch echt afraden. Want hij wordt, terwijl de bal nu voor het doel komt van Nederland en koppend wordt uitverdedigd door Frank de Boer. Wim Jonk balbezit krijgt en Jonk opent op Jordi. Maar die ziet niet de man in de rug komen. Wales kan overnemen. De bal via Browning er weer in kan, maar die doet dat niet. Die kiest voor de rechterkant op Robinson. Robinson dan het balletje in de lengte op Browning. Lijkt me sterk dat hij makkelijk aan de bal kan komen. Het uitverdedigen gebeurt door Bogarde uiteindelijk. Die Hughes is een slimmerik. Die gebruikt de tegenstander dus. En dat is meestal Valks als een soort draaipunt. Je moet dus als tegenstander los blijven van Hughes. Anders heb je echt problemen met het verdedigen. Zeker in het eigen strafschopgebied en in het eigen doelgebied. De ingooi is voor het thuisland Wales. Browning is de man die zich daarmee belast. Hij doet dat aan de zijkant van het strafschopgebied. Hij gooit die bal heel sympathiek zomaar in de voeten van Cocu. Cocu verdedigt uit. Gebeurt er niet al te zorgvuldig. Nederland wandelt ook wat rustig uit de defensie. Maar het is Van der Sar met de snelle spelervatting op Seedorf. Wordt een sprintduel. Bal lijkt me hard omdat ook Saalval komt. Bal ligt op het randje van het strafschopgebied. Saalval en Seedorf. Niets aan de hand. Volkomen terecht. De doelman heeft de bal te pakken. Seedorf komt spijtig genoeg voor ons een fractie te laat. En Saalval kan die bal opnieuw het spel inbrengen. Het zijn de slotminuten van de eerste helft. Misschien wel de laatste minuut van de eerste helft. Nederland wel in balbezit en op achterstand. Vrije trap is voor Oranje.
0: En het is rust. Dennis, ga jij nog naar beneden? Ga jij naar de kleedkamer toe?
2: Nee, ik denk dat ze liever wat rust hebben. Hè, dus.
0: Toch, hè, we zeiden het straks even toen Ron aan het woord was. Als je boven, van boven kijkt, zie je andere dingen. Vind jij niet dat ook een assistent boven zou moeten zitten om door te geven naar de dugout, omdat je andere dingen ziet?
2: Nou, inderdaad. We kennen dat natuurlijk van het American Football, dat er altijd een coach boven zit. Ik denk dat het niet slecht is, want je ziet de openingen, je ziet waar de fouten ontstaan en waar de mogelijkheden liggen. Dus dat is zeker iets voor de toekomst, denk ik.
0: Wat we een aantal keren ook hebben gezien, op een gegeven moment riep ik het ook. Dat muurtje gaat steeds op 3-4 meter staan, dan duurt het een tijd. Dan staat er aan de zijkant steeds, met name Cocu, helemaal vrij. Dat zie je niet als je in het veld staat.
2: Ja, dat zie je wel, maar je bent dan zo gefocust op de vrije trap die je gaat nemen, waar je op geoefend hebt in principe. En ik denk dat het wel noodzakelijk is om ook eens op die andere manier te oefenen. Dus dat je echt meteen de opening ziet zodra je de bal neerlegt.
0: Kriebelt het nou eigenlijk niet dat je zegt, ik zou eigenlijk naar beneden willen gaan en een paar dingetjes willen zeggen?
2: Nee, niet zozeer. Het kriebelt meer dat je het veld in wil om het te gaan doen, zeg maar.
0: Ga je dan warm lopen?
2: Ja.
0: Hoe is het met je?
2: Misschien kan het nog. Nee, het is, deze wedstrijd komt eigenlijk te vroeg. Het was mooi geweest als ik het had gered. Maar als we eerlijk zijn, dan was het ook niet echt haalbaar.
0: Betekent het voor Arsenal dat je volgende week zaterdag wel kan spelen?
2: Nou, dat is dus nu de vraag. Omdat ik eigenlijk een beetje een tegenslag heb gehad. Een beetje geforceerd misschien. En ik heb nog een week. Dus als ik in alle rust me weer kan voorbereiden op die wedstrijd, misschien wil het dan wel eens.
0: Okay. Tweede helft hoort u ons met ons drieën weer terug. 1-0 tussenstand in het voordeel van Wales.
3: Wales-Nederland, bij rust 1-0. De tweede helft is begonnen. Jack van Gelder en Ron de Rijk.
1: Een nieuwe man aan de kant van Oranje. Dat is Roy Makaay van Vitesse. Hij is de vervanger van Jordi Cruijff. 10 doelpunten en 16 caps in Jong Oranje. En ook voor hem is het evenals voor zijn ploeggenoot Vierklauw. Voor het eerst dat grote Nederlands elftal balbezit is voor Zeedorf. Nederland weer met veel mensen meteen op de helft van Wales, begrijpelijk. Want Nederland speelt eigenlijk gewoon een hele goede eerste helft. Nu geen buitenspel. Maar Makaay, die achter de defensie langskwam bij Wales, kon niet bij de bal komen. Terwijl een van de verdedigers nu zo vriendelijk is om de weggeschoten pol weer terug te stoppen in de overigens fraaie en goed bespeelbare grasmat hier in Cardiff. Is het duidelijk. Nederland heeft 3 kwartier goed gevoetbald. Nederland heeft ook kansen gekregen, mogelijkheden gekregen om de score te openen. En om die reden is het extra zuur dat het uitgerekend een buitenspeldoelpunt is van Dean Saunders dat Wales op een 1-0 voorsprong heeft gezet. 3 kwartier heeft Nederland nog in deze openingsqualifier voor het WK 98 in Frankrijk. Balbezit is voor het thuisland via Saunders. Die zou het kunnen gaan proberen van afstand, maar er lopen te veel mensen van Nederland. Hoewel er aan de rechterkant wat ruimte ligt. Bogarde, dat gaatje moet dichtlopen. En ook Van der Sar moet oppassen. Wordt de bal uiteindelijk naastgekopt. Wordt het een doeltrap voor Oranje. Gaat de scheidsrechter, wat gaat hij nou doen eigenlijk? Oh, ik dacht eerst nog dat hij een hoekschop wilde gaan geven. Geeft de scheidsrechter terecht een doeltrap aan Oranje. En mag Van der Sar, die bovendien een briljante redding kende halverwege de eerste helft op een schot van Hughes van korte afstand, mag Van der Sar de doeltrap gaan nemen. Nederland op balbezit, Wales op een 1-0 voorsprong.
0: Komt in het veld, wordt opgevangen misschien door Ronald de Boer. Ronald de Boer kan er niet bij komen. Bal zit dan voor Jonk. Jonk aan de linkerkant van het veld met Bogarde. De hoogte van de middenlijn wordt enigszins opgejaagd door Browning. Browning ziet dan dat Bogarde de bal iets terug speelt. Vangt de Boer in balbezit richting Cocu. Cocu speelt de bal door naar Zeedorf. Zeedorf op zijn beurt naar Bogarde. Nederland moet in staat worden geacht hier tot scoren te komen. En nu misschien via Makaay. Makaay, oh! Hij is er heel dichtbij. De redding van Sauzel. Makaay die 2 keer al scherp is. 1 keer duikt hij achter de achterhoede van Wales. Komt er net niet bij. Nu geeft hij meteen een heel behoorlijk schot. Maar Thousel, de routinier, de keeper van Wales, toont zijn klasse en voorkomt dat Nederland op gelijke hoogte komt. Nederland in balbezit. Nog steeds via Ferdi Vierklauw. Nu aan de rechterkant van het veld. Vierklauw speelt de bal naar Makaay. Makaay, die lekker in die wedstrijd zit in die eerste openingsacties. Speelt de bal nu op de hand. Oh, daar gaat hij! Nee! Is het op de kop over Ronald de Boer. Weer Thousel. Weer een goede actie van Makaay. Weer een goede kop over Ronald de Boer. Weer een goede redding van Thousel. Leuke openingsfase van de tweede helft. Nu Cocu. Cocu die erbij kan komen. Felle sliding dan. Houdt Cocu nog steeds het balbezit. Wordt fel letterlijk en figuurlijk op de hielen gezeten. Tussen 2 man lijkt me dat toch, scheidsrechter. Mag dat nou gewoon verder gaan? Toch komt Cocu eruit. Hier Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Bogarde. Bogarde naar Jonk. Jonk met een bananenschot misschien. Oh, die wilde iets heel moeilijks proberen. Bal komt in de verdediging. En dan gaat Spiet eruit. Het is echt een heerlijke wedstrijd. Met veel tempo. Veel energie. En veel geestdrift en karakter. Nu Jonk. Die jaagt door. Goed gedaan door Jonk. Ronald de Boer neemt over. Ronald de Boer langs 1-2 man. Ronald de Boer moet de bal nog geven. Zeedorf. Zeedorf gaat schieten. Ah, weer Sauzel. Daar Ronald de Boer. En die schiet de bal in de staat te bieden. Sousel. Jongen. Die ranselt er wat uit, zeg.
4: Ja, dit is lekker hoor, als je zo begint. 3-4 kansen op een rij, ja. Dit moet goed gaan, denk ik.
0: Maar Sousel staat echt, hij is vervelend aan het worden, die keeper.
4: Ik begin me nu een beetje aan hem te irriteren, ja.
0: Hij heeft nu de bal. De routine weer staan Gold. De coach van Wales samen met Guus Hiddink. En ze staan weer even naast elkaar te gebaren naar hun ploegen. Nog steeds 1-0 voor Wales. Een enorm enerverende openingsfase van de tweede helft. 4 minuten gespeeld. De voorsprong is voor Wales. Hughes gebruikt alles wat hij mag gebruiken. En mag dat ook, want hij deed het correct. Opent nu goed aan de rechterkant van het veld richting Robinson. En Robinson bouwt op. Doet dat met Browning.
1: Veel balbezit voor Nederland. Nu even dan voor Wales via Browning. Wil buiten om bij Cocu. Krijgt een uitgestoken been van de middenvelder van PSV mee. En krijgt terecht een vrije trap. Metertje binnen de zijlijn. Zo schuin uit de hoek van het strafschopgebied aan de zijkant van het veld. Halverwege de helft van Nederland. Misschien is dat wat duidelijker omschreven. De achterste lijn van Nederland meldt zich ter hoogte van de rand van het eigen strafschopgebied. Om op die manier wat ruimte te houden tussen de doelman en de achterste lijn. En eventueel ook te stappen mocht zich de gelegenheid voordoen voor buitenspel. Komt de aanloop. Wordt niet gestapt. Die bal die wordt koppend uitverdedigd door Zeedorf. Komt terecht bij Ronald de Boer. Die dacht dat misschien de Jong naar de buitenkant kon. Maar het was wat moeilijk. Ronald de Boer kan niet anders dan die bal in ieder geval lastig controleren. En daardoor moet hij hem over de zijlijn heen tikken. Balbezit voor Wales is via Hoorn. Hoorn met het balletje in de lengtas waar Bogarde even attent moet zijn omdat Sanders inmiddels in balbezit is gekomen. Opnieuw Hoorn die bal nu naar binnen schuift op Browning. Browning het van afstand gaat proberen. En die bal bij de eerste paal een metertje langs het doel vliegt van Van der Sar. Ballenjongens ook hier heel vriendelijk en heel attent zijn. Die bal gewoon snel terugbrengen het veld in. Het is in elk opzicht een perfecte voetbalavond. En het enige wat ons echt dwars zit, dat is de onterechte achterstand voor Nederland. Balbezit voor Vierklauw. Schuift de bal naar binnen op Valks. Valks kan breed, maar hij kan ook, en dat doet hij terecht, Frank de Boer overslaan. Vindt in één keer Bogarde. Bogarde terwijl Ronald de Boer zich aandient. Ronald de Boer, man in de rug. Kan die bal eigenlijk alleen maar terugspelen. Wordt nu lastig gevallen door een tegenstander. Doet hij verstandig deze de Boer licht snel. Terwijl een verdediger van Wales nu de bal nog 2 meter meeneemt, wil Nederland natuurlijk snel de vrije trap nemen. Het zou kunnen gebeuren via Cocu, maar die laat op zijn beurt de bal voor Bogarde. Bogarde kijkt, zal de bal ongetwijfeld, als hij verstandig is, even teruggeven aan Frank de Boer. Krijgt hem dan mee als Frank de Boer wat meters gaat maken. Dat doet de Boer niet. Speelt de bal in op broer Ronald. Gaat die bal nu wel naar de buitenkant, wilde ik zeggen, maar ook Ronald gaat nu draaien. Ik denk dat dat nou net het enige is wat je niet moet doen. Komt de bal hoog voor op Makai, die kopt. En het is een goede doelman die op de goede plek staat. En daardoor lijkt de kopbal ook niet gevaarlijk. Southall kan de kopbal van Makai makkelijk oppakken. Sousel, die natuurlijk nu wat tijd gaat pakken. Opnieuw die bal eigenlijk het liefst voor zich uit wegrolt. Maar weet dat Ronald de Boer zich dan meteen meldt. Hij trapt nu de bal ver. Het is prompt buitenspel. De doelman schudt nog een keer zijn hoofd. Grappig om naar te kijken. Maar Nederland heeft inmiddels alweer balbezit via de vrije trap van Valks. En het balbezit voor Frank de Boer. Bal opnieuw op broer Ronald. Krijgt een duw in de rug. Lopez Nieto, de arbiter, op 1 meter of 3. Ziet dat Melville de dader is. En het is Jong nu die de bal snel wil gaan nemen. Ik ben benieuwd hoe lang dat, zeg maar, dat hinderen, dat tegenhouden ook bij het nemen van vrije trappen door tegenstanders ook Lopez Nieto eens een keer gaat verleiden tot het zijn gele kaart of wat drastischer acties. Vooralsnog is dat niet nodig. Het is echt wacht op de goal van Nederland. En dit kan geen buitenspel zijn. Het is nu wel, wordt er wel gevlagd. Want de bal komt van een tegenstander af, grensrechter. En dit signaal neemt dan Lopez Nieto wel over. Het wordt echt steeds gekker. Want uitgerekend de belangrijkste spelregel zo'n beetje die er bestaat, die wordt door deze beide Spaanse heren absoluut verkeerd uitgelegd. Het was een kans voor Nederland. En bij een doelpunt zou dit doelpunt wel afgekeurd zijn. Het zou het alleen maar nog zuurder hebben gemaakt. Het is haast een geluk bij een ongeluk dat de bal voor Ronald de Boer in dit geval niet ingaat.
0: Ik dacht dat het ook randje bij het spel.
1: Nee, het is er niet. Hij komt van een tegenstander af die bal.
0: Ja,
1: oké.
0: Hij bent voor Nederland.
1: Bij AFC is het zeker. Ik ben inderdaad voor Nederland.
0: Ik ook.
1: Dat wil ik met plezier bekennen. Het balbezit inmiddels is voor Wales. Uit de vrije trap dus voor buitenspel. Het is met Kajer ook de tegenstander al 2 met gestrekt been. Het mag door. De bal in 1 keer kon niet. Vierklauw kiest voor de weg naar binnen. Het speelveld is klein geworden. Maar de Nederland toont nog steeds aan. Terwijl nu Hughes gewoon een overtreding maakt. Winter nu terugknokt en Winter nu de vrije trap gaan nemen. En Hughes echt een hele vervelende spits is. Maar wel een hele slimme. Dat moet ik hem nageven. Nederland in balbezit is ook in de kleine ruimte. Kan Oranje natuurlijk veel beter uit de voeten dan tegen deze tegenstander. Wacht eens op het doelpunt. Hopelijk valt hij wel aan de goede kant. Jack.
0: Misschien nu, want die bal is te kort teruggespeeld. De Sousel moet uit zijn doel komen. De bal ketst dan verkeerd. Is het Zeedorf die er misschien snel bij kan komen? Dat lukt niet. Maar het is Hoorn die overneemt. En hij verdedigt eruit. Doet dat samen met Simons. Dan moet Nederland oppassen. Wordt de bal diep gespeeld richting Sanders. Sanders met Stan Valks halverwege de Nederlandse helft. Frank de Boer komt assistentie verlenen. De bal wordt door Stan Valks over de zijlijn geschoten. Nogmaals, zeker als je als objectieve toeschouwer hier zit, dan vermaak je meer dan goed. Als je als Belgische meneer zit, dan weet je helemaal niet waar je het zoeken moet. En ook, ik moet eerlijk zeggen, als Nederlander, dus niet heel objectief, moet ik zeggen dat ik zit te kijken naar de wedstrijd waarin Nederland met het hart voetbalt, maar de pech heeft dat Sausol de hele tijd op de weg staat en nu ook het probleem heeft dat natuurlijk die buitenspel goal, terwijl Hinnik zich nu begint af te reageren op de arbitrage, met name ook de grensrechter hier die straks die buitenspel goal goedkeurde en het werd overgenomen door Lopez Nieto. Maar het moet gezegd worden, Hinnik zei het voor de wedstrijd al, hij kent hem vanuit Spanje, uit zijn Spaanse periode. Hij zegt het is een thuisfluiter en dan komt dit er nog een keer bij. Dan kan ik me voorstellen dat je de adrenaline tot redelijke hoogte wordt opgepompt. Balbezit nu richting Makai. Goed doorgegeven naar Winter. Winter met het schot. En die bal gaat voor corner. Goeie actie van Makai. Makai bevalt me heel goed, Dennis.
2: Ja, die heeft nog niks fout gedaan. Hij zit goed in de wedstrijd. Een paar kansen gehad. En hij is goed aanwezig.
0: Hij moet een keer gaan komen, die goal, hè?
2: Ja, hij kan niet uitblijven. Als je dit ziet, dan weet ik niet wat er nog meer moet gebeuren.
0: Misschien dat deze corner goed genomen moet worden. Die corner die van de rechterkant genomen wordt door Wim Jonk. Veel Nederlanders uiteraard weer voorin. Nou, die Sausol die is toch niet onverslaanbaar, zou je zeggen. Het moet een keer kunnen gebeuren. De corner van Jonk komt ver door. De Boer kan de koppen. De Bogarde die kan er niet bij komen. Bal wordt aan de voren geknald. Er moet Vierklauw oppassen dat Sanders niet eerder bij de bal is. Dat doet Vierklauw goed. In tweede instantie doet hij dat ook goed. Maar moet dan de bal over de zijlijn spelen. En dan is de druk weer even van de Waelse ketel. Weet ik veel. Het is in ieder geval dat Wales kan uitverdedigen. En dat doen ze halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld met een inworp.
1: De druk is van de ketel bij Wales even, maar hopelijk is het van korte duur. Hij kwam net eigenlijk met het verkeerde been uit de Vierklauw bij het uitverdedigen in tweede instantie. Was het het been wat het kortst bij de bal was, zijn rechterbeen in dit geval, waarmee hij wel de bal nog een goede richting wilde geven. Dat lukte niet. Het leverde Wales een ingooi op. Opnieuw heeft Wales nu trouwens een ingooi. Terwijl het legioen van het thuisland zich nu zingend gaat melden. En dat maakt het eigenlijk alleen maar nog aangenamer om in dit stadion vanavond aanwezig te zijn. Nu nog de gelijkmaker. En als het even kan erop en erover heet dat, dan zou het helemaal goed uitpakken voor Nederland. Nederland in ieder geval toont dat het met deze bezetting, en dan nog maar eens even toch in gedachten wat er allemaal dan niet meedoet, dat het echt lekker kan voetballen. Dat het dit wel eens gewoon klem heeft. Via Zeedorf, via Roland de Boer ook nu via Bogarde aan de linkerkant. Kan komen, een paar meters. Maar het is heel druk met heel veel rood. Bogarde wil buitenom. Hij deed dat wel eens voorin bij Sparta ooit en laatstelijk ook bij Ajax. Dit keer wordt hij tegengehouden, hopelijk tijdelijk, door een tegenstander. En zal hij het ongetwijfeld zo nog wel een keer kunnen gaan proberen. Want zeker ook met de lengte van Metkay zullen ballen vanaf de zijkant ook wat meer en wat makkelijker een medespeler vinden dan voorrust. Met Jordi, die natuurlijk toch een kopje kleiner is dan de spits van Vitesse. Geen buitenspel, mooie actie, maar er wordt wel gefloten. En ook gelijk, maar hoewel dit op het randje zou kunnen zijn, maar gelijk is ook in ieder geval niet buitenspel. Metkay heel nadrukkelijk aanwezig, sterk aan de bal. Ook met een tegenstander in de rug. Het wordt een vrije trap voor Wales. En de vrije trap zal worden genomen door de doelman, door Southall. Die zich meldt een meter of vier buiten het eigen strafschopgebied. En het wachten is natuurlijk toch al, daar hebben we in de rust ook even over zitten filosoferen met een aantal mensen, op het binnenbrengen van Van Hooijdonk. Want ook Van Hooijdonk kan natuurlijk met en lengte en fysiek nog vooral wat problemen zorgen in de defensie van Wales. De overtreding van Speed, het slachtoffer, twee zelfs onder wie. Vierklauw, kijk even boos om. Weten dat het de vrije trap voor Oranje is. En de bal is snel genomen en terecht te komen bij Frank de Boer.
0: Frank de Boer, terwijl ik zit te denken, zal advocaat of Van Gaal Makai nou het eerste gaan kopen? Wie gaat nu een keer de knoop doorhakken? Want die Makai is een absolute aanwinst voor de topvoetbal. En die zou gewoon een treetje hoger moeten kunnen voetballen dan bij Vitesse. Met alle respect voor de Arnhemmers. Balbezit nu voor Jonk. Jonk kijkt, er speelt de bal naar Winter die veel loopwerk verricht. Maar zich veelal, en dat geldt voor de andere middenvelders ook, tegen de muur opgestort ziet. Dus hij moet zich wat dienend ondergeschikt maken en het inspelen naar de voorwaartse. Dat geldt nu ook voor Bogarde die halverwege de helft staat. Bogarde moet naar de rechterkant openen, maar doet dat niet goed. Jonk krijgt de bal op de voeten en dan kan Bogarde in tweede instantie de bal ook niet onder controle houden. Joeks wel, is een hele gedrukte voetballer. Speelt de bal dan aan de rechterkant van het veld waar Sanders wordt aangespeeld door Robinson. Sanders probeert langs Frank de Boer te komen. Lukt hem niet, maar hij haalt er wel een corner uit. En dat betekent dat Wales weer even bij ons voor de deur gaat spelen. 13 minuten bijna gespeeld in de tweede helft. En dat zijn gevaarlijke momenten bij Engelsen.
2: Ja, daar trainen ze heel veel op en daar zijn ze sterk in. Daar moet je echt mee oppassen.
0: Want als 2-0 wordt, kunnen we het vergeten hier.
2: Ik denk het wel, want dan wordt het steeds moeilijker om tegen die muren op te lopen.
0: Jij hebt ook nog alle hoop. Hè? Laten we even kijken wat er met die corner gebeurt. Die wordt kort genomen. Browning, die had uit de rug kunnen wegdraaien, maakt het daardoor moeilijk voor Pembridge. Pembridge probeert hem voor de corner te gaan. Goede bloksliding of bloktackle van Jonk. Bal over de zijlijn. En Pembridge kan de inworp nemen. Nou, laten we maar eens kijken hoe dat gaat erom.
1: Ja, ik denk dat hij hem in ieder geval zo te zien in het strafschopgebied van Nederland gooit. Dat doet hij zelfs heel gemakkelijk. Hij staat erom bekend, die bal die wordt er werkelijk uitgeramd door Mackay. Even iemand voorin, dus dat betekent dat er snel aansluiting moet komen nu. Geen buitenspel hoor, goed gelopen. Bogarde die bleef hangen. Valt die bal terug voor de voeten van Browning. Browning krijgt de bal voor, daar kort 2-0. Hughes, nee, hij maakt hem niet. Van der Sar uiteindelijk komt aan de bal. Het is drie keer dat Wales gevaarlijk is. En er is ook Wales drie keer heel gevaarlijk. Dan gaat het echt met alle toegestane middelen. Ik denk dat Jonk zo te zien het slachtoffer is geworden van deze actie. Jonk, van wie ik overigens moet zeggen, dat is een compliment, dat hij er ook vrij stevig in gaat. Die bal die valt beter even buiten het doelgebied. Vierklaus er niet bij. Het is Jonk inderdaad die redding brengt. En daarbij geblesseerd raakt. Valks die wegstapte.
0: Hij overstrekt zijn benen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Dat hij een trap krijgt. Van
1: hij krijgt een trap op het moment dat hij probeert zijn benen tussen te krijgen. Hier gebeurt dat. Hij heeft zijn bal, de voet van Jonk, zit tussen de bal en de man die de bal trapt in.
0: Ja, het leek ook alsof hij even vast stond met zijn linkervoet.
1: Hij heeft
0: ook last van zijn linkervoet. Ik denk dat hij even over zijn linkervoet heen ging als het ware. En dat hij misschien zijn kuit dan wel zijn Achillespees even overstrekt heeft. En daar voelt hij nu ook aan. Ik dacht dat hij even vast stond. Misschien dat hij daarna ook nog een tikje in kreeg.
1: Ik denk dat hij een schop tegenaan krijgt.
0: Kijk maar even, misschien dat hier gebeurde.
1: Kijk. Nee, schop, vol op de kuit. Ja hoor,
0: okay.
1: Dat is hem.
0: Oh goed.
1: Ja.
0: Jullie hebben
1: ben je eens, ja, hè?
2: Uiteraard.
0: Nou, dat is de laatste keer dat we Bergkamp hebben gehoord. Goed, hij staat weer, Wim Jonk. Hij speelt een goede wedstrijd. En nu staan er een aantal Welsmen bij de coach Gold. Nu staat ook Hiddink daarbij. En Pierre van Hooijdonk gaat zich warm lopen bij Oranje. Terwijl Pembridge de bal naar voren gaat schieten. En dat is gelukkig heel sportief. Trapt de bal dan over de zijlijn. En wordt Nederland meteen vastgezet bij de eigen cornervlag aan de rechterkant in het verdedigingsblok. Aardig gedaan op Pembridge. Heel slim. Eigenlijk gewoon puur terreinwinst. En dan maar meteen Nederland vastzetten. Maar Vierklaar gooit de bal naar voren. Doet dat. Pembridge zit ertussen. Nederland gooit in ter hoogte van de middellijn. Mackay moet het overlaten aan Winter. En Pierre van Hooijdonk, de spits van Celtic Glasgow, gaat zich direct warm lopen. Om denk ik ook in te vallen. Dat is ook niet zo gek. Want we spelen inmiddels bijna 16 minuten in deze wedstrijd. En er moet straks iets gebeuren. Misschien met de lange man voorin. Die gewend is erin te kleunen. Dat die dan met een afgevallen bal ruimte creëert voor een ander of voor zichzelf. Balbezit nu voor Seedorf. Seedorf speelt de bal plichtmatig eigenlijk. Moeilijk door richting Winter. Winter zit daar goed tussen twee man in. En krijgt nu een vrije trap mee. Nee, zegt scheidsrechter Lopez Nieto. Dan wordt de bal aan de zijkant getrapt. Moet Valks er snel bij zijn voordat Sanders erbij is. Doet dat goed. Speelt de bal terug naar Van der Sar. Je hebt als verslaggever al enorm veel tempo nodig. Kan je nagaan in het veld. Het gaat ontzettend snel op en neer. Nu met Jonk. Jonk richting Frank de Boer. De hoogte van de middencirkel. Ronald de Boer staat te wachten op de bal. Mackay loopt het gat nu enigszins dicht. Daardoor creëert hij een gat voor Winter. Aaron die ziet hij wel iets te ver naar de rechterkant gaan. Raakt hem nu niet kwijt. Houdt hem in bezit. Geeft de bal naar Seedorf. Seedorf zoekt de drukte op. Moet dan langs de 1-2 man. Het gaat toevallig goed. Moet die bal voorgooien geven. Goeie bal. Is het Cocu die kant? En weer Sousa. Het is niet te geloven zeg. Wat een prachtige voorzet. Wat een prachtige kopbal. En wat een prachtige redding. Niet meer dan een corner. Het is ongelooflijk. Hij is niet te passeren lijkt het nu hoor.
2: Nee, dat... Het is zijn avond, denk ik. Anders zaten er al vier in.
0: Ongelooflijk. Corner weer. Jonk gaat hem nemen aan de linkerkant van het veld. Onvoorstelbaar. Neville Fossil, de keeper. Komt die bal weer voor. En nu wordt hij aan de andere kant over de zijlijn gekopt. Moet Jonk snel overlopen voor de volgende corner. Ron, doe jij het maar.
1: Ja, prachtige wedstrijd. Ongelooflijk. Dan doe je soms misschien een beetje lacher over een doelman van 38 jaar. Maar deze man keept in ieder geval tot nu toe de perfect game. Het is haast niet mogelijk. Gelet op de vele kansen die Nederland gekregen heeft tot nu toe. Jonk is inmiddels overgestoken. Jonk een sierlijke voetballer, maar ook vanavond. En dat getuigde ook zojuist hij met zijn actie in het eigen strafschopgebied. Een voetballer met veel karakter, in ieder geval vanavond hoor. Hij kleunt er echt in, haast op zijn on-Jonk-achtigs. Komt die bal nu voor, wordt er geduwd, komt opnieuw de kopbal, wordt van de doellijn getrapt. En daar wordt overigens ook een voetbalwet weer bewaarheid. Terwijl Wales er nou uitkomen lijkt me een groot woord hoor. Want er lopen er 7 van Oranje terug. En 2 van Wales. En het uitverdedigen gebeurt zo moeizaam dat Nederland alweer balbezit heeft. En er nu misschien wat ruimte ligt voor Oranje. Maar dan zou Frank de Boer sneller die bal hebben moeten spelen. Het ging moeilijk. Maar hij is de bal inmiddels kwijtgeraakt aan Southall. En het balletje zojuist van de doellijn getrapt. Ook dat is een bevestiging van een voetbalwet. Bij hoekschoppen moet je gewoon als doelman hulp krijgen van mensen die bij de eerste en de tweede paal staan. Want daar ben je absoluut kansloos. Balbezit is er voor Wales. Het is tijdelijk. Het opvangen is van Valks. Valks geeft de bal mee aan Vierklauw. Vierklauw buitenom. Balletje te kort? Nee, niet te kort op Seedorf. Kan die bal aannemen. Net over de middenlijn op de helft van de tegenpartij. Krijgt gewoon een schop mee. Ja, hij krijgt een schop mee. En dan zit er misschien wel een bal bij, maar het is gewoon niet de bal spelen. Het is echt de tegenstander spelen en dan de bal raken. Vrije trap voor Nederland, volkomen terecht. Is terechtgekomen bij Jonk, open naar de linkerkant op Bogarde. Bogarde balbezit, Cocu dreigt weg te starten, doet dat niet. Krijgt die bal vervolgens in de voeten gespeeld. Prachtige kopbal trouwens ook van deze Philip Cocu. Kan nu een 1-2 aan, gaat de bal naar de linkerkant. Komt niet terecht bij Jonk. Bal wordt uitverdedigd, komt terecht op het hoofd van Speed. Speed krijgt hem in één beweging terug en heeft nu prompt moeilijkheden. Met uitverdedigen vindt bij toeval, wil ik zeggen, een medespeler. Maar zover komt hij niet eens. Nederland kan overnemen via onder meer Valks, Winter, Vierklauw en uiteindelijk Frank de Boer. Gaat de bal mogelijk naar de linkerkant. Dan ligt wat ruimte. Want dat door het midden, dat is lastig. Ik zou het wel eens wat vaker willen zien. Gewoon een bal die er vanaf de zijkant doorkomt. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ook gewoon door het centrum bij Wales er kansen komen voor Nederland. Vierklauw dan met de bal er gewoon in. Die is te laag en iets te kort. Komt een herkansing voor Frank de Boer. Benieuwd wat hij doet. Kap een tegenstander uit. Geeft die bal dan een paar meter mee op Jonk. Krijgt meteen drie mensen in de nek. Speelt die bal naar de linkerkant op Bogarde. Schuift hem in de voeten van Cocu. Die gaat wat moeilijkheden ondervinden, want die gaat teruglopend met de bal een tegenstander meenemen. Speelt de bal uiteindelijk aan Frank de Boer. Vindt de Jonk ook hij nu even met de rug naar de tegenstander. Het kan niet anders. Wales staat gewoon in twee linies van 5 en 5. Nederland op te wachten. Moet Zeedorf gaan koppen. Kan de bal ook aannemen. Maar is zo lijkt het drukker met zijn tegenstander dan met de richting van de bal. Bal gaat over de zijlijn. Halverwege de helft van Wales. En dan komt hier een invaller aan de kant van de thuisclub. Gaat zich melden met nummer 13 in ieder geval. Andrew Leng en gaat eraf met nummer 3, Pembridge. Pembridge, een verdediger van wie het even twijfelachtig was dat hij zou kunnen spelen, heeft er in ieder geval meer dan een uur volgehouden. Hij eraf, invaller erin. Nederland blijft in balbezit via de ingooi van Vierklauw.
0: Komt recht bij Makai. Makai kan er niet goed bij komen. Winter wel, speelt de bal weer op de rand 16 meter gebied waar Cocu probeert door te koppen. De bal komt niet goed, wordt weggewerkt door Melville. Dan via Bogarde, die wordt opgejaagd. Althans, Cocu wordt opgejaagd. De bal heeft terug. Richting Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer houdt de bal in de voet. Moet even wegdraaien van het 16 meter gebied. Heeft nu wat ruimte. Geeft die bal diep waar niemand bij kan komen. Althans van Oranje. En dan knalt Joeks de bal heel gek met effect. Die bal heeft nog curve. Maar wordt dan binnengehouden door in dit geval Bowen. En dan heeft Nederland toch weer overgenomen. Dat gaat niet goed met Cocu. En dan gaan de Welshmen er weer uit. Doen dat via... Oh, dat is niet goed gedaan door Sanders. De doelpunt te maken tot nu toe in de wedstrijd. Valks dan Jonk. Uitstekend gespeeld in één keer door. Richting Bogarde. Bogarde naar Jonk. Nederland speelt een goede wedstrijd. Ik kan niet anders zeggen. Terwijl Joeks nu weer een cake geeft aan Jonk. En Jonk zegt, zie je dat nog niet? Ja, hij ziet het. De irritatie neemt natuurlijk wat toe. Omdat de tijd ook verder wegtikt. We spelen inmiddels bijna 21 minuten in de tweede helft. Staan nog steeds 1-0 voor Wales. Weer gaat Nederland proberen een bal richting het 16 meter gebied te krijgen. Via Vierklauw en Winter gaat de bal terug naar Vierklauw. Vierklauw richting Zeedorf. Zeedorf dan. Ronald de Boer biedt zich aan. Maakt wat ruimte nu voor Zeedorf. Zeedorf probeert langs twee man te gaan. Opent goed aan de linkerkant van het veld. Naar Bogarde. Bogarde geeft die bal niet goed door. Kan zich herstellen. Als hij die bal nog een keer voor moet geven, dan moet het met zijn rechtervoet gebeuren. Is niet de sterkste voet. Bal komt weer op voet van de Wales verdediging. En dan nog een keer Frank de Boer. Frank de Boer richting Jonk. Jonk richting Jonk. Richting Cocu. Dat lijkt me moeilijk. Jonk richting Jonk. Dan Valks. Valks naar Vierklauw. Vierklauw. Kijk dan. Ronald de Boer moet zich aanbieden. Doet dat niet. Geeft de bal dan richting Frank de Boer. Vierklauw. Frank de Boer kijkt dan. Het is heel moeilijk om hier nog doorheen te komen. Dan via Makai. Makai draait goed weg. Jonk maakte dat gat. Makai probeert nog van de grote afstand te schieten. Weer een rode voeten tussen en dan ook slecht uitverdedigd door Wales. Nederland begint de duimschroeven aan te draaien. Maar daarmee wordt het speelterrein natuurlijk steeds kleiner. Steeds moeilijker om een gaatje te creëren. Wie heeft die actie in huis? Zeedorf vanaf de middenlijn richting Ronald de Boer. Ronald de Boer dan wordt vastgehouden aan één hand. Geeft de bal dan goed door naar Jonk. Jonk naar Zeedorf. Zeedorf ziet dat Winter diep gaat. Schiet dan de bal en die gaat zomaar meters naast het doel. Een slecht schot van Clem Zeedorf. Die wel een keer denkt van ik moet nu een keer schieten. Want de onzekerheid neemt toe nu.
2: Ja, inderdaad. Ik vind het jammer, want ik denk dat we het vrij goed doen. Ik bedoel, we creëren kansen. Als er één invalt, dan denk ik dat er meerdere komen.
0: Maar je krijgt natuurlijk dat je zoiets hebt, die tijd gaat wegtikken, die onrust neemt toe.
2: Dat is het punt. En dan gaat je hoofd naar beneden. Maar ja, zoals ik het nu zie, is makkelijk praten. Maar we moeten gewoon doorgaan, dan komt hij wel.
0: Oké. Barry Stevens zei dat ook altijd. En die zei het ongeveer ook in hun talen. Doorgaan. Gewoon doorgaan. Nou, laten we maar kijken. 1-0 staat Nederland achterom.
1: Jonk moet alleen nog, of ik moet zeggen Jonk van Hooydonk moet alleen nog uit de trainingsjack. En dan maakt hij zo ook zijn opwachting als tweede wissel aan de kant van Oranje. Speelveld wordt klein. Joeks weer met een elleboog. Hele vervelende man hoor. Vierklauw, het is doordat hij zelf fysiek sterk is. Aan de bal blijft. Nu de volgende tegenstander voor zijn kiezen krijgt. Het is echt boksen en knokken. En het is gebruikelijk hier. Het gebeurt vaker op het eiland. Het is on-Europees. In dat opzicht blijven het echt werelden van verschil. Al is het maar een uurtje met een afstand hier vandaan. Maar Nederland moet inderdaad terecht, merkt Dennis Bergkamp het opgooien. gewoon blijven voetballen. Niet aan de tijd denken, gewoon blijven combineren. Ik kan me niet voorstellen dat er dan opeens geen kansen meer zouden kunnen komen voor Oranje. Af en toe een counter, het mag de naam niet eens hebben. Als het gebeurt is het bij toeval. Nederland moet ook, en dat vind ik, doet het ook heel goed tot nu toe, amper overtredingen maken. Het blijft daardoor ook heel veel in balbezit. Nederland mag nu ingooien. Nu is Browning heel vervelend, houdt de bal vast. Bal is snel gegooid op Cocu. Komt de bal in één keer voor. Kan Ronald de Boer niet met de bal. Is het enige nadeel dat je inderdaad geen echte buitenspelers kunt hebben. Dat kan ook haast niet. Komt er nu een lange bal richting niemand. Richting over de zijlijn heen. Ingooien is voor Nederland via Valks. Kan die bal het beste gooien gewoon richting Van der Sar. Hij hoeft echt niet te vragen of hij op de goede plek staat staan vallen. Hij mag die bal rustig gooien. Het lijkt me niet een scheidsrechter die daar op een metertje meer of minder kijkt. Balbezit via Bogarde, via Frank de Boer. Komt de lange bal op Makai of op Ronald de Boer. Ronald de Boer moet die kopduel winnen. Komt die bal de andere kant op. Niet waar Makai loopt. Maakt Seedorf bijna een doelpunt omdat er een verdediger en een keeper op elkaar wachten. Maar is het uitgestoken, te hoog uitgestoken been van Seedorf voldoende om Nederland een vrije trap tegen te geven.
0: Ja, wat je nu krijgt, die onrust waar ik het net met Dennis over had, die krijg je nu. En je gaat dus, ook al wil je er niet die bal naar voren pompen, dus moet je Van Hooijdonk erin gooien. Andere optie vind ik direct ook nog om Cocu te vervangen door Van Bronckhorst. Niet dat Cocu slecht speelt, maar qua voetbal heeft hij wat meer dreiging naar voren Van Bronckhorst. Is het qua type wat meer een speler die ligt tussen Cocu en Davids in. Een dreiging naar het doel, een fel kikkertje, lijkt me ook nog een optie om straks te wisselen. Nu direct komt Pierre Van Hooijdonk in het veld, terwijl Nederland eerst moet oppassen. Vedi Vierklauw moet de bal wegkopen. Bogarde moet dan aan de linkerkant van het veld de bal onder controle krijgen, doet dat. Makai heeft zich even terug laten vallen, speelt de bal naar Frank de Boer. Terecht wat Dennis Bergkamp opmerkt, heeft nog niets fout gedaan in zijn debuutwedstrijd. En dat geldt eigenlijk ook voor Vedi Vierklauw, die moeiteloos zich heeft aangepast. Terwijl Seedorf de bal kwijtraakt, zich goed herstelt, dan Winter de bal terug moet spelen richting Valks. Ja, het is moeilijk voor Winter en Seedorf om deze wedstrijd je stempel te drukken op de wedstrijd. Het is niet te verwijten, ze spelen zeker niet slecht. Maar het is heel moeilijk om meters te krijgen. Nu dan via de 1-2 misschien, Ronald de Boer en Jonk, die is te kort. En dan gaat direct Vedi Vierklauw eruit, omdat Nederland natuurlijk een overtal heeft aan verdedigers. Omdat de Welsman zich ver laat terugvallen en krijgt Nederland dus een extra aanval erbij. Vrije trap tegen Cocu in de 1-2 met Jonk werd hij vastgehouden. En Nederland krijgt dus die vrije trap te nemen. Nu komt direct Pierre Van Hooijdonk in het veld. Terwijl de scheidsrechter dat wel moet zien en de grensrechter misschien ook dat wel eens zou mogen waarnemen. De grensrechter doet alsof hij het niet ziet. De scheidsrechter doet ook alsof hij het niet ziet. Nu wel, Lopez Nieto. Vierklauw gaat eruit en die grensrechter die denkt, god, wat ben ik hier lekker uit in Wales. Die hoort daar naartoe te gaan. Die hoort zelfs de noppen te controleren. Er is weliswaar iemand van de FIFA bij, maar hij hoort daar ook naartoe te gaan. Vierklauw gaat eruit. Pierre Van Hooijdonk komt erin en Gold zegt, dit is een kopper. Nou, dat zullen ze wel weten. Pierre Van Hooijdonk, kijken wat er nu gebeurt. Nederland dus met een extra aanvaller en Winter wat meer controlerend, denk ik, in de rechterzone, in de verdediging, daar waar het noodzakelijk is. De vrije trap wordt genomen. Frank de Boer meteen het eerste balcontact van Hooijdonk. Bal wordt weggewerkt door Wales. Opgevangen op eigen helft door Frank de Boer. Wordt enigszins opgejaagd. Speelt dan de bal terug naar Van der Sar. Van der Sar speelt de bal weer terug naar Frank de Boer. Moet even draaien voor zijn goede voet. En speelt de bal daar naar Wim Jonk.
1: Ja, dan zou ook, en dat gebeurt natuurlijk ook, Ronald de Boer wat verder terug kunnen. Dan is het centrum voorin, wordt gevormd door Makai met Van Hooijdonk. Seedorf wat meer naar de rechterkant terecht. De Winter ook kan dan wat iets terug. De ruimte achter zich een beetje in de gaten houden. Maar dat wordt natuurlijk makkelijk dichtgelopen ook door Frank de Boer. En Valks, het wordt een race tegen de klok. Het is één richting verkeer, maar dat is het eigenlijk al de hele wedstrijd op. Twee uitzonderingen na. De één leverde Wales de 1-0 voorsprong op. In de tweede, bijna de tweede call. Magnifieke redding van Van der Sar. Prachtige partij, alleen die vervelende stand voor Nederland. Makai neemt de bal. Seedorf komt binnen door. Kop door, kopballetje van Pierre Van Hooijdonk. Komt gelijk maken, nog niet. Hoe is het toch mogelijk? Nou zit hij erin. Nederland staat op gelijke hoogte. Het is Van Hooijdonk.
0: Yes.
1: Die zijn derde interland. Die Nederland, ik denk nog geen minuut nadat hij in het veld staat, meteen de gelijkmaker scoort. Het is dubbel en dwars verdiend. Het is dik en dik verdiend. Het is zijn derde interland. Nou, Dennis, zeg het maar.
2: Ja, dit is echt verdiend, denk ik. Hij doet het goed. Er staan er drie op de doellijn en hij ramt er gewoon in het dak van de goal. Dat is de perfecte oplossing.
0: Het is niet te geloven dat die eerste van Ronald de Boer er ook nog niet in gaat, hè?
2: Nee, maar dat is een avond zoals deze. Dat kan je toch niet veranderen. En ja, dan moet je een beetje geluk hebben. En dit was ons geluk, denk ik.
0: Je zit te stralen. Lekker is dat, hè?
2: Ja, uiteraard. Ik bedoel, als we deze wedstrijd niet verdienen te winnen, dan weet ik het ook niet meer.
0: Heel goed. Nou, Ron zit helemaal te trillen.
1: Ja, ik vind het. Maar het gekke is, natuurlijk weet ik dat sport kan heel onrechtvaardig in elkaar zitten. Je kan soms heel goed voetballen en niet de beloning krijgen. Het omgekeerde kan ook dat je wel eens een rotpartij speelt en dan toch die punten meepakt. En dan denk ik, als je echt een goede voetballer bent, dat je niet echt dat lekkere gevoel over jezelf hebt. Je weet wel de punten, maar je hebt niet de voldoening van een goede wedstrijd. Nou, dit Nederland, terwijl het nu moet oppassen. Browning van afstand, de bal wordt voor richting veranderd. Door een aanvaller, goed gezien door Lopez Nieto, is een doeltrap voor Nederland.
5: Goeie scheidsrechter. Ooit...
1: ik weet dat hij volgend jaar fluit hij op het AFC-toernooi. Ja, dat dacht ik wel.
5: Niet
1: maar als het Nederland ooit een interland heeft gespeeld waarin het zichzelf nauwelijks iets mag verwijten, dan is het wel vanavond. Dan is de 1-1 meer dan verdiend. En ben ik eerlijk gezegd de mening toegedaan, de overtuiging toegedaan, dat Nederland hier vanavond gewoon hoort te gaan winnen. Het heeft daarvoor, ik denk nog een kwartier, iets meer dan een kwartier. Maar Nederland moet gewoon op dezelfde manier doorvoetballen. Leuk voor Van Hooijdonk in zijn derde interland. Hij was al blij dat hij erbij was bij Oranje. Hij zei ook gisteren, na anderhalf jaar heb ik eindelijk weer zo'n lekkere training doorlopen. Bij Celtic is het een beetje, ja, de spieren loshouden, want dan moeten we veel voetballen. Maar dit vind ik natuurlijk fantastisch. Natuurlijk ontbreken er belangrijke mensen, maar op deze manier erbij stappen. Jurie Mulder heeft het ook al eens gedaan. Dan heb je toch wel meteen een stem hoor. Van Hooijdonk nu in 1-2 met Makai. Bal komt net niet aan. Makai blijft voorchecken. Maakt het zijn tegenstander lastig in ieder geval om uit te verdedigen. Die bal komt er ook uiteindelijk terecht. Mede dankzij hem bij Seedorf. Dan de ene beweging, voetbeweging van Ronald de Boer. Een 1-2'tje nu tussen Valks en Jonk. In een driehoekje wordt het met Ronald de Boer. Ook die moet snelheid maken. Niet te veel lopen. Buitenspel van Hooijdonk. Ja, dat moet Ronald de Boer zien. Het is Van Hooijdonk die probeert achter zijn verdediger weg te komen. En dan zou je eigenlijk, ja, het is ook nogmaals makkelijk gezegd hier vandaan, misschien moeten openen naar de andere kant. Dan ben je ook meteen van een mogelijk fluitsignaal verlost. Nu kan Southall als doelman wat seconden pakken. Staat Nederland in ieder geval gelukkig weer op gelijke hoogte. Dubbel en dwars verdiend, laat dat duidelijk zijn. En mag Wales de vrije trap gaan nemen. Terwijl de achterste lijn van Nederland zich ophoudt een meter of 20 over de middenlijn op eigen helft. Gaat die bal naar de linkerkant. Moet Winter koppen. Vliest dat kopt nu wel begrijpelijk. Omdat zijn tegenstander net iets eerder komt er ook iets steviger in elkaar zit. Komt er een tackle op Seedorf. Briljante actie van Seedorf. Die moet door naar de doellijn. Daar staat één man helemaal achter. Dit is Van Hooijdonk. Hij doet het ook goed. Rekening op 2-1. Wat een prachtig doelpunt van Van Hooijdonk. Jongen, jongen, jongen. Die kan je gewoon een publiekswissel geven na 5 minuten. Naast me wordt geklapt. Seedorf briljant door. Want ik dacht dat hij naar de doellijn moest. Maar hij doet het in één keer. Hij doet eigenlijk alles goed. Dennis.
2: Ja, ik denk dat het logisch is. Het is zo dat je misschien nu nog verder kan uitlopen. Want de gaten die nu ontstaan. Fantastische call trouwens. Mooie voorzet, Seedorf. Perfect ingekopt. Ja, dat kan niet, hè. Afmaken.
1: We zijn er ook rijp voor, denk ik. Hè? Want ze worden echt al een uur lang volledig teruggeduwd. En dat het nog niet eerder gelijk is. Dat is meer domme pech dan de verdiensten van Wales.
2: Precies. Ik denk als ze nu nog kunnen scoren en er wat uit kunnen halen. Dan zijn ze echt heel sterk.
1: Instelling ook te loven. Hè? Dat was ook al duidelijk op de training gisteren.
2: Ja, precies. We zijn heel erg geconcentreerd naar deze wedstrijd toegeleefd. We weten dat dit belangrijk is, de eerste wedstrijd. En heel geconcentreerd zijn we bezig.
5: Even oppassen. Ja, gaan we door.
1: Bal bezit voor Van Hooijdonk weer. Hij dus binnen 5 minuten scoort 2 maal. Zet Nederland in plaats van op 1-0 achter. Wat de tegenstander deed via Saunders was dat op een 2-1 voorsprong. Het is, ik moet ook eerlijk zeggen, begrijp ook heel goed wat voetballers dan zeggen. Bij Nederland is mentaal harder geworden. Nederland schudt dit gewoon makkelijker van zich af.
5: Wat heb jij tegen Pierre gezegd voor de wedstrijd?
2: Ik zeg tegen hem voordat hij naar buiten gaat. Ik zeg als je erin komt, maak 2 goals. En dan moest hij om lachen. Ik denk, ja, zou ik het toch goed zien dan?
5: Ja, je had, als je de Engelse gewoonte al een beetje had, had je kunnen wennen met hem.
1: Ja. Dat heeft overigens gek een keer gedaan op een doelpunt van Bogarde. Dat had veel opgeleverd, maar die heeft het nooit gescoord.
5: Nee, helaas niet.
1: Maar het is wel zo dat dit Nederlands elftal ook mentaal een stuk harder is geworden, Jack.
5: Het er wordt goed gevoetbald. En het is zo fijn dat je als team loon naar werken krijgt. Want je kan een goede wedstrijd spelen en verliezen van Wales. Alhoewel de wedstrijd natuurlijk nog niet gespeeld is met die 2-1 voorsprong. En dan denkt iedereen van ja, oké, is wel aardig. Maar je moet gewoon winnen. Nu misschien weer de mogelijkheid. De bal doorgespeeld naar Makai. Makai geeft Cocu geeft voor. En Sausol is er eerder bij dan Makai. Maar je moet het ook af kunnen dwingen. Je moet het ook waar kunnen maken. En het is zo fijn als dat dan lukt. Met nog 13 minuten te spelen staat Nederland opeens op een 2-1 voorsprong. 2 keer van Hooijdonk. Maar wat was die actie prachtig van Seedorf. Dat doorzetten, nog even dat beentje door laten staan. En toen de ruimte, toen die prachtige mooie voorzet op 25 meter, precies op maat. En daar stond Pierre van Hooijdonk om met zijn kopje die bal in te knikken. En dan zie je ook dat Sausol gelukkig maar een normaal mens is die al 2 keer achter zich de bal uit het net heeft moeten halen. Nu een moeilijk balletje van Jonk, waardoor Frank de Boer even corrigerend moest optreden. Via Bogarde de bal terug naar Van der Sar. Nederland op een voorsprong in die eerste wedstrijd in de WK-kwalificatie richting 1998 Frankrijk. En dat is een enorme ruggensteun voor dit gehandicapte team. Maar anderzijds is voor Hinnink natuurlijk fantastisch wat hier gebeurt. Met zoveel mensen die er niet bij zijn. En zoveel mensen die zich aandienen om die hele selectie compleet te maken. Want een aantal hebben het heel duidelijk een visitekaartje afgegeven. Bogarde kopt nu de bal. Winter kopt de bal door naar Seedorf. Seedorf met de man in de rug. Die kan nu een heleboel opeens. Ja. Dat kan je, dat herken je van Seedorf. Nu de bal iets te moeilijk diep gespeeld door Winter. Bal dan teruggespeeld richting de keeper. Sousol opgejaagd door Makai. Moet de bal naar voren trappen. Ronald de Boer neemt de bal keurig op de bovenkant van de dijbeen. Kan de bal nu diep verder naar Cocu. Er is opeens ruimte, want Wales heeft veel gegeven. Komt die bal voor. Oh, net niet goed op de hand. Ja of nee, niet op de hand zetten, scheidsrechter. Zou die ooit ja hebben gezegd. Balbezit nu voor Wales.
1: Balbezit voor Wales. Meter of 10 voor de middenlijn. Voorsprong is krap. Lijkt mij ruim voldoende om vanmiddag te winnen. Maar, of vanavond te winnen. Maar het blijkt belangrijk om achterin attent te blijven. Ik ben ook benieuwd hoor. Ze kunnen het goed op in het Engels Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk koppen maken in kranten op zondag. Het lijkt me zoiets van Orangeman wins battle. Maar dan ook wel volkomen verdiend in mijn woorden. Seedorf die nu even de... Ja, even probeert te strekken, denk ik. Het leek wel of er wat kramp, denk ik, in het linkerbeenschap. Hij wil in ieder geval de bal graag hebben. Het gaat nog steeds in een moordend tempo. Nederland doet daar aan mee. Ook Van Hooijdonk doet daar aan mee. Nou, die kent natuurlijk een droomstart in het Nederlands elftal. 5 minuten in het veld. Hij kent dit voetbal wel. Hij krijgt de vrije trap mee. Terwijl hij dacht dat hij hem tegenkrijgt. Heel leuk om naar te kijken. Het is nu Seedorf die heel verstandig doet. Alsof hij hem snel neemt. Speed daar een been voor ziet steken. En de bal dan gewoon de andere kant speelt. De Jong, er moet gewoon geopend worden. Dat gebeurt ook naar de linkerkant, waar veel ruimte ligt voor Bogarde en Cocu. Jammer dat de bal van Cocu zojuist niet aankwam. Er stonden er 2 van de hele kant. Komt de derde goal. Yeah. Prachtig doelpunt. Ronald de Boer. Wat een schoonheid. De een naar de ander. Desolate toestand wordt dit voor Wales. Wat een magnifieke goal opnieuw van Oranje. Dit keer komt de bal van de linkerkant. Cocu, van wie ik zojuist opmerkte dat de bal daar toen niet kwam. Die komt nu wel met de kopbal bij de eerste paal. En zelfs een gigant vanavond als Southall is volstrekt kansloos. Die bal die wordt naar beneden gekrikt door Ronald de Boer. Dan ben je als keeper geslacht. Het is eigenlijk nog een wonder dat hij er sowieso nog een lichaamsdeel tegenaan krijgt. Nederland stelt heel snel orde op zaken. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, niet alleen de 3 punten, maar ook de manier waarop het gebeurt, is bijzonder overtuigend.
5: Ik heb zelden een Nederlands elftal met zoveel spirit en geestdrift zien spelen. En dan blijkt ook dat een elftal zonder Bergkamp kan functioneren.
2: Ja, uiteraard.
5: Nee, het is heel goed om te zien dat deze groep het oppakt. Dat er echt heel erg goed is gevoetbald. En dat alleen Sansol en een buitenspelgoal het scenario in de war hebben gestuurd. Terwijl Hughes misschien nu een kans krijgt. Geeft de bal naar Browning. Browning nog even naar de rechterkant van het veld. Waar misschien de mogelijkheden zijn. Komt de bal voor. Is het Winter die de bal voor corner speelt. Maar wat lekker is dat als er spirit in een elftal zit, Dennis.
2: Ja, precies. Dan heb je het halve werk gedaan, denk ik. De kwaliteit heb je als... Ja, als je ervoor gaat, als je de duels wint, dan is het een stuk makkelijker allemaal.
5: De corner komt. Laten we eerst maar even kijken wat die oplevert. Of die überhaupt wat oplevert. De corner genomen door Lek. Wordt overgekopt, lijkt het, op de lat gekopt. Heel hoog met een boogje op de lat. Het zag er gevaarlijker uit. Maar dat jij er ook zo lang hebt geprobeerd om erbij te zijn, hè, voor deze wedstrijd. Ook dat tekent hoe jij tegenover deze ploeg staat op dit moment.
2: Ja, inderdaad. Je hebt het afgesloten met het EK en nu wil je aan iets nieuws beginnen. En dat hebben we gedaan tegen Brazilië, wat ook een vrij goede wedstrijd was. En nu zetten we dit voor. Dat is alleen maar belangrijk. Hopelijk ben je na 5 wedstrijden al gekwalificeerd. Dat is veel beter dan de laatste.
5: Hebben jullie je na dat EK gerealiseerd van dit kan niet met zo'n groep zo presteren?
2: Ja, maar om eerlijk te zijn, dat realiseren we ons elke kwalificatieronde. Want het zijn altijd problemen. Dus...
5: En nu maar eens even zonder.
2: Precies, ja.
5: Heel goed. We kijken even naar het spel. Geen probleem in de verdediging in ieder geval. Frank de Boer krijgt nog een knal van Hughes. En dan probeert Sanders van der Sar nog te verschalken. Maar dat was al lang gefloten door Lopez Nieto. En kijk ik op mijn klok en zie ik dat we nog spelen in deze wedstrijd. 8 officiële speelminuten. Nederland, ik heb hetzelfde gezien. Een 1-0 achterstand. En dan zo erop en erover, zoals Ron al zei. Die daar gisteren al zijn verwachting over uitsprak. En ook nog naar de 1-0 achterstand. Wat dat betreft ben je in mijn achting gestegen. Balbezit nu voor Cocu aan de linkerkant van het veld.
1: En wat ik het meeste plezierige vind dat dit oranje, terwijl hier de volgende combinatie komt. Oh, jammer Makai. Oh, als je de bal lekker mee kan nemen. Bal rolde half een beetje, dacht ik, van de buitenkant van de voet af. En kreeg daardoor wat meer snelheid. Waardoor de bal als het ware bij hem vandaan rolde. Hij besefte dat ook. Jammer, hij kwam mooi binnendoor. Hij probeert het nog maar hier een keer. Met hij bedoel ik nu Seedorf in 1-2'tje met een poortje. Met Jonk. Jonk bijna een schop. Maar Seedorf die loopt gewoon dapper door. Die is een aantal mensen voorbij. Die wil nu ook de bal nog een keer terug hebben. Krijgt vervolgens een kegel van Hoorn. Komt volkomen terecht een vrije trap. Tegenstander mag vinden van niet. Maar dit zijn wedstrijden. Het zou zuur zijn. Een nederlaag. Dat sowieso. Maar als je in ieder geval als voetballer voor jezelf weet dat je er in anderhalf uur lang alles gewoon aan gedaan heeft. En in ieder geval jezelf in dat opzicht niets kan verwijten. Dan is dat sowieso al lekker meegenomen, vind ik. En volkomen terecht wordt dan ook opgemerkt hoe eerder je je kan kwalificeren in een pool waarvan Nederland weet dat het kan met België, San Marino, Turkije en Wales. Hoe beter het natuurlijk is.
5: Ja, en
1: hoe
5: lekker. En je doet goede zaken voor doelsaldo. Dat vergeten we ook nog een keer.
1: Ja, dat loopt ook dubbel op richting Wales. Maar ook hoe eerder je gewoon lekker kan gaan lopen voetballen in interlandwedstrijden. En wat is er nou eens mooier? Terwijl hier de vrije trap komt van Jonker. Die kan er ook maar zo in, hoor. Want hij pakte de voorrust wel twee zaalvol. Maar hier stond hij aan de grond genageld. En is het dat Jonker nou pak een beet een decimeter of twee te ver naar buiten mikt. Anders is het gewoon 1-4. Hier komt nu de tweede wissel van de thuisclub. En dat moet ik Jack nageven. Die houdt hij allemaal prima in de gaten.
5: Eruit gaat Marcus Browning. En erin komt Stephen Jenkins, speler van Huddersfield Town. Waarvoor nog seizoenkaarten te krijgen zijn overigens. Hij komt het veld in. De doeltrap wordt genomen door Thassel. En er wordt nog even gesproken door Robbie Oudeland, fysiotherapeut, met Clarence Seedorf, die even een slok water nam. En Winter die de bal even beroert. Dan het balbezit aan de linkerkant van het veld via Bouwen. Bouwen heeft de bal voor en dan moet

0: Verder voor de trap. Buitenspel van Hughes. Winter die zat er ook overigens nog tussen. Kijk ik op mijn klok en dan zie ik dat we nog spelen 5 minuten. Balbezit nu voor Cocu. Always look on the bright side of life, zingt nu het Nederlandse supporterschaar. 150 man, dat is niet veel. Maar 150 man in een stadion wat verder heel stil is, dat is wel veel. Want Nederland staat op dit moment 1 op de hitparade met dit nummer in dit stadion. Balbezit nu. Van der Sar tapt de bal naar voren. Probeert te bereiken en dat lijkt ook te lukken. Cocu, nee dat lukt niet. Alhoewel dan toch nog het Nederlands balbezit even was. Dan moet Makai proberen erbij te komen, dat lukt niet. Dan is Speed in balbezit. Doet het niet echt makkelijk, waardoor hij een verdediger in de problemen brengt. Die raakt de bal dan ook kwijt. Jong zat erbij en die raakt de bal ook kwijt. Lek neemt over. En dan heeft Speed de hoogte van de middenlijn de bal aan de voet. Probeert langs Winter te komen, het lukt niet. Bal blijft miraculeus binnen. En dan is het Valks die de bal via de voeten van Speed over de zijlijn trapt. Nederland gaat hier in die eerste wedstrijd, in die WK-kwalificatie, een hele, hele, hele belangrijke overwinning behalen. Niet alleen omdat het wint van Wales, niet alleen omdat het goed werk doet met het oog op het doelsaldo, maar met name omdat het mentaal zichzelf een enorme oppepper heeft gegeven. Balbezit nu, maar het gaat niet echt goed. Die nummer 12, die Jenkins is er net ingekomen. Sousel moet uit zijn doel komen, trapt de bal naar voren. Overtreding van Valks richting Hughes wordt niet bestraft. Balbezit blijft voor de Welshman. Nu is er weer ruzie met Hughes en met Valks. Hughes geeft Valks er nog even een knal. En dan gaat de bal over de achterlijn. En dan zegt Hughes tegen Valks en tegen Lopez Nieto, dat moet je niet meer doen. En dan zegt de scheidsrechter, allebei even hier komen, krijgen ze allebei een gele kaart. Jongen, jongen, jongen. Nou ja, Lopez Nieto, je bent een eikel eerste klas om daar 2 gele kaarten voor te geven. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, Nederland staat met 3-1 voor.
1: Misschien krijgt hij een percentage, ik weet het niet. In Nederland in ieder geval doet goede zaken. Nederland overigens dat dus volgende maand ditzelfde Wales op bezoek krijgt in eigen land. En op deze manier met bijvoorbeeld nog een goede prestatie erachteraan in één klap ook van Wales af is. San Marino normaal gesproken dit Wales won ervan met 5-0 en 6-0. Is natuurlijk ook voor Nederland normaal gesproken een slachtoffer. En dan zal Nederland zich voornamelijk moeten gaan richten richting België en Turkije. Balbezit voor Wales. Bal komt ook goed voor. Valks neemt het zekere voor het onzekere. Kopt de bal, hoekschop. Nederland doet goede zaken. Nederland gelukkig ook zit er met een doelpunt tussen. Met 3-1 en niet met 2-1. Dit is een kwestie van nog 5 minuten karakter tonen. De overige 3 wisselmogelijkheden van Nederland. Met name Numan, Ooyer. Ook voor hem is het natuurlijk heel opmerkelijk dat hij er vanavond bij is. En Giovanni van Bronckhorst. Die lopen eigenlijk nog wat lekker uit. En die kunnen straks, denk ik, in 1 beweging mee de kleedkamer in. Hij zou 1 van de 3, en met hij bedoel ik dan, Hiddink nog kunnen inbrengen. Maar dat zou dan meer tactisch zijn om er wat seconden te pakken. Maar het is eigenlijk niet nodig in dit duel. Daarvoor voetbalt het Nederlands elftal domweg te goed, te enthousiast. Zoals nu ook Makai, die gewoon even mee verdedigt. Dat gaat ten koste van een hoekschop. Maar ook dat geeft aan dat aanvallers gewoon afstanden moeten overbruggen in het tegenwoordige voetbal om gewoon het elftal bij de les te houden. Er komt de hoekschop vanaf de linkerkant. Valt bij de eerste paal, wordt weggetrapt door Jonk. Komt terecht bij iemand van Wales, dat is Robinson. Die kiest voor de weg buitenom. Dan komt er een overstapje waar Seedorf in zou moeten trappen. Maar Seedorf is fysiek opeens zo sterk. Stapt al lopend tussen de bal en de tegenstander. En ziet dan de bal gewoon voor zich uitrollend over de doellijn gaan. Geeft Van der Sar de gelegenheid wat extra seconden te nemen. De doelman van het Nederlands elftal. Laten we dat niet vergeten. Ook in een fase van de wedstrijd waarin Nederland beter voetbalde. Terwijl nu Jonk de bal krijgt uit de doeltrap van Van der Sar. Beetje ongelukkig aangespeeld, maar het kan gebeuren. Van der Sar dus, die op het moment dat Nederland met 1-0 achter stond, zijn ploeg op dat moment zeker in de race hield. Door een magnifiek schot van Hughes uit de draai. Even magnifiek uit zijn doel te krijgen. Nederland, terwijl Hiddink nu gewoon rustig staat hier langs de zijlijn. Het lijkt erop alsof hij zich nog een beetje loopt op te winden. Het lijkt me niet nodig voor de bondscoach van Oranje. Ook voor hem is dit een nieuwe start. Een nieuwe start die zich eigenlijk al inzette in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Brazilië. Maar dit zijn toch de wedstrijden waar het om gaat. 1-2 tussen Ronald de Boer en Cocu. Cocu houdt geen balbezit, maar Seedorf wel. Dan gaat de bal buitenom op Ronald de Boer. Bal lijkt me iets te hard. Ronald de Boer steekt een armpje uit en haalt er ongetwijfeld een ingooi uit. Doet hij heel verstandig. Ingooi voor Nederland. Halverwege de helft van Wales. En we komen op deze manier heel snel terecht aan het slot van dit duel met een keurige 3-1 voorsprong.
0: Je kan ook zien aan de manier waarop Nederland doorvoetbalt dat die wedstrijd intens is beleefd en intens wordt gespeeld. Want ook nu wordt er nog vol overgave gevoetbald. Terwijl Giovanni van Bronckhorst direct in het veld gaat komen in de slotminuut van deze wedstrijd. Is het Frank de Boer die opgejaagd wordt en hier moet oppassen. Speelt de bal nu terug richting Van der Sar. Van der Sar geeft de bal door naar Valks. En is te hopen voor Giovanni van Bronckhorst dat hij er nog een cap bij krijgt. Een interland erbij. Al is het maar een minuut. Maar ook dat weet nooit meer iemand later. En ik zou het hem gunnen, die Feyenoord. De bal bezit nu, terwijl er buiten spel was, maar wordt niet gegeven. Is het Makai, die kan de bal niet goed meekrijgen. Moet dan even terugdraaien. En schiet dan zelf, maar schiet niet goed met zijn linker. En nu komt de invalbeurt van Giovanni van Bronckhorst. En Roland de Boer die wordt

0: eruit gaat omdat hij het verst weg is, zegt Hiddink, doe maar rustig aan, loop maar rustig, maak geen haast. Niks, gewoon niet gaan dribbelen. Gewoon, ja, maar Ronald de Boer denkt, ja, dat kan ik eigenlijk niet maken. Dus die dribbelt nu een beetje het veld af. Ronald de Boer, de maker van de derde oranje treffer, nadat de eerste twee treffers op het konto geschreven kunnen worden van Pierre van Hooijdonk. Teenvaller, 1 minuut in het veld, 1-1. 4 minuten later of 5 minuten later maakte hij 1-2. En Ronald de Boer 1-3. Giovanni van Bronckhorst komt erin. Ik kijk op de klok, officieel zit de speeltijd en nu op bij de doeltrap van Stavol.
1: Southall met de bal op de helft van Nederland. Winter kopt de bal vooruit. Zeedorf houdt de bal in de wedstrijd. Wil een 1-2 aan. Nou, die Zeedorf die heeft echter een gangetje bijgezet. Het kon ook nog wel eens 4-1 worden voor Nederland. En waarom ook niet? Hoewel de bal nu net niet bereikt. En van Bronckhorst en Mackay. Ik denk dat hij even twijfelde, Zeedorf, wie van de twee die zou kiezen. En daardoor de bal niet helemaal zuiver was. Gelukkig voor het Nederlands elftal gaat de bal over de zijlijn. Meter of 10 bij de hoekvlag vandaan. Aan de kant van Wales uiteraard. Zijkant strafschopgebied. Winter heeft zich gemeld voor de ingooi. Zeedorf dient zich aan. Van Hooijdonk loopt weg uit de dekking. Kan die bal doorkoppen. Maakt gewoon hands volgens mij. Maar het mag doorgaan van Lopez Neto. Waardoor Nederland balbezit houdt uiteindelijk via Zeedorf, Winter. En ook Jonk. Jonk speelt die bal in op Van Hooijdonk. Van Hooijdonk een wat moeilijke 1-2. Komt niet aan. Moet nu gaan meeverdedigen. Doet dat uiteindelijk met een tackle. Let maar op, daar komt hij, jazeker. Van Hooijdonk, er gaan wat pollen uit. Bij de arena zou dit ongetwijfeld een complete renovatie ten gevolg hebben hier. Zijn we alleen een stukje gras kwijt, is Wales geen meter opgeschoten. En komt dan nu gewoon de lange bal voorin, waar Frank de Boer het been uitsteekt. De bal er tegenaan ziet komen, Winter in balbezit komt. Jong nu een man in de rug krijgt, moeilijk gecoacht wordt. Ook Zeedorf een man in de rug krijgt en een rot tik net boven de knie volgens mij. Op zijn rechter dijbeen, waar alle spieren gespannen staan. Dit is pijnlijk. Hij heeft het niet gezien, Lopez Nieto, omdat hij floot al voor een overtreding op Jonk. Het betekent waarschijnlijk nog even een massagebeurtje voor de verzorger van Oranje, of niet? Nee, nou, Lopez Nieto denkt, als Zeedorf alleen al maar gaat staan, dan kan ik zo meteen blazen voor het einde van de wedstrijd. Of laat je behandelen even aan de zijkant van het veld. Dat zou kunnen. Komt een lange bal van Frank de Boer. Ligt een paniekreactie bij Trouwsel. Stond iets te ver voor zijn doel. Dat was leuk geprobeerd. Kan me er iets bij voorstellen. Het zijn de slotseconden van dit duel. En waarom zouden we niet, als we er nou één echte kenner bij hebben zitten, Jack, vragen hoe die het vond vanavond?
0: Ja, ik wil eigenlijk vragen, als jij nou leraar was van vroeger op het Sint-Nicolaas Lyceum en je moest een kind een rapport geven, een rapportcijfer geven, wat geef je voor dit Nederlands elftal, Dennis?
2: Nou, ik denk een 8 aan 9, als ik eerlijk ben. Het enige wat we fout hebben gedaan is dat we misschien in de eerste helft eventjes de wedstrijd als handen liet glippen. En dat we een goal tegen krijgen, maar voor de rest een perfecte wedstrijd.
0: En een perfecte co-commentator. Ik zou aan de ene kant zeggen, ik hoop dat je dit nog vaak doet, maar veel liever heb ik dat je in het veld staat. Heel spoedig herstel, ontzettend bedankt. Wij sluiten voorlopig af. Wales, Nederland eindigt in 1 tegen 3. Twee keer Van Hooijdonk, één keer Ronald de Boer. Nederland stond lang op een nederlaagstand vanwege een buitenspelgoal van Dean Sanders. Maar Nederland zet een eerste hele goede stap richting Frankrijk. En we komen direct natuurlijk toch terug met interviews.
3: Ja, ik wilde eigenlijk de man van twee goals hebben, dus dan neem ik de man van één goal maar. Ronald de Boer. Dennis Bergkamp heeft de hele wedstrijd bij ons gezeten. En wij zeiden ook, dit kan niet, dit mag je niet verliezen. Maar opeens werd ik er toch wel een beetje bang voor.
4: Ja, nou kijk, dat had ik in het veld een beetje. Kijk, we begonnen sterk, een paar kansen. En toen kregen we een hele grote kans met Jordi. En hun scoorde daarna uit die counter 1-0. En dan denk je, jezus, dat is echt weer Nederland. Dan speel je eigenlijk veel sterker, zoveel meer kwaliteit. En dan krijg je weer 1-0.
3: Kom er even bij, Pierre.
4: Krijg je een goal tegen. Dus dan baal is een stekker. Maar we bleven gewoon voetballen. En dat zeiden we ook. Als er geen ruimte links is, hop naar rechts. En dan komt de ruimte vanzelf. En dat hebben we gelukkig goed gedaan. En met Pierre een goede afmaker dan.
3: En een karakter. Jullie hebben eindelijk weer eens getoond. Het Nederlands elftal heeft gevochten.
4: Ja, zeker. En ik denk dat het heel belangrijk is. En als je dan nog nagaat hoeveel geblesseerden je hebt. Dan kan het alleen maar beter. Het potentieel is zo groot qua kwaliteit dan. En hopelijk komt het na een keer eruit.
3: Ja, en dat gekoppeld aan vechtlust moet dus een garantie zijn voor op succes.
4: Dat denk ik wel, ja, Jack.
3: Wat vind je van die Van Hooijdonk eigenlijk?
4: Ja, het is echt een spits. Ik knalde alles erin. Geen gemaar, boom. En hij speelde daarna nog fantastisch ook. Dus complimenten.
3: Maar Kai viel ook goed in.
4: Zeker, en, want die zie je met snelheid om mij heen. En dan kan hij daar heel goed van profiteren. En ja, ook een jongen voor de toekomst.
3: Heel goed. Pierre Van Hooijdonk, ik ga nu naar hem toe. Pierre, je bent er een minuut in. En Dennis Bergkamp, die was bij ons co-commentator vandaag, die schijnt voor de wedstrijd tegen jou te gezegd hebben. Wat zei hij tegen je?
5: Ja, klopt. Hij zegt, op het moment dat de kleedkamer uitging, hij zegt, als je erin komt, schop er twee in.
3: En toen dacht je, ja, die Bergkamp.
5: Ja, nou, moest ik even wachten. Maar
3: dan gebeurt het ook. Vertel eens, je bent een minuut in het veld.
5: Ja, wat ik me kan herinneren was dat een Clarence Stift een bal door het midden. En die was eigenlijk te hoog voor me. Maar ik zag gewoon op de boer voor me langskomen. Dus ik denk, ik moet een beetje afremmen in mijn hoofd. Dus ik verlengde hem en Ronald, ja, zoals eigenlijk het hele Nederland zelf, zal deze wedstrijd een beetje ongelukkig in de afwerking. Ja, en dan die karamboleert die bal voor mijn voet en dan schiet ik hem binnen.
3: Je schiet hem naar binnen, maar je haalt daar zoveel gram in dat schot. Die bal gaat in het dak, dat zijn de lekkerste toch voor de spits?
5: Ja, natuurlijk, maar wat dat betreft, daar ben ik ook spits voor natuurlijk. Kijk, als je met die kansen niet om kan gaan, dan ben je geen spits voor dit niveau.
3: Duidelijk. Dan komt de tweede. Dat is de actie van Seedorf aan de rechterkant. Die eerste bal kwijt lijkt te raken. Dan zet hij door en dan komt die bal en dan zie jij hem. Hij groeit naar je hoofd toe, hè, die bal.
5: Ja, maar vanaf het moment dat Clarence werd weggestuurd, ja, was ik al een paar meter los van die verdediger. En die verdediger die moest kiezen, ja, die moest een beetje positie kiezen. Maar daardoor was ik op het moment dat ik de 16 inging nog steeds 5 meter van hem los. Nou, en ja, dan moet je hopen dat het een perfecte voorzet is. Nou, dat gebeurt en dan moet ik hem binnenknikken.
3: Hoe ga je dan even die minuten door in het veld? Heb je dan zoiets van Hooijdonk, ik ben net in het veld, 0-1 wordt 2-1?
5: Ja, natuurlijk denk je eraan, dat is logisch. En, wat dat betreft kijk je nog een paar keer naar de klok, want ja, je weet dat het Tony echt heel lang meer kan zijn. En dan scoren we gelukkig nog die 3-1 en dan weet je het wel zeker dat je met 3 punten naar huis toe gaat.
3: Ik heb zo'n idee dat Celtic morgen met je gaat praten en denkt van, wel aardige spits die van Hooijdonk.
5: Ja, dan hebben ze pech, want ik ga morgenavond pas terug. Dus.
3: Maar wat ga je doen? Heb je enig idee hoe je toekomst eruit gaat zien?
5: Nee, dat niet.
3: Het is een mooi visitekaartje weer, hè?
5: Ja, absoluut. Het kan niet beter. En ja, het komt op een perfect moment. Ik denk dat ik in heel mijn leven eigenlijk al een beetje een geluksvogeltje ben geweest. Alles heeft eigenlijk al een beetje meegezeten. En wat er nu gebeurde bij Celtic, dat was eigenlijk het eerste echte tegenvalletje. Nou ja, dan reageer je zo. Dan mag je niet klagen, denk ik.
3: Ga gauw naar de jongens toe. Laat je verteren, jongen. Bedankt. Pierre van Hooijdonk. Goed, ik kijk nog even in de gang en ik zie op dit moment eigenlijk niemand. Maar misschien kan je kijken of Guus al zover is. Ik vraag het even aan Herman. Even kijken. We kijken. We staan hier bij de kleedkamerdeur. Daar staat visitors op. En daar is ook die deur vlak daarnaast van de referee. En ik heb nu besloten om niets meer tegen hem te zeggen. Ik had het zo. Nee, ik zeg nu niets meer. Want ik denk dat de man alleen maar lacht en zegt very, very good referee. Zoiets. Ik denk dat hij dodelijker is, maar ik weet niet of hij hem begrijpt. Goed, we staan hier dus nog even in de gang. Misschien dat jullie nog even een muziekje kunnen optrekken. En dat zodra die deur weer open gaat en daar iemand is die iets met het Nederlands elftal te maken heeft, in spelende zin dan wel coach in de zin, meld ik me weer. Lucky coach, hè, Guus?
6: Nou ja, dat ben ik dan al jaren.
3: Hè? Nee, we hebben genoten van deze wedstrijd. Alleen heb je op een gegeven moment krijg je de angst van als 1-0 maar niet op het bord staat, want genieten zonder overwinning is niet echt genieten.
6: Ja, dat gevoel had ik ook in de eerste helft. Hebben we al zeer goed gespeeld, vond ik. Kom je ongelukkig tegen.
3: Buitenspel kom.
6: Buitenspel, wat ik dan. Je bent emotioneel gekleurd, maar ik heb de televisie bevestigd gezien. Duidelijk buitenspel. Toch goed gespeeld. Je creëert 4-5 kansen de eerste helft. Niet scoren. Dan krijg je het gevoel van, ja, prima spelen. Goede pressing links, rechts, overal. Maar het moet wel eindigen ergens in het net, hè. Dan in de rust ga je dat nog een keer benadrukken. Dat je zo moet blijven spelen. Niet gek gaan doen. Wel het tempo hoog houden. Pressing houden. Dan kom je vanzelf. En je ziet dan dat de Welshman. Zie je dat ze één voor één af moeten haken.
3: Maar je krijgt toch op een gegeven moment ook zoiets van, die Thorsall, zou die ook nog wel eens een bal achter zich willen hebben?
6: Ja, hij haalde een fantastische ballen eruit. Bijvoorbeeld de kopbal van Cocu. Fantastisch, die haalde hij eruit. Die heeft dus heel lang op droog kunnen houden. Maar ja, er moest een keer wat komen. Nou, je maakt wat omzettingen, je brengt Makai in.
3: Die zeer goed inviel.
6: Ja, zeer bewegelijk inviel. Later van Hooijdonk, waardoor je via de flanken gaat spelen. Seedorf naar de rechterkant. Nou, dan is het een kwestie van wachten. Klinkt wat arrogant, maar dan is het de kans groot dat je het alsnog in de laatste fase af gaat maken.
3: Dat hebben wij ook gezegd in het interview. Hele belangrijke redding, 1-0 achter, is van Van der Sar. Hè?
6: Ik neem even tijd, hoor.
3: Voor Van Hooijdonk. Heb ik zelden gezien, de bondscoach die een speler kust. Maar ja, zo moet het, hè? De hartstochtelijkheid moet er zijn, hè?
6: Het is altijd vreemd als een man een mannen kussen. Maar
3: nee, maar dan moeten we in Nederland maar eens aan wennen.
6: Ik heb in een andere wereld ook geleefd. Ja.
3: Eventjes, jong. Guus, de 1-0 staat op het bord. Dan komt de miraculeuze redding, de inzet van Joekste Van der Sar. Een hele belangrijke redding. ja. uit te draaien.
6: Ja, ja, ja, ja, je weet waar zij gevaarlijk in zijn. Hughes die loopt natuurlijk al jaren mee. En daar is de sterkte. Die weet dat hij weerstand krijgt van een verdediger. Blijft dan staan, laat de verdediger vallen en draait zich om. Nou, dan heb je een hele... Een hele fantastische redding van Van der Sar.
3: Een paar winstpunten kunnen we eruit pakken. Uiteraard de overwinning. Een goed iets voor doelsaldo. Maar ook dat die groep, buiten de geblesseerden, felheid toont, emotie toont, geestdrift toont, karakter toont.
6: Ja, nou, ik denk dat dit een van de wedstrijden is van de laatste jaren. Je bent nog wat heet na een wedstrijd, dat weet ik ook. Maar wat een Nederlands elftal gezien heeft, wat enorme pressing, wat enorm... gedreven heeft gespeeld, maar daarbij niet vergeten hoe de pressing, hoe de tactische discipline moet zijn.
3: Je zegt, je bent nog wat heet naar de wedstrijd. Je gaat mij toch niet zoenen?
6: Nee. Mag ik daarvan afzien?
3: Dat mag je. Goed, Guus Hiddink, de winnende coach van vanavond. Ontzettend bedankt. Gefeliciteerd. Je gaat door naar de televisieploegen. En wij staan te posten bij de kleedkamer en wachten op de spelers. Maar dat hoort u direct allemaal na het nieuws van 10 uur. Nederland wint in Wales. In Cardiff met 3-1. Doelpuntenmakers 2 keer Van Hooijdonk. 1 keer Ronald de Boer. Eindelijk in eerste stap op weg naar een eindtoernooi. Heel erg lekker.
7: Een wedstrijd van toen.
8: Goedenavond en welkom bij aflevering 3749... die vanavond geheel in het teken staat van Nederland tegen Wales. Een wedstrijd in het WK-kwalificatietoernooi... die vanavond om 8 uur in Eindhoven begint. Jack van Gelder en Ron de Rijk zijn daar de verslaggevers. En Ron de Rijk is nu op het veld om te vertellen... wat de opstelling van Oranje vanavond zal zijn.
9: Nou, ik heb gelukkig iemand anders gevonden... die de opstelling van Oranje kan geven... Ik moet zeggen, ik ben daar vooropgesteld dankbaar voor. In dat opzicht is het bijzonder plezierig werken met de huidige bondscoach van het Nederlands elftal. Guus Hiddink, de opstelling van Oranje voor vanavond.
10: Wie had je eigenlijk gedacht dan?
9: Nee, ik had hem goed, dacht ik, hè, gisteravond.
10: Nee, maar je had iemand anders gezocht, dus je loopt mij toevallig tegen het lijf aan. We beginnen met Van der Sar in de verdediging met Reiziger, Stam, De Boer en Numan. In het middenveld met Cocu, Jonk, Winter, Seedorf. En Bergkamp en De Boer voorop.
9: De Boer voorin, dat zou een vraagteken kunnen zijn... in de zin van dat zou voor jou een overweging kunnen zijn geweest... om iemand anders voorin te zetten, bijvoorbeeld Makai... en dan De Boer terug op het middenveld. Wat is voor jou uiteindelijk de reden om te komen... tot dit middenveld en deze aanval?
10: Nou, A, het gegeven van de Interland in Wales. En B, zal Ronald de Boer niet helemaal diep in de spits gaan spelen. Dus hij krijgt een wat vrije rol daarachter... waarin hij zijn kwaliteiten kan brengen. Wat betreft een andere voorinbrengen, ja, je weet, het is toch allemaal een stapje hoger. Makai is behoorlijk ingevallen. Niet meer dan dat, maar behoorlijk ingevallen. Als je de beelden rustig en zonder emotie analyseert, dan moet daar nog een stapje gemaakt worden. Is op de goede weg, maar er zit natuurlijk altijd veel druk. En ik denk dat als je dat type speler gebruikt, dat je ze beter later kunt brengen dan meteen.
9: Voetbalrij zit gek in elkaar. Het is sneu voor jouw collega Hans Dorjee. Maar Nederland, Jong Oranje, Jong Wales gisteravond 0-1. Zeg ik van, nou, nu het nu toch helemaal gebeurd is... komt mij dat als bondscoach, Guus Hiddink, niet slecht uit... om de heren er nog eens op te wijzen... dat voetbal in dat opzicht gek in elkaar kan zitten.
10: Nou, het komt wel slecht uit. Dat is niet een, kijk, we werken zo in teamverband... dat het ook voor iedereen vervelend is. Pardon. Dat is vervelend voor iedereen, voor Hans de Jij uiteraard. Maar daar voelen wij ons net zo mee. Het geeft alleen aan dat het niet zo makkelijk is... als wel wordt verondersteld van buitenaf. En ik hoorde net uitslag Noord-Ierland... of Duitsland-Noord-Ierland in Duitsland. Nou, dat is alleen maar een nog grotere waarschuwing... dat het niet meer zo even gaat. Met de wedstrijd van gisteravond, dan zie je dat Wales zich heel sterk verdedigend opstelt. En als je daar als wilde tegenin gaat en met enorm jeugdig enthousiasme, zoals Jong Oranje dat gisteren deed, doe je hetzelfde vandaag, dan loop je tegen een muur aan die heel moeilijk te slecht is. Dus we zullen dat ook met Gochma moeten doen.
9: Het zijn voor ons minder bekende spelers, maar je hebt uiteraard ook de elf van Wales kunnen doornemen. Heb je daar nog dingen in kunnen ontdekken waarvan je zegt, hey, dat is toch een verrassing voor mij?
10: Nou, geen verrassing. In die zin, Bowen die vorige keer back stond, de nummer 2 van vorige keer, is nu nummer 8. Betekent dan formeel dat hij rechtshangend zou spelen. Defensief ingestelde speler, dus het kan ook zijn dat ze met een 5-mans blok achter gaan spelen. Nou, dan maken ze de muur nog steviger. En dan moeten wij, om die muur moeten we goed heen spelen.
9: Ja, want elke cryptische opmerking van hun bondscoach daar gelaten... het zal natuurlijk toch een normaal gesproken kwestie worden van aanvallen Oranje en verdedigen van Wales.
10: Ja, ik denk dat wij wel zullen overheersen. Dat geven ze ons ook eigenlijk toe. Maar daarin, zeker met Hartsen die nieuw is voor Hughes. En met Saunders, ja, daar zou je toch verschrikkelijk goed op moeten letten dat je niet de fout maakt die ook vorige week in de Europa Cup gemaakt is. Dat je 5-6 kansen creëert, niet scoort, maar inmiddels wel 1-2 in het mandje hebben liggen.
9: Ik weet voldoende, ik neem aan de luisteraars ook. Guus Hiddink, dankjewel. Veel plezier vanavond.
8: Nederland Wales in Eindhoven. Verslaggevers Ron de Rijk en Jack van Gelder.
0: Bijzonder goedenavond waar u ook bent in Nederland of waar ook ter wereld. Van harte welkom bij de tweede kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal op weg naar het wereldkampioenschap 1998 in Frankrijk. Het Nederlands elftal spelend met de volgende elf namen. Van der Sar, Reiziger, Stam, Frank de Boer, Arthur Numan, Wim Jonk, Aaron Winter, Ronald de Boer, Dennis Bergkamp, Clemens Seedorf en Philippe Cocu. En voor het feit dat u misschien ver in de wereld luistert en de eerste drie voornamen ik u heb onthouden. Voor de volledigheid Edwin van der Sar, Maaike Reiziger en dus Jaap Stam. Op de bank zit onder meer Mark Overmars. Weer teruggekomen naar zijn blessure. Ik vind het persoonlijk nog iets te vroeg, maar als invaller kan hij belangrijk zijn in deze wedstrijd. En heeft Hiddink er ook voor gekozen voor die optie om Overmars warm te laten draaien. Misschien in het tweede gedeelte van de wedstrijd. De eerste balbezit, want de aftrap is net geweest, is voor Nederland op het middenveld. En meteen wordt de bal naar voren geplaatst door Vinnie Jones. Een knalharde man, dan moet Frank de Boer de bal wegwerken in het eigen 16 meter gebied. Voordat Bowen gevaarlijk kan worden. En de Reiziger wordt dan opgejaagd door Gary Speed. Nederland komt eruit in de openingsfase van de wedstrijd, uiteraard 0-0.
1: Wim Jonk met de lange bal, er is nog niemand. Zelfs voor Cocu is de bal veel te ver. Cocu die moet komen van eigen helft, maar vanuit een grote afstand ziet dat Southall, de nou al hele oude, tussen aanhalingstekens, doelman van Wales, de bal makkelijk te pakken heeft gekregen. Wales dat belangrijke mensen mist, met name Ryan Giggs en Mark Hughes in de aanval. En ook een oudere aanvaller, Ian Rush, is er niet bij. En dat betekent dat er wat nieuwe mensen in staan, onder wie bijvoorbeeld Vinnie Jones, enorme boef in Engeland. Getuigen de vele rode kaarten die hij kreeg. Terwijl ik dit zeg, krijgt Nederland een vrije trap mee halverwege de eigen helft. En uitgerekend Vinnie Jones, die dus terug is in het elftal van Wales, is prompt door zijn coach gebombardeerd tot aanvoerder. Benieuwd hoe hij tekeer gaat vanavond. Benieuwd ook hoe de Portugese scheidsrechter van vanavond dat allemaal probeert in de goede banen te leiden. Nederland heeft nog steeds balbezit. En in dit geval is het de ene de boer die de bal speelt naar de andere.
0: Zoals er ook een dubbele naam bij de Welshman loopt. Twee keer Bowen. Dus als u die de bal hoort naar de andere hoort spelen, denkt u dan niet dat we gek geworden zijn. Maar er zijn twee Bowens. Jason en Mark. De ene bij Birmingham City, de andere bij West Ham United spelen. Balbezit nu voor Nederland. De hoogte van de middenlijn. Jonk opent naar de rechterkant van het veld. Naar Michael Reiziger. Reiziger ziet voor zich. Is 10 meter over de middenlijn. Geeft de bal naar Aaron Winter. Aaron Winter naar Clarence Seedorf. Seedorf kan de bal spelen binnendoor naar Cocu. Wordt toezien in de defensie door Vinnie Jones, die de bal in één keer ver over de zijlijn ramt echt. En dan is het balbezit voor de Nederlanders. Een meter of 10 van de achterlijn af. Het was overigens Melville die de bal over de zijlijn schoot. Terwijl Numan nu vermoeden pogingen doet om achter de reclameborden de bal te pakken, om de bal te gaan inwerpen. Vier mensen van PSV, opvallend genoeg. Geen Feyenoorder in deze eerste elf van Hiddink. Cocu heeft de bal gekregen. En Numan, goed gespeeld, weer naar Cocu. De hoogte van de linkerzijlijn. Geeft de bal voor. Melville werkt weg. Overname door Jonk. Jonk naar Numan. Numan naar Cocu. Cocu krijgt dan weer even de bal richting Jonk. Zoals gezegd, veel PSV'ers. Terwijl er nu een harde overtreding is tegen Jonk, gemaakt door Jason Bowen. Het spel verder mag gaan, is de balbezit voor Reiziger. Voor de mensen die het niet weten, omdat je maar nooit weet waar je het allemaal hoort, zoals eerder gezegd, wedstrijd wordt gespeeld in Eindhoven. En het stadion is vol, althans goed bezet. Bijna vol. Het zullen denk ik 25.000 toeschouwers zijn in dit stadion. Balbezit naar Van der Sar via Numan.
1: Numan, metertje of 4 voor de middenlijn. Links achterin spelend op de plek waar in de vorige wedstrijd nog Bogarde acteerde. Bogarde dus geblesseerd en niet aanwezig bij Oranje. Lange bal overigens, komt niet terecht. Wordt uitverdedigd met een lange trap richting de defensie van Nederland. Kopt Frank de Boer de bal half, houdt Wales balbezit. Komt het balletje binnendoor, moet Van der Sar komen, komt op tijd. Terwijl ook Reiziger voor de zekerheid maar even meeliep met Dean Saunders. Is het Van der Sar die de bal te pakken heeft. Meter of 4 voor de rand van het strafschopgebied. Kan hij de bal meegeven aan Frank de Boer. En hoewel op papier de tweemansaanval van Oranje bestaat uit Bergkamp en Ronald de Boer, werd in de inleiding van Hiddink al duidelijk dat Ronald de Boer een vrije rol kreeg. Kortom, zich overal op het veld mag bewegen waar hij dat goed dunkt. Op dit moment is Wales aan de bal, onder meer via Vinnie Jones. Maar die bal die gaat naar de linkerkant, wordt wat te hard gespeeld. Doet Aaron Winter goed, gaat snel achter de bal aan.
9: en weet dat hij of balbezit heeft of de bal gewoon over de zijlijn kan laten lopen. Hij koos voor het laatste. Balbezit inmiddels via Bergkamp en Seedorf is bij Winter. Winter krijgt een tik. Nederland krijgt een vrije trap. 3 meter voor de middenlijn. En de wedstrijd na 4 minuten staat nog op 0-0.
7: Balbezit voor de Nederlanders, de hoogte van de middenlijn. Na die overtreding tegen Winter. Jonk kan de vrije trap gaan nemen. Voorin dus Ronald de Boer en Dennis Bergkamp. Bergkamp in de uitwedstrijd nog gastcommentator. Dat kan snel gaan. Die zit zomaar in oranje. Herstelt dus van zijn blessure. Cocu nu met het balbezit. De hoogte van de middencirkel. Kijkend en Stam dan aan de bal. Moet even kijken of hij de bal in de voeten kan spelen van Bergkamp. Dat lukt niet echt makkelijk. Maar Bergkamp zet goed het lichaam tussen zichzelf en Nielsen en de bal. Dus hij zet het lichaam tussen de bal en Nielsen. En via de voeten van Nielsen gaat de bal over de zijlijn. Balbezit voor Oranje. Daar waar Bergkamp weer wordt aangegooid en Speed er even tussen zit. Dubbele mandekking nu. Zowel Speed als Nielsen die bij Bergkamp staan. Waardoor een mogelijkheid, een moeilijke situatie ontstaat om de bal aan te gooien. Nu toch naar Bergkamp. Bergkamp tussen 2 man door. Speelt de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Seedorf. Rand 16 meter. Kan er niet goed bij komen. Wordt enigszins opgejaagd. Speelt de bal dan even uit de 16 naar Numan. Weer naar Seedorf. Seedorf aan de linkerkant van het veld. Maakt een moeilijke beweging. Krijgt de bal dan via de verdediger tegen zijn eigen voet aan. De bal over de zijlijn. En dat zou Seedorf toch gevoeld en gezien en gemerkt moeten hebben. Denkt zelf dat hij de bal mag inwerpen. Maar aangezien de scheidsrechter de Portugees er anders over denkt. Kan volledig terecht Wales de inworp nemen. Doet dat aan de rechterkant van het veld met Mark Bowen. Heeft ook weinig mensen bij zich die hij kan aangooien. Nu dan richting Hartsen. Balbezit voor Jonk. Jonk dan naar Reiziger. En Reiziger kijkt dan terwijl Aaron Winter aan de buitenkant ruimte maakt. Is het balbezit voor Stam. Stam speelt de bal denk ik naar Cocu. En dan gaat Nederland weer bouwen.
9: Nederland met veel mensen op de helft van Wales. Terwijl Cocu met de lange bal richting Seedorf komt. Bal wordt koppert onderschept. Komt uiteindelijk terecht in de handen van Southall. Die weliswaar met een deel van het lichaam buiten het strafschopgebied terechtkomt. Maar gewoon met de bal er binnen blijft. En op die manier natuurlijk geen overtreding maakt. Hij oogt vrij jong, de Portugese scheidsrechter van vanavond. Southall staat aan de zijkant van het strafschopgebied. En doet wat alle keepers doen in het Verenigd Koninkrijk. Trapt de bal niet uit de handen, maar legt hem eerst op de grond. Rolt hem wat voor zich uit en trapt hem dan vervolgens weg. Hij trapt hem overigens 1 meter of 4 over de middenlijn. Op de helft van Oranje in de voeten van Winter. Die schuift de bal terug op Van der Sar. Van der Sar wordt een beetje opgejaagd. Kiest voor de pas in 1 keer. Pas komt voortreffelijk terecht bij Cocu. Cocu zet Numan aan het werk. Numan wil een sprint aangaan. Beseft wel dat hij dan, of beseft eigenlijk niet dat hij de bal niet te ver voor zich uit moet spelen. Ziet de onderschepping van Vinnie Jones. Probeert dan Southall het uitverdedigen onmogelijk te maken. Loopt nu buiten spel. Terwijl Cocu probeert Numan koppen te bereiken. Maar het mag doorgaan omdat Wales balbezit houdt. En nu moet Frank de Boer links achterin. Waar Numan dus even ontbreekt het gaatje dichtlopen voor de defensie van Oranje. En moet Frank de Boer die proberen wat omslachtig terug te verdedigen naar Van der Sar. Zien dat de Ajax-doelman en de doelman van het Nederlands elftal niet bij deze bal kan. En het uiteindelijk allemaal uitdraait op een hoekschop voor Wales.
7: De Welshmen rukken op naar voren en hebben een aardige luchtmacht. En wat natuurlijk ook bekend is van een Britse ploeg is dat ze niet geweldig kunnen voetballen. Maar in dode spelsituaties gevaarlijk kunnen zijn omdat er een aantal onverschrokken mensen voorin staan. Die met risico voor eigen gebit en voor eigen ledematen erin durven te gaan. De corner komt van de rechterkant van het veld. Bal wordt voorgegeven, weggekopt door Stam. En dan is het Van der Sar die met 1 vuistje moet wegtikken. Terwijl Melville en Van der Sar dan met elkaar in aanraking gekomen zouden moeten zijn. Volgens de scheidsrechter worden er ook wat muntjes gegooid van achter het doel van Van der Sar. Die in principe niet echt Britse muntjes verzamelt. Maar meer Amerikaanse dollars. Maar die zijn van die afstand niet te gooien. Is het balbezit voor Van der Sar naar die vrije trap. Die gegeven wordt naar de overtreding die tegen hem was begaan. Van der Sar in het groene shirt. Met de zwarte broek knalt de bal naar voren. Richting Cocu. Cocu die in de openingsfase aardige dingen heeft gedaan. Ook dit kopduel wint, maar geen richting aan de kopbal kan geven. Zodat de bal eigenlijk alleen met Cocu als intermediair de bal vervoert van de ene naar de andere keeper. En Sauzol legt de bal weer op de grond om hem naar voren te trappen. Sauzol die al om 7:10 op het veld was. Daar waar de andere spelers pas om 7:30 waren. Die was bezig met een balletje, vond dat leuk. Maar trapt de bal dan nu aan de zijkant over de zijlijn. Was een echte liefhebber deze Sauzol. Een beer van een kerel. En hij keepte een aantal weken geleden in Cardiff een fantastische wedstrijd. Dit is ook heel aardig hoor. Van der Sar dolt Hartsen terwijl hij uitverdedigt. En dan via Reiziger moet Nederland eruit komen. Maar Nederland komt er niet echt lekker uit. Heeft nog weinig grip op het middenveld. Krijgt nu wel een inworp te nemen. Maar voorlopig in die openingsfase 8 minuten spelen we in die stand 0-0. Is Nederland nog niet echt in de wedstrijd.
9: Nee, dit is overigens buitenspel van een aanvaller van Wales. Ik denk ook dat wat Reiziger eigenlijk niet goed deed op dit moment in ieder geval is de bal niet in 1 keer raken. Doe je dat wel. Met andere woorden, laat je de bal snel rondgaan. Dan moet het mogelijk zijn om deze tegenpartij op de knieën te krijgen. Laten we niet vergeten dat het uiteindelijk heel makkelijk liep voor Nederland. Maar dat Nederland heel lang heeft achtergestaan in de eerste wedstrijd in Cardiff tegen Wales met 1-0. Het liep allemaal goed af. Ik ben er eerlijk gezegd ook van overtuigd dat het kwaliteitsverschil ook weer vanavond uiteindelijk zal leiden tot een overwinning voor Oranje. Terwijl ik het zeg, trapt Southall de bal op de helft van Nederland. Was het heel leuk zojuist om te zien dat de aanvoerder van Wales, Jones, wilde dat zijn doelman de bal naar de rechterkant van het veld trapte. En tegelijkertijd de coach van Wales aanwees dat die bal naar de linkerkant moest. Nou, waar het eindigde, hoorde u net, namelijk buiten het veld over de zijlijn. Opnieuw Reiziger, opnieuw een klein speelveld. Opnieuw trapt hij de bal in dit geval tegen een tegenstander aan. Moet Winter dat probleem oplossen? Lukt niet. Moet Jong dat doen? Dat lukt ook niet. Dan moet Stam het uiteindelijk doen en die doet het dan wel. Maar niet zonder dat Wales in balbezit komt. Komt er een duel waarbij Jong zich opnieuw meldt. En moet Wales, dat in balbezit blijft, eigenlijk de opening zoeken aan de zijkant van het veld. Reiziger wat vooruitspelend. Aaron Winter met het hoofd ertussen. Stam dan met het uitverdedigen. Bal niet geplaatst. Komt opnieuw in het bezit van speler van Wales. Is het Stam die aan de arm wordt gepakt. Vervelend. Hij moet het zijkant van het strafschopgebied uit om Haartsen een beetje in de gaten te houden. Dan komt er een bal voor. Is het de redding van Van der Sar. Nu zou er snelheid gemaakt moeten worden als dat kan. Maar dat kan niet. En dan doet Van der Sar het verstandig. Dan hou je gewoon de bal even vast. Kijk je gewoon om je heen wie er vrij staat. En kun je de bal zoals in dit geval gewoon lekker meegeven aan Arthur Numan.
7: Numan speelt de bal even terug naar Frank de Boer. Op de middenas van het veld, halverwege de eigen helft. Weinig beweging van de mensen voorin. Moeilijk dus aanspeelbaar. Ronald de Boer kan niet bereikt worden. Dan de bal toch uiteindelijk wel via Ronald de Boer naar de linkerkant van het veld naar Numan. Numan, terwijl Ronald de Boer buitenom gaat, is het Numan die naar de binnenkant draait. Middenas van het veld, nu Seedorf, halverwege de helft van Wales. Balbezit nu voor Winter. Reiziger dan helemaal aan de rechterkant van het veld. Dus het was steeds maar één, maximaal één afspeelmogelijkheid. Nu gaat Reiziger zelf. Geeft een heel aardig schot en dat wordt gepakt door Sauzel. Het eerste schot in deze wedstrijd komt van Michael Reiziger, de echte vleugelverdediger van Oranje. Die weliswaar bij AC Milan speelt, maar nog geen enkele seconde Serie A ervaring heeft. En dat is opmerkelijk als je bij een ploeg speelt die in die Serie A optreedt. Hij heeft tot nu toe één keer in een bekerwedstrijd mee mogen doen tegen Reggiana, een veredeld jeugdhelftal van AC Milan. En in de Champions League heeft hij mee mogen doen, maar nog niet in de Serie A. Terwijl Hartsen weer een overtreding maakt. John Hartsen van Arsenal voor de zoveelste keer een overtreding tegen Jaap Stam. En dat is opmerkelijk als aanvaller tegen een verdediger. Balbezit nu voor Frank de Boer. Het was Frank de Boer overigens die geteisterd werd door Hartsen. Nu het balbezit voor Bergkamp aan de rechterkant van het veld. Met Melvin bij zich heeft die bal voor. Er is maar één man en dat is van de tegenpartij. Maar die kopt de bal dan ook over de achterlijn. Alan Nielsen van Southampton. Hij kopt voor Nederland de eerste corner over de achterlijn. En Nederland krijgt die corner te nemen. Die corner wordt genomen door Wim Jonk aan de linkerkant van het veld. Terwijl de directeur van de KNVB, de heer Van Heijden, een glaasje rode wijn neemt, is het Numan die de bal schiet. En schiet de bal via de handen van Sauzel op de paal. Blijft Nederland in balbezit. Jonk nu zoekt de achterlijn en komt niet voorbij Vinnie Jones. Krijgt wel de tweede corner. En dan kunnen we noteren de tweede corner, maar ook het tweede schot in de wedstrijd. Eerst van de rechtervleugelverdediger, nu van de linkervleugelverdediger. En dit is de tweede corner te nemen door Wim Jong.
9: Ja, dat zijn toevallig beide spelers, zowel Reiziger als Numan, die de eerste wedstrijd niet meededen. Terwijl de hoekschop nu laag wordt getrapt bij de eerste paal. En Wim Jong aan wat fotografen bij de hoekvlag vraagt of ze toch wat meer ruimte voor hem willen maken bij het nemen voor hem van de cornerbal. Hij wijt eigenlijk het feit dat de bal bij de eerste paal niet al te goed uitkomt mede aan het feit dat hij gewoon geen ruimte krijgt om die hoekschop makkelijk te kunnen nemen. Nederland zou moeten gaan rondspelen. Een 1-2'tje nu tussen Seedorf en Frank de Boer. Haal eens uit. Kleine Seedorf. Oh, met een redding met de voet. We gaan toch niet weer zo'n avond meemaken waarin die malle Southall alleen maar lichaamsdelen uitsteekt en er elke keer de bal tegenaan komt. Hoewel het liep de vorige keer uiteindelijk goed af. Ik zei het al. Maar het begint er weer verdacht wel op te lijken. Powerplay voor Nederland. Nu bal bij de tweede paal. Op de voet van Bergkamp wilde omhalen. Maar er zit een tegenstander tussen. Bergkamp nu wel in balbezit. Doet dat keurig. Krijgt een schop mee. Maar Nederland kan door via Seedorf. Seedorf, prachtige actie. Tussen de benen door van een tegenstander. Zou die bal nu voor moeten trekken vanaf de linkerkant. Maakt een mooie sleepbeweging. Maar die bal die blijft hangen tussen de benen van zijn tegenstander. Die probeert die bal nu gewoon weg te trappen. Dat lukt dan ook. Is Bergkamp aan het voorchecken. Kan Seedorf dat ook doen. En leidt dat uiteindelijk tot een bal in paniek over de zijlijn. Krijgt Nederland balbezit via de ingooi van Cocu. En is het duidelijk, Southall wordt in ieder geval weer op een voortreffelijke manier ingeschoten. Laten we hopen dat hij er ook nog één of twee gewoon langs zich heen ziet vliegen. 12 minuten gespeeld, 0-0 in Eindhoven.
7: Reiziger, Ronald de Boer naar Aaron Winter. Halverwege de helft van Wales. Overtreding leek het spel. Gaat door en Seedorf schiet, maar schiet eigenlijk niet helemaal goed. Glijdt uit. Zijn standbeen glijdt weg op het moment dat hij wil uithalen. Was eigenlijk de beste kans voor Oranje. De bal binnendoor gespeeld. Rand 16 meter, Seedorf. En het is weer Fausel die erger voorkomt voor de Welshman. Terwijl hij de bal nu naar voren gooit. Weer richting zijn eigen rand 16 meter. Dribbelt de barkeeper van Wales. Zo ziet hij er recht uit. Ziet de bal naar voren. Trapt de bal naar de rechterkant of naar de linkerkant van het veld. Waar Reiziger de bal niet kan krijgen. Het Stam wel. En bij Wales inmiddels zich al 6 spelers gaan warmlopen. En ja, het zijn er zelfs 7 rond de Rijk. Een echte boekhouder. En dan een vrije trap tegen Oranje. Vrije trap na een overtreding van Cocu. En de bal bezit voor Wales. Terwijl Vinnie Jones erbij staat. En heel gezellig Pembridge aan de bal nog eventjes wegtikt voor Vinnie Jones. En hem op de juiste plaats legt, dat zie je zelden. Is het Vinnie Jones, de man van Wimbledon, die een video heeft met zijn eigen overtreding. Echt een beest op het veld, tot nu toe heel correct spelend. Die de vrije trap gaat nemen. Speelt de bal naar de rand 16 meter. Waar inderdaad wordt gekopt en nog niet eens zo slecht wordt gekopt. Was het Speed die achter Reiziger en voor Stam kwam. Die de bal naast de doel van Van der Sar kopte. Het is best een aardige openingsfase. In de eerste 14 minuten is er nog niet gescoord hier. In de wedstrijd tussen Nederland en Wales. En toch mag je inderdaad zeggen dat dit Wales een te kleine broeder zou moeten zijn voor Oranje. Maar je moet er eerst één intrappen. Dan speel je een lekkere wedstrijd.
9: Stam aan de bal. Eigen helft halverwege. Kreeg de bal van Frank de Boer. Vanaf de linkerkant werd geopend naar de rechterkant. Stam bal aan de voet. Gaat nu de middenlijn over. Speelt een balletje prachtig binnendoor. Op Winter komt er meteen een 1 tegen 1. Althans een 3 tegen 3. Waar Winter de bal in zou moeten spelen. Hij kiest voor Bergkamp. Bergkamp met het schot bij de eerste paal. En de volgende redding van Southall. Ik begrijp ook nu waarom je op die leeftijd al zo vroeg op het veld moet zijn voor de warming-up. Want hij wordt echt geteisterd toch al het eerste kwartier. De doelman van Wales en zijn coach Gould staat hier naast de dugout. Veel gebaren te maken naar dingen die zouden moeten gebeuren op het middenveld. Maar het lijkt me verstandiger wanneer hij zich toch eens wat zorgen zou gaan maken over de defensie van Wales. Wat is de zoveelde mogelijkheid alweer waar Southall goed op reageert. De uittrap van Southall komt terecht op het hoofd van Saunders. Balbezit blijft voor Wales. Nederland met veel mensen terug, opvallend veel mensen terug. En ik denk ook eerlijk gezegd onnodig veel mensen terug. Komt weer de hoge bal, is makkelijk voor Van der Sar. En doordat er nu veel mensen achterin lopen is het wat moeilijk om een vrije man te vinden. Is inmiddels gevonden in de persoon van Jonk. Jonk met de bal naar de rechterkant op Ronald de Boer. Moet een sprintduel komen. Hij gaat het duel verliezen. Hangt er een beetje vanaf hoe Wales uitverdedigt. Dat oogt in ieder geval in het begin van de wedstrijd nog heel behoorlijk. Maar neemt u voor mij aan de mate de wedstrijd langer gaat duren en de druk van Nederland gaat toenemen dat ook dat uitverdedigen. Onzorgvuldige kop. Prachtig 1-2. Bergkamp kan voor de 1-0. En Bergkamp gaat niet voor 1-0. Hij schiet de bal voorlangs. Maar dat neemt niet weg dat na een kwartier voetbal dit Nederlands beste kans is. Met dank aan Dennis Bergkamp. Wat doet hij voortreffelijk. Deze 1-2 doet herinneren aan de goede oude tijden. Samen met Jonk is Bergkamp weg. Krijgt hij de bal misschien iets te hard mee. Komt uit in een moeilijke hoek. Kijkt dan bovendien nog even of er voor het doel iemand vrij staat. Vindt niemand. En dan kun je niet anders dan kiezen voor het schot. En daarom schiet hij de bal ook gewoon richting het doel van Southall. Hij mikt alleen niet goed genoeg. Fraaie actie. De mooiste kans denk ik tot nu toe. Het blijft 0-0 in Eindhoven.
7: Ja, het was jammer dat Jonk niet iets meer effect van zijn binnenkant kon geven. Waardoor de bal naar binnen draaide. Nu bleef hij eigenlijk recht naar buiten gaan. Waardoor de hoek voor Bergkamp erg moeilijk werd. Maar Bergkamp oogt lekker scherp en heeft tot nu toe nog weinig problemen ondervonden van zijn directe bewaker Kit Simons. Balbezit nu voor Frank de Boer. De hoogte van de middencirkel speelt de bal weer naar Bergkamp. Bergkamp speelt de bal uitstekend naar Stam. Stam kan de bal in één keer doorspelen, doet dat naar Winter. Stam oogt goed in die openingsfase, zoals Cocu een prima openingsfase doormaakt. Zeedorf dan naar Frank de Boer. Frank de Boer, terwijl Cocu zich aanbiedt, gaat de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Cocu. Cocu in één keer door naar Zeedorf. Zeedorf in één keer door naar Jonk. Goed gespeeld richting Bergkamp. Kit Simons nu er wel bij. Dan is het Ronald de Boer. Met een moeilijke bal. Werd niet gesproken door een van zijn medespelers. Waardoor hij werd verrast. Dan de bal bezit voor Hartsen. Hartsen dan met Stam. Raakt de bal kwijt. Frank de Boer neemt over. Vrije trap terecht. Naar de overtreding van Stam. Die Hartsen wel degelijk vasthield. En kijken we naar het gezicht van Frank de Boer. Dan kan ik me niet voorstellen dat hij met de lippenstift is vertrokken. Die heeft een wond aan zijn lip. En dat toont altijd wat erger met wat transpiratie. Na de overtreding straks van Hartsen is hij even geteisterd aan het gezicht. Dan is het voor de mensen die Frank en Ronald de Boer wat moeilijk uit elkaar kunnen houden nu ideaal om te zien. Want de een heeft wel een rode vlek in het gezicht en de ander niet. Balbezit nu voor de Welshman. Pembridge neemt die vrije trap. Trapt hem naar de rechterkant van het veld. Is wat moeilijk. Newman trapt de bal dan op zijn beurt over de zijlijn. En Wales kan ingooien. Een meter of 3 over de middenlijn.
9: En Newman was bij deze vrije trap eerder dan Vinnie Jones. Die boos was op de man die de vrije trap nam. Hij wilde de bal hoog hebben. Hij denkt dat hij dan meer kans heeft. Terwijl ik dit zeg, horen wij ook in het algemeen geluid uit het stadion nogal wat gepraat mee vanuit de dugout van Wales. Is het uiteindelijk Jones zelf die zich maar gaat belasten met de ingooi. Meter of 10 over de middenlijn op de helft van Nederland. terwijl het publiek nu gaat zingen voor Oranje. Nu man de bal heeft. Het speelveld heel erg klein is geworden. En nu man niet anders kan er die bal gewoon vooruit trappen. Daar kan Ronald de Boer nooit bij. Winter nu wel. En Seedorf ook. Seedorf met een mooie bal. Daar wilde ik zeggen. Maar die bal komt niet terecht in de voeten van Ronald de Boer. En dat was wel de bedoeling. Frank de Boer krijgt opnieuw een gooi mee. Komt op zijn rug terecht. Krijgt een vrije trap mee van de Portugese scheidsrechter. Die nog steeds in dat opzicht heel consequent gewoon al dit soort overtredingen blijft affluiten. Vrije trap inmiddels genomen. Terecht te komen bij Seedorf halverwege de helft van de tegenpartij. Maar Clarence Seedorf loopt opnieuw in een ruimte eigenlijk waar drie tegenstanders om hem heen lopen. Ik moet ook eerlijk zeggen, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Jack. Soms zie ik dat wanneer een Nederlander de bal heeft, er ook veel medespelers zich in zijn buurt aandienen. En het dan opeens een hele kleine speelruimte wordt. De 1-2 van Bergkamp en Jonk is in dat opzicht een verademing. Op die manier kun je ruimte creëren. Prachtig overstap voor Ronald de Boer. Schot Jonk. Oh, naast. Zou ook een doelpunt moeten zijn. 18e minuut van de eerste helft. Briljante actie van Oranje. Een overstapje. Gewoon naar de bal toestappen doet Ronald de Boer. En laat hem dan tussen zijn benen doorgaan. Daarmee manoeuvreert hij Wim Jonk helemaal vrij voor het doel van Southall. En Wim Jonk schiet de bal van 18 meter naast het doel. Prachtige actie van Oranje. Laten we dat niet vergeten. En het heeft nog een ietsje met de scherpte te maken. Maar dat zal duidelijk zijn. In de eerste 19 minuten van deze wedstrijd zijn er al drie goede mogelijkheden te noteren voor Oranje. En er moet gewoon een keer een goal uitkomen.
7: Deze bal was ongetwijfeld moeilijk, want Jonk heeft een fantastische traptechniek. Maar de bal kwam net even op het moment dat hij hem schoot. Zij moest even corrigeren als die bal laag was gebleven. Hij zat net in een hobbeltje, dan had hij er ongetwijfeld in gegaan. Maar Nederland staat nog steeds op gelijke hoogte met Wales en creëert wel kansen. En veel betere kansen nog dan in de wedstrijd in Cardiff. Toen Nederland tegen een 1-0 achterstand aankeek, lange tijd. Het zelfs 2-0 had kunnen en wellicht moeten worden. Waren niet dat Van der Sar een miraculeuze redding op nahield. En pas in de slotfase kon Oranje toen Wales verslaan met een hele mooie eindfase. Twee doelpunten onder meer van Pierre van Hooijdonk, die nu op de bank zit toe te kijken. Hoe Numan het duel wint, nu even weg is. Maar aangezien het aanspelen ook slecht is richting Sanders, kan Frank de Boer de bal rustig spelen richting Van der Sar. Van der Sar speelt op zijn beurt de bal naar Reiziger. Reiziger in de 20e minuut van de wedstrijd. Stand nog steeds 0-0. Is het balbezit aan de rechterkant van het veld. Een moeilijke bal, maar via Ronald de Boer komt de bal toch bij Seedorf. Seedorf die dan om één man heen draait. De bal uit de stuit niet nog een keer mee kan krijgen. Toch de bal kan krijgen bij Bergkamp. Was een overtreding tegen Bergkamp. Begaan door Melville. En Nederland krijgt een vrije trap halverwege de helft van Wales. Waar Frank de Boer voor komt. Maar waarvan ik ook denk dat het een rechtsbener zou kunnen zijn die de bal daar vandaan kan nemen. Omdat de bal ongeveer op de middenas ligt. De overtreding is inderdaad duidelijk zichtbaar ook in de slow motion. Opgeheven been, gestrekte voet gehouden richting de wreef van de voet van Bergkamp. En de vrije trap waar dus Frank de Boer en Wim Jonk bij staan. Wie gaat hem nemen? Je zou zeggen als ze lang wachten neemt Dani hem. Maar dat is inmiddels bij Ajax al een paar keer gebeurd als de heren Ronald en Frank de Boer wachten wie hem zou gaan nemen. Jonk zegt het muurtje staat niet op de vrijste afstand. Nu toch zeker wel. De afstand overigens is een meter of 30. Nou 25 van het doel van Thousel. Jonk lijkt degene gezien de gespannen houding die de vrije trap gaat nemen. Jonk die tikt de bal aan de Bergkamp. Bergkamp mooie vrije trap en weer een kans en nu moet hij erin. Ja hoor. De bal komt uit de rebound. Eerst in de voeten van Ronald de Boer en dan voor de voeten van Dennis Bergkamp. We spelen 21 minuten en heel lekker voor Nederland en zeker ook voor Dennis Bergkamp is dat hij de score opent. We spelen 21 minuten Nederland op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken Dennis Bergkamp.
9: Magnifieke actie opnieuw van Oranje. Natuurlijk niet elke kans kan erin, maar als je al ziet aan de manier waarop een mogelijkheid wordt gecreëerd, dat er aandacht aan wordt besteed en dat Nederland gewoon dat goed doet nu ook. Het inspelen van Jonk, het kaatsen van Bergkamp, het inschieten van Ronald de Boer, de redding van Southall. Maar die is kans op de tweede inzet van Dennis Bergkamp. En daarmee staat Nederland volkomen verdiend na een kleine 21 minuten voetbal op een 1-0 voorsprong. Laat het duidelijk zijn, Nederland zit in een pool met niet alleen Wales, maar ook België, Turkije en San Marino. En op het moment dat Nederland vanavond dus voor de tweede keer binnen een week of 4-5 van Wales zou kunnen winnen, ben je in ieder geval van dit probleem verlost. Bergkamp kan opnieuw weg. Slecht uitverdedigen van Wales. Bergkamp prachtig om zijn tegenstander heen. Maar die krijgt hulp van zijn rechtervleugelverdediger, waardoor Bergkamp te laat is om de bal opnieuw te kunnen oppikken. Ook Ronald de Boer meldde zich daar eigenlijk iets te laat, waardoor Bergkamp in eerste instantie alleen moest. Ja, dat heeft toch mede te maken met de tactische plek voor Ronald de Boer, die misschien wat verder wegloopt van Bergkamp dan goed voor het duo voorin zou zijn. Want het blijkt wanneer beide heren ook heel diep spelen op de helft van Wales, dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat tot een fraaie combinatie. Bergkamp en Ronald de Boer ook nu weer voorin te vinden op het moment dat Wales gaat voor een ingooi. Halverwege de helft, de bal wordt gegooid op het hoofd van de reiziger. Dan het hoofd van Frank de Boer, de voet van Jong. Het uitgestoken beentje van een tegenstander. En het iets te laat komen van reiziger die onderweg nog wel een overtreding maakt. De verstandige trouwens. Wales inmiddels balbezit heeft aan de andere kant van het veld. En er opnieuw toch veel mensen van Oranje achterin te vinden zijn. Winter nu niet naar de bal kijkt, lijkt me verstandig. Frank de Boer doet dat wel. Trapt die bal richting het hoofd van Bergkamp. Bergkamp in één beweging op Seedorf. En dit zou wel eens de volgende mooie aanval van Oranje kunnen worden.
7: Cocu aan de linkerkant. Terwijl Seedorf bij de tweede paal is, kan hij die bal aan zijn borst nemen. En dan wordt hij onderuit getikt. Ja of nee? Hij wordt misschien onderuit getikt, maar het is niet genoeg voor een penalty. Het gebeurde wel dus in de 16 meter. Scheidsrechter laat doorspelen, maar Nederland is lekker bezig. Terwijl reiziger de bal totaal verkeerd aanneemt. En Wils balbezit kan houden via Hartford misschien. Of Hartsen aan de linker of aan de rechterkant van het veld. Ik zit lekker met links en rechts. Balbezit nu voor, dan is het reiziger die er eerder bij komt komen dan Pembridge. En de bal over de zijlijn schiet. Het is een leuke, levendige wedstrijd met veel kansen voor een scherpspelend Oranje. En het balbezit voor Finney Jones nu aan de rechterkant van het veld. Een meter of 16 van de achterlijn. En aangezien er niemand in de buurt staat behalve de grensrechter. En ik me niet kan voorstellen dat hij naar de grensrechter gooit. Kan Finney Jones dus een end gooien. En zal die bal ter hoogte van de penaltystip gaan komen. Finney Jones gooit die bal. Hij gooit hem naar de eerste paal. Wordt weggekopt. Oh, een mogelijkheid zomaar voor Speed. Die de bal voor de voeten krijgt op meter of 6 van het doel. Maar hij had een moeilijke bal. Omdat die bal van het hoofd kwam van Frank de Boer. En hij snel moest schieten. Maar met enige mazzel kan je die bal drukken. En is het een absolute goal. Nu moet Speed hem in de tribune knallen. En is er een Wales supporter die nu met de bal loopt. Daar enorm veel plezier aan beleeft. Nu trapt hij de bal het veld in. En Van der Sar zegt, goed gedaan Yagi. En hij laat zich gelden. Deze supporter die nu nog even staat te swingen voor zijn eigen supporters. Het IQ wordt geschat tussen de 6 en 57. Balbezit nu voor Van der Sar. En Van der Sar trapt de bal naar voren.
9: Lange bal richting de helft van Wales. Komt terecht op het hoofd van een middenvelder van Wales. Ik dacht even aan buitenspel. In het midden komt iemand teruglopen. Die kan het niet zijn. Dus de man die de bal heeft zou het moeten zijn. Dat is Hartsen, maar die houdt balbezit. Gaat de bal vervolgens over de zijlijn. Een meter of 5 bij de hoekvlag vandaan. De rechterhoekvlag van Oranje. Komt er gewoon een ingooi voor het Nederlands elftal. Staat de klok inmiddels op een kleine 25 minuten gespeeld in de eerste helft. En staat dus Nederland voor met 1-0 door het fraaie doelpunt van Dennis Bergkamp. Mooie actie van Oranje. Voorsprong had wat groter kunnen zijn. U kunt ook zeggen, ja, het is ook nooit goed. En dat is ook eerlijk gezegd zo. Want Nederland loopt en goed te voetballen. En Nederland doet gewoon binnen 20 minuten wat het moet doen. Het komt keurig op voorsprong. Bergkamp, keurig. Helemaal terug op eigen helft. Speelt die bal in de voeten van de reiziger. Nu doet hij het wel in één keer, reiziger. En er ligt er ook meteen ruimte voor Winter. Winter voor de solo. Bal door het midden. Bedoeling was Seedorf. Komt de bal niet. Jong dan met de opening naar de andere kant. Het hoofd van Numan. De aanname van Frank de Boer. De lange bal zou kunnen terwijl Cocu zich meldt aan de linkerkant. Kiest Frank de Boer naar de andere kant voor zijn broer Ronald. En die krijgt heel vriendelijk van zijn tegenstander de bal zo in de voeten aangespeeld. Ronald de Boer, bal naar binnen op reiziger. Dan komt hij weer op snelheid. Die kennen ze nog niet van de eerste wedstrijd. Zou hem terug moeten leggen. Probeert dat ook. Zit een voet tussen van een verdediger. Bal gaat over de doellijn. Het is een wapen toch hoor. Dat opkomen van Michael Reiziger. Het is ook opvallend hoeveel ruimte die daarvoor krijgt. Notabene in het strafschopgebied van de tegenpartij. En uiteindelijk komt het tot een hoekschop voor Oranje. En een bal die gaat komen vanaf de rechterkant moet getrapt gaan worden door Ronald de Boer. Michael Reiziger terug naar het midden achterin in de middencirkel. Samen met Numan houdt hij de enige spits van Wales Saunders in de gaten. En hier komt de hoekschop. Afdraaiende bal. Wordt er koppend uitverdedigd door Finney Jones. Wordt aangenomen door Seedorf. Glijdt weg. Maar geeft de bal weer terug aan de rechterkant bij Jong. Die stond daar toch nog van die hoekschop. Komt de bal bij Winter bij de eerste paal. Komt er een mogelijkheid, wil ik zeggen, voor Frank de Boer. Moet die bal terug hebben. Jong. Klauw van Jong. Een paar benen van een Wales verdediger. Voorkomen erger voor de defensie van Wales. En er kan hier mogelijk de uitval komen. Maar dat is zo knullig, dit niveau. Dat Van der Sar buiten zijn strafschopgebied komend de bal makkelijk kan aannemen en kan meegeven aan Numan. Ik denk dat Nederland voor rust zeker gaat voor een tweede. En ik denk eerlijk gezegd ook dat hij nog valt voor rust.
7: Dieptebal van Jonk naar Bergkamp. En het is inderdaad heel leuk om te zien hoe die twee aan oogcontact genoeg hebben om het juiste moment van passing te bedenken. Nu was het iets te lang gewacht door Jonk, waardoor Bergkamp in een buitenspelsituatie terechtkwam. Het scheelde niet eens ontzettend veel, maar het was net genoeg om de vlag omhoog te laten gaan van de grensrechter José Almeida. Trouwens, allebei heten ze Almeida. De ene Carlos en de andere José. Dus de grensrechters heten vanavond gewoon allebei Almeida. Terwijl Sausol nu de vrije trap neemt. En de scheidsrechter zijn hand in de lucht houdt om te zeggen van dat die bal nu maar een keer genomen kan worden en dat het een indirect is. Komt die bal naar voren richting Stam. Stam die het kopduel wint. Overname Jonk. Jonk moet even aanzetten. Speelt de bal door in de voeten van Ronald de Boer. Terwijl Bergkamp diepte maakt en daarmee ruimte creëert op het middenveld. Is het Cocu in balbezit. Wordt van de bal afgezet. Is correct of is niet correct? Is niet correct, zegt de scheidsrechter. De overtreding was van Dean Saunders. Een balbezit voor Stam. Nederland zelf dat het goed oog. Dat lekker snel de bal speelt. En veel zelfvertrouwen heeft. Dat kan je ook zien aan het in één keer doorspelen zoals ook nu. Nu een overtreding tegen Bergkamp. Ja, ja. Kit Simons maakt de overtreding. En Nederland komt weer dichter bij het doel van Sauzol. Die de bal nu even heeft, maar onmiddellijk moet afstaan. Omdat Nederland weer een vrije trap krijgt. Prachtige vrije trap overigens. Stond aan de basis van de eerste goal. Iedereen dacht dat er een afstandknal volgde van een meter of 25. Maar Jong speelde de bal prachtig mooi in de voeten van Dennis Bergkamp. Nu lijkt die optie niet voorhanden. Omdat alles rand 16 meter staat. Nu komt de bal voor. Wordt gekopt uit de verdediging. Is het Bergkamp die de bal niet met de linker kan beroeren. Waardoor Wils eruit kan komen. Via Saunders de ruimte aan de rechterkant van het veld. Dan moet er inderdaad gesprint worden door Bowen. Bowen met balbezit. En die speelt de bal ook heel moeilijk door. Waar niet op te lopen valt. Althans niet door Speed. Omdat Reiziger, dat was Speed trouwens niet. Dat was Bowen. Omdat Reiziger er sneller bij was. En dan via Reiziger die de bal moeilijk in de voeten krijgt van Frank de Boer. Van de bal naar Bergkamp. Bergkamp die uitstekend speelt. Dan naar Seedorf. Ruimte aan de rechterkant van het veld bij Ronald de Boer. Een situatie van drie Nederlanders tegen vijf verdedigers. Ronald de Boer draait eromheen. Moet die bal binnen kunnen houden. Houdt die bal inderdaad binnen. Geeft die bal. Oh, knullig. In de handen van Tauzol. Aardige actie, dat wel. Maar er was misschien iets meer uit te halen geweest. Maar Nederland oogt goed in die eerste 29 minuten van de wedstrijd. Nederland 1, doelpuntenmaker Bergkamp. Wales 0. Geen doelpuntenmaker dus.
9: En wat Reiziger betreft achterin, het is absoluut niet te zien dat hij nog geen speelminuten heeft gekregen in Italië. Hij loopt gewoon verschrikkelijk goed te voetballen. Rechter vleugelverdediger van Oranje, die zojuist wat hulp kan brengen aan de linkerkant achterin. Terwijl Ronald de Boer nu, dacht ik, terugkomt uit buitenspelpositie mag. Van het arbitrale trio komt er een diepteballetje richting Winter. Winter die daar niet bij kan, maar ziet dat zijn tegenstander de bal over de zijlijn trapt. En daar dus dan toch een ingooi aan overhoudt voor het Nederlands elftal. Gooit de bal terug in de voeten van Reiziger in één keer naar Jonk. Jonk in één beweging naar Stam. Stam een meter of 10 voor de middenlijn nog op eigen helft. Speelt de bal nu heel voorzichtig over de middenlijn in de voeten van Cocu. Cocu naar de linkerkant. Een PSV-opbouw via Numan. Numan passeert Seedorf. En ziet dan bij toeval Cocu in balbezit komen. Cocu probeert het maar. Schot. Redding Southall. De volgende hoekschop voor Oranje is een feit. We hebben er een klein half uur op moeten wachten. Jonk meldt zich voor het nemen van de bal vanaf de linkerkant. Benieuwd of hij nu wat meer ruimte krijgt van onze fotograferende collega's. Bij toeval kwam Cocu in balbezit. En die dacht, nou, als ik toch helemaal zo ver ben gekomen, dan schiet ik maar. Maar de twee handen van Southall brachten redding voor Wales. Komt de korte aanloop. Komt de hoekschop. Eerste paal. Southall blijft staan. Bal wordt koppend uitverdedigd. Komt terecht bij Numan. Kopt de bal in één beweging weer richting Jonk. Doet dat goed. Jonk heeft wat ruimte en wat tijd. Prikt die bal er opnieuw in. Wordt die bal verlengd. Notabene door de verdediger wordt uiteindelijk koppend via Mark Bowen teruggebracht in de handen van Southall. Daar ben je een coole kikker voor als je dat durft in zo'n vol strafschopgebied met zoveel tegenstanders in de buurt. Hiddink meldt zich nu voor het eerst aan de zijlijn. Wordt meteen een metertje teruggeduwd door de FIFA-man. Want je zou toch eens 40 centimeter te ver over de lijn heen gaan die getrokken is om een bondscoach de gelegenheid te geven om in ieder geval nog wat te kunnen zeggen. Benieuwd wat Hiddink in petto heeft. Nederland in ieder geval heeft balbezit via Numan.
7: Numan die de bal speelt naar Bergkamp. Bergkamp met man in de rug kan de bal niet onder controle houden. Dat geldt wel voor Ellen Nielsen die de bal nu geeft aan Bowen. Bowen, terwijl Saunders diep gaat, speelt de bal op het hoofd van Frank de Boer. Dan via Cocu een slechte bal. Die wilde de bal naar de scheidsrechter spelen, maar die zegt ik speel morgen weer in de veteranencompetitie in Portugal. Is het zomaar een hele duffe bal van Vinnie Jones die nu begint te mopperen op Dean Saunders. Wat dat betreft beginnen de krachten af te nemen bij de Welshmen omdat in eerste instantie gepompt werd en er nu wat meer gemopperd werd. En dat is meestal een gevolg van minder kracht. Balbezit nu van Bergkamp. Bergkamp goed om zijn man weg. Draait naar de linkerkant van het veld. Wilde nu iets te mooi doen. Moet de bal nu openen aan de rechterkant van het veld. Doet dat met een tussenpose via Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal naar Aaron Winter die wat vrijheid heeft. Pembridge komt nu wat dichterbij. Dan de bal gespeeld in de punt 16 meter naar Seedorf. Seedorf die vergeet de bal een half maar houdt hem dan toch onder controle. Nu is het moeilijk om eruit te komen. Seedorf tussen twee man in. En hij doet niets anders dan de bal via de benen van Vinnie Jones over de zijlijn spelen. En Nederland krijgt een corner te nemen. Het is inmiddels de zevende corner. Tegenover slechts één hoekschop voor Wales. En de corner wordt genomen aan de rechterkant van het veld. Zoals het ook aan de linkerkant van het veld gebeurt door Wim Jonk.
9: Wim Jonk trapt die bal vanaf het doel. En de actie van Seedorf deed een beetje denken aan de actie van Scholt in de Champions League-wedstrijd. Hij wilde de bal hakken richting Wim Jonk. Dat lukte niet, terwijl Cocu nu opstaat. Boos is omdat hij een elleboog kreeg en er een discussie is rond de scheidsrechter. Kan Nederland door, ligt de ruimte voor Winter, die schiet. Oh, bal zit erbij. Nee, de redding van Salzol is een halve. Komt Seedorf nog een keer, weer een redding. Moet nu de goal komen. Ronald de Boer, 2-0 voor Nederland. Het kon ook haast niet anders. Het is bij vlagen een bombardement op het doel van Southall. Je moet diep en veel respect hebben voor de keeper van Wales, dat hij er nog zo verschrikkelijk veel uit kan houden. Nederland staat op 2-0. 32 minuten gespeeld in het Philipsstadion in Eindhoven. Nederland doet het goed. Nederland beseft dat hier best een hele goede uitslag te halen valt. En Nederland gaat hier ook zeker een goede uitslag halen. Mits de ploeg gewoon geconcentreerd blijft doorvoetballen. Pas in derde instantie, maar hij zit er wel in, is het uiteindelijk Ronald de Boer. Terwijl eerdere schoten van onder meer Seedorf nog heel het doel troffen, die bal gewoon in het dak van het doel schiet. Ik heb respect, maar ook een beetje medelijden eerlijk gezegd met Southall. Wat ik vrees voor deze doelman van Wales, dat hij er vanavond nog een paar om zijn horen krijgt. Nederland lijkt in ieder geval na ruim een half uur in veilige haven. 2-0 leidt het tegen Wales.
11: Veilige haven zeker. En Nederland voelt zich lekker. Speelt de bal nu naar de linkerkant van het veld via Reiziger naar Cocu. Cocu rand 16 meter. Moet die bal voorgeven. Doet het via Bergkamp. Dit is Jonk, Jonk, Jonk, Jonk, Jonk, Jonk, Jonk. Ja hoor! Superieur voetbal speelt. Natuurlijk, het is geen geweldige tegenstander. Maar dit heeft deze generatie nodig. Zelfvertrouwen. De ploeg kan ontzettend goed voetballen. Er zijn nog een heleboel spelers in Nederland en in het buitenland die voor Nederland zelf te mogen uitkomen. Die nog inzetbaar zijn. Nederland met 3-0 voor. Het wordt een eclatante overwinning. En het is genieten.
9: Het is voor liefhebbers vanavond, omdat Nederland en geconcentreerd blijft voetballen. Maar niet vergeten om veel creativiteit in het spel te stoppen. En juist de creativiteit van Oranje brengt Nederland op de 3-0 waarop het nu staat. Frank de Boer, Arthur Newman in één beweging. Bal in de voeten van Cocu. Laat de bal even lopen tussen de benen door. Gaat even een paar meter terug om gewoon weer opnieuw ruimte te zoeken. Ruimte die je alleen kunt vinden wanneer je wat rust in je spel houdt. En wanneer je de bal vervolgens in een behoorlijk hoog tempo laat gaan. Stam in de voeten van Ronald de Boer. Hakballetje nu. Oh, Winter. Als het goed gaat loopt hij zomaar door. Aaron Winter. Wat een mooie actie weer op naar te kijken. Terwijl ook de aanname nu van Frank de Boer achterin. Bal op de knie voortreffelijk is. Brengt die bal via Van der Sar en zijn eigen persoon weer terug bij Newman. Newman schuift de bal naar binnen op Bergkamp. Bergkamp springt voor zijn benen. Zou ik zeker doen en ook zeker bij deze stand. Maar vergeet erbij niet de bal gewoon in bezit van Oranje te houden. Het rondspelen gebeurt. Het gezang van de tribunes is volkomen terecht. Nederland loopt gewoon lekker goed te voetballen. En ook Nederland beseft dat wanneer het na deze wedstrijd te winnen en België voor de kerst bij winsten afsluit, het al een heel eind op weg is naar Frankrijk in 98. En waarom zou je het jezelf moeilijk maken? Het is niet nodig. Cocu met de voorzet, de kopbal, het uitverdedigen gebeurt moeizaam. De bal blijft hangen en uiteindelijk terechtkomen op het hoofd van Seedorf. Laten we niet vergeten, Nederland heeft over het algemeen een niet al te beste reputatie over de manier waarop het een eindronde, hetzij van een EK, hetzij van een WK, weet te bereiken. En het lijkt erop alsof dit Oranje aan die vervelende traditie probeert een einde te maken. Gold zien wij overigens met één oogje mee op de monitor die wij tot onze beschikking hebben. De coach van Wales staat bezorgd te kijken. Hiddink ingetogen, ook hij staat. Zijn opmerkingen in ieder geval hebben hun uitwerking niet gemist. Nederland met nog 10 minuten tot aan de rust, terwijl het publiek zingt. Always look on the bright side of life. Makkelijk wanneer je meertalig bent als Nederlander. Rijdt Oranje simpel met 3-0.
11: Geen idee wat dit betekent. Balbezit nu voor Jonk. Jonk die de bal naar voren trapt. En dan is het Vinnie Jones die de bal onder controle moet krijgen. Maar Seedorf bij zich weet. Seedorf doet het goed. Overtreding Vinnie Jones. Balbezit snel. Vrije trap snel genomen. En de scheidsrechter, wat doet hij? Geeft toch geen gele aan Vinnie Jones?
9: Ik hoop het niet.
11: Het zou heel jammer zijn. Ja, Vinnie Jones krijgt geel. En dat is heel vervelend. Want Jones staat bekend als een schopper. Nu deed hij eigenlijk helemaal niks bijzonders. En dan staat er toch een gele kaart achter zijn naam. En dan zal iedereen die dat leest zeggen. Ja, Jones. Terwijl hij nu begint te schelden ook. En dan even de echte Vinnie Jones is van zijn beroemde video. Beetje vervelend dat hij nou juist die gele kaart moet krijgen. Met die 3-0 voorsprong voor Oranje. 36 minuten gespeeld. Vrije trap door Wim Jonk. Komt bij de verdediging waar Vinnie Jones kan wegwerken voordat Seedorf erbij kan komen. Wordt moeilijk uitverdedigd dan door Wales. Pembridge draait dan toevallig om Cocu heen. Is het Hartsen aan de rechterkant van het veld die de bal zou willen hebben. Maar dat lukt niet echt. Dan wordt Pembridge diep gestuurd. Maar is het ook Jonk die corrigeert. Die de bal niet terug kan spelen naar Van der Sar. Dat toch doet. En Van der Sar trapt dan de bal over de zijlijn. Daar waar Hiddink staat, de bal onder controle houdt. Hiddink die steeds voor de dugout staat en een schuin rubber rand achter zich weet voor de afdekking van de dugout. Dugout klaarblijkelijk gemaakt op de lengte van Dick Advocaat, die hier vaak in die dugout zit. Maar Hiddink moet daarmee oppassen. Balbezit nu voor Reiziger. Reiziger die de bal naar voren trapt richting Bergkamp. Bergkamp die de bal niet onder controle houdt. Overname door Speed. Speed dan speelt de bal naar Simon. Simons op zijn beurt weer naar Speed. Maar het gebeurt allemaal iets over de middenlijn. Dit zit er aardig uit. Ze waren drie keer een combinatie waar een Welshman bij betrokken is. En dan tikt Reiziger de bal om geen problemen te voorkomen over zijn eigen achterlijn. De corner is voor Wales. De tweede corner voor de Welshman aan de linkerkant van het veld is te nemen door Pembridge. Mark Pembridge van Sheffield Wednesday, een bekende club in Engeland. Vroeger bekend in de jaren 60 vanwege de vriendschappelijke wedstrijd in de opening van het seizoen tegen Ajax.
9: 3-0 leidt Oranje, 8 minuten voor rust. De hoekschop is goed. De kopbal heel behoorlijk, maar gaat heen over het doel van Van der Sar. Nederland dus, riant op voorsprong, is niet in de fuik gelopen. Eerder in deze competitie in de uitwedstrijd tegen Wales, toen het heel hard heeft moeten knokken om de 1-0 achterstand goed te maken. En de vrije trap, de doeltrap moet ik zeggen, voor Van der Sar zal ongetwijfeld terechtkomen bij een medespeler. Het kan in dit geval Numan zijn die bal in één keer speelt op Cocu. Cocu in één beweging op Jong. Het loopt allemaal vlekkeloos. Het bewegen zonder bal is goed. En daardoor houdt Nederland afspeelmogelijkheden. En terwijl ik dat zeg,

0: met de bal in één keer, dan met links. De bal is niet hard, maar als doelman ben je kansloos. Het begint links achterin bij Oranje. De actie van Sonders verder is prima, dat valt niet meer te belopen. Van der Sar komt weliswaar nog aan de bal. Het is een kleine smet op een verder goede voorstelling van het Nederlands zelf. Wat gebeurt 6 minuten voor rust. Het staat 3-1 in Eindhoven bij Nederland-Wales.
1: Fout ook achterin, omdat Reiziger weg was achterin. Geen enkele rugdekking had gegeven bij die bal die van de rechterkant kwam. Waardoor Winter nog moest trachten te corrigeren. Maar dat lukte niet. En zo staat het 3-1. Klein smetje op de goede eerste helft van Oranje. Nu een slechte bal van Numan. Balbezit dan, terwijl er gefloten en gevlacht is in omgekeerde volgorde. Omdat Ronald de Boer buitenspel ze hebben gestaan. Nederland moet nu niet op elkaar gaan mopperen. Hinnink staat te gebaren. Bobby Gold zegt, kom op, naar voren. Dino, away from the side. Dean Sanders moet meer bewegen. En dan de vrije trap te nemen door Neville Fossel. Bal naar voren gespeeld. Bal wordt weggekopt door Frank de Boer. Frank de Boer naar Aaron Winter. Aaron Winter nu naar Bergkamp. Terwijl in de middencirkel alle ruimte daar. Terwijl de bal nu via Cocu naar Ronald de Boer gaat. Ronald de Boer draait. Speelt de bal denk ik naar Aaron Winter. Slechte bal van Ronald de Boer. Pembridge dan neemt over. Speelt de bal ook nog een keer slecht richting Van der Sar. En dan zitten we in de laatste 5 minuten van deze eerste helft. Stand dus 3-1 in het voordeel van Oranje. Bergkamp, Ronald de Boer en Jonk aan Nederlandse zijde. Sonders aan de zijde van Wales. Zijn de doelpuntenmakers tot nu toe. Nederland speelt lekker onbevangen. Maar heeft dus net even die tegentreffer moeten incasseren. Terwijl Cocu nu weg is aan de linkerkant van het veld. Met het balbezit richting Ronald de Boer. Ronald de Boer wil het te moeilijk doen. Raakt de bal in eerste instantie kwijt. Dan weer wel, dan weer niet. En houdt er dan een corner aan over. Weer Jonk meldt zich aan de linkerkant van het veld.
0: Weer Jonk met de bal met de rechts. Zal indraaien in het doelgebied van Southall. Ongetwijfeld de doelman van Wales. Het wordt weer druk in het strafschopgebied van de ploeg van Gould. Er staan er, ik denk, zo'n 15, 16 in. De mannetje op 5, 6 staat nog buiten het strafschopgebied. Reiziger en Zeedorf zijn de mensen achterin die onder meer Sonders toch in de gaten houden voor de eventuele counter. 5 minuten nog, iets minder. Tot aan de rust komt de hoekschop vanaf de linkerkant. Indraait de bal, eerst de paal. Kop het uitverdedigd. De bal gaat opnieuw over de doellijn. En levert Nederland de volgende hoekschop op. Ook in dat opzicht heeft Oranje al een ruime voorsprong genomen. Maar ja, dat telt niet. Frank de Boer, aanvoerder, bij de eerste paal eventueel voor het doorkoppen. Staat zeg maar helemaal aan de zijkant van het doelgebied, nog voor het doel van Southall. Nu schuift hij ook die bal terug op Bergkamp. Komt de knal, raakt de bal half. Is jammer, hij is goed genomen. Bergkamp helemaal vrij, maar mist de bal. Numan nu moet oppassen bij het uitverdedigen. Doet dat door de bal simpel terug te spelen in de voeten van Zeedorf. Ook Zeedorf zoekt de ruimte en vindt hij bij Reiziger. Reiziger op zijn beurt aan de rechterkant vindt Ronald de Boer. Reiziger start meteen weg, neemt 2 tegenstanders met zich mee. Waardoor er wat ruimte komt voor andere oranje spelers onder wie. Bijvoorbeeld Cocu. Cocu kaatst op Ronald de Boer. Prachtige lichaamschijnbeweging van deze de Boer. Schuift de bal naar rechts in de voeten van Reiziger. Reiziger geeft de bal weer terug. Het is nu een beetje stilstand voetbal. Alles en iedereen van Wales alleen op Sonders na is diep op de eigen helft te vinden. Terwijl de aanhang uit Wales een feestje viert voor de overigens fraaie tegentreffer van Sonders. Heeft Wales inmiddels opnieuw balbezit gekregen. En lijkt het erop alsof de rust wat Nederland betreft mag komen. Numan, een beetje met voorchecken. Steekt het been uit. Ziet daardoor in ieder geval Bergkamp in balbezit komen. Bergkamp naar Jonk, Jonk naar Frank de Boer. En zo is het rondspelen, denk ik, tot aan de rust. Voldoende om Nederland met 3-1 te laten gaan rusten. Nederland heeft veel energie gestopt in het eerste half uur. En het is misschien niet eens zo slecht om wat gas terug te nemen. Rondspelen gaat nu zelfs via Frank de Boer. En het zou mij niet verbazen. Ja hoor, wie komt daar aan de bal?
1: De heer Van der Sar, die het balbezit heeft, de bal even naar Stam speelt. Terwijl de Welse supporters behoorlijk tekeer gaan. Gezellige sfeer hier in het stadion van PSV. Met de balbezit nu voor Stam. Stam naar Reiziger, Reiziger naar Winter. Moeilijke bal was dat richting Winter. Winter die overigens nog onopvallend speelt in deze wedstrijd. Misschien wel de man met de minste balcontacten. Balbezit nu via Jonk richting Stam. Eigen helft voor Nederland nu met Frank de Boer. Frank de Boer die de bal even van de voet laat glijden. Even dreigt dat hij naar de linkerkant speelt. Daarmee is zichzelf ruimte creërend op de middenas van het veld. Speelt de bal naar Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Winter. Winter raakt de bal bijna kwijt. Ronald de Boer houdt balbezit dan. Speelt de bal richting Zeedorf. Zeedorf moet het lichaam er nu tussen zetten. Dat lukt wel, maar niet genoeg. Omdat Simons een taaie verdediger is. Die de bal ten koste van de 10e hoekschop over de achterlijn trapt. En weer komt Wim Jonk daarvoor. Tot nu toe is Nederland lekker in de wedstrijd. Speelt het onbevangen voetbal. Kan Overmars wat mij betreft in de tweede helft zeker de laatste half uur meespelen. Alleen is de vraag voor wie. Omdat aan die linkerkant alles goed functioneert. Balbezit voor Jonk. Jonk gaat direct de corner nemen. Weer is Stam voor het doel. Nu komt ook Cocu heen lopen. Komt de bal voor, wordt ingekopt. Ja hoor, prachtige mooie goal. De doelpuntenmaker is...

0: Frank de Boer die de bal achterwaarts in het doel kopt. Doelpunt van Frank de Boer. De corner is van Wim Jong. Achterwaarts ingekopt. 4-1. Het is een beetje een Duitse corner die je vaak bij het Duits elftal of bij het Duits clubteam ziet. De bal wordt bij de eerste paal doorgekopt. En het is 4-1 voor het Nederlands elftal. En dat is zelden gebeurd tegen een tegenstander van een hoger niveau dan San Marino, Malta of wat dan ook. Dat Nederland in een kwalificatieduel op een 4-1 voorsprong staat halverwege de wedstrijd. En dat kunnen we nu stellen met nog één officiële speelminuut in die eerste helft. Is de stand 4-1. En mag Frank de Boer, de centrale verdediger, de captain van Oranje, ook een doelpunt achter zijn naam schrijven. Nederland op 4-1 voor dus.
1: Keurig. Veerkracht getoond door Oranje vlak voor rust. 4-1 is natuurlijk een prachtige tussenstand in een interlandwedstrijd die notabene geldt in de voorronde van het WK in Frankrijk en moet leiden uiteindelijk tot kwalificatie van Oranje. Jack merkt ook terecht op, dit zijn er 11 van Oranje, maar we kunnen er moeiteloos nog een aantal noemen die mits fit en of in vorm ook in dit Nederlands elftal van grote waarde kunnen zijn. De show van Oranje eigenlijk even onderbroken door een wat slordige tegentreffer via Saunders. Maar ja, waar praten we over wanneer je in Interland met 4-1 gaat rusten? Dat is natuurlijk prachtig. Frank de Boer met een overtreding, maar de Portugese scheidsrechter geeft terecht voordeel, hoewel dat voordeel voor Hartsen bijzonder moeilijk wordt. Hij wordt lastiggevallen door Stam. En ook Stam maakt een overtreding. Althans, dat vindt de grensrechter die vlag daarvoor. En dan kan de scheidsrechter niet anders dan dat vlagsignaal overnemen. Het levert Wales toch een vrije trap op. Op een rare plek, halverwege de zijkant van het strafschopgebied en de zijlijn. Daartussen ligt de bal, ik denk op een meter of 4 van de doellijn. De officiële speeltijd, de eerste 45 minuten, zit er in ieder geval op. Er wordt voor de vorm, denk ik, een tweemans muurtje gevormd. Maar de luchtmacht, we hebben het er al over gehad, is gevaarlijk. Van der Sar met twee uitgestoken armen heeft de bal. Er zijn kante mogelijkheden voor Oranje. Dan moet die bal in één keer naar voren. Prachtige opening van Ronald de Boer. Over 60 meter op aan de linkerkant op Zeedorf. Die moet ook snelheid gaan maken. Winter wil de bal. En Zeedorf kiest voor Bergkamp. De keuze begrijp ik. Het is jammer dat de bal van de voet afglijdt. Het is ook meteen de laatste actie van de eerste helft. Enerverende eerste helft. Leuke partij om naar te kijken. Nederland-Wales staat na 45 minuten 4-1.
2: Bij rust is het bij Nederland-Wales 4-1. Doelpunten van Dennis Bergkamp, Ronald de Boer, Wim Jonk, Saunders voor de Wales en Frank de Boer. En we gaan terug naar het Philipsstadion in Eindhoven, Ron de Rijk.
1: Het is de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal in groep 7. Voorronde pool. Ik dacht een van de 9 pools uit 9 Europese pools wel te verstaan. Die een aantal kandidaten moet opleveren. Een aantal landen dat zich plaatst voor het WK in Frankrijk in 1998. Morgen staat nog op het programma de wedstrijd tussen Turkije en San Marino. Ook dat zijn twee landen uit deze pool. En samen met België, Nederland en Wales heb je dan een pool met 5 landen te pakken. Waarvan wij natuurlijk hopen, in ieder geval Jack Verelder en ik, maar natuurlijk ook de 30.000 hier aanwezig. En de mensen thuis die luisteren naar de radio, dat Nederland winnend in deze pool zal doorkomen. En Nederland uiteindelijk zich als eerste zal plaatsen voor het WK in Frankrijk. En terwijl ik dat zeg, zie ik voor mijn neus dat Louis van Gaal ook in Eindhoven in ieder geval op fans kan rekenen. Want hij is de enige voor onze neus die ik kan op trappen dat hij een handtekening moet gaan uitdelen. Hij krijgt bovendien, heb ik de indruk, nog wat bemoedigende woorden mee. Het is natuurlijk toch interessant om binnen niet al te lange tijd te vernemen waar en wanneer en met wie, bij welke club Louis van Gaal, nieuwe club Louis van Gaal, aan de slag gaat. Tot zover de coach van Ajax trouwens. Het lijkt erop, wanneer ik kijk naar de wissels van Oranje die gewoon op het veld een balletje aan het trappen zijn, dat er geen veranderingen gaan plaatsvinden in het elftal van Hiddink. Daar is natuurlijk alle aanleiding toe bij 4-1. Maar Jack merkt al in de eerste helft terecht op. Het is best om er een keer iemand in te zetten. Maar wie zou je eruit moeten halen? Want dit Oranje loopt namelijk heel plezierig te voetballen. De doelpunten kwamen haast als gedwongen. Saalvol, de doelman van Wales, heeft geprobeerd tegen te houden wat hij kon tegenhouden. En neemt u van ons aan, dat is een heleboel geweest. Maar aan de 4 goals uiteindelijk van Oranje valt helemaal niets af te dingen. Ik zei het al eerder, het is de tweede wedstrijd van Nederland. De derde wedstrijd voor Oranje volgt ook nog in dit kalenderjaar. Dat wordt een uitduel tegen België. En ik denk toch, als ik nu Wales heb gezien, 2 keer San Marino een papieren tegenstander. Turkije met alle respect waarschijnlijk uit een stuk lastiger dan thuis voor Oranje. Dat België nog wel eens de grootste problemen zou kunnen gaan opleveren voor het Nederlands elftal. Het Nederlands elftal overigens dat nu op het veld komt en voor zover ik zie in een ongewijzigde bezetting.
0: Ja, Nederland gaat het met dezelfde 11 mensen in de tweede helft proberen om de voorsprong verder uit te bouwen. De 4-1 voorsprong, de riante 4-1 voorsprong die het heeft vergaard door prachtig mooi voetbal. Door de bal snel rond te laten gaan. Zeer veel zelfvertrouwen in deze ploeg. Natuurlijk ontstaan door die uitstekende wedstrijd in Wales. In de beginfase ook al goed. Maar toen keek men tegen een 1-0 achterstand aan. En met name die eindfase. Toen men een 1-0 achterstand om kon buigen in een 3-1 voorsprong. Dat is dan ook de stand die op het scorebord stond. De 90 minuten toen in Cardiff. En nu is diezelfde ploeg met drie andere mensen. Dat wel, met Bergkamp, Numan en Reiziger. Bezig aan een uitstekende wedstrijd tegen Wales op eigen veld. Waarbij nu, terwijl ook Stam er toen niet bij was, ter completering van het drietal, inderdaad vier mensen die er toen niet bij waren. Terwijl we nu wachten op Wales, kijk ik naar de nummers van Wales. Zie ik voorlopig ook nog geen nummers van boven de elf. En lijkt het ook alsof Bobby Gould, de trainer van Wales, met hetzelfde elftal verder gaat aan de tweede helft. Guus Hiddink, hij werd gisteren 50 jaar, heeft een uitgebreide smile op zijn gezicht. Het is natuurlijk ook niet zo gek als je ploeg zo lekker draait. En je weet dat er nog 90 minuten kunnen volgen. Heel anders dan bijvoorbeeld de tweede helft van de wedstrijd die ik de vorige keer in dit stadion zag. Toen Feyenoord het veld op moest. Nadat vlak voor rust door PSV was gescoord en 2 in voorsprong stond. Feyenoord met 10 man door moest. En toen iedereen op het scorebord wat Feyenoord betreft keek zo van oh jee, nog zo lang. Nou, zo zal Wales, zo erg zal het Wales het niet hebben. Omdat de ploeg veel minder te verliezen heeft dan bijvoorbeeld Feyenoord hier tegen PSV. Toen het die fantastische 7-2 overwinning voor PSV werd. Tegen een letterlijk gedecimeerd elftal van Feyenoord. Nu 11 tegen 11 met Nederland-Wales. Stand 4-1 in het voordeel van Oranje. Oranje in balbezit.
1: Via Frank de Boer, een van de doelpuntenmakers van de eerste helft. Speelt de bal aan de rechterkant op Stam. Stam kan even terug naar Van der Sar. Nederland kan nu, en dat klinkt misschien wat voor de hand liggend, maar kan twee kanten op voetballen. Kan eens kijken of Wales misschien wat meer wil komen. Het zal duidelijk zijn, Wales na twee nederlagen tegen Nederland is natuurlijk hopeloos uitgerangeerd. In ieder geval voor de eerste positie in deze pool. En met dat rondspelen bedoel ik dat je Wales er naar alle waarschijnlijkheid toch toe kan verleiden dat de ploeg met wat meer mensen voorin zou willen gaan voetballen. Dat zit gewoon in de aard van de voetballers vanaf het eiland. Terwijl er nu de volgende mogelijkheid komt voor Seedorf. Oh, mooie redding weer van Southall. Seedorf moet het met links doen en komt bovendien wat moeilijk uit. Links voor het doel van de doelman van Wales. Southall die opvallend veel kiept met de benen. Een beetje doet denken aan de handbalkeeper. Als je er al te veel tijd voor nodig hebt om er helemaal met je lichaam achter te komen achter een bal. Of met je handen bij te komen. Nou, dan steek je gewoon een been uit. Terwijl ik nu ook tot mijn genoegen overigens zie dat een Portugese grensrechter de bal tegenhoudt die uitging. En Nederlandse grensrechters hebben dan de vervelende gewoonte om zelfs als het moet nog weg te stappen om die bal maar gewoon zijn beloop te laten. Deze grensrechter beseft dat voetbal een spelletje is wat binnen de lijnen moet plaatsvinden. Dus dan hou je gewoon de bal tegen en kan die wedstrijd lekker snel doorlopen. Balbezit voor de captain van Wales, Vinnie Jones.
0: Vinnie Jones opent naar de linkerkant van het veld naar Hartsen. Hartsen neemt de bal op de borst en speelt de bal naar Gary Speed. Buiten de 16 meter plaatst de bal richting penalty stip. Wordt slecht weggekopt door Frank de Boer. Vinnie Jones die kan dan overnemen. Balbezit voor Bowen. Bowen geeft de bal op zijn beurt weer even terug. Krijgt de bal dan op zijn beurt ook weer terug. En dan moet Simons oppassen. Simons speelt de bal naar Gary Speed. En dat gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn. Dus echt gevaarlijk is het niet. Maar Wales houdt even balbezit. Nu dan de opening misschien aan de linkerkant van het veld. Bij Hartsen heeft Stam bij zich. Hartsen drijft de bal naar binnen. Komt inderdaad voorbij Stam. Maar speelt de bal dan op het hoofd van Frank de Boer. Neemt Aaron Winter over. En Aaron Winter speelt de bal goed naar voren richting Ronald de Boer. Ronald de Boer naar Seedorf. Seedorf weer naar Ronald de Boer. Nu kan Seedorf diep gaan. Oh, slechte bal. Dat is geroepen dus door Vinnie Jones. Kan niet anders. Anders speelt Ronald de Boer die bal niet zo.
1: Wel slim.
0: Ja, maar hij zal zeker niet hebben geroepen naar links. Balbezit dan nu voor Numan. Numan geeft de bal richting Bergkamp. Bergkamp die uitstekend in de wedstrijd zit. Weer op weg is naar het oude niveau. Speelt de bal naar Jonk. Jonk naar Winter. Winter, terwijl er geen ruimte is aan de rechterkant. Ja, dus speelt de bal dan niet goed. Winter, ik zei het al eerder, zit niet echt lekker in de wedstrijd. Is misschien wel de minste speler aan Oranje zijde. Heeft in Oranje nog nooit echt een stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Is een radertje, niet meer dan dat. Terwijl bijvoorbeeld zijn collega aan de linkerkant, die ook wat meer aanvallend mag spelen, Cocu, veel nadrukkelijker in de wedstrijd zit. 47,5 minuten gespeeld. Nederland leidt nog steeds met 4-1.
1: En het wat lichte fluitconcert is voor Southall, die nogal wat tijd neemt bij het nemen van een doeltrap. Ik kan het maar eerlijk gezegd niet kwalijk nemen, ook voor rust. Heeft hij het in ieder geval geprobeerd om wat seconden te pikken, als ik dat zo mag zeggen. Om in ieder geval wat snelheid uit de wedstrijd van Oranje te houden. Terwijl Stam nu het gebaar maakt van die bal lopen achter, maar die bal loopt niet achter. Heeft Stam prompt een probleem. Tegenstander in de rug, een tegenstander die de weg naar Van der Sar afsluit. Kan er niet anders dan de man naar voren trappen. Heeft hij inmiddels gedaan. Heeft de bal gebracht bij Seedorf. En dan komt er een actie via Ronald de Boer. En Jonk is Ronald de Boer, ik denk terecht boos. Raakt hij eigenlijk verzeild ook even in een te klein speelveld. Waardoor Jonk uiteindelijk de bal via het been van een tegenstander over de zijlijn schiet. Bergkamp die loopt te buffelen en te bikkelen alsof het de lieve lust is. Speelt nu de bal richting Seedorf. Seedorf open naar de andere kant. Doet dat wat onzorgvuldig. Daar rekent Jonk eerlijk gezegd niet op. Maar Frank de Boer loopt er als een soort schaduw achter. En hij speelt de bal dan op Numan. Numan wil een 1-2'tje. Jan had gekund trouwens. Maar Cocu draait de andere kant op. Ronald de Boer schakelt zich nu in. Komt de bal toch bij Numan. Geen buitenspel. Numan naar de doellijn. Moet die bal terugtrekken. Komt bij toeval terecht voor de voeten van Cocu. Die gaat lopen met de bal. Lijkt me niet verstandig. Speelt de bal dan toch maar naar Frank de Boer. Frank de Boer, lichaamschijnbeweging, tegenstander kwijt. Wordt tegengehouden, dacht ik, onreglementair. Maar het mag doorgaan. Oranje opnieuw in balbezit via broer Frank. Gaat die bal terug naar Jonk. Jonk zou kunnen openen aan de andere kant. Probeert Bergkamp te vinden. Vindt hem wel, maar krijgt de bal er niet. Ziet de bal via een tegenstander toch weer terechtkomen bij Seedorf. Lijkt me toch weer zo'n actie die eindigt in het doelpunt. Waar het niet dat de voortzetting van Seedorf niet al te zorgvuldig is. Southall oplet. Hiddink een beetje in de handen begint te klappen van kom op jongens. Wel attent blijven. Wel geconcentreerd blijven voetballen. Want het klinkt misschien gek, maar dat zal nog een hele klus worden. Want de tweede helft duurt nog bijna drie kwartier. En je staat al op 4-1 voor.
3: Vinny Jones speelt de bal naar Sanders. Die goed wordt dwarsgezeten door Frank de Boer. En via Numan en Frank de Boer krijgen we een soort moeilijke actie aan de linkerkant. Waar veel meer ruimte aan de rechterkant lag. Frank de Boer van zijde had moeten veranderen. Waardoor de bal over de zijlijn ging. En Wales de bal inmiddels in het spel heeft gebracht. Met een wat harde bal richting Hartsen. Komt de bal toch nog aan de linkerkant van het veld. De hoogte van de cornervlag terecht bij Speed. Speed geeft de bal voor. Is er niemand van Oranje. En zomaar opeens toch Dean Sanders. De doelpuntenmaker van Wales. Die de bal in één keer op de slof kan krijgen. Rand 16 meter. Maar hij kwam eigenlijk tegen draads lopen. Waardoor het ontzettend moeilijk was om er enig richting aan de bal te geven. Dat hij de bal al raakte was mooi. Maar de bal gaat dus ver over het doel van Van der Sar. Die nu de doeltrap kan nemen. Van der Sar. Terwijl bij Oranje nu een aantal spelers zich gaat warmlopen. En inderdaad Hiddink gaat besluiten tot een aantal wissels. Van Bronckhorst loopt zich warm. Van Hooijdonk en ook Overmars. Makai mag dus nog even blijven zitten. Balbezit nu voor Wales. Terwijl Hartsen onderuit glijdt en Stam een overtreding begaat. Stam die in eerste instantie werd vastgehouden. In de tweede instantie dan Hartsen ook vasthoudt. En die overtreding werd bestraft. Moet oppassen voor die Hartsen. Is een gevaarlijke speler. Deze speler van Arsenal. Teamgenoot van Dennis Bergkamp. En de vrije trap nu te nemen door Vinnie Jones. Halverwege de helft van Oranje. Jones als enige erbij, maar ook Pembridge. Pembridge of Jones, dat wordt degene die de vrije trap gaat nemen. Op 25 meter van het doel is het Pembridge die de bal neemt. Aardig schot, bal gepakt door Van der Sar.
1: Kan vervolgens de bal gaan meegeven aan de linkerkant op Numan. Die helemaal vrij loopt, ook die bal graag wil hebben. Van der Sar doet dat niet, houdt de bal bij zich. En kan hem dan nu meegeven aan Frank de Boer of een station verder. Dat kan ook. Aaron Winter in de lengtas van het veld gaat die bal meteen naar de rechterkant op Reiziger. Reiziger voorrust, twee keer erg gevaarlijk met een solo. Lijkt er nu ook aan te willen beginnen, maar beseft dan dat de afstand heel erg groot. Dan speelt die bal in één keer op Bergkamp. Oh, bijna. Als hij het voetje er tegenaan krijgt, Dennis Bergkamp. Zo heeft hij ze vaker gescoord. Denk bijvoorbeeld aan die prachtige actie van Bergkamp op Wembley. Ooit een keer, ik dacht uit een bal van Wouters, de bal uit te draaien over de doelman van Engeland heen. Hij had hetzelfde eigenlijk, denk ik, in gedachten. Maar deze keeper, Southall, laat wel zien waarom hij al heel lang keept in Engeland op het hoogste niveau. Hoewel die ver en ver in de 30 is, is het aan deze keeper te danken of te wijten, misschien hoe je het wilt benaderen, dat Nederland pas op 4-1 staat en niet veel een grotere uitslag geeft. Ronald de Boer kan met links, opnieuw Southall. Hij haalt ze allemaal tegen die ballen. Hij zal de helft niet klem hebben, maar dat zal hem een zorg zijn. Verdedigers helpen dan een handje. Dit keer was het Ronald de Boer die doorkwam, terwijl nu Numan even wordt gepoord, maar in de actie, terwijl hij zich omdraait, de bal alweer terug veroverd. Bergkamp nu een gooi meekrijgt. De Portugese scheidsrechter daar niet in wil, of aan wil, moet ik zeggen. Kan me daar iets bij voorstellen bij 4-1 voor. Dit soort dingen moet je afdwingen. Moet je echt voor knokken, moet je voor bikkelen. Nederland deed dat in de eerste helft. En had de scheidsrechter, nou laat ik zeggen, wat de spelregels betreft, gewoon op een vriendelijke manier niet tegen. Reiziger nu koppend verkeerd. Uitval van Wales. Moet het gaatje dichtgelopen worden. Gebeurt ook. De laatste man die de bal te pakken heeft is Van der Sar. En dan geeft die bal weer rustig mee aan de linkerkant op Frank de Boer.
3: Frank de Boer speelt naar Dennis Bergkamp. De hoogte van de middenlijn. Wordt het station Jonk overgeslagen. Winter dan een mannetje in de rug. Houdt die bal onder controle. Speelt de bal naar Stam. Stam speelt de bal in de voeten van Ronald de Boer. Ronald de Boer draait goed om een man heen. Dat was een overtreding. Wordt niet gezien door de scheidsrechter, maar Nederland houdt balbezit. Dan een felle overtreding van Pembridge. Dan Seedorf die revanche neemt op Pembridge. Maar Pembridge kan de bal dan toch doorspelen richting Sanders. Sanders aan de linkerkant van het veld, halverwege de oranje helft. Stam dan glijdt de bal over de zijlijn. En speelt de bal richting Speed. Speed die inwerpt. Doet dat. Speelt de bal richting Nielsen. Nielsen geeft de bal heel slecht op de borst van Winter. Winter speelt de bal dan even terug. Ter hoogte van de eigen 16 meter richting Frank de Boer. Frank de Boer even naar Cocu. Tempo zakt wat weg bij Oranje. Nu misschien wat meer ruimte aan de rechterkant van het veld bij Reiziger. Terwijl Ronald de Boer diep blijft staan. Daarmee ruimte creëert. Krijgt hij de bal aangespeeld van Reiziger. Reiziger komt rechts buiten om. Dat ziet Ronald de Boer ook. Die een aardige beweging in huis heeft. Nu iets te veel blijft draaien met de bal. Dan de bal even terug richting Winter. Nu moet de bal naar de linkerkant via Jonk naar Numan. Het gebeurt inderdaad. Mooie bal van Jonk. Goed onder controle gekregen door Numan. Cocu biedt zich aan. Numan speelt dan de bal naar Jonk. Jonk heeft wat ruimte. Misschien Jonk voor een bananenschot. Je weet het maar nooit. Geeft de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Ronald de Boer. Ronald de Boer moet buitenom. Dat is zijn beweging. Het dreigt binnendoor, maar gaat buitenom. Raakt de bal dan kwijt. Omdat men nu toch wel weet wat Ronald de Boers beweging is. Want iedereen kan alles zien. Alleen Sport 7 schijn je niet te kunnen ontvangen in Wales. Bal bezit nu voor Reiziger. Geeft de bal voor. Dan probeert Cocu met zijn rechter iets aardigs te doen. Hij kan de bal alleen maar hoogte geven. Geen diepte. Bal voor Sauzel. Trapt de bal verder voren. En Hartsen kan niet bij de bal komen.
1: Van der Sar wel, terwijl Hiddink nu richting zijn wissels gaat, heb ik de indruk. Hij mag niet uit dat vervelende afgekrijte vak komen. Maar ik denk dat hij er zo een gaat oproepen. En terwijl ik dat zeg, gaat de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van Wales was het Cocu die probeerde in balbezit te komen. Gewisseld in de dugout. Vierklauw van plek. Die denkt, laat ik nou eens maar wat naar binnen gaan zitten. Er zijn er een paar weg. En ik zal na afloop of in deze wedstrijd toch niet aan de bak komen. Dan heb ik in ieder geval nog een mooi plekje voor het restant van deze wedstrijd. Tweede helft, een kleine 10 minuten aan de gang. Nederland dus op 4-1 voor tegen Wales. Naar de 3-1 uit is dit ook een hele mooie. Komt er 1-2'tje. Prachtig 1-2. Jonk, Bergkamp. Bal naar binnen, Ronald de Boer. Bal blijft hangen, Ronald de Boer. Wacht te lang, kan eigenlijk niet zoveel kant op. Winter dan, buitenkant rechts. Helemaal niet zo slecht. Helemaal niet zo slecht. Is het maximale wat hij er kan mee doen. Een schot buitenkant rechts. Bal gaat een paar meter naast het doel van Southall. Het was jammer eigenlijk dat de 1-2 van Bergkamp met Jonk een beetje verzanden. Daarom moest en Ronald de Boer ingeschakeld worden. En tenslotte ook Aaron Winter. De doeltrap komt van Southall. Opnieuw pakt hij wat extra seconden. En ik denk dat de eerste wissel aan de Nederlandse kant nakende is.
3: Mark Overmars krijgt de instructies van Guus Hiddink. Moet zich nog even warm blijven lopen. En de speler teruggekomen van een kruisbandoperatie. Weer terug in Ajax 1. Met nog wat vallen en opstaan. Is nog niet de scherpe speler. Die kan nu zijn minuten krijgen bij het Nederlands elftal. Omdat de ploeg met 4-1 voor staat. Pembridge weliswaar in balbezit is. Maar Pembridge direct moet proberen de bal binnen te houden. Het lukt niet. Want Reiziger geeft een ouderwetse schouderduw om Pembridge van de bal af te zetten. De scheidsrechter stond daar heel dichtbij. En ook de formatie van Bobby Gould, de Welshman, gaan direct wisselen in deze wedstrijd. Terwijl Overmars direct zijn pak uittrekt, is balbezit voor Cocu. En zal het mij, verwondert het mij wie er direct uitgaat. Ik heb geen idee wie eruit gaat halen. Balbezit Cocu, die de bal net niet binnen, of Numan was dat, die de bal binnen kon houden. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld. De rechterkant voor de Welshman wordt er al nu ingegooid. Inworp die in ieder geval belandt bij Hartsen. Die kan er niet bij komen. Slechte bal dus. Frank de Boer die de bal dan binnenhoudt. Numan die de bal nu naar de middenas moet gaan spelen. Doet het uitstekend. Speelt de bal naar Stam. Stam dan naar Reiziger. En de bal gaat verder komen nu via Reiziger naar Jonk. Terwijl de wissel Aaron Winter zou zijn. En dat zou me dan niet verwonderen, omdat wij dat al eerder zeiden. Hij de minste man aan oranje zijde is. Seedorf houdt de bal dan binnen. Pembridge trapt de bal dan toch over de zijlijn. En dan zouden we nu de wissel kunnen krijgen. Waar het niet dat de bal snel wordt ingeworpen richting Bergkamp. Bergkamp naar Jonk. Jonk met een moeilijke beweging probeert met een bicycle kick, zoals men dat noemt, de bal in het doel te trappen. Hij kan er te weinig richting aan geven. En zo gaat de bal naast het doel van Sauzel zonder enig gevaar. Is de wissel nu komende. Tweemaal nummer 14 komt erin. Vroeger had Nederland slechts één nummer 14 nodig. Nu twee, maar dat geldt ook voor Wales. Want John Robinson van Charlton Athletic gaat direct in de ploeg komen. Nu komt dan de wissel. En eens kijken wie eruit gaat.
1: Ronald de Boer, dan is de 7 voor Wales.
3: Dan is de 7 voor Wales, ja. Okay. Het is aan de ene kant Ronald de Boer die eraf gaat voor Mark Overmars. Aan de andere kant is het de nummer 8, Mark Bowen, die eraf gaat. Of de nummer 7, sorry, Jason Bowen, die eraf gaat. En daarvoor in de ploeg dus John Robinson. Mark Overmars terug in oranje. En dat doet hij als rechterspits.
1: Ja, wij dachten eerlijk gezegd Winter. Sterker nog, ik liep, dat kunt u natuurlijk niet zien thuis, met mijn twee handen zien, dat ik dacht dat nummer 7 eraf ging. Ik zag dat bordje vandaar dat Jack vermoeden dat Winter eraf zou gaan. Het is dus niet zo. Het is Ronald de Boer die eraf is gegaan. Het is Seedorf die prompt zich meldt vlak in de buurt van Bergkamp. Overmars meldt zich aan de rechterkant van het veld, omdat aan de linkerkant gewoon Philip Cocu blijft opereren. Winter nu gaat onder de bal door. Maar dat kan makkelijk omdat Frank de Boer achter hem staat en die de bal gaan oppikt. En hier komt een mooie lange bal trouwens van Frank de Boer. Maar die bal die valt net niet over de verdediger heen. Dus net niet in de voeten van Seedorf. En benieuwd ook hoe de invaller aan de kant van Wales, John Robinson, die overigens in de eerste wedstrijd in de basis stond, zich gaat manifesteren. Maar ja, wat heet manifesteren als je elftal Wales dus met 4-1 achter staat in een uitwedstrijd voor een WK-kwalificatie in Eindhoven. In dit geval leidt Oranje na een klein kwartier met 4-1 en gaat Overmars nu in de ruimte. De ruimte die er even was, maar vervolgens wordt dichtgelopen door een meeverdedigende aanvaller van Wales. Het uitverdedigen, daar gaan we hoor. Dat gaat al minder zorgvuldig gebeuren.